en de vingers aan hun handen niet om te tasten, terwijl hun voeten machteloos zijn om te lopen. Dat komt doordat ze gemaakt zijn door een mens en gevormd door iemand die het leven maar in leen had. Geen mens is in staat een God te vervaardigen die aan hemzelf gelijk is. Sterfelijk als hij is, maakt hij met zijn zondige handen een dood ding. Hij is zelf beter dan de dingen die hij vereert. Hij leeft, zij leven nooit of te nimmer. Zelfs de walgelijkste dieren vereren zij. En ook wat domheid betreft, valt de vergelijking met andere dieren in hun nadeel uit. Mooi zijn ze ook niet, zodat men er niet op gesteld kan zijn, zoals dat bij het zien van dieren wel mogelijk is, want ze hebben zowel Gods lof als zijn zegen gemist.

0: bent het levende brood.
1: Wijsheid, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 29. Daarom kregen zij hun verdiende straf door soortgelijke wezens en werden ze door een massa ongedierte gekweld. In tegenstelling tot deze straf bewees u weldaden aan uw volk. Toen het rijk halste van verlangen, gaf u het ongewoon voedsel, de kwartel, te eten. Zo moesten die anderen, terwijl ze naar voedsel verlangden, vanwege het weerzinwekkende van de op hen afgestuurde dieren, zichzelf van hun natuurlijke eetlust afkeren, terwijl de mensen van uw volk, na even gebrek te hebben geleden, zelfs van ongewoon voedsel genieten. Want over de eersten, de onderdrukkers, moest een onverbiddelijk gebrek komen, terwijl aan de uwen alleen maar moest worden getoond hoe hun vijanden gekweld werden. Want ook toen de grimmige woede van wilde dieren over hen kwam en zij door de beten van kronkelende slangen omkwamen, duurde uw toorn niet tot aan het einde. Zij werden alleen bij wijze van waarschuwing voor korte tijd verschrikt en kregen toen een teken van hun redding, om hen te herinneren aan wat uw wet gebiedt. Want wie zich naar dat teken wendde, werd niet gered door wat hij zag, maar werd gered door u, de enige redder. Ook daardoor bewees u aan onze vijanden dat u alleen uit alle kwaad verlost. Zij werden namelijk gedood door de beten van sprinkhanen en vliegen, en er was geen middel te vinden om hun levens te redden, omdat zij het verdienden door dat soort wezens gestraft te worden. Uw zonen echter werden zelfs niet overwonnen door de tanden van giftige slangen, want uw barmhartigheid kwam te hulp en genas hen. Zij werden namelijk gestoken om aan uw geboden herinnerd te worden, en zij werden spoedig gered. Zij mochten die niet zo verregaand vergeten dat ze niet meer ontvankelijk zouden zijn voor uw weldadigheid. Want geen kruid en geen zwachtel heeft hen genezen, maar uw woord, Heer, dat alles heelt. U hebt immers macht over leven en dood. U leidt ze naar de poorten van de onderwereld en u brengt ze weer omhoog. In zijn slechtheid kan een mens wel doden, maar de geest die is heen gegaan, brengt hij niet terug. En een ziel die in de onderwereld is, verlost hij niet. Aan uw hand valt niet te ontkomen. Want de goddelozen die weigerden om u te erkennen, werden door de kracht van uw arm gegeeseld. Zij werden achtervolgd door ongewone regenvlagen, hagelstormen en onverbiddelijke onweersbuien en werden verteerd door het bliksemvuur. En wat het meest verbaasde, in het water dat alles blust, werkte het vuur met meer kracht, want het heelal strijdt voor de rechtvaardigen. Nu eens werd de vlam getemperd om de dieren niet te verbranden die op de goddelozen af waren gezonden, zodat zij zelf, als zij het zagen, moesten begrijpen dat ze door Gods oordeel werden vervolgd. Dan weer laaide de vlam op, zelfs nog midden in het water, met meer kracht dan aan vuur eigen is, zodat het gewas van het zondige land werd vernietigd. Uw volk daarentegen voedde u met engelenspijs en u gaf hun vanuit de hemel zonder ophouden een toebereid brood dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor iedereen die het proefde. Uw gave immers maakte op zichzelf uw goedheid tegenover uw kinderen zichtbaar, maar ze voegde zich bovendien naar het verlangen van de gebruiker en veranderde in wat ieder wenste. Sneeuw en ijs waren tegen het vuur bestand en ze smolten niet, zodat men zou weten dat de vruchten van de vijanden vernietigd werden door het vuur dat in de hagel vlamde en in de regenvlagen bliksemde. En dat anderzijds datzelfde vuur zijn eigen kracht vergeten was om te zorgen dat de rechtvaardigen te eten hadden. Want de schepping, dienstbaar aan u, haar maker, versterkt haar kracht om de onrechtvaardigen te bestraffen en matigt die om goed te doen aan hen die op u vertrouwen. Daarom heeft zij ook toen allerlei veranderingen ondergaan en is ze dienstbaar geweest aan uw alomvattende gave, naar de wens van degenen die haar nodig hadden. Zo moesten uw zonen, die u lief had, Heer, ervaren dat de mens niet gevoed wordt door allerlei vruchten, maar dat uw woord iedereen die op u vertrouwt in stand houdt. Want datgene wat door het vuur niet werd vernietigd, smolt zonder meer, zodra het even door een zonnestraal verwarmd werd. Zo kan men weten dat men u moet danken voordat de zon opgaat en voor u moet verschijnen bij de komst van het licht. Want hij die niet dankt, ziet zijn hoop wegsmelten als winterse rijp, wegstromen als nutteloos water.

Wijsheid. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 21. Uw oordelen zijn machtig en moeilijk onder woorden te brengen. Daarom zijn zij die zich niet lieten onderwijzen tot dwaling vervallen. Want de zondaars die meenden een heilig volk te kunnen onderdrukken, werden de gevangenen van de duisternis. Ze werden in voetboeien geslagen door een lange nacht, en ze lagen in hun huizen opgesloten, verstoken van de eeuwige voorzienigheid. Zij meenden verborgen te blijven in hun heimelijke zonden, onder de duistere sluier van de verborgenheid. Maar zij werden uiteengejaagd in hevige angst en door drogbeelden verbijsterd. Want zelfs de schuilplaats die hen verborg, vrijwaarde hen niet voor angst, en neerdreunende geluiden schalden om hen heen, en er vertoonden zich trieste spookbeelden met lugubere gezichten. Geen macht van vuur was sterk genoeg om licht te brengen, en de schitterende vlammen van de sterren waagden het niet die gruwelijke nacht te verlichten. Het enige dat zich aan hen vertoonde, was een vuurmassa, vanzelf ontstaan en vol van verschrikking. Maar door angst bevangen hielden zij wat zij zagen voor erger dan het niet goed waargenomen verschijnsel. Daar lag nu het bedrog van hun toverkunst en hun opschepperij over hun inzicht werd spottend weerlegd. Want zij die verzekerden dat ze angst en verwarring uit hun lijdende ziel konden verdrijven, leden zelf aan een belachelijke angst. Want als niets vreeswekkends hen beangstigde, werden zij toch verschrikt door het voorbijgaan van ongedierte en het sissen van slangen. Zij vergingen van angst en weigerden de duisternis in te kijken, die men nergens kon ontvluchten. Slechtheid is namelijk van nature bang en wordt door haar eigen getuigenis veroordeeld. Als zij door het geweten gekweld wordt, maakt zij de moeilijkheden steeds groter. Angst is niets anders dan het prijsgeven van de hulpmiddelen die het redelijk denken biedt. Als echter innerlijk de hoop geringer is, houdt zij haar onwetendheid voor erger dan de oorzaak die de kwelling teweegbrengt. Degenen die in de werkelijk onmogelijke nacht die over hen kwam, uit de schuilhoeken van een onmogelijke onderwereld, dezelfde slaap sliepen, werden deels door schrikwekkende spookgestalten achtervolgd en deels door vertwijfeling verlamd, omdat er een plotselinge, onverwachte angst over hen was gekomen. Zo werd eenieder, wie hij ook was, daar waar hij neerviel vastgehouden, opgesloten in een kerker zonder ijzer. Want of hij nu boer was of herder, of arbeider aan de werken in de woestijn, hij werd overvallen en hij moest die onontkoombare dwang ondergaan. Want in eenzelfde keten, de duisternis, werden ze allen gekluisterd. En of het nu de fluitende wind was, of het lieflijk geluid van vogels in dicht struikgewas, of het ruisen van een onstuimige waterstroom, of het hevige geraas van neerstortende stenen, of het ongeziene rennen van springende dieren, of het brullen van de gevaarlijkste beesten, of de echo die weerklonk uit een kloof in de bergen, het verschrikte en verlamde hen. Heel de wereld straalde in glanzend licht en overal gingen de werkzaamheden ongehinderd voort. Zij echter waren de enigen over wie een drukkende nacht gespreid lag, een beeld van de duisternis die hen zou gaan opnemen. Maar zij waren voor zichzelf drukkender dan de duisternis.

Wijsheid. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 25. Over uw heiligen echter straalde het helderste licht. De anderen, die wel hun stemmen hoorden, maar hun gedaante niet zagen, prezen zich gelukkig, omdat ze niet hetzelfde ondergingen. Zij waren ook dankbaar dat ze niet geschaad werden door degenen die door hen onrechtvaardig behandeld waren, en ze vroegen vergiffenis voor hun vijandig gedrag. In ruil daarvoor gaf u een vlammende vuurzuil als gids op een onbekende weg, als een onschadelijke zon op een roemvolle tocht. Die anderen verdienden het van het licht beroofd te worden en te worden opgesloten in de kerker van de duisternis, omdat zij uw zonen in een kerker hadden opgesloten, door wie het onvergankelijke licht van de wet aan de wereld moest worden geschonken. Toen zij besloten hadden de kinderen van de heiligen te doden, en toen dat ene kind te vondeling gelegd was en gered werd, strafte u hen door een menigte van hun kinderen weg te nemen, en hen zelf allemaal tegelijk door een vloed van water te doden. Die nacht was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt, zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden, vol vreugde zouden zijn. Wat door uw volk verwacht werd, was redding voor de rechtvaardigen en ondergang voor de vijanden. Want door datgene waarmee u de tegenstander strafte, hebt u roem verleend aan ons, de door u geroepenen. In het verborgene brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer, en zij aanvaarden eensgezind de goddelijke wet, dat de heiligen gelijkelijk zouden delen, in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren. Vooraf zongen zij reeds de lofzangen van hun vaderen. Daartegenin weerklonk het harde geschreeuw van de vijanden en was overal de jammerklacht te horen om de betreurde kinderen. Door dezelfde straf werden de slaaf en de heer gestraft en de man uit het volk onderging hetzelfde lot als de koning. Allemaal samen hadden zij door eenzelfde soort dood ontelbare lijken en zelfs om die te begraven waren de levenden niet talrijk genoeg, want in één oogwenk was hun kostbaarste nageslacht te gronde gegaan. Zij die vanwege hun toverkunsten volkomen ongelovig waren gebleven, erkenden bij de ondergang van hun eerstgeborenen dat dit volk de zoon van God was. Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel en sprong als een grimmige krijgsman midden in het onzalige land. Het droeg een scherp zwaard, uw ondubbelzinnige bevel. Het stelde zich op en verspreidde overal de dood. Het raakte de hemel terwijl het op de aarde stond. En meteen brachten vreselijke droomgezichten hen toen in verwarring en onverwachte angsten overvielen hen. Half dood stortten ze neer, de een hier, de ander daar, en maakten bekend waarom ze stierven. Dat was hun namelijk eerder onthuld door de dromen die hen hadden verbijsterd, zodat zij niet zouden omkomen zonder te weten waarom zij zo zwaar getroffen werden. Maar ook de rechtvaardigen werden door een beproeving van de dood overvallen, en in de woestijn werd de menigte geteisterd. Maar de toren hield niet lang aan, want een onberispelijke man sprong gehaast voor hen in de bres, uitgerust met de wapens van zijn eigen dienst, gebed en verzoenend wierookoffer. Hij weerstond de toren en maakte een eind aan het onheil. Daarmee liet hij zien dat hij uw dienaar was. En hij triomfeerde niet over het onheil met lichaamskracht en wapengeweld, maar met zijn woord bedwong hij degene die de straf voltrok, door de verbonden en de eden die aan de vaderen waren gezworen in herinnering te brengen. Toen de doden al bij hopen op elkaar lagen, ging hij in het midden staan, stuitte de woede en sneed de weg af naar de levenden. Want op zijn mantel stond de hele wereld en de roem van de vaderen stond op vier rijen gesneden stenen en uw luister stond op de diadeem van zijn hoofd. Daarvoor week de verdelger, daarvoor was hij beducht. Alleen een blijk van de toorn was al voldoende.

Wijsheid. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 22. Over de goddelozen echter kwam genadeloze woede, tot het uiterste toe. Zelfs wat er met hen zou gaan gebeuren, wist hij al van tevoren. Dat zij, na zelf op hun vertrek te hebben aangedrongen en hen ijlings te hebben weggezonden, spijt zouden krijgen en hen achterna zouden zitten. Want terwijl ze nog bezig waren met hun rouw en weeklaagden aan de graven van de doden, namen zij een ander, onzinnig besluit. En degenen die zij onder smeekbeden hadden weggestuurd, achtervolgden zij nu alsof ze weglopers waren. Want tot dat uiterste dreef hen een drang die zij zelf verdiend hadden, die hen deed vergeten wat er gebeurd was, zodat zij de straf, die nog aan hun kwelling ontbrak, helemaal zouden ondergaan. En hun volk zou een ongehoorde tocht wagen, maar zij, de Egyptenaren, zouden een ongewone dood vinden. Want heel de schepping werd in haar eigen vorm opnieuw gevormd, in gehoorzaamheid aan uw bevelen, zodat uw zonen zonder letsel behouden zouden blijven. Men zag de wolk de legerplaats overschaduwen en droog land oprijzen waar tevoren water stond. De Rietzee werd een welgebaande weg, de wilde branding een grazige vlakte. Zij, die door uw hand werden beschermd, trokken daar met heel hun volk doorheen, na wonderbaarlijke tekenen aanschouwd te hebben. Ze graasden daar als paarden en huppelden er als lammeren, terwijl ze de lof zongen van uw Heer, hun redder. Zij herinnerden zich ook wat zij in vreemde streken hadden meegemaakt. Hoe de muggen niet door levende wezens werden voortgebracht, maar uit de aarde tevoorschijn kwamen, en hoe de kikkers niet door waterdieren werden voortgebracht, maar door de rivier in grote getale werden uitgebraakt. Later zagen zij ook een nieuw ontstaan van vogels, toen zij door begeerte gedreven om uitgelezen vlees vroegen, want om hen tevreden te stellen, stegen er uit de zee kwartels voor hen op. De straffen troffen de zondaars niet, zonder dat er tekenen aan vooraf waren gegaan, door heftige bliksemflitsen. Terecht leden zij om hun eigen boze daden, want ze hadden zich overgegeven aan een bijzonder bittere haat tegen vreemdelingen. Die anderen immers wilden de onbekende mannen, die naar hen toekwamen, niet opnemen. Zij echter hadden vreemdelingen die hun weldoeners waren, tot hun slaven gemaakt. En dat niet alleen, maar er zal zeker een bepaald oordeel over die anderen geveld worden, aangezien ze de vreemdelingen vijandig ontvingen. Zij daarentegen hebben hen met feestbetoon ontvangen en daarna, toen ze reeds in hun rechten deelden, met harde arbeid gekweld. Zij zijn dan ook met blindheid geslagen, net als die anderen bij de deur van de rechtvaardige, toen zij omgeven werden door een onmetelijke duisternis en iedereen de weg moest zoeken naar zijn eigen deur. Want de elementen wijzigen hun onderlinge verhouding en veranderen daardoor, net als de tonen op een harp, het soort ritme, terwijl ze geheel en al hun klank behouden, hetgeen duidelijk valt op te maken uit een beschouwing van wat gebeurd is. Landdieren veranderden in waterdieren en zwemmende dieren verhuisden naar het land. Het vuur overtrof zijn eigen kracht in het water en het water vergat zijn vermogen om te blussen. Anderzijds werd het vlees van zeer kwetsbare dieren niet verzengd door de vlammen waarin ze rondliepen. En de ijsachtige, licht smeltbare substantie van het goddelijke voedsel smolt er niet door. In alle opzichten, Heer, hebt u uw volk groot gemaakt en verheerlijkt. U liet het niet in de steek, maar u hebt het altijd

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 30. Alle wijsheid komt van de Heer en is bij Hem tot in eeuwigheid. Het zand van de zeeën, de druppels van de regen en de dagen van de tijd, wie kan ze tellen? De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde, de afgrond en de wijsheid, wie kan ze achterhalen? Voor alle andere dingen is de wijsheid geschapen, en het denkend verstand stamt uit de eeuwigheid. Voor wie werd de wortel van de wijsheid blootgelegd, en wie kent haar diepzinnig beleid? Eén alleen is wijs en zeer te vrezen, hij die zit op zijn troon, de Heer. Hij is degene die de wijsheid heeft geschapen, die haar heeft gezien en uitgemeten, en haar heeft uitgestort over al zijn werken. In al wat leeft is zij aanwezig, zoals hij haar geeft. Hij bedeelt haar aan degene die hem liefhebben.

De vrees voor de Heer is eer en roem. Zij is vreugde en een feestelijke krans. De vrees voor de Heer verkwikt het hart. Zij geeft vreugde en blijdschap en lengte van dagen. Degene die de Heer vreest, zal het goed gaan als het einde komt. Op de dag van zijn dood wordt hij gelukkig geprezen. De Heer vrezen is het begin van de wijsheid. Zij is met de vrome mensen in de moederschoot met hen meegeschapen. Zij heeft onder de mensen een woning gebouwd. Voor eeuwig is ze gegrondvest en in hun generatie zal ze haar vertrouwen stellen. De Heer vrezen is de voltooiing van de wijsheid en zij verzadigt de mensen met haar vruchten. Hun hele huis vult zij met kostelijkheden en hun voorraadkamers met wat zij voortbrengt. De vrees voor de Heer is de bekroning van de wijsheid. Zij laat vrede en gave gezondheid opbloeien. Hij heeft haar gezien en uitgeteld. Weten en inzicht heeft hij laten regenen en hij heeft de roem verhoogd van degene die haar verkregen hebben. De Heervrezen is de wortel van de wijsheid en haar takken zijn lange levensdagen. Wie ten onrechte woedend wordt, is niet te rechtvaardigen. De heftigheid van zijn woede wordt zijn val. De geduldige mens draagt zijn verdriet, tot het ogenblik is gekomen waarop de vreugde voor hem opbloeit. Hij houdt zijn woorden in, tot het ogenblik is gekomen waarop de lippen van velen melding zullen maken van zijn inzicht. In de kluizen van de wijsheid liggen spreuken vol kennis. Maar voor de zondaar is Godvrezendheid een gruwel. Als je naar wijsheid verlangt, volg dan de geboden en de Heer zal je de wijsheid schenken. Want de vrees voor de Heer bestaat in wijsheid en opvoeding en trouw en zachtmoedigheid zijn hem aangenaam. Verzet je niet tegen de vrees voor de Heer en benader hem niet in dubbelhartigheid. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Plaats jezelf niet op een voetstuk, je zou kunnen vallen en schande brengen over jezelf. Dan zal de Heer je verborgen daden onthullen en je neergooien in het midden van de gemeente, omdat je de vrees voor de Heer niet genaderd bent en omdat je hart vol bedrog was.

Eerbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Want het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis. Met de prijs van zijn kostbaar bloed, daar betaalt hij voor ons de verlossing, de opening van de poort naar de hemel, het eeuwige leven bij God. Laten wij al onze intenties toevertrouwen aan de Heer in dit uur waarop we samen met de Heilige Maagd Maria op Golgotha gaan staan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zit ge boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus,
ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we opnieuw samen mochten bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt om 3 uur op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

1947. Een nieuw hoofdstuk dus. Geestelijke oefeningen van 8 tot 13 december 1947. Parijs, Clamart. Retraitehuis Manresa van de paters Jesuiten. Overdenkingen en voornemens. Ik ben aan het einde van het derde jaar van mijn nunciatuur in Frankrijk gekomen. Het gevoel van mijn onbeduidendheid verlaat mij nooit. Dit maakt mij het vertrouwen op God tot gewoonte. En aangezien ik in voortdurende beoefening van gehoorzaamheid leef, geeft dit mij moed en verjaagt het iedere vrees. De Heer wil mij vast en zeker helpen. Ik zegen hem en bedank hem. Zijn lof is altijd in mijn mond. 2. Ik ben teruggekeerd tot de oude methode om de retraite in gemeenschap te houden. We zijn met een 30-tal seculiere priesters, een paar religieuzen en misschien een missionaris. Een jonge jezuïet, pater de Soraz, medewerker van de katholieke actie, intelligent en vol vuur, preekt deze retraite. Goede leer, in interessante vorm uiteengezet, geheel modern echter wat structuur, voordracht en beelden betreft. Ik heb bij hem gebiecht over de tijd vanaf mijn retraite in de paastijd te Solem in maart 1945, tot nu toe. Ik voelde mij daarna tevreden en bemoedigd. 3. Wat mijn leven betreft, de centrale gedachte van deze dagen is de gedachte aan de dood die misschien dichtbij is en aan de noodzaak dat ik hierop voorbereid moet zijn. Alles kan gebeuren als mijn 67ste levensjaar ingaat. Vanmorgen, 12 december, heb ik de votiefmis om de genade van een zalige dood gelezen. 'S middags heb ik tijdens de aanbidding voor het Allerheiligste de boetpsalmen met de litanie gebeden. Ook heb ik de gebeden van de stervende gelezen. Het lijkt mij een goede devotie. Ik zal deze af en toe herhalen. Wanneer ik mij vertrouwd maak met de gedachte aan de dood, zal dit ertoe bijdragen dat het uur van sterven mij niet plotseling verrast en de overgang naar het andere leven lichter wordt. 4. Met het oog op mijn dood herzie ik mijn testament dat van 1938 is en dat erom vraagt aan de nieuwe omstandigheden van mijn familie te Sotto il Monte aangepast te worden. De Heer ziet dat ik mij heb losgemaakt van de aardse goederen in de geest van absolute armoede. Als er iets overblijft, is dit bestemd voor het weeshuis van de parochie en voor de armen. 5. Geen enkele verleiding wat betreft eerbewijzen in de wereld en in de kerk kan mij voortaan nog beroeren. Ik ben nog onder de indruk van datgene wat de Heilige Vader heeft willen doen toen hij mij naar Parijs stuurde. Of ik nog een andere rang in de hiërarchie zal verkrijgen of niet, is mij geheel en al onverschillig. Dit geeft mij grote rust. En het laat mij vrijer bij het volbrengen van mijn plicht, wat deze ook van mij zal vragen. Het is goed dat ik mij gereed houd voor een grote tegenslag of vernedering. Dat zal het teken van mijn uitverkiezing zijn. Mogen de hemel willen dat dit het begin zal zijn van mijn ware heiliging, zoals dat het geval was bij de meest uitverkoren zielen die in de laatste jaren van hun leven het stempel van genade ontvingen dat hen tot echte heiligen maakte. Het denkbeeld van pijn jaagt mij vrees aan. Ik ben bang niet opgewassen te zijn tegen fysieke pijnen.
kon ik maar met bloed voor Jezus getuigen. Welk een genade en eer zou dit voor mij zijn. 6. Wat betreft mijn verhouding tot God in verband met mijn religieuze oefeningen, lijkt het mij dat alles in orde is. Nadat ik mij hier en daar verdiept heb in de leer van verschillende ascetische schrijvers, ben ik heel tevreden met het missaal, het brevier, de Bijbel, de navolging van Christus en Bossuet, Meditation et Elevation. De heilige liturgie en de heilige schrift geven mij overheerlijke weidegrond voor de ziel. Zo maak ik alles steeds eenvoudiger en ik bevind mij er beter bij. Ik wil echter nog meer mijn getrouwe en toegewijde verering schenken aan de allerheiligste Eucharistie. Ik ben zo gelukkig deze in mijn huis te mogen hebben, dicht bij mijn kamer en van daaruit onmiddellijk te bereiken. Ik zal heel vaak gaan bidden bij het Allerheiligste Sacrament en ik zal dit bezoek afwisselend en aantrekkelijk maken door oefeningen die bijzondere eerbied en devotie vergen, bijvoorbeeld boetpsalmen, kruisweg en officie van de overledene. Vat de heilige Eucharistie niet alles tezamen? 7. Ik heb mijn kamer vol staan met boeken die ik graag lees. Het zijn degelijke boeken die overeenstemmen met de behoeften van het katholieke leven. Deze boeken vormen echter een afleiding voor mij, die dikwijls een wanverhouding schept tussen de tijd die ik onmiddellijk en bij voorkeur moet wijden aan mijn lopende zaken in verband met de heilige stoel of iets anders, en de tijd die ik tenslotte aan lectuur kan besteden. Hierin moet ik mij werkelijk geweld aandoen. Ik zal er mij uit alle macht op toeleggen. Wat is tenslotte deze weet- en leergierigheid waard als het ten koste moet gaan van hetgeen in onmiddellijk verband staat met mijn verantwoordelijkheden als apostolisch nuntius? 8. Binnenshuis verloopt alles goed. Het geduld helpt mij bij het verdragen van de gebreken en onvolmaaktheden van mijzelf en van hen die onder mijn dak wonen. Ik verwijs echter naar de lof van de heilige Fulgentius door de heilige Isidorus van Sevilla verkondigd, die ik toevoegde aan mijn aantekeningen van de retraite van 1942 te Istanbul. Het is een prachtige bladzijde. Ik neem hier enige zinsneden uit die voor mij hier in Parijs zeer geschikt zijn in verband met mijn medewerkers en dienstpersoneel. Citaat: met mijn broeders in vrede leven en niemand van zijn onderdanen uitsluiten. Einde citaat. Maar bovenal is voor mij van belang, citaat, in het bestuur nederigheid zo laten samengaan met gezag, dat er niet door een te grote nederigheid een voedingsbodem geschapen wordt voor de tekorten van de onderdanen, noch het gezag met buitensporige gestrengheid wordt afgedwongen. Einde citaat. En ik zal ook denken aan het volgende, citaat: hij moet in het bezit zijn van de liefde die alle gaven te boven gaat, want zonder liefde kan geen enkele deugd bestaan. De liefde is immers de bewaakster van de reinheid, citaat. Einde citaat. En ik moet vooral, zoals de heilige Isidorus zegt, citaat, naast dit alles de verheven reinheid, einde citaat, bewaren en deze tot iedere prijs trachten te verkrijgen. Ik zal daarom nauwkeurig acht slaan op de gesprekken waaruit ik iedere gewaagde opinie en ieder gebrek aan respect tegenover de bisschoppelijke waardigheid en tegenover de hoger of lager geplaatste superieuren van wie de nunciatuur afhankelijk is, moet bannen.
Ik wil hier absoluut in slagen, ook al kost het mij innerlijke overwinning en persoonlijke vernedering. Mijn huisgenoten zullen het wel begrijpen en zij zullen mij hierin steunen. Hetzelfde moet gezegd worden van de, citaat, welwillendheid en de liefde. Einde citaat, van de gastvrijheid van de nunciatuur. De heilige Isidorus zegt dat, citaat, de woning van een bisschop een onderkomen voor allen moet zijn. Einde citaat.

9. Mijn aard en de opvoeding die ik genoten heb, helpen mij tegenover iedereen beminnelijk, toegevend, hoffelijk en geduldig op te treden. Ik zal in deze richting voortgaan. De heilige Franciscus van Sales is mijn grote leermeester. O, leek ik maar werkelijk in alles op hem. Om niet te kort te schieten in het grote voorschrift van de Heer, zal ik bereid zijn om spot en minachting te verdragen. Zachtmoedig en nederig van hart te zijn is toch altijd nog de meest heldere en glorierijke glans van een bisschop en een vertegenwoordiger van de heilige stoel. Ik laat graag ieder ander zijn grote sluwheid en zijn zogenaamde diplomatieke handigheid en ik ga voort mij tevreden te stellen met mijn bonhomie en mijn eenvoud van gevoelens, woord en daad. De resultaten vallen tenslotte altijd ten voordele uit van hem die getrouw blijft aan de leer en aan de voorbeelden van de Heer. 10. Mijn langdurig verblijf in Frankrijk maakt dit grote land in mijn oog steeds meer bewonderenswaardig. En dit zeer edele volk der Fransen wordt mij steeds dierbaarder. Ik ontwaar echter in mijn geweten een tegenspraak die soms tot gemoedsbezwaar uitgroeit tussen de lof die ik graag toeken aan deze waardevolle en geliefde katholieken van Frankrijk en de plicht die mij inherent aan mijn ambt lijkt. Ik mag uit zuivere beleefdheid of uit vrees ongenoegen te verwekken de tekortkomingen en de ware staat van zaken van de oudste dochter van de kerk niet verdoezelen waar het de religieuze praktijk betreft, de moeilijke toestand ontstaan door de onopgeloste kwestie van het onderwijs, het tekort aan priesters en de verspreiding van het laïcisme en het communisme. Mijn juiste plicht op dit punt beperkt zich tot een kwestie van vorm en maat, want de nuncius is niet meer waard oog en oor van de heilige stoel genoemd te worden, wanneer hij niet anders zou doen dan ook datgene prijzen en verheerlijken wat in feite heel droevig en ernstig is. Dit brengt een voortdurende waakzaamheid ten opzichte van mijn uitlatingen met zich mee. Ik moet een welwillend stilzwijgen, zonder bitterheid, in acht nemen. Begripvolle woorden die de neiging tot zachtmoedigheid en toegeeflijkheid vertonen, zullen meer doen dan bepaalde beweringen, ook al zijn deze in vertrouwen en met goede bedoelingen geuit. Overigens, er is iemand die oordeelt en uitspraak doet. Het hart van Jezus moge mij in het land dat hij speciaal geëerd en gezegend heeft, hulp, troost en zegen geven. En eveneens de heilige maagd, de koningin van Frankrijk, de heilige Jozef, de patroon van de diplomaten, en mijn bijzonder licht en hulp met alle beschermheiligen van Frankrijk. Het jaar 1948. Jaarlijkse geestelijke oefeningen van 23 tot 27 november. Benedictijnerklooster van het Heilig Hart en Calca, Dourgne. Aantekeningen. 1. Vandaag 25 november ga ik mijn 68ste levensjaar in. Gisteravond heb ik gebiecht bij de prior Germain Barbier d'Auxerre. Mijn geest heeft vrede. Op mijn smal benedictijns bed bereidde ik mij voor op een goede dood door langzaam de 8 gebeden die Bossuet daarvoor heeft gemaakt te bidden. Hiermede beschouw ik mijn leven als beëindigd. De rest die de Heer mij nog aan jaren en dagen zal willen geven, zal ik als een toegift beschouwen. Ik moet dikwijls de woorden van Paulus herhalen en deze innerlijk beleven.
Ik ben immers gestorven en mijn lichaam is met Christus in God verborgen. 2. Deze toestand van mystieke dood betekent onherroepelijk het absoluut loslaten van iedere aardse band, de verloochening van mijzelf, van dat wat mijn voorkeur geniet, van mijn eer, succes, materiële en geestelijke goederen, de volledige onverschilligheid en onafhankelijkheid ten opzichte van alles wat niet de strikte wil van de Heer ten opzichte van mij is. 3. Terwijl ik tijdens deze retraite de aantekeningen van vorig jaar, gemaakt in de Villa Manresa van de paters Jezuïten te Clamart, herlees, vind ik dat deze met alles in overeenstemming zijn, ook met mijn tegenwoordige omstandigheden. Het is niet nodig ze te herhalen. Het is voldoende deze van tijd tot tijd te herlezen tot verbetering en aansporing van mijzelf. 4. Hoe ouder ik word in jaren en ervaring, des te meer zie ik in dat de zekerste weg tot mijn persoonlijke heiliging en het grootste succes van mijn dienst bij de Heilige Stoel de waakzame kracht blijft om alles, principe, richtlijnen, toestanden en aangelegenheden terug te brengen tot de grootst mogelijke eenvoud en rust. Daarbij moet ik erop letten dat steeds mijn wijnstok van overbodig blad en ranken te ontdoen en recht af te gaan op datgene wat waarheid, rechtvaardigheid en liefde is. Ja, bovenal liefde. Iedere andere manier van doen is slechts pozen en zoeken naar zelfverzekerdheid die zich spoedig verraadt en hinderlijk en belachelijk wordt. O, de eenvoud van het evangelie, van het boek van de navolging van Christus, van de Fioretti van de heilige Franciscus, van de heerlijkste bladzijde van de heilige Gregorius in de Morania. Men lacht om de eenvoud van de rechtvaardige, met hetgeen dat volgt. Wat geniet ik toch iedere keer meer van deze bladzijde en met hoeveel innerlijke vreugde keer ik naar deze lectuur terug. Wat slaan alle wijze mannen van deze tijd, alle sluwe mensen van deze aarde en ook de diplomaten van het Vaticaan een slecht figuur als ze in het licht gezet worden van die eenvoud en genade die uitstraalt van deze grote en fundamentele leer van Jezus en zijn heiligen. Dit staat onomstotelijk vast en het beschaamt de wereldse wijsheid en het past goed, beter gezegd zelfs wonderwel, bij datgene wat het allerhoogste is in de orde van de wetenschap. Ook van de wetenschap omtrent de mensen en het sociale leven overeenkomstig de eisen van tijd, plaats en omstandigheden. Dit is de hoogste filosofie, eenvoudig zijn met voorzichtigheid. De gedachte is van de heilige Johannes Chrysostomus, mijn grote patroon uit het oosten. Heer Jezus, laat mij mijn liefde tot deze eenvoud en de beoefening ervan bewaren, die mij nederig houdt en daardoor steeds meer uw geest doet benaderen en die de zielen aantrekt en redt. 5. Mijn aard, die geneigd is tot inschikkelijkheid en tot het onmiddellijk zien van de goede kant van de mensen en de dingen, eerder dan tot kritiek en een scherp oordeel en het belangrijkste leeftijdsverschil dat langere ervaring en een dieper begrip van het menselijk hart met zich meebrengt, brengen mij niet zelden in een pijnlijke innerlijke tegenstelling met de omgeving die mij omringt. Iedere vorm van wantrouwen of onbeleefde behandeling ten opzichte van wie dan ook, speciaal tegenover de geringe, de arme,
de ondergeschikte, ieder onvolledig en ondoordacht oordeel veroorzaakt mij verdriet en innerlijk lijden. Ik zwijg, maar mijn hart bloedt. Mijn medewerkers zijn goede priesters. Ik stel hun goede kwaliteiten op prijs. Ik ben hun zeer welgezind en zij zijn dit volledig waard. Maar ik lijd onder de innerlijke spanning in mijn verhouding tot hen. Op sommige dagen en onder bepaalde omstandigheden kom ik in de verleiding met geweld op te treden. Maar ik geef de voorkeur aan het zwijgen en vertrouw erop dat dit welsprekender zal zijn en meer effect zal sorteren voor hun opvoeding. Is dat nu zwakheid van mij? Ik wil voortgaan, dit lichte kruis, dat zich voegt bij het reeds vernederende gevoel van mijn onbeduidendheid, in vrede te dragen, en ik zal alles overlaten aan de Heer die de harten onderzoekt en deze tot de oneindige goedheid van zijn liefde trekt. 6. Naar aanleiding hiervan verwijs ik opnieuw naar het gehele nummer 8 van mijn notities, die ik vorig jaar tijdens een retraite in de Villa Manresa te Clamart geschreven heb. Na 40 jaren staan mij de verheffende herinneringen aan de gesprekken die ik met mijn geliefde bisschop, Monsignor Radini Tedeschi, in het bisschoppelijk paleis te Bergamo gevoerd heb, nog helder voor de geest. Met betrekking tot alle personen van het Vaticaan, vanaf de Heilige Vader, gebruikte hij nooit een uitdrukking die minder eerbiedig of minder beminnelijk was. Over vrouwen vervolgens, of over vrouwelijke aangelegenheden, sprak hij nooit een woord, nooit, alsof er geen vrouwen in de wereld bestonden. Dit absolute stilzwijgen, ook in de intimiteit rondom al het vrouwelijke, was een van de indrukwekkendste lessen in mijn eerste priesterjaren. En ik ben ook nog dankbaar voor de bijzondere, goede en zegenrijke herinnering aan hem die mij tot deze discipline opvoedde.

7. In deze dagen heb ik niet veel in de Bijbel kunnen lezen, maar ik heb aandachtig gemediteerd over de katholieke brief van Jacobus de Mindere. De 5 hoofdstukken waaruit deze brief bestaat zijn een bewonderenswaardige samenvatting van christelijk leven. De leer omtrent de beoefening van de naastenliefde, het gebruik van de taal, de dynamiek van de man van geloof, de samenwerking voor de vrede, het respect voor de naaste, de bedreiging voor de onrechtvaardige en gehate rijken, de oproep tenslotte tot vertrouwen, optimisme en gebed. Dit alles en nog meer vormt een onvergelijkelijke schat van richtlijnen en aansporingen voor ons geestelijke, speciaal en bij uitstek. En voor de leken al naar gelang de behoefte van het ogenblik. Het zou goed zijn alles van buiten te leren en deze hemelse leer bij gedeelte te genieten en opnieuw te genieten. Er blijft mij, tenslotte, nu ik 68 jaar ben, niet veel anders over dan oud te worden. Maar de wijsheid is daar, in het goddelijke boek. Zie hier een gedeelte. Citaat. Als iemand onder u wijs en verstandig wil zijn, dan moet hij dit tonen door een goede levenswandel, door zachtmoedigheid en wijsheid. Indien gij echter bittere naijver koestert en er twist aanwezig is in uw hart, laat dan die grootspraak en die huichelarij ten overstaan van de waarheid achterwege. Die wijsheid komt immers niet van boven. Zij is aards, ongeestelijk en duivels. Want waar naijver heerst en twist, daar treft men ook onstandvastigheid aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, bescheiden, volgzaam, instemmend met het goede, rijk aan barmhartigheid en aan goede daden, onpartijdig en ongeveinsd. De vrucht van gerechtigheid wordt echter in vrede gezaaid voor hen die de vrede nastreven. Het jaar 1950. Geestelijke aantekeningen tijdens mijn korte retraite te Oran, Algiers, van 6 tot 9 april 1950. Witte donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen. We beginnen met Witte donderdag. 3 dagen van rust aan het einde van mijn lange reis naar Noord-Afrika, vanaf 19 maart, de datum waarop ik 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd, tot 9 april, Pasen. De bisschop van Oran, Monseigneur Lacaste, ontvangt mij met broederlijke gastvrijheid, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben, en mijn hart klopt in gebed, meditatie en stilte mee met de onmetelijke hartenklop van alle bewogen mensen uit alle delen van de aarde en vanuit alle kerken rondom de lijdende en zegevierende Jezus tijdens dit heilige triduum dat Pasen voorafgaat. Na 25 jaar, sedert de Heilige Kerk mij, hoewel geheel onwaardig en arm, bisschop maakte,

kalm overgelezen. En ik bid tot penitentie en ter beoefening van oprechte, gelovige nederigheid, het miserere voor mijzelf en het magnificat voor de Heer. Na verloop van 25 jaar herlees ik nummer 4 van mijn eerste aantekeningen die ik maakte in de Villa Carpegna van 13 tot 17 maart 1925 als onmiddellijke voorbereiding op mijn bisschopswijding. 19 maart, feest van de heilige Jozef in de kerk van San Carlo al Corso. Ik nam mij al dus voor, ik zal dikwijls boek 3, hoofdstuk 9 van de navolging van Christus overlezen. Dat alles naar God als naar het laatste doel gericht moet worden. Dit heeft diepe indruk op mij gemaakt in de eenzaamheid van deze dagen. In weinig woorden is waarlijk alles vervat. Zo schreef ik op de vooravond van mijn nieuwe leven. En precies zo voel ik het nu nog. En ik vind het nog even aangenaam dit nog weer eens door te lezen en opnieuw, na een kwart eeuw van problemen van mijn kant, van zwakte, van opnieuw beginnen en, dankzij de Heer, van taaie, trouwe en overtuigde wil, ver van de verleidingen van de wereldse geest, de leer van Jezus te beschouwen. O mijn Jezus, hoe dank ik u dat gij mij in dit beginsel hebt laten volharden. Uit mij putten, klein en groot, arm en rijk, als uit een levende bron, levend water. Ach, ik behoor tot de geringe en de arme. In Bulgarije kostten de tegenstellingen die er waren tussen de omstandigheden meer nog dan die tussen de mensen onderling en de monotonie van het leven dat verweven was met het dagelijks leed waaronder mijn bestaan gebukt ging, mij heel wat vernedering en stilzwijgen. Maar uw genade deed mij mijn inwendige vreugde behouden en hield mij de angst en onrust te verbergen. In Turkije was de plicht voor de pastorale zorg mij tot kwelling en vreugde. Had ik niet meer kunnen of moeten doen met welbewuste inspanning? En had ik niet tegen de neiging van mijn karakter moeten ingaan? Was er in dat zoeken naar kalmte en vrede dat ik meer overeenkomstig de geest van de Heer vond, niet juist een onmacht tot het gebruik van het zwaard en een voorkeur voor datgene wat mij ook persoonlijk gemakkelijker en prettiger ligt verborgen, ook als inderdaad de zachtheid, de volheid van kracht genoemd wordt? O Jezus, gij onderzoekt de harten en aan u alleen is het juiste punt bekend waarop het onderzoek van de deugd kan gaan leiden tot een te oppervlakkig of een te diepgaand onderzoek. Maar wat ik als mijn plicht voel, is mij op niets te beroemen, maar alles toe te kennen aan uw genade. Zonder genade bezit de mens immers niets. Met grote gestrengheid maakt gij aanspraak op dankbaarheid. En daarom is mijn magnificat compleet, zoals het behoort. Ik houd zeer veel van de uitdrukking, mijn verdienste is uw ontferming. En van de andere, die van de heilige Augustinus is, door onze verdiensten te bekronen, bekroont gij, met een hoofdletter, uw eigen gave. Nog eens. Oneindig veel dank, mijn Jezus. De goddelijke liefde overwint alles en verruimt alle krachten der ziel. Als ik echt wijs ben, zal ik mij alleen in u verblijden, op u alleen hopen, want niemand is goed, tenzij alleen God, die boven alles geprezen en in alles verheerlijkt moet worden. Zo eindigt, nu ik 25 jaar bisschop ben, het korte hoofdstuk van de navolging waarmee ik deze jaren begonnen ben. En dit laat mij altijd tot heilzame vernedering van mijn geest de herinnering aan mijn schuld door gedachte, woord en daad. Hoeveel schuld wel niet in de loop van deze 25 jaar.

jaar. En tegelijkertijd het onuitwisbaar vertrouwen in mijn dagelijks offer. De goddelijke en onbevlekte hostie geofferd voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden. 25 jaar heb ik als bisschop de heilige mis opgedragen met de gehele glans van de goede intentie en ook met alle stof van de straat. O, welk een mysterie van genade en tegelijkertijd van beschaming. De genade van de tederheid van Jezus, herder en behoeder, tegenover zijn uitverkoren priester. En de schaamte van deze priester, die slechts troost vindt in een overgave vol vertrouwen.

0: De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, dat was ook het jaar van het gezin. We waren ondertussen aangekomen bij puntje 12 van het eerste deel, verantwoord vaderschap en moederschap. Het wordt nu tijd om in deze brief aan de gezinnen twee nauw met elkaar samenhangende kwesties aan de orde te stellen. De eerste, meer algemene, betreft de beschaving van de liefde. De tweede, meer specifieke, heeft te maken met verantwoord vaderschap en moederschap. We hebben reeds gezegd dat het huwelijk een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt ten aanzien van het gemeenschappelijk welzijn. Eerst van de echtgenoten en dan van het gezin. Dit gemeenschappelijk welzijn komt tot stand door de mens, door de waardigheid van de persoon en door alles wat de mate van die waardigheid weergeeft. Deze werkelijkheid speelt een rol bij de mens in ieder sociaal, economisch en politiek systeem. Op het gebied van het huwelijk en gezin wordt deze verantwoordelijkheid om een aantal verschillende redenen veel eisender. De pastorale constitutie, Gaudium et Spes, spreekt terecht over de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Het concilie ziet deze bevordering als een plicht van zowel de kerk als de staat. Niettemin blijft in iedere cultuur deze plicht allereerst berusten op de personen die, verenigd door het huwelijk, een bepaald gezin vormen. Verantwoord vaderschap en moederschap geven uitdrukking aan een concrete, aangegane verplichting tot het vervullen van deze plicht, die in de wereld van vandaag nieuwe trekken heeft gekregen. Verantwoord vaderschap en moederschap hebben in het bijzonder te maken met het moment van de eenwording in één vlees van een man en een vrouw. Het moment waarop ze ouders kunnen worden. Dit moment is bijzonder waardevol, zowel voor hun eigen wederkerige relatie als voor hun dienst aan het leven. Ze kunnen ouders worden. Vader en moeder, door het leven door te geven aan een nieuw menselijk wezen. De twee dimensies van de huwelijksdaad, de eenwording en de voortplanting, kunnen niet kunstmatig gescheiden worden zonder dat schade wordt toegebracht aan de diepste waarheid van de huwelijksdaad zelf. Dit is de onveranderlijke leer van de kerk en de tekenen van de tijd die we heden ten dage zien. Ze verschaffen ons nieuwe redenen om die leer opnieuw krachtig te verkondigen. Sint Paulus, die zelf zeer veel oog had voor de pastorale noden van zijn tijd, wees duidelijk en met klem op de noodzaak te pas en te onpas aan te dringen. Een verwijzing naar de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2. En niet ontmoedigd te geraken door het feit dat mensen de gezonde leer niet meer verdragen. Dat horen we een vers later, in vers 3. Deze woorden zijn niet onbekend bij hen die met diep inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd van de kerk niet alleen verwachten dat zij de gezonde leer zeker niet opzij zal zetten, maar dat zij deze ook met vernieuwde kracht zal verkondigen. Hierbij zoekt de kerk in de huidige tekenen van de tijd stimulans en inzichten die kunnen leiden tot een dieper begrijpen van haar leer. Sommige van deze inzichten kunnen zelfs ontleend worden aan de wetenschappen die zich uit de vroegere studie van de antropologie hebben ontwikkeld tot verschillende specialistische wetenschappen, zoals biologie, psychologie, sociologie en hun vertakkingen. In zekere zin draaien al deze wetenschappen om de geneeskunde heen, die zowel een wetenschap als een kunst is, ars medica. In dienst van het leven en de gezondheid van de mens. Maar deze inzichten volgen in de eerste plaats uit de menselijke ervaring, die in al haar complexiteit, in zekere zin, zowel aan de wetenschap voorafgaat als erop volgt. Door hun eigen ervaring ontdekken de echtgenoten de betekenis van verantwoord vader- en moederschap. Ze leren dat ook van de ervaring van andere echtparen in soortgelijke situaties. En ook naarmate ze meer openstaan voor de bevindingen van de verschillende wetenschappen. Men zou kunnen zeggen dat experts in zekere zin leren van echtgenoten, zodat zij op hun beurt beter in staat zullen zijn echtparen te instrueren over de betekenis van verantwoordelijke voortplanting en de wegen waarlangs die te bereiken is. Dit onderwerp is uitvoerig behandeld in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, de encycliek Humanae Vitae, de Propositiones van de Bisschoppensynode van 1980, de Apostolische Exhortatio Familiaris Consortio en andere verklaringen zoals de instructie Donum Vitae van de Congregatie voor de Geloofsleer. De kerk leert niet enkel de morele waarheid omtrent verantwoord vader- en moederschap, maar zij beschermt ook mensen tegen de dwalende zienswijzen en tendensen die thans wijd verbreid zijn. Waarom blijft de kerk dit doen? Is zij zich niet bewust van de problemen die worden opgeworpen door hen die haar aanraden concessies op dit gebied te doen, en die zelfs proberen haar te overtuigen door middel van onbehoorlijke druk en zelfs dreigementen? Het leergezag van de kerk krijgt vaak het verwijt te horen dat de kerk niet meer bij de tijd is, achterloopt, niet open staat voor datgene wat de geest van de moderne tijd beweegt en een koers en actie bevordert die schadelijk is voor de mensheid en als het erop aankomt ook voor de kerk zelf. Door koppig aan haar eigen stellingen vast te houden zal de kerk, zo zegt men, uiteindelijk haar populariteit verliezen en steeds meer gelovigen zullen haar de rug toekeren. Maar hoe kan men volhouden dat de kerk, in het bijzonder het college van bisschoppen in eenheid met de paus, ongevoelig is voor zulke ernstige en dringende problemen? Het waren juist deze uiterst belangrijke problemen die er paus Paulus VI ertoe brachten de encycliek Humanae Vitae uit te brengen. De grondslagen van de leer van de kerk aangaande verantwoord vaderschap en moederschap zijn uitzonderlijk breed en veilig. Het concilie laat het bovenal zien in de leer over de mens, als er gesteld wordt dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild en dat hij zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf. Dit is zo omdat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis en verlost door de enige Zoon van de Vader, die mens werd voor ons en voor ons heil. In het volle bewustzijn van het vraagstuk van de mens en zijn roeping stelt het Tweede Vaticaans Concilie dat de echtelijke eenwording, het Bijbelse una caro, enkel begrepen en ten volle verklaard kan worden met een beroep op de waarden van de persoon en van gave. Iedere man en iedere vrouw verwerkelijkt zich volledig door oprechte zelfgave. Voor echtgenoten vormt het moment van de echtelijke eenwording een zeer bijzondere uitdrukking hiervan. Dan worden man en vrouw in de waarheid van hun mannelijkheid en vrouwelijkheid een wederzijds geschenk voor elkaar. Het hele huwelijksleven is een gave, maar dit wordt het duidelijkst als de echtgenoten zich aan elkaar wegschenkend in liefde, in hun omhelzing, één vlees worden. Naar het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. Zij beleven dan een ogenblik van speciale verantwoordelijkheid, die mede voortvloeit uit de mogelijkheid tot voortplanting, verbonden aan de huwelijksdaad. Op dat moment kunnen de echtgenoten vader en moeder worden, de aanzet geven tot het ontstaan van een nieuw menselijk wezen dat zich dan in de schoot van de vrouw zal gaan ontwikkelen. Als de vrouw tot de ontdekking komt dat ze moeder is geworden, hoort haar man, met wie ze in één vlees verenigd is geweest, dit als ze hem vertelt dat hij vader is geworden. Beiden zijn verantwoordelijk voor hun mogelijk en daarna werkelijk vader- en moederschap. De man mag niet net doen alsof hij van niets weet en weigeren het gevolg te aanvaarden van een beslissing die hij ook zelf mee heeft genomen. Hij kan zich niet verstoppen achter uitlatingen als ik weet van niets, ik wou het niet, jij hebt dit gewild. Iedere huwelijksdaad betreft de verantwoordelijkheid van de man en van de vrouw. Een mogelijkheid tot verantwoordelijkheid die werkelijkheid wordt als de omstandigheden dat uitwijzen. En dit geldt speciaal voor de man. Ofschoon ook hij betrokken is bij het begin van het voortplantingsproces, blijft hij verder biologisch op een afstand. In de vrouw zet het proces zich verder. Hoe kan een man weigeren verantwoordelijkheid te dragen? De man en de vrouw moeten samen voor zichzelf, voor elkaar en voor anderen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het nieuwe leven dat ze hebben doen ontstaan. Deze conclusie wordt gedeeld door de menselijke wetenschappen zelf. Er is echter diepgaandere studie nodig om de betekenis te ontleden van de huwelijksdaad in het licht van de waarden van de persoon en de gave, zoals eerder genoemd. En dat heeft de kerk voortdurend in haar leer gedaan en op heel bijzondere wijze op het Tweede Vaticaans Concilie. In de huwelijksdaad worden man en vrouw geroepen op een verantwoorde wijze de wederzijdse zelfgave te bevestigen die ze in het huwelijksverbond aan elkaar hebben gedaan. De logica van de totale zelfgave aan de ander sluiten mogelijk openstaan voor de voortplanting in. Op deze wijze wordt het huwelijk tot nog grotere vervulling geroepen als gezin. De wederzijdse zelfgave van man en vrouw, heeft zeker niet uitsluitend het verwekken van kinderen tot doel, maar is in zichzelf een wederkerige gemeenschap van liefde en leven. De intieme waarheid van deze gave moet altijd veiliggesteld worden. Intiem is hier niet synoniem met subjectief. Integendeel. Wezenlijk betekent het in overeenstemming met de objectieve waarheid van de man en de vrouw die zichzelf wegschenken. De persoon kan nooit gezien worden als middel tot een doel, zeker niet als genotsmiddel. De persoon is zonder meer het doel van iedere daad, en dat moet hij ook zijn. Alleen dan komt de daad overeen met de echte waardigheid van de persoon. Ter afsluiting van onze beschouwingen over dit belangrijke en gevoelige onderwerp wil ik in het bijzonder u, dierbare echtparen, speciaal bemoedigen en ook allen die u helpen bij het verstaan en in praktijk brengen van de leer van de kerk met betrekking tot huwelijk en verantwoord moeder- en vaderschap. Ik denk in het bijzonder aan priesters en aan de vele geleerden, theologen, filosofen, schrijvers en journalisten die zich hebben verzet tegen de machtige trend van extreme culturele aanpassing en die moedig bereid zijn tegen de stroom op te roeien. Deze bemoediging richt zich ook tot een groeiend aantal experts, artsen en opvoeders, die echte lekenapostelen zijn, voor wie de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin een belangrijke taak in hun leven is geworden. Namens de kerk breng ik dank aan allen. Wat zouden priesters, bisschoppen en zelfs de opvolger van Petrus kunnen bereiken zonder u? Vanaf de eerste jaren van mijn priesterschap ben ik daar steeds meer van overtuigd geraakt. Vanaf het moment dat ik in de biechtstoel zat om mee te leven met de zorgen, de angsten en de hoop van veel gehuwde paren. Ik kwam in aanraking met moeilijke gevallen van opstandigheid en weigering, maar tegelijkertijd met zoveel bewonderenswaardig, verantwoordelijke en edelmoedige mensen. Bij het schrijven van deze brief denk ik aan al die gehuwde paren en ik omhels hen met mijn genegenheid en mijn gebed.

De twee beschavingen. Dierbare gezinnen. De kwestie van verantwoord vaderschap en moederschap vormt een integraal deel van de beschaving van de liefde, waar ik nu met u over wil spreken. Uit wat reeds gezegd werd is duidelijk geworden dat het gezin de grondslag vormt voor wat paus Paulus VI de beschaving van de liefde heeft genoemd. Een uitdrukking die deel is gaan uitmaken van de leer van de kerk en inmiddels bekend geworden is. Het is tegenwoordig moeilijk zich een uitspraak door de kerk of over de kerk voor te stellen waarin niet gesproken wordt over de beschaving van de liefde. De zinsnede is verbonden met de traditie van de huiskerk in het jonge christendom, maar heeft een bijzondere betekenis voor de tegenwoordige tijd. In plaats van beschaving zeggen we ook wel civilisatie, wat etymologisch is afgeleid van het Latijnse civis, burger, hetgeen de burgerlijke en politieke dimensie van het leven van ieder individu beklemtoont. Maar de diepste betekenis van het woord civilisatie, beschaving, is niet slechts politiek, maar heeft te maken met de menselijke cultuur. Beschaving behoort bij de menselijke geschiedenis, omdat ze beantwoordt aan de geestelijke en morele noden van de mens. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, heeft de wereld ontvangen uit de handen van de Schepper, tegelijk met de opdracht haar naar zijn eigen beeld en gelijkenis te vormen. De vervulling van deze opdracht leidt tot beschaving, wat uiteindelijk niets anders is dan de vermenselijking van de wereld. In zekere zin betekent beschaving hetzelfde als cultuur. En zo zou men ook kunnen spreken van de cultuur van de liefde. Ofschoon het de voorkeur verdient de inmiddels ingeburgerde uitdrukking aan te houden. De beschaving van de liefde, in de gangbare betekenis, wordt geïnspireerd door de woorden van de Conciliaire Constitutie Gaudium et Spes. Christus maakt de mens voor zichzelf duidelijk en geeft hem inzicht in zijn zeer hoge roeping. En zo kunnen we zeggen dat de beschaving van de liefde haar oorsprong vindt in de openbaring van God die liefde is, zoals Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, versen 8 en 16. Ze is treffend beschreven door Paulus in de hymne van de liefde, in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, versen 1 tot 13. En deze beschaving is nauw verbonden met de liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. We horen het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5. En ze groeit als resultaat van voortdurende cultivering, zoals de evangelische allegorie van de wijnstok en de ranken zo duidelijk beschrijft. In het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, versen 1 tot 2. Ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij, die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. In het licht van deze en andere teksten uit het Nieuwe Testament is het mogelijk te begrijpen wat er bedoeld wordt met de beschaving van de liefde en waarom het gezin
een organische band heeft met deze beschaving. Als het gezin de eerste weg van de kerk is, moet er eveneens gezegd worden dat de beschaving van de liefde ook de weg is van de kerk, die door de wereld trekt en de gezinnen hiertoe oproept. Ze roept ook andere sociale, nationale en internationale instellingen op, omwille van de gezinnen en door de gezinnen. Het gezin hangt in feite om meerdere redenen af van de beschaving van de liefde en vindt daarin zijn bestaansreden als gezin. En tegelijkertijd is het gezin de kern en het hart van de beschaving van de liefde. Toch is er geen ware liefde zonder het besef dat God liefde is en dat de mens het enige schepsel op aarde is dat om zichzelf door God in het bestaan geroepen is. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, kan zichzelf niet volledig vinden tenzij door oprechte zelfgave. Zonder dit begrip van de mens, van de persoon en van de gemeenschap van personen in het gezin, kan er geen beschaving van de liefde bestaan. Eveneens is het zonder de beschaving van de liefde onmogelijk zo'n begrip van de persoon en van de gemeenschap van personen te hebben. Het gezin is de fundamentele cel van de samenleving. Maar Christus, de wijnstok waardoor de ranken gevoed worden, is onmisbaar, opdat deze cel niet ten prooi valt aan een soort culturele ontworteling, die zowel van binnenuit als van buitenaf kan komen. Want, ofschoon er inderdaad enerzijds een beschaving van de liefde is, blijft anderzijds de mogelijkheid van een verwoestende anti-beschaving bestaan, zoals zoveel huidige trends en situaties bevestigen. Wie kan ontkennen dat onze eeuw gekenmerkt wordt door een grote crisis, die zich bovenal manifesteert als een diepe waarheidscrisis? Een waarheidscrisis betekent in de eerste plaats een crisis van begrippen. Brengen woorden als liefde, vrijheid, oprechte gave en zelfs persoon en rechten van de persoon werkelijk hun wezenlijke betekenis over? Daarom is de encycliek over de luister van de waarheid Veritatis Splendor zo betekenisvol en belangrijk voor de kerk en voor de wereld gebleken, in het bijzonder in het Westen. Alleen als de waarheid omtrent vrijheid en de gemeenschap van personen in het huwelijk en in het gezin haar luister herwint, zal de opbouw van de beschaving van de liefde werkelijk beginnen en zal het mogelijk zijn concreet te spreken, zoals het concilie gedaan heeft, over de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Waarom is de luister van de waarheid zo belangrijk? Op de eerste plaats bij wijze van contrast. De ontwikkeling van de moderne beschaving hangt samen met een wetenschappelijke en technologische vooruitgang, die vaak op eenzijdige wijze wordt bereikt en zo puur positivistisch lijkt te zijn. Positivisme loopt, zoals bekend, in theorie uit op agnosticisme en in de praktijk en de ethiek op utilitarisme. In onze eigen tijd herhaalt de geschiedenis zich in zekere zin. Utilitarisme leidt tot een cultuur van productie en gebruik, een cultuur van dingen en niet van personen. Een cultuur waarin personen worden gebruikt, zoals dingen gebruikt worden.
In de context van een gebruikscultuur kan de vrouw een object worden voor de man. Kinderen, ongewenste lastposten voor de ouders. Het gezin, een instelling die de vrijheid van de leden in de weg staat. Om ervan overtuigd te raken dat dit gebeurt, behoeft men slechts te kijken naar sommige programma's voor seksuele opvoeding die op scholen zijn ingevoerd. Dikwijls, ondanks het feit dat veel ouders het er niet mee eens zijn en zelfs protesteren. Of denkt u eens aan de pro-abortus-mentaliteit, die zich tevergeefs tracht te verbergen achter het zogenaamde recht om te kiezen, pro-choice, pro-keuze, van de beide echtgenoten en in het bijzonder van de vrouw. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Er zouden er veel meer genoemd kunnen worden. Het is evident dat in dit soort culturele situatie het gezin wel bedreigd moet voelen, omdat de grondslagen zelf ervan in gevaar zijn. Alles wat in strijd is met de beschaving van de liefde, is strijdig met de volle waarheid omtrent de mens en vormt een bedreiging voor hem. Dit staat hem niet toe zichzelf te vinden en zich veilig te voelen als huwelijkspartner, als ouder of als kind. Zogenaamde veilige seks, aan de man gebracht door de technologische cultuur, is in feite, gezien het totale pakket vereisten voor de persoon, alles behalve veilig, maar juist uitermate gevaarlijk. Dat gevaar bedreigt zowel de persoon als het gezin. En wat voor gevaar is dit dan? Het is het verlies van de waarheid aangaande iemands eigen ik en aangaande het gezin, en tegelijk het risico de vrijheid te verliezen en bij gevolg de liefde zelf. Dan zult ge de waarheid kennen, zegt Jezus, en de waarheid zal u vrijmaken. We horen het in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. De waarheid en alleen de waarheid zal u voorbereiden op een liefde die de benaming schoon verdient. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 24 in de Vulgaatvertaling. Het huidige gezin is evenals de gezinnen van alle tijden op zoek naar de schone liefde. Een liefde die niet schoon is, maar is teruggebracht tot de bevrediging van begeerte of tot een wederzijds gebruik van elkaar door man en vrouw, maakt mensen tot slaven van hun zwakheden. Leiden sommige moderne culturele programma's niet tot deze slavernij? Er zijn programma's die inspelen op de zwakheden van de mens en hem zo steeds zwakker en weerlozer maken. De beschaving van de liefde brengt vreugde. Vreugde onder meer omdat er een mens ter wereld is gekomen en de echtgenoten daardoor ouders zijn geworden. Naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, vers 21. De beschaving van de liefde betekent vreugde in de waarheid. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 6. Maar een cultuur geïnspireerd door een consumptiegerichte, anti-geboorte mentaliteit is geen beschaving van de liefde en kan het ook nooit zijn. Als het gezin zo belangrijk is voor de beschaving van de liefde,
dan komt dat door de bijzondere hechtheid en intensiteit van de banden die ontstaan tussen personen en generaties in het gezin. Het gezin blijft evenwel kwetsbaar en kan gemakkelijk ten prooi vallen aan gevaren die het verzwakken, of zelfs de eenheid en stabiliteit ervan vernietigen. Als gevolg van deze gevaren zijn gezinnen soms niet langer getuigen van de beschaving van de liefde en kunnen zelfs het tegengestelde worden, een soort tegenteken. Een gebroken gezin kan een specifieke vorm van antibeschaving bevestigen, waarbij de liefde in haar verschillende uitingen vernietigd wordt, met onvermijdelijke gevolgen voor het hele leven in de maatschappij.

Liefde is veel eisend. De liefde die de apostel Paulus bezingt in de eerste brief aan de christenen van Korinthe, de liefde die langmoedig en goedertieren is en die alles verdraagt, is beslist een veel eisende liefde. Maar dit is nu juist de bron van haar schoonheid. Juist door het feit dat ze veel eisend is, bouwt ze het ware goed van de mens op en schenkt ze de mogelijkheid dit naar anderen uit te stralen. Het goede, zegt Sint Thomas, deelt zichzelf van nature mee. Liefde is echt als ze het welzijn van personen en van gemeenschappen schept. Ze schept het welzijn en geeft het aan anderen. Enkel degene die in staat is veel van zichzelf te eisen in de naam van de liefde, kan ook liefde van anderen verlangen. Liefde is veel eisend. Ze stelt eisen in alle menselijke situaties. Ze verlangt nog meer van hen die openstaan voor het evangelie.

waarheid omtrent vrijheid. De persoon verwezenlijkt zich door het beoefenen van vrijheid in waarheid. Vrijheid kan niet begrepen worden als verlof om absoluut alles te doen. Het betekent zelfgave. Zelfs nog meer dan dat. Het betekent een innerlijke discipline van geven. Het idee van gave sluit niet alleen het vrije initiatief van het subject in, maar ook het aspect van plicht. Dit alles wordt verwerkelijkt in de gemeenschap van personen. We bevinden ons nu weer in het hart van ieder gezin. Als we deze denklijn voortzetten, stuiten we op de tegenstelling tussen individualisme en personalisme. Liefde, de beschaving van de liefde, hangt samen met personalisme. Waarom met personalisme? En waarom bedreigt individualisme de beschaving van de liefde? We vinden de sleutel tot het antwoord in de conciliaire uitdrukking oprechte gave. Individualisme veronderstelt een gebruik van de vrijheid, waarbij het subject doet wat hij wil, waarin hij zelf degene is die de waarheid vaststelt van datgene wat hij prettig of nuttig vindt. Hij duldt niet dat iemand anders iets van hem wil of verlangt in de naam van een objectieve waarheid. Hij wil een ander niet iets geven op grond van de waarheid. Hij wil geen oprechte gave worden. Zo blijft individualisme egocentrisch en zelfzuchtig. De werkelijke tegenstelling tussen individualisme en personalisme openbaart zich niet enkel op het niveau van de theorie, maar meer zelfs nog op dat van de ethos. De ethos van het personalisme is altruïstisch. Ze brengt de mens ertoe een gave voor anderen te worden en de vreugde te ontdekken van zich weg te schenken. Dit is de vreugde waarover Jezus spreekt naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vers 11, hoofdstuk 16, vers 20 en 22. Menselijke samenlevingen en de gezinnen die daarin leven, dikwijls in de context van een strijd tussen de beschaving van de liefde en het tegenovergestelde daarvan, moeten hun solide fundering zoeken in een juiste visie op de mens en op alles wat de volledige verwerkelijking van zijn mensheid bepaalt. In strijd met de beschaving van de liefde is zeker het verschijnsel van de zogenaamde vrije liefde. Dit is een bijzonder gevaarlijk verschijnsel, omdat er meestal gesuggereerd wordt dat dit een weg voor de mens is om zijn ware gevoelens te volgen, terwijl het in feite de liefde vernietigt. Hoeveel gezinnen zijn er niet te gronde gegaan als gevolg van de vrije liefde? Op ieder moment een echte emotionele impuls volgen met een beroep op liefde die bevrijd is van alle voorwaarden, betekent niets anders dan het individu tot slaaf maken van die menselijke instinctieve neigingen die Sint Thomas passies van de ziel noemt. Vrije liefde buit menselijke zwakheden uit en geeft deze een zeker vernisje van achtenswaardigheid met behulp van verleiding en de zegen van de publieke opinie. Op die manier
wordt er

gepoogd gewetens te sussen door het scheppen van een moreel alibi. Maar niet alle gevolgen worden in beschouwing genomen. En degenen die het gelag betalen zijn, naast de andere huwelijkspartner, de kinderen, die beroofd worden van een vader of een moeder, en daarmee in feite veroordeeld wezen van levende ouders zijn. Zoals we weten, ligt er aan de basis van ethisch utilitarisme een voortdurende zucht naar maximaal geluk. Maar dit is een utilitaristisch geluk, alleen gezien als genot, als onmiddellijke bevrediging van alleen de behoefte van het individu, los van of zelfs strijdig met de objectieve eisen van het waarachtig goede. Het programma van het utilitarisme, gebaseerd op een individualistisch begrip van vrijheid, vrijheid zonder verantwoordelijkheden, is het tegengestelde van liefde. Als dit vrijheidsbegrip door de samenleving wordt omhelst en snel bondgenoten vindt in allerlei vormen van menselijke zwakheid, blijkt het spoedig een systematische en permanente bedreiging van het gezin te zijn. Wat dit betreft zou men tal van vreselijke gevolgen kunnen noemen, die statistisch onderbouwd kunnen worden, ondanks het feit dat vele ervan in de harten van mannen en vrouwen verborgen zijn, als pijnlijke open wonden. De liefde van echtgenoten en ouders heeft het vermogen dit soort wonden te helen, op voorwaarde dat de genoemde gevaren deze niet beroven van haar herstellende kracht, die zo weldadig en gezond is voor menselijke gemeenschappen. Dit vermogen hangt af van de goddelijke genade, van vergiffenis en verzoening, die steeds de geestelijke energie verschaft om opnieuw te beginnen. Juist om die reden hebben gezinsleden het nodig Christus in de kerk te ontmoeten door het geweldige sacrament van boete en verzoening. In dit verband kunnen wij beseffen hoe belangrijk gebed is met gezinnen en voor gezinnen, in het bijzonder voor degenen die door verdeeldheid bedreigd worden. We moeten bidden dat gehuwde paren hun roeping zullen beminnen, zelfs als de weg moeilijk wordt of de paden smal worden, steil en schijnbaar onbegaanbaar. We moeten bidden dat ze zelfs dan trouw zullen blijven aan hun verbond met God. Het gezin is de weg van de kerk. In deze brief willen we die weg zowel beleiden als verkondigen, de weg die door huwelijks- en gezinsleven leidt naar het Koninkrijk der Hemelen, naar het Heilige Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 7, vers 14. Het is belangrijk dat de gemeenschap van personen in het gezin een voorbereiding wordt op de gemeenschap van de heiligen. Daarom gelooft de kerk in de liefde die alles verdraagt en verkondigt ze deze ook. Met Sint Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs ziet daarin de grootste van alle deugden. Paulus stelt geen paal en perk. Iedereen is geroepen tot liefde, ook echtgenoten en gezinnen. In de kerk is iedereen zonder uitzondering geroepen tot volmaakte heiligheid. En dat laatste is een verwijzing naar het Heilige Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 5, vers 48. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, dierbare luisteraars. Wij mochten u voorlezen uit Gratissimam Sane,
de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994 tijdens het jaar van het gezin. We gaan een volgende keer verder met het vierde gebod: eer uw vader en uw moeder. Dat is voor een volgende gelegenheid. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 11 juli, waarop wij het feest van de heilige Benedictus, abt, vieren. Benedictus werd omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Na zijn studies te Rome besloot hij als kluizenaar te gaan leven in de omgeving van Subiaco. Daar trok hij veel leerlingen aan, met wie hij zich na verloop van tijd op de Monte Cassino vestigde, waar hij een klooster stichtte dat vermaard zou worden. Als schrijver van een regel die overal verbreiding vond, verdiende hij de naam van vader van de Westerse monniken. Hij stierf op 21 maart 547. In 1947 werd hij door Paus Pius XII uitgeroepen tot patroon van Europa. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. We nemen de hymne voor kloosterlingen op pagina 1677. En voor de psalmen gaat u naar pagina 1627 met de antifone voor heilige mannen op pagina 1656. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Wonderbaar is God in zijn heiligen, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een tolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Hem die u eert, vereren wij. Uw dienaar en uw vriend was hij. Ons lied van liefde blij van klank, brengt u voor hem eerbiedig dank. Hoe innig hing hij Christus aan en is de smalle weg gegaan. En alles wat de wereld biedt, aan schone schijn beviel hem niet. Hij heeft zich Christus toegewijd in nederige gehoorzaamheid. Ter maagden bruidegom de Heer was hem ten voorbeeld meer en meer. U enige behaagde hij, u bleef hij op zijn weg nabij. Heeft u met hartstocht toebehoord in daad, gedachte en in woord. Hier diende hij u onvermoeid, door uw barmhartigheid geboeid, maar nu is hij voorgoed bevrijd en triomfeert in eeuwigheid. Zijn grote voorbeeld steekt ons aan, wij willen ook zijn wegen gaan. Dan is ons lied in eeuwigheid, u, Vader, Zoon en Geest gewijd. Hij vroeg u om leven, Heer, hij heeft het gekregen. Met luister en pracht overlaat gij hem. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzichtbaar verheugd. De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af. Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar. Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem. Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk. Want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer. Rijs op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij vroeg u om leven, Heer, hij heeft het gekregen. Met luister en pracht overlaat gij hem. De weg van de rechtschapenen is als het klare licht, dat steeds helderder straalt tot het volop dag is. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam Allerhoogste te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Met vrolijke tonen van luid en lier, met lieflijke klank van de citer. Uw daden maken mij opgetogen, ik juich om het werk van uw handen. Hoe groots, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen? Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn. Al schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig, het is om tenslotte ter onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De weg van de rechtschapenen is als het klare licht dat steeds helderder straalt tot het volop dag is. De vromen schieten als palmbomen op, zij gedijen als ceders op de Libanon. Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen. Mijn hoorn heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie. Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf. De vromen schieten als palmbomen op, als Libanonceders gedijend. Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof. Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris. Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots, in hem is geen onrecht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De vromen schieten als palmbomen op, zij gedijen als ceders op de Libanon. De Heer heeft de rechtvaardige langs rechte paden geleid. Hij heeft hem het koninkrijk van God getoond. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Broeders en zusters, wat winst voor mij was, ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Jezus Christus kennen gaat alles te boven. Om hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat hem te winnen en één te zijn met hem. Niet met eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus. De gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hen lijken in zijn sterven, om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb, ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit, vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Laten wij, volmaakten, er zo over denken. En als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin het licht geven. Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want velen leiden een leven. Ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken. De vijanden van Christus kruis. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. In hun schande stellen zij hun eer. Zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam, met dezelfde kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Nog eens, verheugt u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk.

Houdt uw lendenen omgord en uw lampen brandend. Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Wees dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Uit de regel van de heilige Benedictus, abt van Monte Cassino, overleden in het jaar 547. Allereerst, wat voor goeds u ook onderneemt, vraag God in een volhardend gebed dat Hij tot een goed einde brengt. Dan zal Hij, die ons nu reeds tot zijn zonen heeft willen rekenen, nooit over ons slecht gedrag bedroefd behoeven te zijn. Te allen tijden moeten wij Hem dan ook met zijn eigen gaven, die Hij ons geschonken heeft, gehoorzamen. Anders zou Hij ons, zijn zonen, wel eens als een vertorende vader kunnen onterven, of wat nog erger is, als een geducht meester die door ons wangedrag geërgerd is, zou Hij ons kunnen overleveren aan de eeuwige straf, als slechte dienaren die Hem niet hebben willen volgen naar de heerlijkheid. Laten wij dan eindelijk eens opstaan, gewekt door het woord van de Schrift. Het uur om uit de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. Onze ogen geopend voor het goddelijk licht, moeten wij met een aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks vermanend toeroept. Luistert heden naar zijn stem, wees niet halsstarrig. En verder, wie oren heeft, horen wat de Geest tot de kerken zegt. En wat zegt Hij? Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Gaat u weg, zolang gij het licht van het leven hebt, opdat het duister van de dood u niet mogen overvallen. En terwijl de Heer, te midden van al de mensen die Hij dit toeroept, zijn arbeiders zoekt, spreekt Hij nogmaals: wie is er bij u die het leven lief heeft en dagen van voorspoed verlangt? Wanneer u dit hoort en antwoordt: ik, dan zegt God tot u: als gij het ware en eeuwige leven wilt hebben, weerhoud dan uw tong van boosaardige taal, uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef naar vrede en laat die niet los. Wanneer gij dit doet, rusten mijn ogen op u en luisteren mijn oren naar uw gebeden. En nog voor gij mij aanroept, zal ik zeggen tot u: hier ben ik. Wat is er aanlokkelijker voor ons, geliefden, dan deze stem van de Heer die ons uitnodigt? Zie, in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven. Laten wij dan onze lendenen omgorden met het geloof en met de trouw in het volbrengen van het goede. En gaan wij dan, geleid door het evangelie, voort op zijn wegen, om hem te mogen aanschouwen die ons naar zijn rijk geroepen heeft. Indien wij in zijn tent, dat wil zeggen, in dat rijk, willen wonen, zullen wij daar slechts kunnen komen als wij ons erheen spoeden door het goede te doen. Zoals er een slechte ijver is, vrucht van verbittering, die van God verwijdert en naar de hel voert, zo is er ook een goede ijver, die van de ondeugd verwijdert en naar God voert en naar het eeuwig leven. Op deze ijver nu moeten de monniken zich met de vurigste liefde toeleggen. Dat wil zeggen, zij moeten anderen hoger achten dan zichzelf. Zij moeten elkaars zwakheden, lichamelijk zowel als morele, met het grootste geduld verdragen. Om strijd moeten zij elkaar gehoorzaamheid betonen. Niemand zoeken wat hij voor zichzelf voordelig acht, maar veeleer wat goed is voor de ander. Op onbaatzuchtige wijze leggen zij zich toe op de broederliefde. In liefde vrezen zij God. Hun abt beminnen zij met een oprechte en nederige

de heilige Benedictus, liet huis en erfdeel achter. Hij was er enkel op bedacht God te behagen en hij koos het monnikskleed om een heilig leven te leiden. Hij trok zich terug, ongeschoold had hij veel kennis, ongeletterd was hij wijs. En hij koos het monnikskleed om een heilig leven te leiden.

Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige abt Benedictus tot een meester gemaakt in de leerschool van het monastieke leven. Wij vragen dat wij niets stellen boven de liefde tot u en dat wij met een ruim hart de wegen gaan die gij ons voorhoudt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen uit het boek Juweel van de Nijl van schrijfster Tessa Afschaar. Hoofdstuk 11. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Een vers uit Psalm 139. Hij werd wakker met bonzende hoofdpijn en een buik die enorm vroeg te worden geledigd. Het duurde even totdat hij niet meer dubbel zag. Hij herinnerde zich de stenen die onder zijn voeten waren gerold. Wist nog dat hij door de lucht vloog, gevolgd door een spectaculaire val. Hij voelde aan zijn achterhoofd en kromp in elkaar toen hij een gevoelige bult ter grootte van een ibis-ei betastte. Die pijn deed onder zijn verkennende vingers. Kort daarna ontdekte hij dat alle passagiers van de rivierboot al van boord waren, inclusief het meisje. En de jongen met de stenen, wiens nek hij wel kon omdraaien, die was ook verdwenen. Gedachten aan wraak moesten wachten. Hij had een klus te klaren. Zijn meester zou er niet blij mee zijn als hij faalde. Na een paar uur lukte het de krijger het spoor van het meisje op te pikken. Ze was aan boord gegaan van een ander vaartuig op weg naar Caesarea. Hij boekte passage op een Egyptisch schip vol graan, maar moest wachten tot de volgende dag voordat ze afvoeren naar Sebastoshaven. Tegen de tijd dat hij bij het huis van het meisje arriveerde, was het al diep in de nacht. Hij verstopte zich tussen de struiken en keek toe vanuit het donker. Vermoeidheid en het bonzen in zijn hoofd hadden zijn reserves uitgeput en hij viel in slaap. Op een gegeven moment wekte een zacht geluid hem uit zijn onrustige sluimer. Zijn zintuigen stonden onmiddellijk op scherp en hij onderscheidde een slanke, lange gestalte die van top tot teen in een donkere mantel was gehuld die het huis uitkwam. Eerst meende hij dat ze een bediende was die het huis voor zonsopgang verliet om de dagelijkse boodschappen te doen voor een klein huishouden. Maar iets in haar gang trok zijn aandacht. De lengte klopte. Hij sloop uit zijn verstopplaats tevoorschijn en volgde het eenzame silhouet op een paar passen afstand. Enkele minuten daarna blies een windvlaag de mantel opzij en helder maanlicht bescheen het stuk kuit. Hij glimlachte traag toen hij de kenmerkende huidskleur zag. De goden lachten hem toch nog toe. Ze werd hem op een presenteerblaadje overhandigd, volkomen alleen in het schemerige uur voordat de zon opkwam. Wat voor een ongeluk zou hij nu eens arrangeren? Hij kon haar voor een kar gooien, maar dan was hij niet echt verzekerd van haar dood. Hij kon eerst haar nek breken. Nog terwijl hij de voor- en nadelen van dit plan aan het overwegen was, ging ze een hoek om. Hij volgde haar en zijn ogen puilden uit zijn hoofd toen hij haar achter in een kar zag klimmen. Wat is ze aan het doen? Hij was ervan uitgegaan dat hij tijd in overvloed zou hebben om een ongeluk voor te wenden als hij haar te voet volgde. Deze onverwachte en duidelijk voorbereide onderneming gooide zijn plan helemaal overhoop. In plaats van haar rustig te volgen, moest hij nu achter de kar aanrennen om die te kunnen bijhouden. Bij elke stap schoten tentakels van pijn door zijn gewonde hoofd. Hij kon niet wachten tot hij zich van die meid kon ontdoen. Toen de kar aan snelheid won, bleef hij achter om hem tenslotte uit het zicht te verliezen. Hij vloekte binnensmonds en begon harder te rennen in een poging een glimp van de kar op te vangen. Bij het volgende kruispunt kwam hij hijgend tot stilstand en zijn droge keel brandde. Moest hij rechtsaf slaan naar de aquaducten of nu linksaf naar de haven? Hij aarzelde een ogenblik besluiteloos.
Bij de haven waren meer winkels. Hij sloeg linksaf. Al snel kreeg hij in de verte de kar weer in het oog. Hij stond geparkeerd langs de kant van de weg en was leeg. Hij stond stil en keek ongeduldig om zich heen op zoek naar het meisje en de voerman. De voerman zag hij het eerst. Die sprak met een paar zeelui bij de ingang van een van de landtongen. En toen, vlak achter de voerman, ontwaarde hij eindelijk het meisje achter een potpalm. Ze was nauwelijks zichtbaar in haar donkere mantel. Met een zucht van verlichting begon hij hun kant op te rennen. Hij was nu zo dichtbij dat hij de voerman op de luide toon van een straatvender kon horen praten. De bleke jongen met magere armen en een kippenborst schreeuwde enthousiast. Mooie meisjes! Wil iemand een bezoek aan mooie meisjes? Hoofden werden zijn kant opgedraaid. Op de schepen die verderop in een nette lijn op en neer dobberden, hingen zeelieden grinnikend over de zijkant van hun schip. Toen hij zag dat hij hun aandacht had, bulderde de voerman nog luider. Hij had een verrassend diepe stem voor zo'n miserige knaap. Ik ken mooie meisjes. Ik kan ze hierheen laten komen voordat jullie kapiteins komen om de pret te bederven. De ochtendrust werd verbroken door gefluit en gejoel vanaf meerdere dekken. Op een schip dat aan het eind van de golfbrekers lag aangemeerd, kwam een atletische man naar de voorplecht van het schip en leunde tegen de reling, zijn mond grimmig gesloten. Een donkere reus voegde zich bij hem aan het roer en nam de helmstok van hem over. De krijger merkte op dat hij een kushit leek. Ik ben de kapitein, riep hij naar de voerman, en jouw soort pret bevalt me niet. Hou je mooie meisjes maar. Wij gooien de trossen los. Hij is het anker, jongens. Enkele ogenblikken was de krijger afgeleid door de rumoerige vertoning van de voerman. Hij had zich afgevraagd of de magere knaap de bedoeling had het meisje te verkopen. Toen realiseerde hij zich dat ze vlak onder zijn neus vandaan was verdwenen. Er waren geen mooie meisjes te koop. Het hele geval was een list geweest om ieders aandacht af te leiden. Maar waarom? Vertwijfeld zocht hij de pier af. Waar was die meid nu gebleven? Toen zag hij het. Een schaduw die naar beneden kroop door een luik op het schip dat de haven verliet. Zij was het. Hij was er zeker van. Ze was stiekem op het schip gekropen terwijl de helft van de zeelieden opging in hun werk en de andere helft werd afgeleid door de voerman. Die sluwe vos. Ze had zich verborgen op een schip naar wie weet waar zonder dat iemand het wist. De krijger begon te rennen, sprong over hindernissen die hem in de weg stonden. Maar terwijl hij zich opdreef tot het hem zwart voor de ogen werd, wist hij dat hij het nooit zou halen. Het schip gleed al achter een kleine loodsboot aan de open zee op. Ze was hem door de vingers geglipt. Alweer. Hij klampte een zeeman aan. Waar gaat het schip naartoe? Weet ik dat? Kan me niet schelen. De man rukte zijn arm los. Hij greep een andere zeeman vast met ruwe vingers. Waar gaat dat schip naartoe? Ja, hoe moet ik dat nou weten? De woede van de krijger bereikte het kookpunt. Elk moment kon het schip open water bereiken en met gehesen zeilen richting de horizon verdwijnen en dan zou hij het en het meisje nooit meer vinden. Zijn vuist werd een hamer en hij ramde die met een bevredigend geknerp in het gezicht van de zeeman. Weet je het nu? De zeeman hief zijn handen in overgave. Ik wilde niet. Nog een stomp. Waarheen? Grrr. Een staaltje bloed met een tand erin droop langs de zijkant van een stoppelige kin. Hou je kalm, hè? Ik weet het niet. Maar ik val het uitvoeken. Hij hief beide handen weer in de lucht.
De krijger stapte weg. En een beetje snel. Een paar minuten later kwam de zeeman terug. Hij hield een vuile handdoek tegen zijn lip en zei: "Dat is de Farmis. Is op weg naar Puteoli. Nou tevreden?" De hele zaak stonk nog erger dan de dode vissen die in de haven dreven. Waar vind ik een schip naar Puteoli nu? Carilinee wurmde zich naar beneden tot haar schouders tegen de muur rustte. De voorraad terracotta-amforen verborg haar voor de terloopse waarnemer. Het schip was voor zonsopgang afgevaren en onder dekking van het duister was het haar gelukt onopgemerkt in de buik van het schip te glijden. Ze hoopte dat zelfs Telemachus niet had gezien op welk schip ze was gestapt. Als grootvader er ooit in slaagde haar spoor te volgen naar de haven, wilde ze er zeker van zijn dat Theo niet de schuld kreeg van haar verdwijning. De amforen waren achter in het schip opgetast, in de schaduw van de gewelfde cederhouten romp eromheen en de solide planken van de vloer van de hut erboven. Ze stonden in nette rijen in de hoek tegenover de banken van de roeiers en verschaften de

0: waarom Caroline's onbezonnen plan tot dusver was geslaagd. Het was haar gelukt om op het kleine schip dat werd bevolkt door mannen de enige plek te vinden die een groot deel van de tijd met rust werd gelaten. 2 uur later had nog niemand zich naar beneden gewaagd. Het waaide hard genoeg om het zeil te hijsen zodra ze de haven hadden verlaten en ze voeren nu in een gestaag tempo zonder dat het nodig was hun toevlucht te nemen tot roeien. Voor de eerste keer in uren haalde Caroline verlicht adem. Ze had het gedaan. Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het volgende moment begon haar hart te bonzen. Oh, wat had ze gedaan? Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het ging heen en weer. Opgetogenheid werd gevolgd door ontzetting. Ze waren nog niet te ver van Caesarea om van gedachten te veranderen. Ze kon op ditzelfde moment naar boven gaan en Theo excuus vragen. Zijn toorn aanvaarden, zijn frustratie ondergaan, naar huis worden gebracht en wachten op een eerlijkere gelegenheid om naar Rome te gaan om haar vader te gaan zoeken. Alleen zou zo'n gelegenheid zich niet snel aandienen. Grootvader zou het nooit toestaan. Wat betekende dat tante Blandina het niet zou toestaan, wat inhield dat ze de belangrijkste reis van haar leven niet zou kunnen ondernemen. Opnieuw stond ze voor een onaangename keus. De keus tussen een wereld zonder haar vader of Theo's afkeuring onder ogen zien. De keus voelde als een schop in haar maag. Haar adem stokte. De muren van het schip kwamen op haar af. Ze kromp in elkaar bij de gedachte dat Theo boos zou zijn op haar. Hij had haar duidelijk aangegeven dat hij geen zin had in passagiers. Ze zou hem alleen al door haar aanwezigheid een hoop last bezorgen en onrust veroorzaken in de ploeg humeurige zeelieden die niet gewend waren aan vrouwelijk gezelschap. Ze trok haar cape over haar hoofd en hurkte neer. De wind huilde in haar oren. Uit de amforen om haar heen stegen verschillende geuren op. Myrte en granaatappel, cipres en roos, honing en marjolein, gele klaver en grijze amber. Ze werd duizelig van de overweldigende aroma's en sloot haar ogen. Ze moest in slaap gevallen zijn, want toen ze wakker werd, was het smoorheet in haar schuilplaats, waardoor haar tunica vochtig was geworden en aan haar vastplakte. Door de opening in het luik ving ze een glimp op van een heldere lucht en zonnestralen. Eind van de ochtend, schatten ze. Ze zaten al 6 of 7 uur op zee, te laat om terug te keren. Een man lachte en een lange schaduw viel over de opening van het luik. Vervolgens daalde Theo de 7 treden af die hem in de buik van het schip brachten. Caroline dook weg en kroop in elkaar tot haar gewrichten er pijn van deden. Tussen de amforen door zag ze Theo op zich afkomen lopen. Hij bleef abrupt stilstaan en aarzelde even voordat hij op zijn schreden terugkeerde. Een van de riemen was van zijn plaats geraakt en lag scheef op de bank. De peddel hing hachelijk over de rand. Caroline kneep haar ogen dicht. Ze moest hem aangestoten hebben op weg naar haar schuilplaats. Theo fronste zijn wenkbrauwen, legde de riem recht, tikte er een paar keer nadenkend op en draaide zich om naar Caroline. Hij liep naar de amforen die tegen de muur en tegen elkaar leunde. Caroline dook nog dieper weg. Zweet liep over haar rug. Theo boog zich over een amfoor die vooraan stond, zocht tussen de ballen en greep erin.
1: Sophocles, riep hij, ik heb er een gevonden waar zelfs jij lekker van gaat ruiken.

0: Sophocles blafte. Je kunt evengoed proberen een dolfijn in te zepen. Ik doe het niet, zeg ik je. Boven werd schor gelachen. Je gaat net zo lekker ruiken als Cleopatra, de koningin van Egypte, schreeuwde er iemand. Cleopatra, tuurlijk, zei een ander. Die ligt gemummificeerd en wel in haar crypte. Theo grinnikte en gooide de bal in de lucht. Keek hoe die door de lucht tolde voordat hij hem achter zijn rug opving en nam de trap met twee grote sprongen. Carilinee blies uit en strekte haar pijnlijke rug. Ze kon niet verwachten dat ze gedurende de hele reis naar Rome, die waarschijnlijk weken in beslag zou nemen, uit het zicht zou weten te blijven. Lang voordat ze daaraan kwamen, zou ze zonder water komen te zitten. Maar ze wilde de ontdekking zo lang mogelijk uitstellen. Als ze haar eenmaal vonden, zou de hele bemanning boos op haar zijn, omdat ze stiekem aan boord was gekropen, dat wist ze wel. En Theo, die zou woest zijn. Ook kon hij haar in de volgende haven afzetten met de boodschap dat ze zelf maar moest zien hoe ze thuis kwam. Carilinee betwijfelde die afloop. Hoewel ze het verdiende, vermoedde ze dat Theo dat met oog op haar veiligheid niet zou doen. Ze had een eindeloze goedheid in hem bespeurd. En Philippus had gezegd dat hij een man van geloof was. Hij zou haar toch niet verbannen van zijn schip en haar zichzelf maar laten redden. De vlinders in haar buik herinnerden haar eraan dat ze niet zo zeker was van Theo's reactie als ze zichzelf wijs maakte. Hij zou het volste recht hebben om haar bij de eerste, de beste geschikte haven van boord te zetten. De andere mogelijkheid dat Theo zijn schip zou omkeren en haar terugbrengen naar Caesarea, leek Carilinee meer voor de hand te liggen. Ze kon alleen maar hopen dat Theo zich als man van eer verplicht zou voelen om zich aan zijn belofte aan zijn belangrijke klant in Rome te houden, zodat een verstekeling terugbrengen naar een haven die ver buiten zijn route lag geen haalbare optie was. Ze nam een klein slokje aangelengde wijn om haar uitgedroogde keel te smeren. Aan het gejoel en geschreeuw boven op het dek te horen waren de mannen erin geslaagd Sophocles met zeep in te smeren. Carilinee hoopte dat het niet de zeep met rozen en kaneel was. Om de een of andere vreemde reden voelde ze iets bezitterigs als het om die speciale zeep ging. Ze was die gaan zien als haar speciale geur. Het idee de geur te delen met een stugge zeeman die zich, afgezien van nu en dan een duik in de zee, waarschijnlijk in geen 10 jaar had gewassen, leek verkeerd. Dat was natuurlijk bespottelijk. Theo zou ladingen van het spul verkopen aan elke geïnteresseerde koper door het hele Rijk. Ze scheurde een stuk brood af, nam een klein hapje en kauwde langzaam. Weer viel er een schaduw over de opening van het luik. Intuïtief ademde ze scherp in, waardoor het stukje brood achter in haar keel schoot. Ze verslikte zich. Met tranende ogen duwde ze haar hand voor haar mond om de dreigende hoestbui te onderdrukken. Theo kwam de trap weer af. Halverwege bleef hij staan en keerde zich om naar het dek.
1: Jullie stinken allemaal. Hadden jullie geen badhuis kunnen bezoeken voordat jullie aan boord van mijn schip kwamen? Schreeuwde hij.
0: Carilinee kon het hoesten niet langer inhouden. Als door een wonder werd het geluid verbloemd door Theo's monoloog. Een piepklein stukje brood vloog naar buiten en ze haalde diep adem. Terwijl hij met zijn rug naar haar toe stond, gleed ze zo stil als een wilde kat verder langs de muur omlaag, in de hoop dat haar kruin onzichtbaar bleef. Theo daalde de trap verder af, terwijl hij tegen de bemanning bleef praten. Ik ben zeephandelaar, geen varkensboer. Zoals jullie er nu bij lopen, jagen jullie al mijn verfijnde klanten weg.
1: Hij greep een handvol zeepballen uit de eerste kist die hij tegenkwam en keerde terug naar de trap. Caroline zakte uitgeput in elkaar. Hoe moest ze dit leven dagenlang volhouden? Boven haar op het dek ging het schreeuwen, plagen en joelen nog een goed uur door. Nu en dan schoot een man door haar blikveld als hij langs het openluik rende. Na de schok van het zien van het tweede paar blote benen leerde ze haar ogen stijf dicht te houden. Ze begon te beseffen dat het leven van een verstekeling ingewikkelder was dan ze zich had voorgesteld.

We lezen in de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 12. Zou God dat niet onderzoeken? Want hij weet wat er in het hart verborgen ligt. Uit Psalm 44, vers 22. Op de vierde ochtend van haar reis staarde Carilinee met een wazige blik in de donkere ruimte voor haar en begon serieus aan overgave te denken. Haar aangelengde wijn was bijna op en als ze het handje vol noten op had, wachtte haar een lange strijd tegen de honger. Erger dan honger en dorst waren de frequente en onvoorziene storingen. Om de haverklap kwamen er zeelui de trap af, soms midden in de nacht op zoek naar een stuk tuig of touw dat ze daar hadden opgeslagen. Die voortdurende en onaangekondigde storingen betekenden dat Carilinee altijd op haar hoede moest zijn en zich nooit volledig kon overgeven aan de slaap. Persoonlijke behoefte verzorgen was een nachtmerrie geworden. Recht tegenover die zenuwslopende stroom aan storingen stond Theo's onvermijdelijke boosheid. Elke keer als ze de verleiding voelde om op wankele benen die 7 treden op te gaan, werd ze ontmoedigd door de gedachte hem onder de ogen te moeten komen. Wat voor excuus kon ze aanvoeren dat, als hij het niet aanvaarde, wel zijn medelijden zou wekken? Ze had urenlang toespraken voor die eerste ontmoeting opgesteld. Geen enkele leek toereikend. Uiteindelijk had ze besloten tot de waarheid. Ze zou hem alles vertellen en hem zijn eigen conclusies laten trekken. Haar keel was droog en opgezwollen van de dorst. Ze nam een klein slokje van haar warme, verschaalde water. De wijn was zuur geworden en smaakte meer naar azijn dan naar druivensap. Op dat ogenblik kwamen er voeten roffelend de trap af. Een oude zeeman die ze nog niet eerder had gezien verscheen. Hij had wit haar en golvende bakkenbaarden. Hij kwam regelrecht op haar af en op de terracotta amfora. Dichterbij, de muur apart van de zeepkisten, stonden 5 of 6 amforen met een oude hals, die gevuld waren met ingemaakte olijven, olie en wijn. Extra rantsoenen, vermoedde Carilinee. Met zelfverzekerde passen kwam hij om de vaten heen naar de achterwand. Carilinee's hart stond bijna stil. De oude zeeman stond zo dichtbij dat ze de zilte geur van de vis die aan zijn korte tunica kleefde kon ruiken. Hij trok een pot naar zich toe en deed een stap opzij om de amfoor veilig tegen zich aan te laten liggen. Vervolgens draaide hij een beetje om de zware pot ruimte te geven. En toen verscheen de verstekeling van wie hij de aanwezigheid niet had vermoed in zijn blikveld. Carilinee wist het zodra hij haar zag. Opaalachtige ogen werden groot. Hij kneep ze dicht alsof hij niet kon geloven wat hij had gezien voordat hij ze weer opende. Zijn mond viel open. "O, kapitein," riep hij met onvaste stem, "kom liever eens naar beneden en breng de meester mee." Carilinee hapte naar adem en er nestelde zich een weegevoel in haar maag. Het moment waarvoor ze gevreesd had, was eindelijk daar. "Wat moet je, Sophocles?" riep een stem op het dak. "Ik geloof dat we een zeenimf hebben gevangen," zei de zeeman zonder zijn blik los te maken van Carilinee. Ze wuifde halfslachtig met haar vingers tegen hem in de hoop hem ervan te overtuigen dat ze geen kwaad in de zin had. Op het rimpelige gezicht, dat nog steeds een en al verbazing was, brak een grijns door die meer tandvlees dan tanden liet zien. Hij wuifde terug. "Ik geloof dat ze wel gezellig is," riep hij. Taharka's massieve schouders verduisterden de opening van het luik. "Wat leuter je daar allemaal, Sophocles? Ik heb geen tijd voor je kletsverhalen."
Kijk zelf maar, zei de oude zeeman. Een zeenimf, een levende. Carilinae stond op, omdat ze haar lot liever onderging met een greintje waardigheid dan als een uitgedroogde aardworm op de grond gezeten. Haar knieën knikten nu ze gestrekt werden na 4 dagen in moeilijke bochten te zijn gewrongen. Kapitein, zei ze schor. Taharka bevroor. Een frons, onheilspellend als de rook uit de mond van een vulkaan, maakte zijn gezicht donker. Dat is geen zeenimf, bulderde hij. Hij wees met zijn kin naar Carilinae en zei: Jij bent een heel eind van Caesarea, of Koesh, of waar je thuis hoort. Mijn excuses voor het ongemak. Theo, brulde de kapitein. Theo kwam haastig de trap af. Wat is dat voor? Hij kwam met een ruk tot stilstand. Kabaal? Zijn stem stierf weg. Een ongelovige blik gleed over zijn door de zon gebruinde trekken. Na een lange stilte zei hij: Jij? Ongeloof, onzekerheid en schrik kleurde dat ene woord. Wat doe jij op mijn schip? Elk woord dat Carilinae eindeloze uren ijverig had geoefend, verdween prompt uit haar hoofd. Ze keek toe, terwijl verbazing en verwarring overgingen in ergernis op het knappe gezicht, die tenslotte plaats maakte voor wit-hete woede. Zijn ogen namen haar verfomfaaide verschijning op, de slierte los haar die uit haar rommelige vlecht staken en gingen naar het laken op de vloer waar ze zich 4 dagen lang had verborgen. Ik wist niet dat je zo dol was op mijn zeep dat je ermee wenste te slapen, zei hij droog. Het spijt me dat ik zo brutaal ben binnengedrongen, Theo. Ik kan het uitleggen als het mag. De prachtig gevormde lippen werden een smalle streep. Dat betwijfel ik ten zeerste. De eerste keer dat hij haar had gezien bij Philippus thuis, had hij haar een van de mooiste vrouwen gevonden op wie zijn oog ooit gevallen was. Ze deed hem denken aan een exotische vogel, met haar volle lippen, gebeeldhouwde jukbeenderen en een glimlach die iets van wat oud en vastgeroet was in zijn ziel deed smelten. Toen hij luisterde naar haar zachte stem, had hij gevoelens in zich voelen roeren waarvan hij had geloofd dat ze al lang gestorven waren. Interesse, bewondering, fascinatie. Hij had het allemaal weggeduwd, omdat hij niet bereid was geweest om toe te staan dat een vrouw die hij binnen een paar uur zou achterlaten zijn leven ingewikkelder maakte. Dat ze midden op zee was opgedoken op zijn schip, zijn schip, was niet minder verontrustend dan zijn eerste blik op haar die hem geheel in beslag had genomen. Hij bekeek haar nu, zoals ze met haar lange ledematen ineengedoken op de kruk voor hem zat, alsof al haar spieren pijn deden. Dat was waarschijnlijk ook zo na de lange uren van opsluiting in het ruim van het schip. Nadat hij haar ergerlijk beheerst en merkwaardig koninklijk in haar gekreukte tunica tussen de zeeamforen had gevonden, had hij haar naar zijn kleine hut gebracht, de enige plek op de Parmis met een deur. De hele weg had hij kaneel en rozen geroken, zijn eigen zeep, die zo volmaakt paste bij haar huid. De geur had hem tot in zijn kern geschokt. Zodra hij over de drempel van de hut was gestapt, had hij de deur dichtgegooid voor de neus van een dozijn nieuwsgierige mannen. Tegen de tijd dat hij aan dek was, had elke man op het schip gehoord dat ze een verstekeling hadden en ze waren als een reusachtige wolk hoornaars achter hem aangekomen. Achter haar aan.
Het was bedompt en heet in de hut, een van de redenen dat hij hem zelden gebruikte. Wat deed ze hier eigenlijk? Wat doe je hier? Blafte hij, waarmee hij zijn meest prangende vraag uitsprak. Hij zat echt niet te wachten op deze complicatie. Wat moest hij beginnen met een vrouw op een schip vol ruwe mannen? Haar tong schoot naar buiten en likte haar droge lippen. Voor het eerst viel het hem op hoe pijnlijk gebarsten die eruit zagen. Hij stak zijn hand uit naar de kruik water die op een hoektafel stond, schonk wat in een drinkglas en stak dat haar toe. Ze schonk hem een dankbare blik voordat ze het warme water dorstig opdronk. Dank je. Haar stem was een fluistering. Hij zag dat haar vingers zenuwachtig om de steel van het drinkglas draaiden. Voor het eerst drong het tot hem door dat ze bang was. En nog iets. Iets wat erger brandde dan angst. Ze schaamde zich. Zijn rug die kaarsrecht was geworden, zoals die van een generaal die tegenover een vijandig leger stond, ontspande enigszins. Neem me niet kwalijk, Theo, zei ze. En ondanks haar geheven kin beefde haar stem. Ik weet dat je je verschrikkelijk veel ongemak bezorgt. En ik zou je nooit hebben durven lastigvallen als ik niet wanhopig was. Me lastigvallen? Hij maakte een handgebaar alsof hij haar verontschuldiging van tafel veegde. Je zou me lastigvallen als je een uur te vroeg op een etentje was verschenen. Dit... Hij wees naar haar en woorden schoten hem tekort. Dit... Je verstoppen op mijn schip terwijl ik duidelijk had gemaakt dat ik geen passagiers meeneem. Dit is niet zomaar een beetje lastig. Het is een inbreuk, een invasie. Dit is een regelrechte verstoring. En hij tikte met zijn wijsvinger op tafel. Ze beet op haar lip. Spijt me, zei ze nog eens. En waarom, als ik vragen mag, heb je het gewaagd om stiekem aan boord te gaan? Wil je de bezienswaardigheden van Rome zien? Uitwinkelen gaan misschien? In de schitterende winkels? Hunker je naar een avontuur? Een nieuwe gedachte verdrong voor een ogenblik alle andere zorgen uit zijn hoofd. Ben je op weg naar een geheime minnaar? Hij proefde gal toen hij haar de woorden toebeet. Verontrust door zijn eigen reactie klapte hij zijn mond dicht. Ze schudde heftig haar hoofd. Ik ga mijn vader zoeken. Dat snoerde hem voor even de mond. Hij had het gevoel dat iemand hem de wind uit de zeilen had genomen. Je vader? Hij fronste zijn voorhoofd. Had je hem geen brief kunnen sturen zoals normale mensen doen? Nee. Waarom niet? Ik weet niet precies waar hij is of wie hij is trouwens. Theo's gedachten kwamen abrupt tot stilstand, als een skif die aan de grond loopt op een bedrieglijk kalme kust. Hij zonk neer op de rand van de smalle kooi die de helft van de ruimte in de hut innam. Weet je niet wie je vader is? Nee. Mijn grootouders hebben me altijd verteld dat hij dood is. Ik ben er pas kort geleden achtergekomen dat ze mijn hele leven tegen mij hebben gelogen. Mijn vader leeft. Ik ken zijn naam niet. Grootvader weigert me die te vertellen. Maar ik moet hem vinden, begrijp je dat niet? En je denkt dat hij in Rome woont? Nee, hij woont in Kush. Ja, natuurlijk, dat is volkomen logisch. Nu snap ik waarom het zo belangrijk is dat je naar Rome gaat.
Ik ga naar Rome omdat de vriendin van mijn moeder daar woont en ik geloof dat zij de identiteit van mijn vader kan onthullen. En waarom vraag je het dan niet aan je moeder? Zij is gestorven toen ik geboren werd. Ze zei het toonloos. Maar Theo kende iets van de aangrijpende kracht van schuld. Kende iets van de smart van je verantwoordelijk voelen voor de dood van een moeder. En hij merkte aan Caroline's kalme uitspraak dat zij het zichzelf kwalijk nam dat haar moeder was gestorven. Dat ze geloofde dat zij de dood van haar moeder had veroorzaakt. En dat die wetenschap als de punt van een scherpe dolk tegen haar hart drukte. Elke neiging tot sarcasme, elke vijandige hatelijkheid verloor onmiddellijk iedere aantrekkingskracht. Hij boog zich naar haar toe en vroeg op een vriendelijkere toon: had je de vriendin van je moeder dan niet kunnen schrijven? Ze schudde haar hoofd. Ik weet niet waar ze woont. Als ik haar vind, zal ze me willen helpen, dat weet ik zeker. Ze bukte en doorzocht de kleine bundel die ze uit haar schuilplaats had meegenomen. Uit het armzalig groepje haalde ze een dikke rol papyrus. Hier, ik zal je het laten zien.

0: We lezen in het boek Juweel van de Nijl. Er volgde een verhaal dat bol stond van intrigue en mysterie, en Theo zou aan de waarheid ervan hebben getwijfeld als ze het niet op zo'n ernstige manier had verteld. Theo opende een van de buidels van papyrus die Gemina al die jaren geleden had gecreëerd en bestudeerde hem zwijgend. Hij moest zich wel verwonderen over de vernuftigheid van de jonge vrouw die manier had gevonden om kostbare brieven te verbergen voor nieuwsgierige ogen. Je moeder was vindingrijk. Ja, kennelijk. Hij bladerde door de tekeningen en keek op. Hier staat jouw naam op. Ze lachte flets. Ik hou van architectuur, net als mijn moeder. Hij dacht aan het feit dat Carilliné erin geslaagd was stiekem aan boord te gaan van een stampvol schip en zich 4 dagen had weten schuil te houden. Ze had meer dan alleen haar liefde voor architectuur van haar moeder geërfd. En je denkt dat je die Vitruvia in Rome kunt vinden?
1: Ja.
0: Stel dat ze verhuisd is. Stel dat ze gestorven is. Stel dat je haar niet kunt vinden. Ze stopte haar handen onder haar armen. Dan heb ik niets verloren. Dan kan ik verder gaan in de wetenschap dat ik mijn best heb gedaan. Ergens in het afgelopen uur was het Theo duidelijk geworden dat ze zich niet op zijn schip had verborgen omdat ze een onverantwoordelijke dorst naar avontuur had. Nog was ze onnadenkend en zelfzuchtig, zoals hij vermoed had toen hij haar net tussen zijn zeep had ontwaard. In het afgelopen uur was hij haar stembuiging beter gaan doorgronden. Ze hield haar emoties in toom en deed haar best om die te verbergen. Maar in de krappe ruimte van de hut, nu ze haar leven voor hem geopend had als rollen papyrus die een oud gedicht bevatte, keek hij voorbij haar gereserveerde houding. Hij was onder haar waakzaamheid gekropen. En hij was iets interessants te weten gekomen. Toen ze vanuit het ruim van het schip naar de hut waren gelopen, had hij gedacht dat ze zich ongemakkelijk voelde met 12 paar ogen die al haar bewegingen in de gaten hielden. Nu besefte hij dat ze verlamd moest zijn geweest van angst, dat ze zich geïntimideerd had gevoeld door de onvriendelijke gezichten van de mannen die haar volgden. Toch had ze deze moeilijke reis geriskeerd en de onrustbarende feiten dat ze de enige vrouw aan boord was getrotseerd. Ze had zich overgegeven aan zijn macht om haar te vernederen en kwaad te doen. Niet omdat die dingen zo onbelangrijk voor haar waren, maar omdat het zoveel meer voor haar betekende om haar vader te vinden. Haar onuitgenodigde aanwezigheid op zijn schip sprak boekdelen over haar verlangen om een man te ontmoeten die ze niet eens kende. Hij wist ineens waarom. Ze hongerde pijnlijk naar liefde. Iets waarin Theo toevallig enige expertise had. Hij kende ook uit de eerste hand het schuldgevoel dat ze droeg vanwege de dood van haar moeder. Vreemd genoeg herkende hij zelfs het verbijsterende gegeven dat ze de naam van haar vader niet kende. Maar anders dan zij zag hij er evenveel naar uit om zijn verwekker te vinden als om oog in oog te staan met de monsters van de diepzee. Zijn kaak deed pijn als hij dacht aan die lange reeks onwaarschijnlijke toevalligheden. Hij kon met enige zekerheid zeggen dat er geen ander op de 7 zeeën voer die zo goed toegerust was om deze vrouw en haar zoektocht te begrijpen en zelfs met haar mee te voelen als hij. Zijn gedachten gingen naar de storm die zijn schip had beschadigd, waardoor hij in Caesarea was beland. de storm die ervoor gezorgd had dat hij haar pad kruiste. Hij herinnerde zich wat hij had gevoeld, de zekerheid dat God zijn weg doelbewust naar die kust had geleid. Was zij het doel dat God al die tijd bedoeld had? Was hij naar Caesarea gehaald om Caryline te helpen? Hij wreef over zijn nek. Heb jij je tante verteld dat jij je zou verstoppen op de Parmis? Natuurlijk niet. Ik wil je geen moeilijkheden bezorgen, Theo. Het laatste wat ik wil is dat mijn grootvader achter je aankomt om je te beschuldigen en iets voor de voeten te werpen. Dat is geruststellend. Ik heb een brief voor mijn tante achtergelaten in de hoop dat ze zich niet al te veel zorgen zal maken. Maar ik heb haar niet eens verteld dat ik op weg zou gaan naar Rome. Laat staan dat ik bijzonderheden over jou heb onthuld. Hoewel? Wel, ik denk dat Hermione het weet. Zij weet op een griezelige manier dingen zonder dat ze haar zijn verteld. Maar ze zou nooit de vertrouwelijkheid schenden. Theo knikte. Hij had gehoord van de buitengewone gaven van Philippus' dochters. Ik moet hierover bidden, Caryline. God vragen wat ik moet doen. Ze knikte kort. In die beschroomde beweging bespeurde hij een dusdanige kwetsbaarheid dat het van binnen pijn deed. Wat voor beslissing hij ook nam, het zou diepgaande invloed hebben op haar toekomst, op haar hart. Des te meer reden om te bidden. God moest hem leiden, want hij zag in dat er, als het ging om deze beslissing, iets op het spel stond wat fundamenteel was voor haar welzijn. Aan de andere kant leek het niet bepaald veilig om haar mee te nemen naar Rome en los te laten in de wereld daar. En even vroeg hij zich af of hij zich meer zorgen maakte over de wereld of over haar. Hij stond op. Je zult wel honger hebben. Ik zal Sophocles vragen je een maaltijd te brengen. We eten eenvoudig op dit schip.
1: Dat is uitstekend voor mij, dank je.
0: Bij de deur draaide hij zich weer naar haar om. Probeer alsjeblieft niet deze hut te verlaten. Hij hield haar blik vast. Mijn mannen zijn geen wilden. Ze zijn op hun eigen manier betrouwbaar. Maar ik kan niet instaan voor hun manieren. Je kunt ze voorlopig beter uit de weg blijven. Ze stond op.
1: Theo?
0: Ze hield de punt van de kruk vast. Ik ben je dankbaar. Ze stak een hand op. Ik weet dat je geen besluit hebt genomen. Niettemin ben ik je dankbaar dat je geluisterd hebt naar mijn verhaal. Haar vingers klemden zich zo stevig om de rand van de kruk dat haar knokkels wit werden. Hij keek naar die lange vingers en voelde een vreemde leegte in zijn borst, alsof zijn hart van zijn plek was gehaald en uitgewrongen was teruggeplaatst. Hij zette het vreemde beeld uit zijn hoofd. Voordat hij door nog meer hersenschimmen kon worden bekropen, glipte hij de hut uit en deed de deur hard achter zich dicht.

U luisterde naar hoofdstuk 12 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van de auteur Tessa Afshar. En u kan deze aflevering opnieuw beluisteren via de website radiomaria.be en u gaat naar het programma Boekat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito. Vandaag vieren wij het feest van de heilige Benedictus, abt en patroon van het Europees continent. De hymne kan u vinden op pagina 1344. De psalmen vindt u vanaf pagina 780. En de korte schriftlezing op pagina 1658.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Benedictus, wijze man, gij hebt de wolken onderricht. Gij leraar aan verdienstenrijk, vervul ook ons van Christus licht.
1: Een nieuwe levenswijze kwam alom door uw persoon tot stand. Uw regel maakte velen één, door werk, gebed en broederband.
2: Wij bidden, laat de volkeren, ook nu als broeders, eensgezind, elkander helpend dienstbaar zijn, opdat de wereld vrede vindt.
1: Aan God, de Vader en de Zoon, en aan de Geest zij lof gewijd. Hun licht is voor u opgegaan, de glorie van de eeuwigheid. De Heer heeft hun eeuwige roem geschonken en een onvergankelijke naam.
2: God, mijn God, zet gij, ik zoek u reeds bij het ochtendloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstreken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer heeft hun eeuwige roem geschonken en een onvergankelijke naam. Dienaren van de Heer, looft de Heer in eeuwigheid.
2: Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heeren, prijst hem.
2: Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels, prijst hem.
2: Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden, prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem.
2: Looft hem nevels en buien, hagel en borst, prijst de Heer.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem.
2: Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem.
1: Looft de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
2: Looft de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Looft de Heer zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem.
2: Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem wilde en tamme dieren, mensenkinderen, prijst de Heer.
2: Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren, al zijn dienaren, prijst hem.
2: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ontmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
2: Loven we Vader, Zoon en Geest, laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij Heer in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Dienaren van de Heer, looft de Heer in eeuwigheid. De heiligen jubelen om hun triomf en vieren feest in hun negerplaatsen.
2: Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weerklinkte te midden der zijnen.
1: Israël, juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
2: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
2: Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Beert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
2: Trekt met uw raak door het hedense land, bestraft de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
2: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De heiligen jubelen om hun triomf en vieren feest in hun legerplaatsen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Ik smeek u bij Gods erbarming, wijd uzelf aan hem toe als een levende heilige offergave die hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.
2: De wet van God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet.
1: De wet van God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet.
2: Hij zal niet vallen, want God ondersteunt zijn hand.
1: Zijn schreden wankelen niet.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De wet van God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet. Er was een man van heilige wandel, gezegend door genade, gezegend ook van naam.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En jij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want jij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er was een man van heilige wandel, gezegend door genade, gezegend ook van naam.
2: Laten wij bidden tot Christus, de heilige Gods, dat wij hem mogen dienen in heiligheid en gerechtigheid, al die dagen van ons leven en zegen wij. Heer, Gij alleen zijt de Heilige.
1: Gij werd beproefd om in alles aan ons gelijk te zijn, behalve in de zonde. Heer Jezus, ontferm u over ons.
2: Heer, Gij alleen zijt de Heilige.
1: Gij hebt ons allen geroepen tot de beoefening van de volmaakte liefde. Heer Jezus, heilig ons geheel en al.
2: Heer, Alleen zit de Heilige.
1: Je hebt ons gezegd dat wij het zout der aarde en het licht der wereld moeten zijn. Heer Jezus, schenk ons uw licht.
2: Heer, Gij alleen zit de Heilige.
1: Gij hebt willen dienen in plaats van gediend te worden. Heer Jezus, maak dat wij u en onze naaste in nederigheid dienen.
2: Heer, Gij alleen zijt de Heilige.
1: Gij zijt de afstraling van de heerlijkheid van uw Vader en het evenbeeld van zijn wezen. Heer Jezus, laat ons in de eeuwige heerlijkheid uw gelaat aanschouwen.
2: Heer, Gij alleen zijt

0: God, gij hebt de heilige abt Benedictus tot een meester gemaakt in de leerschool van het monastieke leven. Wij vragen dat wij niets stellen boven de liefde tot u en dat wij met een ruim hart de wegen gaan die gij ons voorhoudt door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: Amen.
0: Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu voor dit gebed met ons verbonden zijn. Vandaag gedenkt de kerk de heilige Benedictus Abt. Benedictus werd omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Na zijn studies te Rome trok hij als kluizenaar zich terug in een grot te Subiaco. Niets stellend boven de liefde van Christus was zijn motto. Meerdere leerlingen sloten zich bij hem aan. Na verloop van enige tijd moest Benedictus Subiaco verlaten en vestigde zich met hen op Monte Cassino. Het is daar dat hij zijn regels schreef. De heilige Benedictus kreeg de naam Vader van het Westerse monnikendom. Hij werd door Paus Pius XII in 1947 bij de gelegenheid van het 14e eeuwfeest van zijn afsterven uitgeroepen tot patroon van Europa. De heilige Benedictus heeft een grote invloed gehad op het monastieke leven, maar ook op sociaal en politiek vlak is hij heel belangrijk geweest in de samenleving van Europa. Vragen wij nu om Gods barmhartigheid over ieder van ons en ook over het Europa dat zich heeft losgemaakt heel dikwijls van haar christelijke wortels. Vragen wij Gods barmhartigheid. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

0: En laat ons bidden. Heer onze God, gij hebt de heilige abt Benedictus tot een meester gemaakt in de leerschool van het monastieke leven. Wij vragen dat wij niets stellen boven de liefde tot u en dat wij een ruim hart, met een ruim hart de wegen gaan die gij ons voorhoudt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit het boek der Spreuken. Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden zorgvuldig bewaart, en uw oor dan spitst op de wijsheid, en uw hart naar het inzicht keert. Ja, als gij de schranderheid tot u roept, en tot het inzicht uw stem verheft. Als gij ernaar zoekt als naar zilver, en speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vrees voor de Heer verstaan en vindt gij de kennis van God. De Heer immers heeft de wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen en de bescherming van wie onberispelijk leven. Hij behoedt de paden van het recht en beschermt de weg van zijn getrouwen. Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapenheid en alle goede wegen. Woord van de Heer. De Heer zal ik prijzen iedere dag. De Heer zal ik prijzen iedere dag. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Verheerlijk de Heer, tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig, want hij stelt u niet teleur. De Heer zal ik prijzen, iedere dag. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. De Heer zal ik prijzen, iedere dag. Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal, uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
2: Hallelujah.

0: De Heer zij met u.
1: En met u, Jezus.
0: Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd zei Petrus tot Jezus: zie, wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Wat zullen wij dus krijgen? Jezus sprak tot hen: voorwaar, ik zeg u, bij de wedergeboorte, wanneer de mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, zult ook gij die mij gevolgd zijt, gezeten zijn op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal het 100-voudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen. Dit is het woord van de Heer.
1: Heel dank u, God.

0: God, hemelse Vader, wij brengen u dan nu alle intenties die mensen tot bij het altaar hebben gebracht in vertrouwen. Ook voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Heer, gij kent ieder van hen, gij kent ieder van ons en gij weet wat er leeft in ons hart. Wees ons dan genadig in uw barmhartigheid. Vandaag willen wij een bijzonder bidden op voorspraak van de heilige Benedictus, patroon van Europa. We willen bidden voor Europa en de Europese landen en allen die daarin hun politieke verantwoordelijkheid dragen. Mogen zij op voorspraak van de heilige Benedictus erover waken dat de christelijke wortels en de fundamenten van het christelijk geloof niet verloren gaan, maar opnieuw verstevigd worden voor een evenwichtige en goede christelijke samenleving. We willen in bijzonder ook bidden, Heer, vandaag voor dit weekend, voor een tentenkamp met vele jonge gezinden dat hier op ons domein van de abdij nu doorgaat. Mogen zij door vorming, door gebed en bezinning, door de biecht, sacramenten, gesterkt worden in hun geloof. En dat zij ook als gezinnen mogen getuigen van de waarde van het gezin en van het geloof daarin. We brengen u opnieuw, Heer Jezus, in uw barmhartigheid de vele zieken die om ons gebed hebben gevraagd, ook de zwaarzieken, voor Bart, Mark, voor Maurice die reeds zo lang ziek is ook, voor Dirk, voor Nick, voor alle zieke luisteraars van Radio Maria, dat ze kracht mogen vinden bij Jezus en op de voorspraak van de heilige maagd Maria. We bidden u ook, Heer Jezus, voor innerlijke genezing en bevrijding van Pieter Paul. En ook voor Elin, dat ze innerlijke genezing mogen ontvangen. Ook voor de papa van Elin, dat hij nieuwe kracht mag ontvangen. We bidden ook voor alle gehuwden. En in bijzonder bidden wij ook voor de redding van het huwelijk van Amarelis en Simon. En om Gods zegen over hun gezin. En voor alle gezinnen, Heer Jezus, waar het moeilijk gaat, dat zij opnieuw hun ja-woord willen vernieuwen bij u en daar ook kracht bij vinden. Wij brengen u onze veelgeliefde overledenen voor de zielrust van Janus, voor de zielrust van Noël de Keizer, die donderdag plotseling overleden is. Wees hem genadig, Heer Jezus, in uw barmhartigheid. Voor de familie Douw van Hesse. We bidden ook voor alle zielen in het vage vuur, Heer Jezus, en smeken om uw barmhartigheid, ook voor de zoveel mensen die getroffen zijn door de vele brandgaarden die nu heersen in onze landen. Voor allen die onverwachts voor u komen te staan, Heer Jezus, smeken wij om Gods barmhartigheid. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, zie in uw goedheid naar de gaven die wij u hier brengen op de feestdag van de heilige Benedictus. Geef dat wij naar zijn voorbeeld met ijver zoeken en in uw dienst de haven vinden van eenheid en van vrede. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te brengen, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt in uw barmhartigheid ons uit de duisternis geroepen tot uw licht. Gij hebt ons uit de machten van het kwaad bevrijd en tot uw kinderen hebt gij ons gemaakt. Uw goedheid is het, God, en uw genade, dat het geloof in ons werd uitgezaaid. Wat ooit in bloed en tranen werd begonnen, draagt hier zijn vruchten tot in deze tijd. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen zich geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar nu al vertrouwd met de gaven die zij zullen bezitten in het komende Rijk. En daarom dan, met alle engelen en heiligen, loven wij u en aanbidden wij u zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Gij

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen en ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige geest, dat deze gaven voor ons worden tot het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levend brood in de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest, wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk aan uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Benedictus die wij vandaag vieren, met de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan nu in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwade. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u. Amen. Vrede zij met u. Vrede zij met u. Amen.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
0: maar spreken ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren mij tot eeuwig leven. Amen.
2: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u, alsof gij reeds gekomen waart, en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, in deze gaven hebben wij de belofte van eeuwig leven mogen ontvangen. Geef dat wij de raadgevingen van de heilige Benedictus indachtig zijn en uw dienstwerk met toewijding verrichten en onze zusters en broeders met een grotere liefde beminnen. Door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Zusters en broeders, beste mensen, beste luisteraars van Radio Maria. Gisteravond is er een deel van België in rouw gegaan omwille van het verlies van de Belgen tegen in de kwartfinale tegen de Spanjaarden. Maar als christenen hebben wij de blijde boodschap dat wij overwonnen hebben in alles, dankzij Jezus Christus onze Heer, en dat niet voor het tijdelijke, maar voor de eeuwigheid, als wij hem navolgen. Mogen onze lieve vrouw voor ons allen ten beste spreken, en in het bijzonder ook voor Europa, dat ze haar roeping als voorbeeld van christenen ook terug mag ten volle beleven, haar christelijke wortels niet verloochenen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Mogen de Heer ons dan zegenen op voorspraak van de Heilige Maagd Maria de Sint Benedictus met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat allen heen in vrede. Wij danken God.
2: Beste luisteraars, broeders en zusters, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Komende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is opnieuw zover. Wij zijn langzamerhand naar het einde van de week toegekomen. De voorbije zendweek ook. En dat geeft ons de mogelijkheid om samen even een moment te nemen om terug te blikken op de programma's die u deze week op Radio Maria kon te horen krijgen. We gaan dat doen aan de hand van enkele fragmentjes uit deze programma's. En zoals steeds heeft u de mogelijkheid om naar de website te gaan, mocht u een van deze graag integraal opnieuw beluisteren. U kent het ondertussen al, dat is www.radiomaria.be. Verder heeft u de mogelijkheid, mocht u vragen hebben, opmerkingen, dan kan u een e-mailtje sturen naar info@radiomaria.be. Zoals u trouwens ook heeft gemerkt, voor zij die de portafide in de bus al hebben gekregen, gaan wij in de maand oktober op bedevaart. Dat is op de 6e oktober. En u kan zich dus online inschrijven via onze website. Wanneer u naar onze pagina gaat, dan vindt u daar zeker de nodige informatie terug. En anders is het heel eenvoudig, kan u naar www.radiomaria.be/banneu gaan. En daar vindt u de nodige informatie om u in te schrijven. Doe het gerust online. Op deze wijze is onmiddellijk alles in orde. Stel dat het echt niet lukt, dan mag u zeker ook tijdens de openingsuren van de radio contact met ons opnemen. Dan helpen we u graag verder. Want we willen uiteraard zoveel mogelijk mensen mee op bedevaart naar onze lieve vrouw van Banneu, de Maagd der Armen. We kijken er al helemaal naar uit om u opnieuw te mogen meenemen op 6 oktober. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht en beginnen wij op maandag, en dat was 6 juli. Tevens ook het begin, zeg maar, van de vakantie van Paus Leo XIV, die ondertussen Vaticaanstad heeft ingeruild voor Castel Gandolfo. En dat is het zomerverblijf natuurlijk van de pausen. En daar zal blijven tot het einde van deze maand. Betekent ook dat de generale audienties opgeschort zijn, de gewone audienties eveneens. En dat we die zullen hervatten vanaf augustus. Het Angelus gaat wel door op het voorplein voor Castel Gandolfo. En zal u ook steeds op zondag kunnen bijwonen. Helemaal live via Radio Vaticaan Live. Nu, voor Radio Maria geen vakantie, of toch wel een klein beetje de zomerprogrammatie, daar hebben we het al eerder eens kunnen over hebben. Laten we een blik werpen op die maandag 6 juli. Gedurende deze periode kan u in plaats van normaal gezien elke dag telt, luisteren naar afleveringen uit de boekenreeks van Boekad. En momenteel wordt het boek Schrijfster in Jeruzalem aan u voorgelezen door mijn collega Joris. We gaan luisteren naar een fragmentje uit Boekad van een van de afleveringen van deze week.
2: Maar de pauwendelegatie bleek er helemaal naast te zitten. Tegen de uitdrukkelijke instructie van hun leiders in was dit groepje boeren aankomen lopen naar de stad van David om te helpen bij de wederopbouw. Ja, Nehemia was erg gesteld op de mannen van Tekoa. Hij begroette elk van hen bij naam. Zijn stem gekleurd door een warmte die hij zelden tentoonspreidde bij mannen met 10 keer zoveel invloed. Hij stond op het punt naar de Jesana-poort door te lopen toen hij staande werd gehouden door zijn broer Hanani. "We hebben een probleem," riep hij zonder omhaal. "We hebben altijd problemen." Hanani's kin ging op en neer. "Te veel vrienden, dat is jouw probleem." Nehemia streek de wijde mouw van zijn tuniek glad. "Wat nu weer?" "Sanballat heeft publiekelijk dingen staan verkondigen tegenover zijn hoogstaande vrienden, om nog maar te zwijgen van het hele leger van Samaria. Hij maakt ons met zijn woorden belachelijk. En de inhoud van zijn gebazel heeft natuurlijk ook Juda bereikt, zoals zijn bedoeling was. Voor de avond valt, zal iedereen het hebben gehoord. Hij probeert wanhoop en ontmoediging te zaaien. En broer, hij is heel goed in wat hij doet. Ik had ook niet verwacht dat hij mijn trouwe steun en toeverlaat zou worden. Hanani's glimlach was bitter. Nou, dat klopt dan. Hij is woest over het feit dat jij doorzet met je plannen. Je bent er goed in geslaagd hem tegen je in het harnas te jagen. Nehemia haalde een schouder op. Dat mag hij zelf regelen met de Heer. Wat verkondigt hij allemaal? Hanani zweeg een moment. Nehemia had de indruk dat hij moed verzamelde voor iets onaangenaams.
1: In het programma Catechismus gaat eerwaarde heer Pierre-François verder met zijn reeks over de 10 geboden. En in De Kerk Spreekt mochten we u verder voorlezen uit de brief die de heilige paus Johannes Paulus II richtte tot de gezinnen in het jaar 1994. Dat was ook het jaar van het gezin Gratissimam Sane. Dat hoorde u op maandag om 10:30. In Radio Vaticaan konden we luisteren naar de homilie die de Heilige Vader gaf op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, dat we op 29 juni hebben gevierd. En de reden waarom dat nu nog aan bod kwam, ja, dat had natuurlijk allemaal te maken met het buitengewoon consistorie dat de Heilige Vader heeft samengeroepen. En daar hebben we uitgebreid aandacht kunnen aan geven. De homilie was niet enkel te horen tijdens dat hoogfeest omwille van het liturgische feest, maar ook het besluit van het buitengewoon consistorie, als ook het moment waarop de metropoliet aartsbisschoppen in de kerk het pallium overhandigd krijgen. U weet wel, dat is dat stuk wol dat over de schouders wordt gelegd, verbindingsteken tussen de opvolger van de heilige apostel Petrus en de bisschoppen. Het is ook een teken van de goede herder die het verloren schaap op zijn schouders legt. Vandaar dus de lamswol. Verder konden we een artikel bespreken uit de Vaticaanse media die mooi op een rijtje zette welke fases er zijn geweest in de relaties tussen de katholieke kerk en de Pius X-gemeenschap. U heeft daarover gehoord dat deze niet alleen schismatiek zijn verklaard, maar waarbij ook zij werden geëxcommuniceerd. Beslissing die volgde op de niet toegestane bisschopswijdingen, dus waarvoor het mandaat van paus Leo XIV niet was, en dat heeft automatisch tot excommunicatie geleid. Dat hebben we besproken in Radio Vaticaan op maandag. In De Kerk Leeft om 8:15 ging Nele in gesprek met pater Mark Rotsaert, een jezuïet die verschillende belangrijke functies heeft bekleed, waaronder ook provinciaal is geweest van de jezuïeten in ons land. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek van De Kerk Leeft van maandag en maken zo de overgang naar dinsdag 7 juli.
3: Ja. Ik ga een voorbeeld geven over iets positiefs. Ignatius zegt dikwijls in zijn brieven, vooral niet alleen maar in zijn brieven kom ik dat nogal eens tegen. Je moet opletten, want je kunt ook overdrijven in goed zijn of in hard werken. Hè? En een apostolaat doen en nog meer en tussen de mensen gaan staan en zo. En hij heeft daar een hele eigen formulering voor gevonden. Hij zegt, dat is geen, hij noemt dat dan discreta caritas. En discreta wil dan niet zeggen van discreta is in een hoekje, maar dat komt dan, we zijn er weer, van onderscheiding. Discernere, dus het Latijnse woord, of het Franse discerné. En die liefde is niet, uw liefde moet onderscheidend zijn naar het goede toe. En niet zomaar en nog meer doen en nog om, zo gezegd, om goed te doen. Dat was dan ook wel zo. Maar dat zegt ja. En dat is zo'n heel mooie brief, zaakjes, van Ignatius aan een een jezuïet, een Nederlander. Die is in Zuid-Indië. En die was samen met Franciscus Xaverius, was hij daar. Xaverius is dan vertrokken naar Japan. En dan is die pater, Berce, is dan vice-provinciaal geworden daar in Goa. En dat was een hele nevige zo. En die werkte toen met de christenen daar, met de joden, met de moslims, met de hindoes. Enfin, dat was een die al gezien had dat je wel samen iets kon doen met die mensen en zo.
1: Ook op die dag was er catechese te horen. We gaan luisteren naar een fragment uit de reeks over de 10 geboden, gegeven door eerwaarde heer Pierre-François.
4: Nu ik gesproken heb over de eredienst van God, ga ik spreken over afgoderij de andere goden. Het eerste gebod verbiedt andere goden te eren dan de enige Heer die zich aan zijn volk geopenbaard heeft. Het verbiedt bijgeloof en ongodsdienstigheid. Laat ons deze dingen een beetje bepalen. Bijgeloof is een ontsporing van het godsdienstig gevoel. Er zijn mensen die bijna te veel zouden geloven. Niet te veel in de ware God, maar in te veel goden of in bepaalde andere dingen die naast de godsdienst staan. Die niet behoren tot wat het geloof inhoudt. Het eerste gebod veroordeelt ook polytheïsme als vele godendom. Het vraagt aan de mensen in geen andere goden te geloven dan God. Geen andere godheden te vereren dan de enige God. En dat wordt constant herinnerd in de Heilige Schrift. En dat heeft niet alleen maar te maken met andere goden, maar ook met dingen van deze wereld. Kunnen goden of demonen zijn, zoals bijvoorbeeld in satanisme, of macht, of genot, of ras, of voorouders, of de staat, of het geld. Gij kunt niet God dienen en de mammon, zegt Jezus. Er zijn zelfs martelaren gestorven, omdat ze weigerden het beest te aanbidden, zoals het boek der openbaring ons vertelt. Of het leven van de eerste christenen. Wat moeten we zeggen van waarzeggerij en magie? Alle vormen van waarzeggerij moeten verworpen worden. Er zijn mensen die een beroep doen op Satan of op de demonen. Andere mensen roepen geesten op van overledenen of andere praktijken. Waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst ontsluieren. Theoretisch zou dat mogelijk zijn, maar je weet niet, nooit, wie je aan de lijn krijgt, om het zo te zeggen. Een vorige bisschop van een naburig land zei toen men de vraag stelde over wat denkt u van het oproepen van geesten? Er zijn geen goede geesten die kunnen aangeroepen worden om ons iets van de toekomst te zeggen. Ten eerste, als God wil dat we de toekomst kennen, laat hij dat weten via profeten. En als hij ons niet zegt, dat betekent dat we het niet hoeven te weten.
1: Om 10:30 kon u een gloednieuwe aflevering horen van De Leeswijzer. En voor een eerste keer in de geschiedenis van het programma een eerste deel van een langer interview dat voornamelijk in het Frans is verlopen. En dat heeft allemaal te maken met de recente publicatie door professor Vincent Dujardin, namelijk Boudewijn de biografie, gebaseerd op de privé-dagboeken ook van koning Boudewijn zelf. De professor kon onder meer door zijn contact met koningin Fabiola daartoe toegang krijgen en voerde gedurende 20 jaar lang een historisch onderzoek uit naar koning Boudewijn, vooral als zeg maar politieke figuur, als politieke leider, maar zeer zeker ook over zijn privéleven, zijn familieleven en ook zijn geestelijk leven. Dat komt allemaal aan bod in dat interessante boek. We mochten dus een uur lang in gesprek gaan met de auteur en u hoorde een eerste deel op dinsdag om 10:30. We luisteren naar een fragment.
5: Vous avez un roi qui est très retenu, qui souffre de, qui se sent usurpateur du trône de son père avant 1960, qui subit l'influence politique des conseillers de son père, y compris sur des dossiers très importants, on pourra en parler tantôt sûrement, mais celui du Congo. Après son mariage, c'est un autre roi qui devient souriant, qui devient jovial, retenu encore à l'extérieur, mais qui peut rire vraiment de façon très large en privé, qui fait des sketchs, qui imite Charlie Chaplin devant ses neveux qui sont morts de rire. Et ça, c'est un roi inattendu, comme on le voit aussi dans le carnet photo. Mais c'est devenu un autre roi. Et évidemment, dans ce règne de 43 ans, c'est aussi une autre Belgique. Et vous l'avez déjà dit, entre la Belgique de 1950 et la Belgique de 1993, c'est plus le même pays, c'est plus la même Europe, c'est plus le même monde, le monde de l'immédiat après-guerre avec le monde d'après la chute du mur de Berlin que le roi Baudouin a encore connu. Et donc, ce n'est plus le même roi, ce n'est plus la même Europe, ce n'est plus le même monde. Et c'est ça qui était fascinant, voir au fond 43 ans de règne, un demi-siècle d'histoire de Belgique, de l'Europe et du monde, sur la base des archives inédites hein, du roi, ses carnets personnels, comment lui il a vécu, quel était son jugement sur tous ces événements, comment il était acteur et comment il a ressenti tout cela. Et ça a été très, très passionnant.
1: Zo zie je dus een koning die erg terughoudend is, die ook leidt, die zich als een usurpator van de troon van zijn vader voelt voor 1960, die de politieke invloed ondergaat van de adviseurs van zijn vader, ook over heel belangrijke dossiers, daar zullen we het later nog over hebben, bijvoorbeeld dat van Congo. Maar na zijn huwelijk is het een andere koning, die glimlacht, die joviaal wordt, nog steeds gereserveerd naar buiten toe, maar die zeer hartelijk kan lachen en privé sketches doet, Charlie Chaplin nadoet voor zijn neefjes die zich helemaal kapot lachen. En dat is een onverwachte koning, zoals ook te zien is in het deeltje met de foto's in mijn boek. Het is een andere koning geworden. En uiteraard, in dit bewind van 43 jaar gaat het ook over een ander België, zoals u al heeft gezegd, tussen het België van 1950 en het België van 1993, dat is niet meer hetzelfde land. Het is niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. De wereld van het direct naoorlogse tijdperk en de wereld na de val van de Berlijnse muur, die koning Boudewijn nog heeft meegemaakt. Niet meer dezelfde koning, niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. En dat was fascinerend. In feite 43 jaar regering, een halve eeuw geschiedenis van België, Europa en de wereld op basis van de archieven. Het is dus niet eerder gepubliceerd materiaal van de koning, zijn persoonlijke dagboeken en hoe hij het zelf heeft beleefd, hoe hij over al die gebeurtenissen heeft geoordeeld, hoe hij erbij betrokken was en hoe hij alles heeft gevoeld. En dat was zeer boeiend. Om 1 uur gingen we op dinsdag koken met Hildegard samen met Sylvia Brunet en mijn collega Nele. En op die dag vierden wij de liturgische gedachtenis van de heilige Maria Goretti. En dat was ook het onderwerp van de brief die u in heilige getuigenbrieven kon horen om 17:30. We luisteren naar een stukje uit de brief over de heilige Maria Goretti, die ook behoort tot de congregatie van de Passionisten.
6: Geen druppel water. Na een lange en zeer vermoeiende route per ambulance komt men tegen 8 in het ziekenhuis aan. De artsen zijn verbaasd dat het kind niet aan haar verwondingen is bezweken. Het hartzakje, het hart zelf, de linkerlong, het middenrif, de darm, ze zijn allemaal geraakt. Daar ze zien dat ze is opgegeven, wordt de aalmoezenier geroepen. Maria biecht met volledige helderheid van geest. En vervolgens dienen de artsen haar 2 uur lang hun behandeling toe, zonder narcose. Maria laat geen zucht horen. Ze blijft voortdurend bidden en biedt haar lijden aan de Allerheiligste Maagd, moeder der smarten, aan. Haar moeder wordt aan haar bed toegelaten. Maria vindt de kracht om haar te troosten. Mama, lieve mama, het gaat goed met mij nu. Hoe gaat het met de broertjes en zusjes? Maria heeft een vreselijke dorst. Mama, geef me een druppel water. Arme Maria, de dokter wil het niet. Dat zou je alleen nog maar meer kwaad doen. En verbaasd vervolgt Maria: is het mogelijk dat ik nog geen druppel water kan krijgen? Ze werpt een blik op Jezus aan het kruis, die hij ook had gezegd: ik heb dorst. En zwijgt gelaten. De almoezenier van het ziekenhuis staat haar vaderlijk terzijde. Op het moment dat hij naar de heilige communie grijpt om het haar te geven, ondervraagt hij haar en zegt: Maria, vergeef u van ganser harte uw moordenaar? Ze onderdrukt een spontaan opkomend gevoel van walging en antwoordt vervolgens: ja, ik vergeef hem om de liefde tot Jezus. En ik wil dat hij ook samen met mij het paradijs ingaat. Ik wil hem aan mijn zijde hebben, dat God hem toch vergeven, omdat ik hem al vergeven heb. In deze gemoedstoestand, die van Jezus Christus zelf op de Calvarieberg, ontvangt ze de Eucharistie en het laatste olieser, sereen, kalm, nederig, in haar heldhaftige victorie. Het einde nadert. Men hoort haar roepen: papa. Na een laatste bede tot Maria treedt ze tenslotte binnen in de onmetelijke vreugde van het paradijs. Op 6 juli 1902, om 3 uur 's middags.
1: Om 8 uur was er een aflevering van Menslievend. Dan konden we luisteren naar een herhaling van het eerste deel van de zomercompilatie die Marieke heeft gemaakt. En die een overzicht geeft van tal van ontmoetingen die ze mocht hebben in het kader van het programma. In Heiligen Getuigen om 21.30 uur na het bidden van de completen hoorden wij verder over het bijzondere leven van de heilige paus Johannes de 23ste. Wij maken zo de brug naar woensdag 8 juli. Op woensdag dus geen generale audiëntie, maar wel een herhaling van Radio Vaticaan van die maandag. En dat zal ook zo zijn gedurende heel de maand juli. Mist u dus Radio Vaticaan op maandagavond of op de namiddag van dinsdag, heeft u woensdagochtend nog eens de mogelijkheid om te luisteren. Ook om 1 uur mochten we luisteren naar Anno Domini, u gebracht door mijn collega Marieke. En ook daar kregen we een overzicht van de verschillende afleveringen van Anno Domini van de afgelopen maanden. We luisteren naar een stukje uit dit overzicht.
7: In 1660 was de heilige Maria van de Menswording, misschien beter gekend onder haar Franse naam Marie de l'Incarnation, druk bezig met het onderwijzen en evangeliseren van de inheemse bevolking van Quebec in het huidige Canada. Zij was geboren in Tours in Frankrijk op 28 oktober 1599 in een familie van enige aanzien. Van jongs af aan gaf Marie blijk van een grote vroomheid en onthechting aan de wereld. Op 17-jarige leeftijd werd zij uit gehoorzaamheid aan haar ouders uitgehuwelijkt aan een zijdehandelaar. En zij wijdde zich zonder voorbehoud aan de plichten van een christelijke echtgenote. Het was echter een huwelijk vol beproevingen. De enige troost die het haar schonk was de geboorte van een zoon, die later Benedictijn werd onder de naam Dom Claude en onder wiens aansporen de heilige Marie haar geestelijk dagboek zou schrijven. Na 2 jaar huwelijk werd Marie weduwe en zij koesterde het plan zich bij de Ursulinen aan te sluiten, maar de zorg voor haar kind verhinderde de uitvoering van dit voornemen. Toen hij echter de leeftijd van 12 jaar had bereikt, volgde zij haar roeping. De Ursulinenorde was kort tevoren in Frankrijk gesticht en de heilige Marie legde de kloostergeloften af in het huis van die orde te Tours. 2 jaar na haar intrede werd haar de zorg voor de novicen toevertrouwd. Zij voelde altijd een vurige ijver voor het redden van zielen. Rond haar 34ste ervoer zij, in haar eigen woorden, de apostolische geest die haar ziel tot aan de uiteinden der aarde voerde.
1: Daarna was er jeugdcatechese en las Mark van Horik, die u ook kent van Klassiek Uur, voor uit Don Bosco, Mijn Vriend. Ook daar horen wij een fragmentje uit en zetten zo ons weekoverzicht verder.
6: Vrouw, we hebben geen slechte zaak gedaan met deze jongen. Hij is zeer werklustig, handig en bovendien altijd vrolijk. Weet je, Luigi, dat hij zondag zelfs de vroegmis gaat dienen en de communie gaan, vooraleer ons te vergezellen naar de hoogmis? En Giovanni blijft in zijn boeken gedoken. Kom aan, Giovanni, houd op met lezen en kom meespelen. Nee, dit boek over Jezus boeit me zeer. Jij wordt nog pastoor, geloof ik. Ja, Anna, dat heb je goed geraden. Je gekscheert maar. Je blijft een veehoeder. Om lang te studeren heb je veel geld nodig, hoor. Voor God is het wel mogelijk. Kom, ik lees je iets spannends voor. Gedurende de 3 jaren bij de Moglia's leest hij zijn nieuwe vrienden voor uit alle evangelies. Maar geregeld haalt hij een grapje uit of neemt hij een beet met een goocheltruc.
1: In Katowice op woensdagavond hoorden we de film Hidden Figures voorstellen door mijn collega Marian. En dat vertelt het ongelooflijk inspirerende verhaal van 3 Afro-Amerikaanse vrouwen die voor NASA werkten. U weet wel, de Amerikaanse Organisatie voor Ruimtevaart. Waarbij hun wiskundig genie werkelijk verantwoordelijk zou zijn en belangrijk zou zijn om het mogelijk te maken voor John Glenn te lanceren met een raket gedurende de Space Race van de jaren 60. Een beklijvende film die we zo mochten leren kennen tijdens Katowice op woensdagavond, voor ons de overgang naar donderdag 9 april.
8: I know I work a full-time job now, you all know that. I have to be mommy and daddy. I miss your father just as much as anyone.
9: He's with the angels.
10: Yes, he's with all the angels.
9: And he's watching over us.
10: Every minute, okay? That's why we have to be strong, all right?
9: Yes, Mama.
10: Y'all get some rest, okay?
7: Mary, die werkt mee aan de Mercury 7 prototype met meneer Zielinski. Maar ze wil graag ingenieur worden. Haar man die ziet dat niet zitten. Hoe kan nu een vrouw ingenieur worden en dan nog een gekleurde vrouw? Alsof dat gaat lukken. Maar Mary laat haar niet doen. En vandaag is het een bijzondere dag. De 7 mannen die astronaut zullen worden zijn toegekomen op de basis op Langley en ze komen trainen. Alan Shepard, Scott Carpenter en Walter Schira. Alle 3 marinepiloten. En er is ook nog John Glenn, de marinekorpspiloot. De mannen zijn vele medewerkers van de NASA aan het begroeten. Eigenlijk staan er 2 groepen apart op het vliegveld. Een grote groep met blanke medewerkers en iets verder een groep met de kleurlingen. Een van de piloten, John Glenn, komt, ondanks het feit dat ze naar de andere kant worden geleid, de vrouwen, de kleurlingen, begroeten. Dames, ik wou toch even goeiendag zeggen. Ze zijn nogal gehaast hier. De Russen vertragen alleszins niet, zegt Dorothy. Ze kunnen nog geen koelkast bouwen. Hoe gaan ze ons in de ruimte verslaan? Wat doen jullie voor NASA? Vraagt John Glenn. We berekenen uw banen, lancering en landing. Zonder de cijfers geraak ik nergens. Nee, meneer, antwoordt Dorothy. Mary Jackson, meneer Glenn, ingenieur.
11: Ik ben enorm trots om met u samen te werken. Bedankt, Mary, zegt John Glenn.
12: Right at it. Ladies, didn't want to run off without saying hello. Seems to be in a big rush around here.
13: The Russians certainly are slowing down.
14: You know, they can't build a damn refrigerator. How the heck they beat us into space?
12: What do you ladies do for NASA?
15: Calculate your trajectories, launch and landing.
12: Well, you can't get anywhere without the numbers.
15: No, sir. Mary Jackson, Mr. Glenn. Engineering, and I'm proud as the devil to be working with you.
12: Thank you, Mary.
16: John. John, let's take it inside.
12: Sir.
16: Guys.
1: In de rots en de branding mochten wij verder gaan op zomerreis op donderdag en gingen we naar de Filipijnen. We gaan luisteren naar een fragmentje uit de rots en de branding van donderdag.
17: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding. Beste vrienden, zijn jullie terug klaar voor een volgende excursie op onze vakantiereis met Radio Maria, waar iedereen wel gekomen is?
18: We hielden eraan degenen die niet op verlof kunnen gaan toch een vakantiestemming te bezorgen thuis met aangename liedjes en muziek. En met, dat hopen we toch, wat interessante informatie over de landen die we samen bezoeken tijdens deze zomer.
17: Dus, beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welgekomen op het afspraakpunt op onze rots in de branding.
18: Vorige week waren we gestart met de geschiedenis van de Filipijnen, uiteraard in vogelvlucht, en waren we begonnen met de christelijke geschiedenis. We gaan het eventjes heel kort samenvatten.
17: We vernamen hoe ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje op 16 maart 1521 landde op de Filipijnen, met aan boord waarschijnlijk slechts één priester, Pedro de Valderrama, die er een eerste heilige mis opdroeg.
1: Onze vrienden van Klassiekuur, Mark en Marquesin, die waren natuurlijk ook van de partij. Zo konden we opnieuw genieten van klassieke muziek om 1 uur. Er was ook Radio Vaticaan, waarbij we onder meer konden stilstaan bij de gebedsvideo van Paus Leo XIV voor de maand juli, waar hij bidt voor het leven. We gaan luisteren naar de audio van deze gebedsvideo en de intentie van Paus Leo voor de maand juli.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: de audio van de gebedsvideo van de paus voor de maand juli. En we laten hem graag dan even horen. Het is ook mooi om de stem van de Heilige Vader te horen. En hij zei, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer van het leven, u hebt ons in liefde geschapen en ons geroepen om in volheid te leven. Iedere mens is een heilig geschenk dat uw gelaat weerspiegelt, vanaf het eerste moment van zijn bestaan tot de laatste ademtocht van zijn reis op aarde. Vandaag vragen wij om de genade om de unieke en onherhaalbare waarde van iedere mens te erkennen en te beschermen. Mogen wij leren het leven onvoorwaardelijk te verwelkomen, teder zorg te dragen voor kwetsbaarheid, elke levensfase met respect begeleiden en moedig op te komen voor hen die geen stem hebben. Vergeef ons, Heer, wanneer wij vervallen in onverschilligheid of wegwerpcultuur, wanneer wij in anderen geen wezen zien dat liefde verdient. Geef ons een nieuw hart, altijd bereid om voor het leven te kiezen, en vrijgevige handen die het beschermen door concrete daden. Maak van uw kerk een levende getuige van het evangelie, van het leven, een open huis waar elk leven wordt gevierd, waar niemand zich ongewenst weet en waar waardigheid altijd wordt geëerd en beschermd. Heer Jezus, mogen wij het leven liefhebben zoals u het liefhebt, met tederheid, trouw en zelfgave. Mogen wij in woord en daad verkondigen dat elk menselijk leven de volledige gave van onszelf waard is. Amen. Wat na de dood? Het was het thema van het inzicht op donderdagavond om 19:30, u gebracht door Marleen Kaars. Want de dood is voor velen nog altijd taboe. Er wordt amper over gesproken, terwijl het in zekere zin ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze bedreigt, als we het zo kunnen stellen. Er bestaat heel wat onwetendheid over de dood en wat er daarna gebeurt. Maar ons katholiek geloof schenkt ons duidelijke antwoorden en biedt ons vreugdevolle perspectieven. U hoorde het in het inzicht.
1: De dood betekent de scheiding van ziel en lichaam. Terwijl het lichaam bij de dood in ontbinding overgaat, wordt bij de mens die in staat van genade sterft, dat wil zeggen verzoend met God, de ziel opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God. Dat noemt men hemel. Men kan dit echter alleen dan juist verstaan als men serieus bedenkt dat de ziel geen gedeelte van de mens is naast zijn lichaam, maar het levensprincipe van de ene en hele mens. Zijn ik het centrum van zijn persoon? In een schrijven door de Congregatie van de Geloofsleer uit 1979 houdt de kerk vast aan het voortduren en aan de subsistentie van een geestelijk element na de dood dat met bewustzijn en wil is begiftigd, zodat het ik van de mens blijft bestaan. Om dit element aan te duiden, bedient de kerk zich van het woord ziel, dat door het gebruik in de Heilige Schrift en in de traditie is ingeburgerd. In openlijke tegenspraak met de Heilige Schrift en met de geloofsoverlevering van de kerk is de hypothese van een nieuwe belichaming of reïncarnatie van de ziel na de dood terwille van een nieuw leven in deze wereld. Deze leer treft men aan in vele niet-christelijke godsdiensten. Helaas is in deze moderne tijd deze idee in veranderde vorm ook binnengedrongen in onze cultuur. Voor diegenen die bij hun dood in een toestand zijn dat ze openstaan voor God, maar nog op een onvolmaakte manier, vraagt de tocht naar de volledige gelukzaligheid een zuivering die door het geloof van de kerk wordt toegelicht in de leer van het vage vuur. Dat waren woorden van paus Johannes Paulus II die uitleggen waarom het vagevuur noodzakelijk is. Want wij moeten tijdens ons aardse leven volmaakt zijn zoals de hemelse Vader. Gaaf en vlekkeloos voor God de Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Het was niet overbodig dat paus Johannes Paulus II de oude wijsheid van het bestaan van een toestand van loutering na de dood opnieuw bevestigde, want hierover bestaat veel verwarring. Loutering wil zeggen uitputting voor de zonde en voor de effecten daarvan op de ziel. Dat is niet het pijnloze, automatisch proces van een groeien van de ziel naar het geluk van een volledige zelfverwerkelijking door het verkrijgen van steeds meer inzicht na de dood, zoals het in de sussende theorie van sommige geestelijke leraren en goeroes wordt voorgesteld.
0: In Pelgrim in Eigen Land gingen wij verder langs Antwerpen en we hoorden op vrijdag, want zo maken wij de overgang, zeg maar, naar de laatste dag voor deze zendweek. Een aflevering van Quo Vadis, waar Marieke terugblikte op datgene wat ze allemaal heeft mogen meemaken bij het ondervragen van de mensen in de steden waar ze op bezoek was, samen met een van de vrijwilligers of iemand anders die was uitgenodigd om mee te gaan. Een overzicht van de cijfers, een interessante aflevering van Quo Vadis. En daarmee beëindigen wij het weekoverzicht voor vandaag, dierbare luisteraars. Blijf zeker ook luisteren de komende uren, dagen en weken naar Radio Maria. En blijf het dan ook zeker doen, luisteren naar Radio Maria de komende uren, dagen en weken. U hoort bij wijze van besluiten fragment uit het overzicht van Quo Vadis, dat te horen was op vrijdag. Daarmee wens ik u een zeer fijne dag toe en graag tot volgende week.
2: En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
3: Amerika, Verenigde Staten.
2: Ja, ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Bonusvraagje?
3: Leo, ja.
2: Ja, inderdaad, Leo.
4: Amerika?
2: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
4: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
2: Leo de 14e, pas Leo de 14e.
4: Nee, dat heb ik niet geweten.
5: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
2: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
5: Leo?
6: Ja, iets met Leo, hoor.
2: Ja, helemaal juist, dat is Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
5: 16e?
2: Nee, een beetje naar beneden.
5: 14e.
2: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Meen.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Koken met Hildegard, waar we iedere maand te gast mogen zijn bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Zij leert ons koken volgens de voedingsleer van Hildegard, maar ze leert ons ook bidden met Hildegard, want daar beginnen we altijd mee. Hè?
3: We beginnen met een gebed. En het is een gebed, de goede herder. O herder van de zielen, o eerste woord

Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Hè. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt. Maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria, dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip. Dus dat mag, kip van Hildehard is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hildehardkeuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hildehard niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijs zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien erna gesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hildehard. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, hè, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we dat al als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3-olie. Wat ook goed is, maar de sterkere olie, is de walnootolie. Dat is ook goed. En dan wat eigenlijk ook heel lekker is, is de zoete amandelolie. Maar daar raak je moeilijk aan. Maar hoe heb ik dat nu opgelost? Ik heb 2 bokalen gekocht met puree d'amande, dus eigenlijk een soort amandelpasta. En hier staat erop, dat zijn dus de amandelen die eigenlijk al gepeld zijn. Maar je kunt ook een amandelpasta hebben met de pelletjes eraan, maar dat is altijd wat prikkelend voor de keel, vind ik. Dus dat is een witte amandelpasta, dat wil zeggen de bruine velletjes zijn eraf. En dat is hier op een speciale manier dus gemalen. Staat op gemalen op lage temperatuur en gedroogd in warme lucht. En dan, de ingrediënten zijn eigenlijk zuiver uit de biologische gepelde amandelen. Daarmee zal ik dus ook straks een recept maken met de amandelpuree, of dus de amandelpasta. Maar wat heb je als je zo'n bokaal hebt? Dan komt die olie van die amandelen, zit daar olie in, die komt zo bovendrijven. Laat dat zien. Kijk, zelfs hier zie je direct. Je hebt de amandelen en dan heb je de olie die erboven drijft. Dus ik heb die olie eigenlijk genomen. Ik heb een beetje afgegoten in mijn kannetje. En nu zal ik daar een vinaigrette mee maken. En dat wil zeggen, ik zal ook witte wijnazijn gebruiken. Ik heb hier een witte wijnazijn die gemaakt is van Chardonnay-druiven. Dus een zeer goede druif. Dat is ook een biologische witte wijn. Ik zal daar nu die verhouding. Ik zal eerst een beetje van die witte wijnazijn zal ik gewoon in mijn kan gieten. Dat is dan gemakkelijker om daar ook mee te werken. Het is een zeer goede witte wijnazijn. Dus ik gebruik altijd goede ingrediënten. Zeer goede ingrediënten. Dat is belangrijk dat we dat doen. Dus ik begin daarmee. De verhouding is in feite dat je 1 eetlepel van die witte wijnazijn. Je doet dat in een grote slakom. En dan zal ik in verhouding 3 eetlepels van die amandelolie daarbij doen. Dus ik doe dat nu zo. Dat wil zeggen 1 en dan 3. Maar vermits ik wel wat venkel zal

0: raspen, wil zeggen dat ik die hoeveelheid mag verdubbelen. Dus ik ga nog een keer een eetlepel witte wijnazijn nemen. Dat is goed, de witte wijnazijn is goed. De rode wijnazijn is ook goed. Maar ik werk nu met de venkel, dus ik zal daar nu geen rode wijnazijn bij doen. En nu nog een keer 3 eetlepels van die amandelolie. Let op, zoete amandelolie is zeer goed, maar is blijkbaar moeilijk verkrijgbaar, is misschien te duur, ik weet niet wat dat er gaande is. Maar pas op dat je dat niet gebruikt, iets dat je koopt in een winkel voor je huid te verzorgen. Hè. Je hebt producten, staat ook op, zoete amandelolie. En dat is dan bijvoorbeeld voor je huid of om in je oren te steken of zo, als je oorontsteking hebt. Maar dan zijn er andere producten bijgevoegd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat gaat opeten. Hè. Hier ga ik nog een klein beetje zout bij doen. Dus het is een zeer, zeer eenvoudig hoor. Dus geen moeilijke vinaigretten. Dus ik doe zo'n snuifje zout erbij. En dan zal ik de venkel raspen. Ik heb hier bij mij staan een mandoline. Degene die koken kennen dat wel. Dat is eigenlijk een soort rasp. Ik heb de venkel al gewassen. En nu zal ik ook die venkel... Ik heb nu opgestoken op mijn mandoline voor 7 mm. Natuurlijk moet je goed opletten. Ik zal daar ook nog het speciale toestelletje gebruiken. Zodanig dat ik niet te veel in mijn vingers snijd daarmee. Even een keer kijken hoe dan we dat gaan oplossen hier. Als dat gaat lukken. Staat dat er vast? Ja, toch wel of nog niet. Nog niet echt. We gaan een keer een beetje meer duwen, ja. Dus bij die mandoline is er ook altijd zo een klein toestelletje. En dat kun je in je hand nemen. En dat is natuurlijk wel om uw handen en uw vingers te beschermen. Want die messen zijn zeer scherp. Hè. Dus ik zal daar nu mee. Ik hoop het maar een beetje. Ik zie dat hij nog niet goed pakt eigenlijk. Hij zou het moeten. Met die venkel, hij pakt precies. Die venkel is wat harder en hij pakt dat niet goed aan. Nu misschien wel, ja. We gaan in elk geval raspen. Of toch proberen te raspen. Kijken als dat lukt. Ja, dat lukt. Ik weet wel dat de echte chef-koks die doen dat ook zonder dat goedje. Je kunt dat natuurlijk doen. Maar je moet natuurlijk altijd opletten dat je niet in je vingers snijdt. Hè, daarmee. Want dat zijn hele, hele scherpe messen. Maar dat lukt toch wel. Zit dat is het. Die venkel is vrij hard. Dus moet ik echt zeer goed aanduwen. Ja. Ik moet hem dus telkens er weer in steken, want die venkel is vrij hard. En dan... Dus dan raspen, hè. En ik zal daar venkelkronkantjes mee maken, maar ook dus die venkelsalade. Dus rauw. Zoals ik hier nu die vinaigrette gemaakt heb, daar zal ik die rauwe venkel in doen. Dus die rauwe venkel kan daar dan in trekken. Hè? Gaan een keer kijken. Ah ja, kijk. We hebben al wat resultaat. Hè? Dus die venkel is nu rauw gesneden. En ik doe die gewoon in de vinaigrette. Dus ik zal die vinaigrette... Dus die venkel zal niet meer echt rauw zijn. Die wordt dus gemengd. Dat zie je al met de olie. En met de wijnazijn. Dan een keer voortkijken hier. Ik zal hem een keer er weer uithalen. We gaan een keer verder doen. Hè. Ik ga het nu een keer eventjes doen zoals de chef-koks. Zonder het goedje. Maar natuurlijk opletten dat ik niet in mijn vingers snijd. Hè. Want die messen zijn geweldig scherp. Het is een goed systeem. Maar het is natuurlijk altijd een beetje op te letten. Hè. Zo, dus heb ik er nog. Voor het moment heb ik vrij vlakke venkelknollen. Soms zijn ze zo heel rond. Bij mij zijn ze nu eerder vlak, maar dat hangt een beetje af van de soort venkel. Voilà. Dat doen we weg, dus dan gaan we terug. Dus zo'n venkelknol mag dan helemaal in die vinaigrette gedaan worden. Hè? Dus ik roer dat daarin. zodanig dat dat goed, ja, allemaal opgenomen wordt. En nu moet ik nog een klein beetje voortdoen. Want we gaan straks wenkelkrokantjes maken met amandel. Een combinatie met amandelpuree. Nou, dat gaan we bakken. Wat heb ik intussen vanmorgen ook al gedaan? Ik heb de pastinaak geschild en dan in schijfjes gesneden. In een klein bodempje water. In een pan, een platte pan en dan een bodem water. En daar heb ik dus dan al die pastinaak in gestoomd. En dan met een heel klein beetje boter voor ze dan te kunnen stoven. En waarom doe ik dat? Die pastinaak is eigenlijk een soort vervanger, als je dat zo kan noemen, voor de aardappelen. Je weet dat we niet veel aardappelen gebruiken. Niet dat Hildegard daar direct iets van zegt, maar in alles wat dat natuurkunde aangaat, raden ze die nachtschadegewassen af. Hè. Dat zijn de paprika, de tabak, de aardappelen, de aubergine. Die zijn allemaal vanuit eenzelfde familie. En die worden meestal door mensen die met natuurvoeding bezig zijn toch afgeraden. Of toch in die zin dat je daar niet te veel mag van gebruiken. Dat dat niet zo goed is voor het organisme. Ik heb intussen een andere wenkelknol weer genomen. Waar ik lustig mee bezig ben met te raspen.
1: En raspen is altijd een werkje, hè?
0: Raspen is altijd een werkje, ja. Ik geef hier ook soms die cursussen. Dus dat is nu nog een tamelijk gemakkelijke mandoline die ik heb. Ik kan er gewoon mee weg en weer. Ik heb nog een ander die veel professioneler is. En daar moet je eigenlijk zo doortrekken en ook weertrekken. Maar dat heeft like, een bepaalde weerstand. Dat is niet zo gemakkelijk. Maar ik heb hier in de tijd ook nog een of andere cursus gegeven. Ook een kookcursus. En daar was er een mevrouw bij. En die was van Filipijnse afkomst. En die kon daar mee werken. Het was een plezier. Die heeft dan die middag alle groenten geraspt. Die kon, maar die andere rasp was moeilijker. Dus hij gaat door. Je trekt naar beneden. Maar dan om weer naar boven te trekken, dan voel je dat er een zekere weerstand is, maar dan moet je daardoor gaan. Want ik had dat ook gezegd tegen een vrouw in de kookwinkel. Want ik heb natuurlijk geen opleiding als kok, hè. En ik zeg, ja, ik heb hier moeite met die rasp. En ze zegt, ik ben blij dat je het zo zegt. Want ze zegt, zijn hier mensen die komen en die zeggen, ja, maar je hebt mij een rasp verkocht of zo'n mandoline en dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk het te leren meewerken. En in de kokschool hoor ik, leren ze daarmee werken met een aardappel of met een wortel. En dan moeten ze daar zoveel keren altijd maar heel de morgen of heel dat uur, dat de les is, echt dus uiteindelijk zo op een veiligheidshoedje prikken en dan echt altijd maar met die aardappel weg en weer totdat ze die kneep vast hebben hoe dat je dat moet doen, hoe dat je daarmee moet raspen. Want in het begin, als je die opleiding niet gehad hebt, weet je precies niet goed hoe dat je dat moet doen. Dus hoe beter dat je mandoline zal zijn, want dat noemt zo'n grote rasp, hoe meer dat je ook die weerstand gaat voelen, wat dat moet precies. Ik ga nog een klein beetje voortdoen. Dan hebben we tenminste al de venkel voor de rauwe venkelslaad. Hè? Dus ik doe daar nog een klein beetje mee voort. En dan hebben we al min of meer genoeg voor vanmiddag met vier personen. Hè? Het is niet de bedoeling dat je daar enorm heel veel van eet. Hè? Dus een klein beetje mag daarbij. Dus ik doe dat hier ook nog allemaal bij. Ik roer dat nog een keer goed door elkaar. En dan zal dat zijn voor als eerste slaatje. Terwijl ik nu bezig ben met de venkel, zal ik ook nog een venkelkrokantje maken. Dat wil zeggen dat ik ook nog eerst een klein beetje ga moeten voortdoen met het raspen van de venkel. Dus ik zal nog een andere venkelknol nemen. En dan zullen we daar iets anders mee maken, een andere specialiteit. Dus dat mag ik eventjes wegzetten. Dat zal ik een beetje aan de kant zetten hier. Dat is dus het venkelslaatje rauw. En nu zal ik nog een klein beetje voortraspen om dan de ingrediënten te hebben voor het venkelkrokantje.
1: En er zijn ook machines en zo, maar het is toch lekkerder met de hand, hè? Geraspt altijd. Het is veel saffiger, vind ik.
0: Het is waar. Je kunt alles in de machine steken. Hè.
1: Maar dat is echt minder lekker, hè?
0: Ja, en als je dan ja, dat toch hebt, die machine zitten, want er kan al veel afwas aan.
1: Ja.
0: En dan moet je dat ook misschien wel gebruiken, hè, want dat heeft dan allemaal veel geld gekost. Alhoewel, moet ik zeggen, die mandolines die dus eigenlijk echt ook professioneel zijn, die zijn ook niet echt goedkoop. Hè. Dus die kan ik nu niet meer de juiste prijs van zeggen, maar ik heb vanmorgen gekeken naar die andere mandoline die dus iets moeilijker en professioneler was. Die zag de prijs komt er nog op, dat was €150.
1: Ja.
0: Dus van het moment dat je eigenlijk komt in die... In die sector waar je naar het professionele gaat, waar je dus professioneel materiaal gaat gebruiken, dan is dat wel kostelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat dat wel een beetje meegaat. Dat dat zo niet een soort brol is die direct kapot is. Dus als zij dat gebruiken, dat is dat ook voor veelvuldig gebruik. En dat moet tegen een stootje kunnen. Kijk, ik heb hier nu al... Voilà. De eerste rasp zit erop. Dus ik heb hier voldoende geraspt. Ik zal nu een keer de rest hier allemaal wegdoen. Overschot van de venkel. Je kunt dat altijd in de soep doen, hè, als je wilt. Je kunt er nog soep van maken. Van hetgeen dat nog niet over is van... Hetgeen dat over is van het raspen. Je kunt daar soep van maken. Ofwel gaat dat natuurlijk naar de compost op. Nu ga ik dat hier voorzichtig allemaal wegdoen. Ik heb hier nu al een schoon bergje venkel geraspt. We gaan de rest een beetje afwassen. Want ik zal hem dan nog een keer gebruiken voor de appel te raspen. Dat hebben we straks nodig. Oké. Zo. Wat heb ik als recept? Ik zal eventjes kijken. Ik heb een 100 gram geraspte venkel. Dus ik zal een andere... glazen bokaal nemen, een glazen pot. En dan zet ik dat op mijn weegschaal. De weegschaal op 0, ja. En dan een keer kijken wat hier ik al heb. Ja, ja, dat komt goed. Laat ons zeggen, het is nu al iets minder dan die 100 gram, maar dat geeft dus niet. Dus wat ga ik er nog bij doen? Een 100 gram witte amandelpasta. Dus ik zal hier mijn pot nemen. 100 gram witte amandelpasta zal ik daarbij doen. Daar had dat niet zoveel mogen zijn, want dat is tamelijk zwaar. Dus u weet dat de Heilige Hildegard amandelen geweldig aanprijst. Hè? Dus dat het goed is voor de longen. Dat ook de hersenen vult, zegt ze. En dat heeft natuurlijk een hoge caloriewaarde. Dat is voedzaam, dat is zeer voedzaam eten. Dus ik ga daar een 100 gram ongeveer van die amandelpasta. Ik zal dat mengen met die rauwe, geraspte venkel. Dus met die amandelpasta. Gelukkig zit er daar een klein beetje olie in. Ik heb er nu natuurlijk wel een klein beetje afgegoten van die olie. Dus normaal, als je die bokaal opendoet met die amandelpasta en je moet dat gebruiken, moet dat eigenlijk een klein beetje die olie daarin roeren. Je moet die olie daarin roeren, want anders is die amandelpasta te stevig. Dus hetgeen dat ik daar vanmorgen een beetje uitgehaald heb, die olie, ik heb er nog over, zal ik een klein beetje weer in doen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de olie daar ook in is. Hè. Dat maakt het allemaal smeuger en gemakkelijker om mee te werken. Dus dat doe ik nu. Dus ik heb nu zo een mengsel van die rauwe venkel met die amandelpasta. Dat ben ik aan het verwerken. Hè. En dat gaan we dan ook bakken. Dan kunnen we daar amandelkrokantjes mee bakken. Dan moet ik kijken wat ik nog nodig heb voor... een 50 gram fijn gewreven speldbeschuit. Dat zal ik er ook bij doen. Dat is dan toch om het min of meer aan elkaar te laten binden. Dat je moet er zo bolletjes kunnen van maken. Eigenlijk een soort galetjes moet je kunnen maken. Ik ga daar nu een keer een 50 gram bij doen.
1: Spelt ja, zo'n beetje als paneermeel.
0: Ja, zo'n beetje lekker als paneermeel. Dus je zorgt dat daar een zekere binding geeft. Want anders, ja, je moet dus ook een hartelijk kleine burgertjes van maken. Hè. Dat moet lukken. Hè. Dus ik meng dat hier allemaal onder één. En we gaan dat zien, als dat nog te vochtig is of als je daar niets mee kunt doen, dan moeten we daar nog een klein beetje ingrediënt of wel nog een klein beetje van die amandelolie bij doen. We gaan zien hoe dat uitvalt. En dan, wat staat er dan nog op? 25 gram amandelschilfers doe ik daar ook nog in. Die heb ik er altijd ergens staan of ze staan hier al dicht bij mij. Dat is goed. De weegschaal weer op nul. Ja. Dat is toch al een pakje, nee? 25 gram, ja. Nog. Ja, nog een beetje bij. Goed. En dan staat er dan nog op een klein koffielepeltje steenzout. Dus ik gebruik altijd het steenzout, ze raadt dat aan. Hier de hart en dan gaan we hier kijken als ze daar kunnen burgertjes van maken. We gaan dat eerst goed mengen. Ja, ik doe dat nu met de lepel. Ik zal dat straks met de hand doen. Dat is altijd beter met de hand. Je hebt altijd nog die warmte van je hand. En door die warmte van je hand bindt het ook allemaal gemakkelijker. Ik heb dat ook als je koekjes klaarmaakt. En je bindt dat met de hand. Gaat dat veel beter dan dat je dat wil binden met de lepel of met een vork. Dus die warmte van je hand maakt eigenlijk ook dat je die binding hebt. Nu denk ik dat ik toch nog waarschijnlijk een klein beetje van die amandelolie zal moeten bijdoen. Want dat is een beetje te droog nu. Ik zal een beetje bijdoen, zodanig dat dat vochtiger wordt en dat dat meer plakt. Dus dan gaan we moeten meer doen plakken nog, ja. Ja, dat begint te beteren. Dus het is niet echt kneden, het is eigenlijk meer het mengen dat je doet, hè. Maar doordat ik vanmorgen natuurlijk veel van die olie afgegoten heb uit die bokaal, hè, om dan die vinaigrette te kunnen maken, dat maakt dat ik nu natuurlijk die pasta veel droger is. Hè. Normaal, als je dan begint daaraan werken, dus je doet die bokaal open en je wilt daar ook 100 gram van nemen, dan moet je die olie inmengen. Je moet die olie inmengen in die pasta zelf. Dus de olie hoort eigenlijk daarbij, hè. Dan kunt ze natuurlijk wat, ik doe er een klein beetje nog bij, zodanig dat wat soepeler wordt. Voilà. En dan gaan we dat bakken. Dan gaan we in een pan en daar moet ik geen boter meer bij doen, want er is al genoeg olie in. Dus die zoete amandelolie is zeer fijn. Misschien als je naar het zuiden gaat, dat zou kunnen naar Italië of naar Spanje. Kijk daar een keer als ze niet die echte zoete amandelolie hebben, ook om in de keuken te gebruiken. Want bij ons, dat was een tijd goed verkrijgbaar en dat is dan precies weggegaan uit de handel. Ik neem nu een pan en in die pan, ik zal dus proberen kleine burgertjes te maken van die speldkrokantjes. Hè. Dus ik zal zo'n kleine burgers maken, dat lukt al en ik zal dat in de pan leggen. En dan gaan we dat bakken. Dus zonder boter zit al olie genoeg in. En dat is eigenlijk ook heel, heel stevig. Hè? Ik hoorde vanmorgen net op de radio, dus er was aanwijzingen voor de voeding. En nu zeggen ze, ja, ze hebben nu gevonden dat er ook meer peulvruchten moeten geëten worden door de mensen. Dus dat er, omdat die peulvruchten bevatten dan ook die eiwitten. Maar als je weet, bij Hildehard ook de kikkererwten, dat is ook de peulvruchten, de bonen. Hè. Ze gaven geen voorbeeld door daarvan. Maar dus als je regelmatig dus die kikkererwten gebruikt, dan heb je ook die peulvruchten binnen. En dat is natuurlijk beter dan dat kwamen ze vanmorgen dan ook mee af, dan altijd rood vlees te eten, hè, voor die eiwitten. Dus stilletjes aan. Je weet, Hildehard, dat was eigenlijk een koploper, een geniale vrouw. Hè. En zo stilletjes aan, eeuwen nadien, beginnen de mensen eigenlijk bewust te worden. Ah ja, we zouden toch beter naar die voeding overgaan. Hè.
1: Want rood vlees, dat is eigenlijk iets dat zij ook afraadt. Ik herinner me hert.
0: Hert wel, maar als je dan die biefstuk wil eten, dan heeft ze zo'n heel speciaal systeem, eigenlijk dat je nooit geen biefstuk meer wilt eten. Dan zegt ze, je moet die biefstuk s'avonds, dus voordat je naar je bed gaat, je moet dat in het water leggen, in het koud water. En dan sta je 's morgens op en wat zie je dan? Je ziet dan een grijs stuk vlees zitten in je water en allemaal vuiligheid daar rond, zodanig dat je al niet veel geen voesting meer hebt voor die biefstuk te eten. En dan mag je die, moet dat eruit halen uit dat water natuurlijk, en dan mag je die biefstuk bakken. En dan zegt ze, dan is al het vuil die daarin zit eruit. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar dat is dan zeker niet meer appetijtig om daar nog aan te beginnen, hoor. Dus inderdaad, ik of dan ze zeggen, misschien wat minder rood vlees, hè. Ja, dat is haar systeem, is zo. Ze zegt, kijk, ik heb hier nu 4 van hetgeen dat ik nu gemaakt heb met dat recept. Ik zal dat dan ook nog maken, dat dat op de website komt. Heb ik 4 amandelkrokantjes kunnen maken. Ik zal er nu mijn handen afwassen, want die zijn ook heel goed ingeolied, moet ik zeggen. Zeer goed ingeolied, hè.
1: Ja, want die olie die daarop ligt, dat is puur van de noten.
0: Ze hebben zo die speciale bereiding. En die olie die daarop ligt, dat is eigenlijk niet een soort olie dat ze bijgevoegd hebben. Maar ik zie in sommige recepten zeggen ze, je kunt amandelpasta dan zelf maken. Moet dan ik olie bijvoegen? Nee, ze hebben, dat is hier echt al het systeem van die, dat staat erop. Puur die witte amandelen, maar met een speciaal procedé natuurlijk, dat je zo'n pasta krijgt, hè. Nu zal ik die pan dus met die 4 amandelkrokantjes opzetten, hè. Dus lichtjes, dat dat kan bakken, hè. Niet te zwaar, hè. Een beetje opzetten, zo op een half uur. En dan hebben we nog, voor vandaag heb ik ook nog voorzien, een rode biet, maar die rode biet is gekookt al, maar je kunt ook de rode biet rauw doen. Raspen. En ik doe dat altijd in een combinatie van, nu zal ik de gekookte biet doen, maar als ik rauw doe, rasp ik dus rode biet raspen. En ik rasp er altijd een appeltje bij. Altijd. Ik meng dat samen. En ik doe daar dan, graag een beetje, balsamico, azijn op. Dat is dus een soort Italiaanse, azijn, aceto balsamico. En dat is van, Modena. De stad Modena. En dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit hebt. Want ik heb ze gisteren gaan kopen en ik zag daar enorme verschillen van prijs staan. Nu heb ik eentje hier in mijn hand van 250 milliliter. En het merk is hier Due Vittorie. En als ik dan kijk naar de ingrediënten, dan staat er daarop dat dat gekookte druivenmost is met wijnazijn. Dat zal waarschijnlijk rode wijnazijn zijn. En er zijn geen kleurstoffen bij, geen additieven, niks anders bij. Wat is dat? Gekookte druivenmost. De most is eigenlijk, als ze de druiven pletten, als ze er sap van maken. Dus de druiven worden helemaal geplet met pel en peel, met steeltjes en allemaal. Alles wordt geplet. Dan krijg je zo'n een sap, hè, maar dat moet dan nog gegist worden en verwerkt worden tot wijn. Maar dat is eigenlijk zo de basis, hè. Het eerste druivensap, als wij zeggen druivensap of je koopt dat in de winkel, is dat natuurlijk niet met allemaal steeltjes en alles. Dat zijn dan gewoon de druiven die in sap gedaan, sap van gemaakt worden. Maar hier de most, dat is eigenlijk alles van de druiven echt geplet. En dan heb je dat sap. En daar doen zij dan wijnazijn bij. En dat is dus blijkbaar een goede kwaliteit. Want ik heb dat vergeleken. Het flesje dat ik nu in mijn hand heb, dat is dus wel vrij duur. Dat kost 12,50 euro. Maar daarnaast stond er een flesje van dezelfde, dus inhoud, 250 milliliter, en dat kostte maar 4,50 euro. En ik zei, er moet hier toch een groot verschil zijn in de 2 flesjes. En inderdaad, als ik dan keek naar de ingrediënten, ja, dan was dat niet hetzelfde, want bij dat die daar maar 4,50 euro kostte, daar zat er al een soort kleurstof karamel in. Dus wat hebben ze dan gedaan? Waarschijnlijk minderwaardig, hè? Minderwaardig product, en dat dan wat opkrikken met wat karamel voor de kleur. Hetgeen dat ik hier met mijn hand heb, is eigenlijk een echte zuivere aceto balsamico. Je kunt daar nog duurder in gaan, want dat zijn er dan die dus ook een beetje gelegen hebben of zo, maar dat vond ik al heel goed. En in feite heb je daar ook niet zo heel veel van nodig, hè. Dat smaakt direct door. Dat smaakt natuurlijk een beetje zoeter dan hetgeen we straks gemaakt hebben met die witte wijnazijn en met die amandelolie. Dat is een echte klassieke vinaigrette. Maar als je dat gebruikt, zal je proeven dat dat een klein beetje zoeter smaakt. Maar ik vind dat zeer lekker bij de rode biet. Ik zal nu mijn rode biet eventjes ook in een kom doen. Ik heb dus 3 rode bietjes gekookt en dan al gepeld. Maar je mag het dus ook rauw doen, dus je mag kiezen. Maar het moet dan altijd toch een beetje met die wijnazijn of met die olie daarbij. Dus ik zal die 3 nu nemen. Ik zal ze in kleinere stukjes. Dus dat is gekookt, maar dat is niet tot moes gekookt. Dus dat wil zeggen, ik ga dat nu zo met een mes fijn snijden. Mijn mes ligt hier. Ja, dat is goed. Een beetje overzettend vuur. Voilà. We gaan dat in schijfjes snijden. Of in korte, kleinere stukjes. En ik zal daar dan toch ook nog een geraspt appeltje bij doen. Ik vind dat altijd lekker. Bij die rode biet. Dat heeft zo'n beetje een andere smaak daarbij. Rode biet, dat kan zo een aardesmaak hebben ook. Maar hoe verser dat die rode biet is, als je dat uit je moestuin haalt, hoe beter, hoe minder dat die aardesmaak zal hebben.
1: En komen ze bij u uit de moestuin, de rode bieten?
0: Nu heb ik nog geen. Ik heb ze moeten kopen. Want het is een zo'n nog slecht seizoen voor het ogenblik. Alles is zo droog. We zitten dus voor het moment toch, en tijdens die opname nu, in een heel droog seizoen, waar dat dus nog niet veel uit de moestuin gekomen is.
1: Ja.
0: Het enige dat voor het moment zeer goed gaat, is ajuin blijkbaar. Maar de rest gaan we nog moeten afwachten. Dus ik heb gewoon de rode bieten dan gekocht. Dus ik ben ze nu bezig eigenlijk met ook veel kleiner te doen. Dus ik maak daar schijfjes en kleine blokjes van. Zodanig. We gaan daar dan nog een appel bij raspen. Ook met de mandoline. Zorgen dat we niet in de vingers snijden. Voilà, ik snijd die rode biet, dus de gekookte rode biet, eigenlijk tamelijk klein. Dus als je dat dan eet, dat zijn geen grote stukken meer. En daar zal ik een heel klein beetje wilde tijm bij doen. Dus de heilige Hildegard raadt dat ook aan. En die wilde tijm heeft een tamelijk zoete smaak. Dus ik doe niet veel hoor. Zo een puntje van een koffielepeltje, maar dus niet te veel. Dus niet te veel kruiden, want die kruiden kunnen sterk zijn. Als je dat te veel doet, is dat overheersend. Ik zie soms ook van die kookprogramma's waar dat er enorm veel kruiden gebruikt wordt. Ja. Je moet daar misschien voor zijn, maar dan denk ik, heb je nog ergens smaak van het product zelf als je dat overmatig gaat kruiden. Dus zit daar nu een heel klein beetje van die wilde tijm in. En ik zal een keer lezen waarvoor, voor hier staat het, wat dat Hildegard daarvan zegt van die wilde tijm. De wilde tijm is warm en gematigd en is aangewezen bij huidziekten. Bij vlees en groenten mag het zelfs meegekookt worden en het zal de huid van binnenuit genezen. En wilde tijm kan ook verwerkt worden als zalf. Zulke zalven bestaan er. En die wilde tijm heeft een enigszins zoete, indringende smaak. En dus ook gemalen, dat kan op brood, broodbeleg, zelfs goed bij schapenvlees. En die wilde tijm is een laag groeiend, kruimend gewas met een zeer sterke geur. En houdt van een zonnige plaats en een droge bodem. Dus het zou het moment zijn, like of dat weer de nu is voor de wilde tijm. Ik denk dat een van de planten is die goed zou gaan deze lente. We gaan, dat is nu helemaal gemengd. En daar zal ik dan wel een paar lepels van die aceto balsamico bij doen. Omdat dat zo'n goede smaak heeft. Ik hou daar wel van. Ik weet niet, luisteraars, als je dat kent, als je naar Italië of naar het zuiden gaat, ga je dat zeker al meegemaakt hebben, dat ze dat gebruiken. En wat dat er ook in Italië bijvoorbeeld, dat weet ik, gedaan wordt. Ik doe hier nu, laten we zeggen, voor die 3 rode bieten doe ik nu eigenlijk 3 eetlepels van die balsamico-azijn op, hè. Dus dat is zeker voldoende. En wat ze in Italië ook geven als specialiteit, dat zijn dan aardbeien met azijn. Dus ze doen azijn op de aardbeien. En hoe eigenaardig het mag schijnen, maar dat is hetgeen dat de heilige Hildegard eigenlijk aanprijst. Ze zegt, normaal gezien geen aardbeien. Hè? Dus dat zijn planten die dus de vuile lucht opnemen. Ik heb dat waarschijnlijk een vorige keer ook al verteld met dat experiment. Met die aardbeiplantjes, omdat als je de aardbeiplanten op je balkon zette, dat waren de planten die dus heel vlug de vuile lucht opnemen. Dus Hildegard zegt, aardbeien niet, dat groeit ook in vuile lucht. En zegt ze, je mag dat maar op één manier eten, en dat is met azijn. Dus als je wilt die aardbeien eten, niet met suiker, maar zoals in Italië, met een beetje azijn.
1: En is dat dan als dessert in Italië nog?
0: Ja, ik denk dat ze dat als een soort dessert geven. Ja, ja, ja, als dessert. En dan in feite door die azijn, dat trekt dan zo een beetje het slechte uit die plant blijkbaar. Ik denk dat het beste is van dat niet te eten, want heel veel mensen reageren enorm allergisch op aardbeien. En dan spreken we nog niet van de gewone aardbeien die ik koop, die waarschijnlijk 10 keren bespoten zijn, hè, met pesticiden. Dus dat is een van de vruchten die, als je ze niet biologisch kan kopen ook, die al daarvoor alleen al af te raden is. Hè. Dus ik heb nu mijn rode biet helemaal dus ingedompeld in die aceto balsamico van Modena, is de uitspraak blijkbaar in Italië. En dan gaan we daar nu nog een appeltje bij doen. Dat is lekker. Ik ga dus weer de mandoline uithalen. Die is afgespoeld. En we zullen daar een appeltje bij raspen. Dus ik hou de pel eraan. De pel mag eraan als het een biologische appel is. Ik zal nu eerst kijken naar mijn amandelkrokantjes. Want ik zie en ik voel en ik ruik dat die beginnen te bakken. Dus ik zal ze een keer moeten draaien. Hè. Ja, inderdaad. Dus ik draai nu de amandelkrokantjes. Want ik voel en ik ruik dat ze bakken. Dat heb je altijd ook bij brood.

0: Want ze beginnen goed te bakken en je hoort het zelfs. En nu de appel. Ook raspen, hè. Een beetje voorzichtig zijn. Ik zeg dat altijd voor mezelf, ook voorzichtig zijn. Hè, dat ze me hier niet mogen met de 100 wegvoeren. Even kijken. Ja, dat zijn mooie sneetjes. Dus ik gebruik nu eigenlijk hetzelfde mes als het mes dat ik gebruikt heb voor die venkel. Dus dat is een 7 mm. Je hebt verschillende messen. Je kunt de millimeters bepalen van die messen. Dus dat valt wel mee. Een keer kijken wat dat hier hebben. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Dus die appelsneetjes zijn het eigenlijk. Wacht, hè. Ja. Die gaan we daar gewoon bij doen bij die rode biet. Dat geeft dan zo een andere smaak, vind ik. Dat is een klein beetje weg van die rode biet met die aardesmaak. Het appeltje daarbij heeft altijd een verfrissing eigenlijk. En die wordt daar eigenlijk mee ingedraaid in die balsamico-azijn. Dus ik zal mijn vuur van die krokantjes iets zachter zetten, want ik ruik dat zou goed bakken. Hè. Dus in uw keuken alert zijn, meestal ook. Hè. Bij hetgeen blijven dat je aan het klaarmaken bent. Hè. Niet te veel laten afleiden, ook niet weglopen. En je vuur laten aanstaan, al is het maar eventjes. Hè. Dus altijd voorzichtig zijn, erbij blijven. Ofwel, als je weggaat, het vuur dan uitdoen. Hè. Want ik weet in een gewoon gezin, dat is niet like bij de chef-koks. De chef-koks op tv, die zit maar met glans en luister alles te doen, maar die worden ook niet gestoord. Hè. Er is geen kind die komt vragen, hè, wat mama, waar is dit of dat, of ik heb dat niet meer. Dus die doen daar allemaal voor. Dat is allemaal schoon voorbereid en meestal gesneden. En daarachter is er dan iemand die de afwas doet. Maar ik weet, in een gewoon gezin is dat niet zo, hè. Meestal wordt er links of rechts aan je oren gezaagd. En mama doet intussen 10 werken tegelijkertijd. Hè.
1: En laat de krokantjes aanbakken.
0: En laat dan een keer wat aanbakken. Hè. Maar ja, het is dan dit of dat. Maar kijk. Voilà. We hebben nog het appeltje. Je ziet, met één appel kunnen we al heel eind verder. Hoor. Het komt daar heel veel van. Dus dat komt hier allemaal, soms zijn allemaal voorbereiden voor het maal. Hè. Dus dat kunt u doen. Natuurlijk, als je zelf kookt, je hebt daar altijd werk aan. Hè. Dat kan niet anders. Hè. Als je natuurlijk alles, hè, plaatjes voorgekookt, dat is allemaal gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo gezond. Want meestal worden er daar toch van alles bij gedaan om dat ook te bewaren. Hè. Dat kan niet anders. Kijk, dat zit hier allemaal nu schoon in elkaar. De rode biet met het appeltje. Dat kan u ook nog een beetje trekken. Dat gaat er nog in trekken, al die smaken samen. Zo, dat hebben we dan ook al gedaan. Dus het belangrijkste is voor het middagmaal ook dat ik vandaag dus ook klaarmaak. Dat zijn de bepaalde ingrediënten die we nu gebruiken. Hè. We hebben dus de eerste pastinaak. Dus de pastinaak die eigenlijk als een soort vervanger van aardappelen. Ik mag dat niet altijd zeggen. Het is eigenlijk een groente op zich. Het is ze noemen dat de vergeten groenten. En dat heeft een fijnere smaak. Je moet dat maar een keer proeven. De pastinaak heeft een fijnere smaak dan de aardappel. De aardappel heeft een zoetere smaak. Met de pastinaak kun je bijna alles doen wat je met een aardappel doet. Maar heeft een klein beetje fijnere smaak. Maar heeft toch zetmeel. Hè. De zetmeel zit in dat product. Dus dat maakt dat je ook al die bereiding. Je kunt de puree maken, je kunt de frietjes maken. Je kunt er alles mee doen. Je kunt ook bakken. Hè. Zoals ik ze nu doe, zo lekker een gebakken aardappeltje. Dat kan allemaal. En wat dat er ook goed is, als je dus in de lente bijvoorbeeld, zoals wij hebben, heel veel brandnetels hebt. Hè. Dus de mensen zeggen soms brandnetels, oh, dat moet hier weg bespoten. Maar als je naar de natuurwinkel gaat en je koopt daar 100 gram gedroogde brandnetel, hè, dan vragen ze daar ook al 5 euro voor enzovoort. Maar als je de brandnetel hebt, Hildegard zegt, dat is zeer, zeer goed. Maar dan moet je de topjes nemen. Hè. Dus niet die oude bladen, maar wel de topjes van de jonge brandnetel. En dan schijnt dat het systeem is om je niet te laten prikken. Je moet die, het is meestal zo 4 blaadjes bij elkaar, de topjes. En dan moet je juist onder dat blaadje gaan en dat, die topjes plukken, zodanig dat je niet die brandharen hebt, niet haarden, maar haren, de brandharen van de brandnetel zijn van bovenop dat blad. Dus je moet zorgen dat je, als je dat kan, of liefst met handschoenen natuurlijk, want anders prikt dat, maar als je zo het verstand hebt ervan, kun je die topjes van onder vastnemen, dat blad, en dan moet je dat natuurlijk, nu, je kunt dat zeker niet rauw gebruiken, dan moet je dat ofwel stoven, zoals een spinazie, ofwel in je puree doen van pastinaak, en dat is zeer, zeer goed. De brandnetel bevat enorm veel calcium. Dus voor mensen die een calciumtekort hebben en eventueel pillen moeten nemen, waar dat ik persoonlijk niet tegen ben, maar een pil wordt niet altijd zo goed opgenomen in het lichaam als de plant of de groenten zelf. Dus als je de brandnetel kan gebruiken, ook in soep, je mag dat ook in je soep doen, dan heb je voor het voorjaar echt een dosis calcium binnen en je lichaam, je darmen gaan die calcium werkelijk opnemen. Dus het is niet een pil en dan dat die pil, misschien, je weet niet wat dat doet in je lichaam, maar soms zijn het ook hele slechte ervaringen hoor. Ik heb iemand gekend die hele zware calciumpillen moest nemen. Die zijn nu misschien intussen uit de handel, maar die heeft daar een hele grote ziekte mee opgelopen, als ik zo mag zeggen. Heel haar kaakbeen, daar kwamen er gaten in. En dan hebben ze wel gezien dat dat een van de nevenwerkingen was van die pillen dat ze genomen had. Dus als je de calcium neemt in de vorm van de brandnetel, dan ga je dat natuurlijk niet tegenkomen. Hè. Dus je eet, je gaat ook geen massa's brandnetels eten, dus je eet een gedeelte brandnetel zoals je spinazie of andere groenten zou eten. Je stooft dat of je doet dat in je soep. Op die manier dus heb je die calcium binnen en dat zal het organisme zal heel goed de calcium opnemen. Ik kan daar nu een voorbeeld van geven eigenlijk vanuit mijn eigen familie. Dat zal ik nu toch een keer vertellen, want dat vind ik de moeite waard. Dus intussen staat mijn eten hier, is aan het klaarkomen, hè? Dus geen probleem. Mijn grootmoeder, die had op een bepaald moment zo heel veel pijn in haar hielen. Wat is, ik spreek al van lang geleden, hè? Dus ik ben nu 70. Dus ik spreek van mijn grootmoeder, ik spreek nu al wel van 40 jaar geleden, denk ik. En ze zijn daar ook mee naar de dokter gegaan en dan foto's genomen. En wat bleek? Zij bleek dat ze een groot calciumgebrek had. Maar dan stonden ze ook blijkbaar in de medische wetenschap nog niet zo ver of nu. Hè. Nu zouden ze onmiddellijk zeggen, er moet calcium genomen worden. Het enige dat zij dan kreeg als raad was, dat zou dan natuurlijk in een rolstoel geraken en je moet slijkbaden, modderbaden nemen. Maar mijn ma dacht, modderbaden, allee, wat gaat dat nu helpen voor dat probleem? En dan was dat nog een tijd dat wij ook nog bezig waren, dokter Vogel, dat zijn nog veel mensen nog dokter Vogel kennen, dat is ook dus een naturopaat, natuurgeneeskundige vanuit Zwitserland. Er zijn zelfs nog producten van hem verkrijgbaar. En die beschreef dan in zijn boek in feite, als je dat hebt, en het is werkelijk vastgesteld dat je een calciumgebrek hebt, dan moet je, voor hem, was dat Urticalcin nemen. En dat was zijn product, maar Urticalcin, je hoort dat al, de urtica zit daarin, dat is de naam van de brandnetel. Dus wat had hij ook gedaan? Hij had die brandnetel genomen en dan helemaal tot poeder verwerkt en in tabletjes. En dan heeft mijn ma gezegd tegen mijn grootmoeder, kijk, we gaan dat zo doen voor u. We gaan dat proberen zo op te lossen. Je neemt alle dagen, ik weet niet hoeveel tabletjes dat ze dan moest nemen, niet zo, ik zeg nu maar iets, 10, 12, dat waren hele kleine tabletjes. En na een paar maanden is dat echt haar probleem daarmee opgelost. Is ze teruggegaan naar de dokter, zijn er terug foto's genomen. En inderdaad, die hielen hadden toch die calcium opgenomen. Ik zeg dat nu, omdat ik dus nu aan het spreken ben eigenlijk over die brandnetel. Hè. Dus dat was eigenlijk echt met een natuurproduct. Mijn ma had dat zo bedacht. Hè. Nee, zegt ze, ik wil niet dat mijn ma in een rolstoel zit en modderbaden neemt die geen zin gaan hebben. Maar dan toch met een doorgedreven kuur, laat ons zeggen dat dat dan toch wel een kuur was denk ik van een maand of drie voordat dat weer helemaal, en dat was helemaal schoon toegegroeid. Dus wat ik nu niet, het is niet een directe reclame wil maken voor dokter Voger, maar het is voor datzelfde principe hetgeen dat Hildegard zegt. Als zij het zo spreekt, dan zijn er ook nog mensen, misschien uit andere branches, maar die bezig zijn met natuurgeneeskunde of natuurvoeding, die eigenlijk met op hetzelfde resultaat neerkomen. Hè. Dus die urtica's zijn van dokter Voger, dat was eigenlijk volledig gebaseerd op de brandnetel. Dus daarmee vertel ik dat hier, omdat dat zo eigenlijk in mijn gedachten komt, terwijl ik hier aan mijn potje sta te roeren met mijn rode biet. Hè. Dus het ene brengt het andere mee, maar ik denk dat dat wel een keer interessant is voor de luisteraars ook. Het is dus nooit de bedoeling van te zeggen, ik ga het hier allemaal op eigen houtje doen, ik heb geen dokter nodig. Zo werken we niet bij Hildegard. Bij Hildegard wordt het wel vastgesteld, uw kwaal, door de dokter. En dan is het natuurlijk aan u en uw dokter en de keuze van uw dokter, want wij zijn nog altijd vrij, we zitten niet in Rusland of in het communisme, we zijn nog altijd vrij van de geneesheer te kiezen, die dan voor u met het beste kan afkomen. Hè. Is dat de klassieke geneeskunde? Heel goed. Is er iets die moet aangevuld worden? Dat is ook goed. Voilà. Ik denk dat we nu voor het eerste gedeelte kunnen afronden. Hè. Is dat goed?

0: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Koken met Hildegard, waar we vandaag eigenlijk al een lekkere, frisse zomerse maaltijd hebben zien bereiden en mogen proeven. Ja, dat kan ik wel meegeven aan de luisteraars. Sylvia, er staat precies ook nog een dessert op ons te wachten.
1: Er staat nog een dessert op u te wachten. Frambozen. Hildegard is dus niet voor de aardbei, maar wel voor de frambozen. Frambozen is een hele lichte vrucht. En van het frambozensap, als je dat perst en doet daar een klein beetje galgant bij, dus een kruid, dan zegt ze dat dat zelfs koortswerend is. Hè? Een lichte vorm, hè? Een lichte vorm koortswerend. Dus dat wil zeggen dat ondersteunt het lichaam. Hangt natuurlijk af waarvan heb je koorts, waarvoor moet je behandeld worden. Maar dat zijn soms, ook als je koorts hebt, heb je dorst. Hè? Dus moet je ook wat drinken. En in plaats van altijd gewoon water te drinken, kun je dan frambozensap nemen met een heel klein snuifje galgant in. Dat gaat u ook weer oppeppen. Die galgant zal u wat oppeppen. Frambozen geven die verlichting en die verfrissing. U kunt natuurlijk ook de frambozen gebruiken zoals wij dat nu gaan doen. Die zijn vanmorgen vers geplukt uit onze tuin. En die zijn helemaal gerijpt in de zon. Ik zal die nu eventjes wassen of spoelen. Maar je weet, een framboos is een tere vrucht. Je moet daar voorzichtig mee omgaan, want dat is direct geplet. Je kunt dat ook niet lang bewaren. Dus ik heb ze nu gewassen, eventjes gewassen. Dat wil zeggen, eventjes gespoeld. Hè? Zodanig dat er daar geen kleine beestjes meer op zitten. Maar ik heb ze vanmorgen zelf uitgekozen. Dus die waren heel mooi, die frambozen. Gaan we nu een klein dessertje mee maken. En ik zal dat doen met room. Dus lichte room. Dus lichte room, dit wil zeggen niet te veel room. Ik heb 200 milliliter room van een 40%. En ik zal dat zoeten met een rietsuiker, maar bloemsuiker van rietsuiker. Dus dat wil zeggen, de rietsuiker is gemalen. En ik heb er wel met mijn vork eventjes moeten ingaan. Want er zit hier, zoals in andere bloemsuiker, geen middel in, geen anti-klontermiddel. Dus dat wil zeggen, het klontert wel gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo erg. Ik ga dan eventjes door met mijn lepel of met de vork en die klontertjes zijn daaruit. Dus dat is een natuurlijk product, rietsuiker gemalen tot bloemsuiker. Want dat is altijd gemakkelijker als je room opklopt, dat je in feite een bloemsuiker hebt. Ik ga daar een klein beetje in gieten. Hoeveel zou ik zeggen dat ik zal doen? Een 2 eetlepels, dat is eigenlijk voldoende. Dat is dan licht gezoet. En dat zal perfect zijn. Ik zal die nu opkloppen. Ik heb dus mijn machine met de kloppers. Hè. Dus dat doe ik zo. Je kunt dat ook met de hand. Vroeger thuis bij mama moesten wij dat altijd met de hand opkloppen. Hè. Dus mama deed dan voort met haar gerechten en haar bereiding. En dan kregen we de vork in de hand. Je kon dat met de vork doen. En dan klop je. Maar dan klop je vanuit de pols totdat de slagroom opgeklopt is. Hè. Maar nu is dat iets gemakkelijker met de kloppers. Maar ik zal zeggen, niet te lang kloppen. Want anders krijg je boter. Hè. Ik ga dat nu eventjes doen. Hè.

0: Ik stop daar al mee. Dus dat is misschien een minuutje, niet lang. Dat wil zeggen, ik ga die slagroom ook niet heel hard opkloppen. Dat is niet nodig, hè. Dus het wordt heel lichtjes opgeklopt. Zo, als je natuurlijk, je moet dat zelf voelen. Hè. Als je ziet dat hij dik begint te worden, dan stop je daarmee. Als je voortklopt, hè, dan krijg je boter. Hè. Dan heb je boter voor op je boterham te smeren. Dus ik heb gestopt. Het is natuurlijk een zeer eenvoudig receptje. Hè. We zijn zo. Ik heb 4 mooie kommetjes. Dus 4 glazen kommen. Gaan dat hier allemaal een klein beetje aan de kant schuiven. Want er staat hier altijd heel veel op tafel. Dus dat is mooi. Hè. Dus dat is ook een eenvoudig recept, maar mooi opgediend. Bijvoorbeeld in een mooi glazen kommetje. Dat doet ook wat, vind ik. Dus ik zal dan eerst... Oh ja, ik heb zelfs 5 kommetjes. In ieder glazen kommetje zal ik dus een basis leggen van room. Dus ik zal de room daarin doen. Een lepeltje of 2. Koffielepels, dus dat kleine lepeltje zal ik daarop leggen. En doe dat zo, ja.
1: En de room, het is wel 40% room. Er zijn ook veel light producten, maar volle room is beter, denk
0: ik. Ja, je moet natuurlijk opletten, ook als je kunt lichtere room nemen, maar je moet nog altijd ergens die basis hebben om te kunnen opkloppen. Ja. Als je heel licht gaat, zal dat moeilijker gaan om die room op te kloppen. Dus je kunt dan misschien een lichte room gebruiken, dat je zegt, gewoon in je recepten waar je een beetje room nodig hebt, dan kan dat met die lichte room. Maar als je gaat moeten opkloppen, heb je wel een klein beetje vet nodig eigenlijk daarvoor. Anders krijg je dat niet opgeklopt. Dus ik doe gewoon in de schaaltjes 2 koffielepels van de room. En dan zal ik daar nu de framboosjes opleggen. Hè. Dus in ieder schaal een beetje framboosjes. We gaan dat per schaaltje doen. Dat is natuurlijk zeer mooi, want die frambozen zijn heel mooi vers geplukt. Dat is natuurlijk een grote luxe als je dat in je tuin staan hebt.
1: En die doen het wel goed.
0: En die doen het goed, hè. Die doen het goed. Die kunnen blijkbaar de warmte, de droogte goed verdragen. Natuurlijk, het verschil is wel omdat het heel vroeg warm geweest is. Ze zijn eigenlijk al beginnen rijpen als ze nog klein waren. Maar nu zijn ze er weer doorgekomen, zijn ze wat groter van model en dat is beter. Dus ik leg nu op ieder schaaltje dus ongeveer een beetje hetzelfde van framboosjes. Dat is natuurlijk wel heel lekker, hè. Ik denk dat de meeste mensen dat wel graag eten. Je kunt daar veel mee doen, hè. Je kunt daar frambozenijs van maken. Je kunt er ook een frambozenazijn mee maken. Dat zijn de verschillende mogelijkheden. Dan heb je bijvoorbeeld een bokaal nodig met afsluitbaar deksel. En dan doe je daar, laat ons zeggen, een 500, dat is een groot bokaal, 500 gram frambozen in. En dan giet je daar witte wijnazijn op en je laat dat dan een week of 3 staan. En dan zeef je dat en dan heb je in feite, gaat de kleur van die frambozen helemaal over in die wijn. En dan heb je eigenlijk een frambozenwijnazijn en dat bewaar je dan ook in je koelkast. Hè? Want, of anders, als je natuurlijk het wil lang bewaren, dan moet alles een keer opgekookt worden, eventueel met wat suiker bij. Dus tussen de balans, azijn, het zuur en het zoete, dan kook je dat een keer goed op en dan kun je dat natuurlijk ook steriliseren, zodanig dat dat echt bewaard blijft. Als je dat niet steriliseert en je doet dat zoals ik zeg, dan moet dat in de koelkast bewaard blijven en tamelijk vlug gebruikt worden. Het is altijd beter voor zulke dingen dat je geen grote hoeveelheden maakt. Dat je regelmatig wat maakt. Hè. Dus en ik zal daar nu op die framboosjes nog een klein beetje van die poedersuiker doen. En dan nog afwerken met een toefje slagroom. Dus dat is eigenlijk een toetje. Dus ik doe daar nog een klein beetje suiker op ieder

0: ga die room opwerken. Ik ga die room, ik heb dan zelfs nog een beetje framboosjes over. Zo. Kijk. Dat is dan afgewerkt. En wij gaan dan nu nog een heel klein beetje amandelschilfertjes overstrooien. Maar niet veel, hè. Dus gewoon een beetje voor de versiering nog mag dat daarover. Voilà. Je hebt dan altijd zo de balans zuur-zoet. Dat moet je ook proberen in je eten en in je maaltijden te krijgen. Dat je een soort harmonie hebt. Dat je een soort balans hebt in je eten. Dus je gaat geen eten maken die ofwel heel zuur of meer zoet is. Of bitter of zo. Je probeert altijd die smaken met elkaar te verbinden. En je probeert ook te zoeken welke smaken passen samen. Dat mag soms een beetje een tegenstrijdige smaak zijn. In het Frans zeggen ze dat zo tranchant. Dat het eigenlijk echt de tegenpolen zijn. Maar je mag ook gaan naar bijvoorbeeld naar smaken die heel goed met elkaar samen gaan. Hè. Dus je zoekt dat zelf uit. Maar je zorgt altijd in je voeding, ook in het hele menu dat je maakt, dat je een evenwicht erin hebt. Hè. Dat je niet naar een hele zure balans gaat of zo. Dat je echt dat iedereen de verschillende smaken heeft. Hè. Dus we zeggen zoet, zuur, bitter enzovoort. De verschillende zout, hè, dat is daar ook bij. En als je dat goed balanceert in je voeding en je hebt dat gegeten, dan zal dat een voldaan gevoel geven. En dan zal je na de middag of 's avonds niet op zoek moeten gaan naar iets. Ik heb precies nog iets nodig. Wat? Ik ga in mijn kast zoeken. Zit er daar chips in? Nee. Als je chips zoekt, dat is waarschijnlijk omdat je zout zoekt. Hè. Als je naar chocolade op zoek gaat, dan zoek je eigenlijk naar iets zoets. Hè. Dan kun je ook, bijvoorbeeld in plaats van chocolade, kun je amandelen nemen. Hè. Amandelen geven ook dat zoete gevoel. Dus je moet kijken op het moment zelf dat je zo van die bepaalde hoestingen hebt naar bepaalde voedingsmiddelen, is het waarschijnlijk omdat u op dat moment uw lichaam nood heeft aan ofwel magnesium ofwel calcium. En dat je denkt misschien, ik wil hier alleen maar chocolade en confituur eten of ik wil alleen maar chips eten. Dus dat zijn smaken, je zoekt die smaken op. En die smaken kun je ook maken dat je niet altijd in de ongezonde smaken gaat. Dan ga je misschien zeggen, kan ik een alternatief vinden voor de chocolade? Ja, in amandel kun je dat wel vinden. Maar op het moment dat je hoesting hebt op chocolade, ga je niet geholpen zijn met chips te eten of zo. Dan is het niet die smaak dat je aan het zoeken bent. Hè. Dus ik denk dat je wel begrijpt wat ik u hier probeer te zeggen. Hè. Dus voor vandaag rond ik daarmee af. De dessertjes zijn klaar. We gaan ze onmiddellijk zelf opeten. Dus tot de volgende keer.
1: Dank je.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een goede middag gewenst, beste luisteraars. Laten wij samen het middaggebed van de kerk bidden. Vandaag viert Europa het feest van de heilige Benedictus, abt en patroon van het Europees continent. De hymne kan u vinden op pagina 1344. De psalmen vindt u vanaf pagina 988. En de korte schriftlezing op pagina 1661. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Benedictus, wijze man, gij hebt de volken onderricht. Gij leraar aan verdiensten rijk, vervul ook ons van Christus licht. Een nieuwe levenswijze kwam alom door uw persoon tot stand. Uw regel maakte velen één, door werk, gebed en broederband. Wij bidden u, laat de volkeren ook nu als broeders eensgezind, elkander helpend dienstbaar zijn, opdat de wereld vrede vindt. Aan God de Vader en de Zoon, en aan de Geest zij lof gewijd. Hun licht is voor u opgegaan, de glorie van de eeuwigheid. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan, zegt de Heer. Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand, want ik vertrouw op uw woord. Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost, verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt? Vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt? Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kwellers slaan? Zij groeven voor mij een valkuil die trotsen, die zich niet bekommeren om uw wet, maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt. Zij hadden mij bijna verdelgd van de aarde. Maar aan uw bevelen onttrok ik mij niet. Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer. Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Luister God naar mijn roepen. Schenk aandacht aan mijn gebed. Uit verre landen roep ik tot u. Wanneer ik beklemd ben van hart, hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn. Mijn God, gij hebt mijn geloften gehoord. Gij hebt mij het erfdeel beloofd van uw dienaars. Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant. Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn, dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen iedere dag, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, Gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij, nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten, tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen, hun woorden dopen zij als pijlen in vergif, om onverhoeds onschuldigen te treffen en uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door, zij spannen met berekening hun strikken en zeggen niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat Hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven Hem. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. De atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans. Wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet in den blinde. Ik boks niet als een die in de lucht slaat. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang. Gelukkig de mens die Gij wijsheid geeft, Heer, die Gij in uw wet onderwijst. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige abt Benedictus tot een meester gemaakt in de leerschool van het monastieke leven. Wij vragen dat wij niets stellen boven de liefde tot U en dat wij met een ruim hart de wegen gaan die Gij ons voorhoudt. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tiene, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wilden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste 2 vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren was de stad Leuven. daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
3: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
4: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
5: Wel al van gehoord, maar meer.
2: En weet u in welke context of zo? Of?
5: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, gewoon nee. De naam komt u bij.
5: Ja, inderdaad.
6: Voor mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
7: Nee.
8: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
9: Nee. Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
9: Nee. Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
8: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
8: Als dat soms in de auto, zie ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D, ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren.
10: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
11: Misschien 60.
2: 60?
12: Ik denk ook 60.
5: Ja, ik ook dan.
2: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
5: Misschien 90 dan.
13: Pak 60.
14: Ik hou voor 60.
15: Ja. 60.
14: Ja.
16: Ik hou voor de 120.
2: U een gokje?
17: 90. 120.
2: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
18: Goed,
12: Ik gok 60. Ja, ik ook 60.
7: Rond 60 landen?
11: 90 landen.
15: 90 ook.
18: 60.
11: Ik ga dan voor 90.
16: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de eerste vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. We gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
6: Het is voor de slang.
5: Geen idee.
7: De rib.
6: De rib van?
7: De rib. De rib van Adam. Ja.
8: Oh. Ik kan me nog herinneren dat was dat geen rib.
6: Zag je een rib van?
8: God. Dat denk ik, nee.
6: Dat kan
8: niet. Nee. Ja, dat is een lagelijke godsdienst.
6: De man van Eva? En Eva?
8: Ah, Adam. Ik weet het niet. Nee.
6: Nee, geen idee?
8: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
6: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
8: Iets een lichaamsdeel. Een arm, iets van een arm? Nee, ik weet het niet.
0: Arm, nee.
8: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
8: Oei. Nee, ik weet het niet.
9: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen, Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
10: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is.
0: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug aan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
11: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
11: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè? Door de zee of zo?
12: Mozes.
4: Door de zee?
12: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat?
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
8: De zee overgestoken.
9: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
8: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan...
9: God. Verder,
8: ja.
7: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
7: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
7: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de Rode of Dode Zee.
0: Enig idee?
13: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de schooldienst. Sorry.
14: Ben ik ook aan het denken. Hè.
0: Weet je waar ik het over heb?
14: Zijn die 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
14: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
8: Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem.
2: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee.
8: In Bethlehem.
9: In een stalletje in Bethlehem.
10: Ah, in Nazareth, hè?
9: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
9: Oh
10: ja, natuurlijk. Ja.
9: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, daar heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk, kunt dat eigenlijk...
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
4: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
5: Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
4: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
4: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
4: Judas?
5: Ja, Johannes.
6: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
7: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
8: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
4: God.
8: Ja, en het geloof.
4: De waarheid.
8: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
8: Dat hij zo alles woord vertelt van God.
4: Ik ben het. De waarheid en...
8: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
8: de
0: niet...
8: De profeet.
0: Dat is hij ook, ja. Dat is niet het juiste antwoord.
8: Dat weet ik het niet.
4: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
4: Leven.
5: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
5: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
5: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
8: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, dat ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
8: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
5: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
4: Ik weet dat niet. Ik weet niet zeker.
0: Maar... Maar altijd een gokje wagen, hè?
4: Leven.
7: Het leven?
4: Het leven.
8: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
4: De winnaar.
8: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Nu uw kameraad misschien.
4: Schipper.
8: Schipper.
4: Schipper.
9: Nee, die weet ik ook niet.
10: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
8: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
10: Lichaam.
9: En het leven. Heelal. Nee.
8: Nee. Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
9: Het leven. Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
8: Het geloof. Het begint met een L.
9: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
4: Nee.
8: Nee.
0: Oké. Okay. Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Een soort verhaal dat Jezus vertelt... Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Is enig idee hoe de vader dan reageert?
4: Hij zal blij geweest zijn.
8: Ja, nee, eigenlijk andersom.
7: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
7: Blij.
5: Oei, oei, oei, oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk ja, braspartijen houden. Hij doet al zijn geld op, geniet van het goede leven. En dan moet hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
1: Ik denk dat de vader boos reageerde.
5: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
9: Was hij niet niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug?
11: Oh. Gelukkig.
12: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
9: Blij?
0: Ja, blij.
9: Blij? Na het feesten?
8: Na het feest inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
9: Ja,
8: maar hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
9: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
13: Heel boos.
8: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
13: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
9: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
14: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst.
1: En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
2: Amerika.
3: Amerika, Verenigde Staten.
1: Ja, ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Bonusvraagje.
3: Leo, ja.
1: Ja, inderdaad, Leo.
4: Amerika?
1: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
4: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
1: Leo de 14e, pas Leo de 14e.
4: Nee, dat heb ik niet geweten.
5: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
1: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
5: Leo?
6: Ja, iets met Leo. Leo.
1: Ja, helemaal juist, dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
5: 16e?
1: Nee, een beetje naar beneden.
5: 14e?
1: Ja, ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
7: Argentinië.
8: Ah nee, dat was een vorige.
9: Dat was Amerika.
7: Amerika, ja. Amerika,
1: ja. Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
7: Nee, Titus of zo?
1: Nee, het is niet Titus.
7: Geen idee.
10: Is from South America. Is not lion, no.
11: Niet paus Franciscus, hè?
1: Nee, dat was de vorige paus.
11: Peru.
1: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
11: Waar dat hij nu woont.
1: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
11: Peru zelf.
1: Ja.
11: Amerika?
1: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
11: Ik heb het al even gehoord op nieuws.
1: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd, hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
11: Theo of Leo?
1: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
4: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
11: Nee, dat is een woord, hè.
8: Zijn?
1: Ja.
8: Van Amerika? Van de USA?
11: Nee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
8: Ik weet het niet meer, nee.
11: Ik had het geweten, maar ik weet het niet meer. Nee.
4: Okay. Ik ook niet.
1: Van Amerika?
9: Zuid-Amerika.
12: Verenigde Staten van Amerika. Hè.
1: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
12: Ja, Leo de 14e.
11: Amerika.
4: Ja, Argentinië.
1: Pardon.
4: Nee. Ja, Amerika. Ja. Nee. Argentinië was de vorige.
1: Ja,
4: inderdaad. Ja. Ik ben...
1: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
4: Ja, hè.
1: Ja. Oké.
4: Okay.
1: En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
4: Augustinus.
1: Hij is een Augustijn, dat is
4: een
1: helemaal
4: Augustijn,
1: waar.
4: Ja,
1: maar dat is niet zijn pauselijke naam.
4: Ben het vergeten. Nee.
1: Leo de 14e.
4: Ja. Ik ging Leo zeggen, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
5: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
10: De meimaand? Jezus, kun je...
1: Dat had gekund, het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus, zowat de meest belangrijke heilige.
10: Nee, geen idee.
1: Onze radio is naar haar vernoemd.
10: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
1: Het is een vrouw.
13: Maria.
1: Exact.
13: Maria.
14: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
15: Maria.
4: Maria.
1: Het is een vrouw.
4: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
1: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
4: Maria.
15: Maria.
11: Zo?
1: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen...
11: Het
1: is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
11: Ah, het is een Maria.
4: De meimaand.
1: Ja, dus de maand mei.
11: Je weet het.
8: Maria.
11: Heilige. Nee.
1: Je kent haar sowieso?
11: Nee. Moeder Maria dan?
15: Maria.
1: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
10: Geen idee. Ik weet ze in... Ja, nee, in mijn zoon. Ja, nee. Sorry.
5: Ik
1: heb
5: meestal een verlofdag aan vast.
1: Ja, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
10: Ik ben niet zo goed met feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
1: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen en Maria. Als dat een hulp kan zijn?
10: Nee.
13: 50 dagen na.
5: Pinkstermaandag.
14: Onze Lieve Heer in mijn vaart.
1: Nee, het is nog daarna.
14: Het is Pinkster.
11: Ja.
15: Pinksteren?
4: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
13: Pinkster? Maar Witte Maandag is
4: Pinkster. Pinkster.
1: Ja.
14: Witte Maandag.
1: Ik kan niet... Is dat 50 dagen, Pinkster? Ja. Dat moet ik een beetje misrekenen.
4: Na Pasen.
1: Na Pasen. Het is ook nog na onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later.

0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
1: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
2: Ja, ik weet het ook niet.
3: Wapenstilstand?
0: Oeh, wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is de
4: vakantiedag.
0: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
1: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch verleden
5: aan gedaan. Dat denk ik.
1: Pinkstermaandag.
6: Ja? Oh, de
7: Pinksteren?
6: Ja.
8: Wacht, hè. Onze Lieve Heer Hemelvaart?
9: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is toch 10 dagen later.
8: Is dat niet die vlammetjes die...
9: Ja.
8: De nederdaling van de
9: Heilige Geest. Ja. Ja.
10: Goed, hè?
9: Ja, ja. Kent u de naam?
8: Nee. Ja, ken als je mij zegt.
0: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan, de meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde: waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was: hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
2: Mechelen. Hier in Mechelen?
4: Hier in Mechelen.
2: Mechelen.
4: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè?
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
4: Ja.
2: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Merodestraat? Nee.
5: Dat is de...
1: Het bischopshuis bedoelt je misschien? Ja.
6: Hier in Mechelen?
7: Hier in Mechelen?
2: Is dat hier, nee?
8: Sint-Rombouts-kathedraal?
9: Mechelen?
6: Mechelen.
4: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
2: Nee, ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Van parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Maar de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
2: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dus dat onthoud ik zo niet.
10: De Hanswijk-processie.
11: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
10: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
10: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
6: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
4: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
6: De heilige processie. Oh.
4: Ja, het is soms moeilijk erop te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
6: Amai, dat moet ik weten.
4: Het is een bepaalde wijk.
6: Hanswijk-processie.
7: Dat weet ik niet.
4: En nee. Is er een verwijzing naar een wijk?
7: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
2: Dat weet ik niet.
1: Nee? Nee. Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
2: Tuut. Ik weet niet.
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
2: Hanswijk?
9: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
9: Ja. Helaas. Muizen eigenlijk, dus het is er net naast.
5: Hoe noemt hij?
8: Wijk te maken.
1: Ja. Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet.
5: Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
12: De bloedprocessie. Nee.
1: Dat is Brugge.
12: De stroppendragers.
1: Dat is Gent.
12: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
1: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dus dat kan helpen.
12: Nee.
1: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
12: Sint Rombouts.
1: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
12: Basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken en de tweede vraag ook over Gent had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
13: Een god.
14: Is dat het Lam Gods?
13: Is dat het Lam Gods?
15: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
16: Het Lam Schot, ja.
10: Over welk kunstwerk hebben we het?
1: Het Lam Gods? Daar hebben we het.
17: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet welk. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige... Is het iets met een schaap?
1: Ja.
17: Ja, oh. Oké, nee. Iets met een schaap. Ik heb er meer wel eens van gehoord. Ik kom echt niet op de naam.
18: Geen idee.
19: Ja. Amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat?
1: Ja,
19: ja, hoe heet dat? Met die 12... Nee, we zijn al 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal.
1: Hoe heet dat nu weer?
19: Nee, het amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
19: nee,
1: ik bedoel.
19: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam Gods?
18: Dat is Christus. Dat is Jezus.
14: Oei. Jezus?
13: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
13: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het Lam Gods? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op. Ja. Maar ook het Lam Gods, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
13: Ja.
1: De vraag is, wie is het Lam Gods?
13: Ik denk Jezus. Dat de offering was voor
1: correct.
13: De zonden.
1: Dat is helemaal correct, Jezus.
18: Wie?
1: Ja.
18: Huh? Wie is het Lam Gods?
1: Ja.
18: Het is geen tafereel, hè. Is het geen... Hoe zei je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is een persoon.
1: Ja.
18: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je er, dacht ik, geen afbeelding...
1: Wow.
18: Hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is...
18: Omdat
1: het
18: geen allee, mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hem, dat je dan een anders een verwijzing naar? Of...
1: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
18: Mag het wel, ah, ja. Ik dacht dat dat niet 100%
1: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het lam Gods is Jezus.
8: Het is toch Jezus.
1: Ja, het is hij die geofferd wordt voor onze zonde. Dat is het lam Gods.
8: Oké.
15: Dat ga ik zeker niet weten.
1: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
15: God, Jezus.
1: Dat weet ik niet. Nee. Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
5: Jezus.
10: Het schaap.
1: Dus inderdaad, het lam.
10: Of het lam, het lam.
1: Het lam, ja. Het is het lam dat geofferd wordt, enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
10: Jezus?
20: Is Jezus niet schaap?
10: Jezus?
20: Ja.
10: Jezus.
17: Oh nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
17: Jezus? Jezus?
8: Lam Gods, wees lam Gods. Moet dan Jezus zeggen? Ik weet niet meer, als weet altijd.
10: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee? Ja.
1: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
14: Mooi. Ook geen idee, nee.
13: Ja, ik ben zelf niet van Gent, ik heb echt geen idee.
8: Het ook religieus te maken, of?
1: Ja.
8: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor... Ongeveer maand voor Allerheiligen, Allerzielen.
1: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
8: Nee?
1: Het is echt specifiek met Gent te maken.
8: Met Gent te maken?
1: Ja.
8: Als ik het ga horen, ga ik denken van...
15: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
15: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
1: Dat weet ik niet.
10: Nee. Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen gegrift. Moest altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
17: Geen idee.
8: Een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
10: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat daar een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven, maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje en dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren.
1: Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
2: Ik ga liever de rozenkrans.
1: Liever de rozenkrans.
2: Dank je wel.
1: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
2: Alsjeblieft.
1: Fijne dag nog, hè.
2: Dank je wel.
1: Dag.
3: Jarmo gaat dat wel.
1: Ja, oké. Okay, alsjeblieft.
4: Dank je wel.
1: Jullie ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
4: Nee hoor, dank je wel.
1: Oké.
5: Ik ga iets origineels nemen, een rozenkrans.
6: I chose the prayer beads. Ik kies...
1: Ik kies de
6: hozenkrans. Ik kies de hozenkast. Ik kies balpen.
7: Liever dollar. En iedere keer moet je lezen aan een bolleke wagen.
1: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een onze vader. 10 wees je groetjes, eer aan de vader.
7: Ja. Wat een goed.
1: Ja.
7: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
1: Ja, absoluut.
7: I'll be there.
1: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
7: Dank
1: u
7: wel.
1: Dag.
8: Nu, hè.
9: Rode krans. Ja, ik hou ook van de rode krans.
1: Oké, ik heb er nog, hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
9: Dankjewel.
1: Wacht, hè.
9: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
1: ja,
9: iets van
1: ja,
9: bewezen
1: hebben. Dat gaan we wel treffen.
9: Het is toch voor godsdienst dat we het laten zien. Dus
1: ja. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
9: Ja, inderdaad.
1: Sorry, wie wou nog een roze krans?
9: Ja, allemaal, denk ik.
1: Allemaal?
9: Ja.
10: Een roze krans.
1: Een roze krans, fantastisch.
10: Dat zijn 9 weesgroetjes en 1 onze vader.
1: 10 weesgegroetjes.
10: Ah, 10? Ja.
1: Dus bij elk tientje, 10 weesgegroetjes, 1 onze vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de vader.
10: Oké. Okay.
1: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15, 's middags, bidden we de rozenkrans. Of 's avonds om 6:30. Dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
10: Oké, okay. Ik heb dat vroeger veel gedaan.
1: Ah ja, oké. Okay. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
10: Oké, okay, dankjewel. Allee, dag.
1: Enorm bedankt, meneer.
10: Ja,
1: dag. Fijne dag.
11: Oh, nee, een stilo is goed.
1: Stilo is goed.
11: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
1: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
11: Dank je wel. Merci. Hè.
1: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
4: Oh.
1: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio
4: ja?
1: Of een rozenkrat.
4: Dat mag een rozenkrat.
1: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
4: Zo.
1: Wilt u ook iets, meneer? Of is het...
12: Nee, dank u.
1: Okay. Voilà, hè?
13: Een rozenkrant. Je draagt dat graag, toch?
14: Ja, ik draagt al graag rozen als accessoire. Ja, hij kent dat.
12: Het, ja, mode. Ja,
1: dit is een roze.
13: Ik wil dat. Ik wil dat ook.
1: Jij wil dat? Alsjeblieft.
12: Ja.
1: Wil jij ook eentje of niet?
12: Ja.
1: Oké. Okay. Even...
13: Ah, lijkt het. Ja. Het is wel een mooie.
6: Of zijn ze de kleuren van de continenten?
1: Eigenlijk is het een missie, rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
9: Ja.
1: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn... Wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
9: Okay.
1: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
9: Okay.
1: Afrika is groen voor de regenwouden.
9: Ja.
1: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon opkomt.
9: Okay.
1: Ja. Okay. Dat is een missie, Rozenkrans. Ja. Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist, maar... En dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U heeft veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik u daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Ik weet niet of ik dat heel kort kan even denken. Ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel zeg maar op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terechtgekomen dat dat dit tot mij kwam als... Ja, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. Ja. Dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, okay, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, ja... Pittige gesprekken, kritische vragen die ze stelden.
1: Oké. Okay.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja. Ja.
1: Oké, okay, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat die oorbellen daar heeft zijn kruisjes aan.

0: Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: We lezen uit het boek Juweel van de Nijl van schrijfster Tessa Afschaar. Hoofdstuk 11. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Een vers uit Psalm 139. Hij werd wakker met bonzende hoofdpijn en een buik die enorm vroeg te worden geledigd. Het duurde even totdat hij niet meer dubbel zag. Hij herinnerde zich de stenen die onder zijn voeten waren gerold. Wist nog dat hij door de lucht vloog, gevolgd door een spectaculaire val. Hij voelde aan zijn achterhoofd en kromp in elkaar toen hij een gevoelige bult ter grootte van een ibis-ei betastte. Die pijn deed onder zijn verkennende vingers. Kort daarna ontdekte hij dat alle passagiers van de rivierboot al van boord waren, inclusief het meisje. En de jongen met de stenen, wiens nek hij wel kon omdraaien, die was ook verdwenen. Gedachten aan wraak moesten wachten. Hij had een klus te klaren. Zijn meester zou er niet blij mee zijn als hij faalde. Na een paar uur lukte het de krijger het spoor van het meisje op te pikken. Ze was aan boord gegaan van een ander vaartuig op weg naar Caesarea. Hij boekte passage op een Egyptisch schip vol graan, maar moest wachten tot de volgende dag voordat ze afvoeren naar Sebastos haven. Tegen de tijd dat hij bij het huis van het meisje arriveerde, was het al diep in de nacht. Hij verstopte zich tussen de struiken en keek toe vanuit het donker. Vermoeidheid en het bonzen in zijn hoofd hadden zijn reserves uitgeput en hij viel in slaap. Op een gegeven moment wekte een zacht geluid hem uit zijn onrustige sluimer. Zijn zintuigen stonden onmiddellijk op scherp en hij onderscheidde een slanke, lange gestalte die van top tot teen in een donkere mantel was gehuld die het huis uitkwam. Eerst meende hij dat ze een bediende was die het huis voor zonsopgang verliet om de dagelijkse boodschappen te doen voor een klein huishouden. Maar iets in haar gang trok zijn aandacht. De lengte klopte. Hij sloop uit zijn verstopplaats tevoorschijn en volgde het eenzame silhouet op een paar passen afstand. Enkele minuten daarna blies een windvlaag de mantel opzij en helder maanlicht bescheen het stuk kuit. Hij glimlachte traag toen hij de kenmerkende huidskleur zag. De goden lachten hem toch nog toe. Ze werd hem op een presenteerblaadje overhandigd, volkomen alleen in het schemerige uur voordat de zon opkwam. Wat voor een ongeluk zou hij nu eens arrangeren? Hij kon haar voor een kar gooien, maar dan was hij niet echt verzekerd van haar dood. Hij kon eerst haar nek breken. Nog terwijl hij de voor- en nadelen van dit plan aan het overwegen was, ging ze een hoek om. Hij volgde haar en zijn ogen puilden uit zijn hoofd toen hij haar achter in een kar zag klimmen. Wat is ze aan het doen? Hij was ervan uitgegaan dat hij tijd in overvloed zou hebben om een ongeluk voor te wenden als hij haar te voet volgde. Deze onverwachte en duidelijk voorbereide onderneming gooide zijn plan helemaal overhoop. In plaats van haar rustig te volgen, moest hij nu achter de kar aanrennen om die te kunnen bijhouden. Bij elke stap schoten tentakels van pijn door zijn gewonde hoofd. Hij kon niet wachten tot hij zich van die meid kon ontdoen. Toen de kar aan snelheid won, bleef hij achter om hem tenslotte uit het zicht te verliezen. Hij vloekte binnensmonds en begon harder te rennen in een poging een glimp van de kar op te vangen. Bij het volgende kruispunt kwam hij hijgend tot stilstand en zijn droge keel brandde. Moest hij rechtsaf slaan naar de aquaducten of nu linksaf naar de haven? Hij aarzelde een ogenblik besluiteloos. Bij de haven waren meer winkels. Hij sloeg linksaf. Al snel kreeg hij in de verte de kar weer in het oog. Hij stond geparkeerd langs de kant van de weg en was leeg. Hij stond stil en keek ongeduldig om zich heen op zoek naar het meisje en de voerman. De voerman zag hij het eerst. Die sprak met een paar zeelui bij de ingang van een van de landtongen. En toen, vlak achter de voerman, ontwaarde hij eindelijk het meisje achter een potpalm. Ze was nauwelijks zichtbaar in haar donkere mantel. Met een zucht van verlichting begon hij hun kant op te rennen. Hij was nu zo dichtbij dat hij de voerman op de luide toon van een straatvender kon horen praten. De bleke jongen met magere armen en een kippenborst schreeuwde enthousiast. Mooie meisjes! Wil iemand een bezoek aan mooie meisjes? Hoofden werden zijn kant opgedraaid. Op de schepen die verderop in een nette lijn op en neer dobberden, hingen zeelieden grinnikend over de zijkant van hun schip. Toen hij zag dat hij hun aandacht had, bulderde de voerman nog luider. Hij had een verrassend diepe stem voor zo'n miserige knaap. Ik ken mooie meisjes. Ik kan ze hierheen laten komen voordat jullie kapiteins komen om de pret te bederven. De ochtendrust werd verbroken door gefluit en gejoel vanaf meerdere dekken. Op een schip dat aan het eind van de golfbrekers lag aangemeerd, kwam een atletische man naar de voorplecht van het schip en leunde tegen de reling, zijn mond grimmig gesloten. Een donkere reus voegde zich bij hem aan het roer en nam de helmstok van hem over. De krijger merkte op dat hij een kushit leek. Ik ben de kapitein, riep hij naar de voerman, en jouw soort pret bevalt me niet. Hou je mooie meisjes maar. Wij gooien de trossen los. Hij is het anker, jongens. Enkele ogenblikken was de krijger afgeleid door de rumoerige vertoning van de voerman. Hij had zich afgevraagd of de magere knaap de bedoeling had het meisje te verkopen. Toen realiseerde hij zich dat ze vlak onder zijn neus vandaan was verdwenen. Er waren geen mooie meisjes te koop. Het hele geval was een list geweest om ieders aandacht af te leiden. Maar waarom? Vertwijfeld zocht hij de pier af. Waar was die meid nu gebleven? Toen zag hij het. Een schaduw die naar beneden kroop door een luik op het schip dat de haven verliet. Zij was het. Hij was er zeker van. Ze was stiekem op het schip gekropen, terwijl de helft van de zeelieden opging in hun werk en de andere helft werd afgeleid door de voerman. Die sluwe vos. Ze had zich verborgen op een schip naar wie weet waar, zonder dat iemand het wist. De krijger begon te rennen, sprong over hindernissen die hem in de weg stonden. Maar terwijl hij zich opdreef tot het hem zwart voor de ogen werd, wist hij dat hij het nooit zou halen. Het schip gleed al achter een kleine loodsboot aan de open zee op. Ze was hem door de vingers geglipt. Alweer. Hij klampte een zeeman aan. Waar gaat dat schip naartoe? Weet ik dat? Kan me niet schelen. De man rukte zijn arm los. Hij greep een andere zeeman vast met ruwe vingers. Waar gaat dat schip naartoe? Ja, hoe moet ik dat nou weten? De woede van de krijger bereikte het kookpunt. Elk moment kon het schip open water bereiken en met gehesen zeilen richting de horizon verdwijnen en dan zou hij het en het meisje nooit meer vinden. Zijn vuist werd een hamer en hij ramde die met een bevredigend geknerp in het gezicht van de zeeman. Weet je het nu? De zeeman hief zijn handen in overgave. Ik wilde niet. Nog een stomp. Waarheen? Grrr. Een staaltje bloed met een tand erin droop langs de zijkant van een stoppelige kin. Hou je kalm, hè? Ik weet het niet. Maar ik val het uitvoeken. Hij hief beide handen weer in de lucht. De krijger stapte weg. En een beetje snel. Een paar minuten later kwam de zeeman terug. Hij hield een vuile handdoek tegen zijn lip en zei:
1: "Dat is de Farmif. Is op weg naar Puteoli. Nou tevreden?"
0: De hele zaak stonk nog erger dan de dode vissen die in de haven dreven. Waar vind ik een schip naar Puteoli nu? Karilene wurmde zich naar beneden tot haar schouders tegen de muur rustten. De voorraad terracotta-amforen verborg haar voor de terloopse waarnemer. Het schip was voor zonsopgang afgevaren en onder dekking van het duister was het haar gelukt onopgemerkt in de buik van het schip te glijden. Ze hoopte dat zelfs Telemachus niet had gezien op welk schip ze was gestapt. Als grootvader er ooit in slaagde haar spoor te volgen naar de haven, wilde ze er zeker van zijn dat Theo niet de schuld kreeg van haar verdwijning. De amforen waren achter in het schip opgetast, in de schaduw van de gewelfde cederhouten romp eromheen en de solide planken van de vloer van de hut erboven. Ze stonden in nette rijen in de hoek tegenover de banken van de roeiers en verschaften de beste schuilplaats die de Parmis te bieden had. Karilene dankte God voor Hermione's gefluisterde aanwijzingen. Ze had niet gevraagd of haar vriendin dit detail wist, omdat ze uitgenodigd was voor een rondleiding op Theo's schip tijdens zijn verblijf bij hem thuis, of omdat God het haar geopenbaard had. Hoe dan ook, Hermione had kennelijk van Jezus gehoord van Karilene's bedoeling om zich op Theo's schip te verbergen. Het advies dat ze had gegeven, was de enige reden waarom Karilene's onbezonnen plan tot dusver was geslaagd. Het was haar gelukt om op het kleine schip dat werd bevolkt door mannen de enige plek te vinden die een groot deel van de tijd met rust werd gelaten. 2 uur later had nog niemand zich naar beneden gewaagd. Het waaide hard genoeg om het zeil te hijsen zodra ze de haven hadden verlaten en ze voeren nu in een gestaag tempo zonder dat het nodig was hun toevlucht te nemen tot roeien. Voor de eerste keer in uren haalde Karilene verlicht adem. Ze had het gedaan. Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het volgende moment begon haar hart te bonzen. Wat had ze gedaan? Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het ging heen en weer. Opgetogenheid werd gevolgd door ontzetting. Ze waren nog niet te ver van Caesarea om van gedachten te veranderen. Ze kon op ditzelfde moment naar boven gaan en Theo excuus vragen. Zijn toorn aanvaarden, zijn frustratie ondergaan, naar huis worden gebracht en wachten op een eerlijkere gelegenheid om naar Rome te gaan om haar vader te gaan zoeken. Alleen zou zo'n gelegenheid zich niet snel aandienen. Grootvader zou het nooit toestaan, wat betekende dat tante Blandina het niet zou toestaan wat inhield dat ze de belangrijkste reis van haar leven niet zou kunnen ondernemen. Opnieuw stond ze voor een onaangename keus. De keus tussen een wereld zonder haar vader of Theo's afkeuring onder ogen zien. De keus voelde als een schop in haar maag. Haar adem stokte. De muren van het schip kwamen op haar af. Ze kromp in elkaar bij de gedachte dat Theo boos zou zijn op haar. Hij had haar duidelijk aangegeven dat hij geen zin had in passagiers. Ze zou hem alleen al door haar aanwezigheid een hoop last bezorgen en onrust veroorzaken in de ploeg humeurige zeelieden die niet gewend waren aan vrouwelijk gezelschap. Ze trok haar cape over haar hoofd en hurkte neer. De wind huilde in haar oren. Uit de amforen om haar heen stegen verschillende geuren op. Myrte en granaatappel, cipres en roos, honing en marjolein, gele klaver en grijze amber. Ze werd duizelig van de overweldigende aroma's en sloot haar ogen. Ze moest in slaap gevallen zijn, want toen ze wakker werd, was het smoorheet in haar schuilplaats, waardoor haar tunica vochtig was geworden en aan haar vastplakte. Door de opening in het luik ving ze een glimp op van een heldere lucht en zonnestralen. Eind van de ochtend, schatten ze. Ze zaten al 6 of 7 uur op zee, te laat om terug te keren. Een man lachte en een lange schaduw viel over de opening van het luik. Vervolgens daalde Theo de 7 treden af die hem in de buik van het schip brachten. Cariline dook weg en kroop in elkaar tot haar gewrichten er pijn van deden. Tussen de amforen door zag ze Theo op zich afkomen lopen. Hij bleef abrupt stilstaan en aarzelde even voordat hij op zijn schreden terugkeerde. Een van de riemen was van zijn plaats geraakt en lag scheef op de bank. De peddel hing hachelijk over de rand. Cariline kneep haar ogen dicht. Ze moest hem aangestoten hebben op weg naar haar schuilplaats. Theo fronste zijn wenkbrauwen, legde de riem recht, tikte er een paar keer nadenkend op en draaide zich om naar Cariline. Hij liep naar de amforen die tegen de muur en tegen elkaar leunde. Cariline dook nog dieper weg. Zweet liep over haar rug. Theo boog zich over een amfoor die vooraan stond, zocht tussen de ballen en greep erin.
1: Sophocles, riep hij, ik heb er een gevonden waar zelfs jij lekker van gaat ruiken.
0: Sophocles blafte. Je kunt evengoed proberen een dolfijn in te zeepen. Ik doe het niet, zeg ik je. Boven werd schor gelachen. Je gaat net zo lekker ruiken als Cleopatra, de koningin van Egypte, schreeuwde er iemand. Cleopatra, tuurlijk, zei een ander. Die ligt gemummificeerd en wel in haar crypte. Theo grinnikte en gooide de bal in de lucht. Keek hoe die door de lucht tolde voordat hij hem achter zijn rug opving en nam de trap met 2 grote sprongen. Cariline blies uit en strekte haar pijnlijke rug. Ze kon niet verwachten dat ze gedurende de hele reis naar Rome, die waarschijnlijk weken in beslag zou nemen, uit het zicht zou weten te blijven. Lang voordat ze daaraan kwamen, zou ze zonder water komen te zitten. Maar ze wilde de ontdekking zo lang mogelijk uitstellen. Als ze haar eenmaal vonden, zou de hele bemanning boos op haar zijn, omdat ze stiekem aan boord was gekropen, dat wist ze wel. En Theo, die zou woest zijn. Ook kon hij haar in de volgende haven afzetten met de boodschap dat ze zelf maar moest zien hoe ze thuis kwam. Cariline betwijfelde die afloop. Hoewel ze het verdiende, vermoedde ze dat Theo dat met oog op haar veiligheid niet zou doen. Ze had een eindeloze goedheid in hem bespeurd. En Philippus had gezegd dat hij een man van geloof was. Hij zou haar toch niet verbannen van zijn schip en haar zichzelf maar laten redden. De vlinders in haar buik herinnerden haar eraan dat ze niet zo zeker was van Theo's reactie als ze zichzelf wijs maakte. Hij zou het volste recht hebben om haar bij de eerste de beste geschikte haven van boord te zetten. De andere mogelijkheid dat Theo zijn schip zou omkeren en haar terugbrengen naar Caesarea leek Cariline meer voor de hand te liggen. Ze kon alleen maar hopen dat Theo zich als man van eer verplicht zou voelen om zich aan zijn belofte aan zijn belangrijke klant in Rome te houden, zodat een verstekeling terugbrengen naar een haven die ver buiten zijn route lag geen haalbare optie was. Ze nam een klein slokje aangelengde wijn om haar uitgedroogde keel te smeren. Aan het gejoel en geschreeuw boven op het dek te horen, waren de mannen erin geslaagd Sophocles met zeep in te smeren. Carine hoopte dat het niet de zeep met rozen en kaneel was. Om de een of andere vreemde reden voelde ze iets bezitterigs als het om die speciale zeep ging. Ze was die gaan zien als haar speciale geur. Het idee de geur te delen met een stugge zeeman die zich, afgezien van nu en dan een duik in de zee, waarschijnlijk in geen 10 jaar had gewassen, leek verkeerd. Dat was natuurlijk bespottelijk. Theo zou ladingen van het spul verkopen aan elke geïnteresseerde koper door het hele Rijk. Ze scheurde een stuk brood af, nam een klein hapje en kauwde langzaam. Weer viel er een schaduw over de opening van het luik. Intuïtief ademde ze scherp in, waardoor het stukje brood achter in haar keel schoot. Ze verslikte zich. Met tranende ogen duwde ze haar hand voor haar mond om de dreigende hoestbui te onderdrukken. Theo kwam de trap weer af. Halverwege bleef hij staan en keerde zich om naar het dek.
1: Jullie stinken allemaal. Hadden jullie geen badhuis kunnen bezoeken voordat jullie aan boord van mijn schip kwamen? Schreeuwde hij.
0: Carine kon het hoesten niet langer inhouden. Als door een wonder werd het geluid verbloemd door Theo's monoloog. Een piepklein stukje brood vloog naar buiten en ze haalde diep adem. Terwijl hij met zijn rug naar haar toe stond, gleed ze zo stil als een wilde kat verder langs de muur omlaag, in de hoop dat haar kruin onzichtbaar bleef. Theo daalde de trap verder af, terwijl hij tegen de bemanning bleef praten. Ik ben zeephandelaar, geen varkensboer. Zoals jullie er nu bij lopen, jagen jullie al mijn verfijnde klanten weg. Hij greep een handvol zeepballen uit de eerste kist die hij tegenkwam en keerde terug naar de trap. Carine zakte uitgeput in elkaar. Hoe moest ze dit leven dagenlang volhouden? Boven haar op het dek ging het schreeuwen, plagen en joelen nog een goed uur door. Nu en dan schoot een man door haar blikveld als hij langs het open luik rende. Na de schok van het zien van het tweede paar blote benen leerde ze haar ogen stijf dicht te houden. Ze begon te beseffen dat het leven van een verstekeling ingewikkelder was dan ze zich had voorgesteld.

We lezen in de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 12. Zou God dat niet onderzoeken? Want hij weet wat er in het hart verborgen ligt. Uit Psalm 44, vers 22. Op de vierde ochtend van haar reis staarde Carilinee met een wazige blik in de donkere ruimte voor haar en begon serieus aan overgave te denken. Haar aangelengde wijn was bijna op en als ze het handje vol noten op had, wachtte haar een lange strijd tegen de honger. Erger dan honger en dorst waren de frequente en onvoorziene storingen. Om de haverklap kwamen er zeelui de trap af, soms midden in de nacht op zoek naar een stuk tuig of touw dat ze daar hadden opgeslagen. Die voortdurende en onaangekondigde storingen betekenden dat Carilinee altijd op haar hoede moest zijn en zich nooit volledig kon overgeven aan de slaap. Persoonlijke behoefte verzorgen was een nachtmerrie geworden. Recht tegenover die zenuwslopende stroom aan storingen stond Theo's onvermijdelijke boosheid. Elke keer als ze de verleiding voelde om op wankele benen die 7 treden op te gaan, werd ze ontmoedigd door de gedachte hem onder de ogen te moeten komen. Wat voor excuus kon ze aanvoeren dat, als hij het niet aanvaarde, wel zijn medelijden zou wekken? Ze had urenlang toespraken voor die eerste ontmoeting opgesteld. Geen enkele leek toereikend. Uiteindelijk had ze besloten tot de waarheid. Ze zou hem alles vertellen en hem zijn eigen conclusies laten trekken. Haar keel was droog en opgezwollen van de dorst. Ze nam een klein slokje van haar warme, verschaalde water. De wijn was zuur geworden en smaakte meer naar azijn dan naar druivensap. Op dat ogenblik kwamen er voeten roffelend de trap af. Een oude zeeman die ze nog niet eerder had gezien verscheen. Hij had wit haar en golvende bakkenbaarden. Hij kwam regelrecht op haar af en op de terracotta amfoor. Dichterbij, de muur apart van de zeepkisten, stonden 5 of 6 amforen met een oude hals, die gevuld waren met ingemaakte olijven, olie en wijn. Extra rantsoenen, vermoedde Carilinee. Met zelfverzekerde passen kwam hij om de vaten heen naar de achterwand. Carilinee's hart stond bijna stil. De oude zeeman stond zo dichtbij dat ze de zilte geur van de vis die aan zijn korte tunica kleefde kon ruiken. Hij trok een pot naar zich toe en deed een stap opzij om de amfoor veilig tegen zich aan te laten liggen. Vervolgens draaide hij een beetje om de zware pot ruimte te geven. En toen verscheen de verstekeling van wie hij de aanwezigheid niet had vermoed in zijn blikveld. Carilinee wist het zodra hij haar zag. Opaalachtige ogen werden groot. Hij kneep ze dicht alsof hij niet kon geloven wat hij had gezien voordat hij ze weer opende. Zijn mond viel open. "Oh, kapitein," riep hij met onvaste stem. "Kom liever eens naar beneden en breng de meester mee." Carilinee hapte naar adem en er nestelde zich een weegevoel in haar maag. Het moment waarvoor ze gevreesd had, was eindelijk daar. "Wat moet je, Sophocles?" riep een stem op het dak. "Ik geloof dat we een zeenimf hebben gevangen," zei de zeeman zonder zijn blik los te maken van Carilinee. Ze wuifde halfslachtig met haar vingers tegen hem in de hoop hem ervan te overtuigen dat ze geen kwaad in de zin had. Op het rimpelige gezicht, dat nog steeds een en al verbazing was, brak een grijns door die meer tandvlees dan tanden liet zien. Hij wuifde terug. "Ik geloof dat ze wel gezellig is," riep hij. Taharka's massieve schouders verduisterden de opening van het luik. "Wat leuter je daar allemaal, Sophocles? Ik heb geen tijd voor je kletsverhalen."
Kijk zelf maar, zei de oude zeeman. Een zeenimf. Een levende. Kariline stond op, omdat ze haar lot liever onderging met een greintje waardigheid dan als een uitgedroogde aardworm op de grond gezeten. Haar knieën knikten nu ze gestrekt werden na 4 dagen in moeilijke bochten te zijn gewrongen. Kapitein, zei ze schor. Taharka bevroor. Een frons, onheilspellend als de rook uit de mond van een vulkaan, maakte zijn gezicht donker. Dat is geen zeenimf, bulderde hij. Hij wees met zijn kin naar Kariline en zei: Jij bent een heel eind van Caesarea, of Kush, of waar je thuis hoort. Mijn excuses voor het ongemak. Theo, brulde de kapitein. Theo kwam haastig de trap af. Wat is dat voor? Hij kwam met een ruk tot stilstand. Kabaal? Zijn stem stierf weg. Een ongelovige blik gleed over zijn door de zon gebruinde trekken. Na een lange stilte zei hij: Jij? Ongeloof, onzekerheid en schrik kleurde dat ene woord. Wat doe jij op mijn schip? Elk woord dat Kariline eindeloze uren ijverig had geoefend, verdween prompt uit haar hoofd. Ze keek toe, terwijl verbazing en verwarring overgingen in ergernis op het knappe gezicht, die tenslotte plaats maakte voor wit-hete woede. Zijn ogen namen haar verfomfaaide verschijning op, de slierten los haar die uit haar rommelige vlecht staken en gingen naar het laken op de vloer waar ze zich 4 dagen lang had verborgen. Ik wist niet dat je zo dol was op mijn zeep dat je ermee wenste te slapen, zei hij droog. Het spijt me dat ik zo brutaal ben binnengedrongen, Theo. Ik kan het uitleggen als het mag. De prachtig gevormde lippen werden een smalle streep. Dat betwijfel ik ten zeerste. De eerste keer dat hij haar had gezien bij Philippus thuis, had hij haar een van de mooiste vrouwen gevonden op wie zijn oog ooit gevallen was. Ze deed hem denken aan een exotische vogel, met haar volle lippen, gebeeldhouwde jukbeenderen en een glimlach die iets van wat oud en vastgeroet was in zijn ziel deed smelten. Toen hij luisterde naar haar zachte stem, had hij gevoelens in zich voelen roeren waarvan hij had geloofd dat ze al lang gestorven waren. Interesse, bewondering, fascinatie. Hij had het allemaal weggeduwd, omdat hij niet bereid was geweest om toe te staan dat een vrouw die hij binnen een paar uur zou achterlaten zijn leven ingewikkelder maakte. Dat ze midden op zee was opgedoken op zijn schip, zijn schip, was niet minder verontrustend dan zijn eerste blik op haar die hem geheel in beslag had genomen. Hij bekeek haar nu, zoals ze met haar lange ledematen ineengedoken op de kruk voor hem zat, alsof al haar spieren pijn deden. Dat was waarschijnlijk ook zo na de lange uren van opsluiting in het ruim van het schip. Nadat hij haar ergerlijk beheerst en merkwaardig koninklijk in haar gekreukte tunica tussen de zeeamforen had gevonden, had hij haar naar zijn kleine hut gebracht, de enige plek op de Parmis met een deur. De hele weg had hij kaneel en rozen geroken, zijn eigen zeep, die zo volmaakt paste bij haar huid. De geur had hem tot in zijn kern geschokt. Zodra hij over de drempel van de hut was gestapt, had hij de deur dichtgegooid voor de neus van een dozijn nieuwsgierige mannen. Tegen de tijd dat hij aan dek was, had elke man op het schip gehoord dat ze een verstekeling hadden en ze waren als een reusachtige wolk hoornaars achter hem aangekomen. Achter haar aan.
Het was bedompt en heet in de hut, een van de redenen dat hij hem zelden gebruikte. Wat deed ze hier eigenlijk? Wat doe je hier? Blafte hij, waarmee hij zijn meest prangende vraag uitsprak. Hij zat echt niet te wachten op deze complicatie. Wat moest hij beginnen met een vrouw op een schip vol ruwe mannen? Haar tong schoot naar buiten en likte haar droge lippen. Voor het eerst viel het hem op hoe pijnlijk gebarsten die eruit zagen. Hij stak zijn hand uit naar de kruik water die op een hoektafel stond, schonk wat in een drinkglas en stak dat haar toe. Ze schonk hem een dankbare blik voordat ze het warme water dorstig opdronk. Dank je. Haar stem was een fluistering. Hij zag dat haar vingers zenuwachtig om de steel van het drinkglas draaiden. Voor het eerst drong het tot hem door dat ze bang was. En nog iets. Iets wat erger brandde dan angst. Ze schaamde zich. Zijn rug die kaarsrecht was geworden, zoals die van een generaal die tegenover een vijandig leger stond, ontspande enigszins. Neem me niet kwalijk, Theo, zei ze. En ondanks haar geheven kin beefde haar stem. Ik weet dat je je verschrikkelijk veel ongemak bezorg. En ik zou je nooit hebben durven lastigvallen als ik niet wanhopig was. Me lastigvallen? Hij maakte een handgebaar alsof hij haar verontschuldiging van tafel veegde. Je zou me lastigvallen als je een uur te vroeg op een etentje was verschenen. Dit... Hij wees naar haar en woorden schoten hem tekort. Dit... Je verstoppen op mijn schip terwijl ik duidelijk had gemaakt dat ik geen passagiers meeneem. Dit is niet zomaar een beetje lastig. Het is een inbreuk, een invasie. Dit is een regelrechte verstoring. En hij tikte met zijn wijsvinger op tafel. Ze beet op haar lip. Spijt me, zei ze nog eens. En waarom, als ik vragen mag, heb je het gewaagd om stiekem aan boord te gaan? Wil je de bezienswaardigheden van Rome zien? Uitwinkelen gaan misschien? In de schitterende winkels? Hunker je naar een avontuur? Een nieuwe gedachte verdrong voor een ogenblik alle andere zorgen uit zijn hoofd. Ben je op weg naar een geheime minnaar? Hij proefde gal toen hij haar de woorden toebeet. Verontrust door zijn eigen reactie klapte hij zijn mond dicht. Ze schudde heftig haar hoofd. Ik ga mijn vader zoeken. Dat snoerde hem voor even de mond. Hij had het gevoel dat iemand hem de wind uit de zeilen had genomen. Je vader? Hij fronste zijn voorhoofd. Had je hem geen brief kunnen sturen zoals normale mensen doen? Nee. Waarom niet? Ik weet niet precies waar hij is, of wie hij is trouwens. Theo's gedachten kwamen abrupt tot stilstand, als een skif die aan de grond loopt op een bedrieglijk kalme kust. Hij zonk neer op de rand van de smalle kooi die de helft van de ruimte in de hut innam. Weet je niet wie je vader is? Nee. Mijn grootouders hebben me altijd verteld dat hij dood is. Ik ben er pas kort geleden achtergekomen dat ze mijn hele leven tegen mij hebben gelogen. Mijn vader leeft. Ik ken zijn naam niet. Grootvader weigert me die te vertellen. Maar ik moet hem vinden, begrijp je dat niet? En je denkt dat hij in Rome woont? Nee, hij woont in Kush. Ja, natuurlijk. Dat is volkomen logisch. Nu snap ik waarom het zo belangrijk is dat je naar Rome gaat.
Ik ga naar Rome omdat de vriendin van mijn moeder daar woont. En ik geloof dat zij de identiteit van mijn vader kan onthullen. En waarom vraag je het dan niet aan je moeder? Zij is gestorven toen ik geboren werd. Ze zei het toonloos. Maar Theo kende iets van de aangrijpende kracht van schuld. Kende iets van de smart, van je verantwoordelijk voelen voor de dood van een moeder. En hij merkte aan Caroline's kalme uitspraak dat zij het zichzelf kwalijk nam dat haar moeder was gestorven. Dat ze geloofde dat zij de dood van haar moeder had veroorzaakt. En dat die wetenschap als de punt van een scherpe dolk tegen haar hart drukte. Elke neiging tot sarcasme, elke vijandige hatelijkheid verloor onmiddellijk iedere aantrekkingskracht. Hij boog zich naar haar toe en vroeg op een vriendelijkere toon: had je de vriendin van je moeder dan niet kunnen schrijven? Ze schudde haar hoofd. Ik weet niet waar ze woont. Als ik haar vind, zal ze me willen helpen, dat weet ik zeker. Ze bukte en doorzocht de kleine bundel die ze uit haar schuilplaats had meegenomen. Uit het armzalig hoopje haalde ze een dikke rol papyrus. Hier, ik zal je het laten zien.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl. Er volgde een verhaal dat bol stond van intrigue en mysterie, en Theo zou aan de waarheid ervan hebben getwijfeld als ze het niet op zo'n ernstige manier had verteld. Theo opende een van de buidels van papyrus die Gemina al die jaren geleden had gecreëerd en bestudeerde hem zwijgend. Hij moest zich wel verwonderen over de vernuftigheid van de jonge vrouw die manier had gevonden om kostbare brieven te verbergen voor nieuwsgierige ogen. Je moeder was vindingrijk. Ja, kennelijk. Hij bladerde door de tekeningen en keek op. Hier staat jouw naam op. Ze lachte flets. Ik hou van architectuur, net als mijn moeder. Hij dacht aan het feit dat Carilinee erin geslaagd was stiekem aan boord te gaan van een stampvol schip en zich 4 dagen had weten schuil te houden. Ze had meer dan alleen haar liefde voor architectuur van haar moeder geërfd. En je denkt dat je die Vitruvia in Rome kunt vinden? Ja. Stel dat ze verhuisd is. Stel dat ze gestorven is. Stel dat je haar niet kunt vinden. Ze stopte haar handen onder haar armen. Dan heb ik niets verloren. Dan kan ik verder gaan in de wetenschap dat ik mijn best heb gedaan. Ergens in het afgelopen uur was het Theo duidelijk geworden dat ze zich niet op zijn schip had verborgen omdat ze een onverantwoordelijke dorst naar avontuur had. Nog was ze onnadenkend en zelfzuchtig, zoals hij vermoed had toen hij haar net tussen zijn zeep had ontwaard. In het afgelopen uur was hij haar stembuiging beter gaan doorgronden. Ze hield haar emoties in toom en deed haar best om die te verbergen. Maar in de krappe ruimte van de hut, nu ze haar leven voor hem geopend had als rollen papyrus die een oud gedicht bevatte, keek hij voorbij haar gereserveerde houding. Hij was onder haar waakzaamheid gekropen. En hij was iets interessants te weten gekomen. Toen ze vanuit het ruim van het schip naar de hut waren gelopen, had hij gedacht dat ze zich ongemakkelijk voelde met 12 paar ogen die al haar bewegingen in de gaten hielden. Nu besefte hij dat ze verlamd moest zijn geweest van angst, dat ze zich geïntimideerd had gevoeld door de onvriendelijke gezichten van de mannen die haar volgden. Toch had ze deze moeilijke reis geriskeerd en de onrustbarende feiten dat ze de enige vrouw aan boord was getrotseerd. Ze had zich overgegeven aan zijn macht om haar te vernederen en kwaad te doen. Niet omdat die dingen zo onbelangrijk voor haar waren, maar omdat het zoveel meer voor haar betekende om haar vader te vinden. Haar onuitgenodigde aanwezigheid op zijn schip sprak boekdelen over haar verlangen om een man te ontmoeten die ze niet eens kende. Hij wist ineens waarom. Ze hongerde pijnlijk naar liefde. Iets waarin Theo toevallig enige expertise had. Hij kende ook uit de eerste hand het schuldgevoel dat ze droeg vanwege de dood van haar moeder. Vreemd genoeg herkende hij zelfs het verbijsterende gegeven dat ze de naam van haar vader niet kende. Maar anders dan zij zag hij er evenveel naar uit om zijn verwekker te vinden als om oog in oog te staan met de monsters van de diepzee. Zijn kaak deed pijn als hij dacht aan die lange reeks onwaarschijnlijke toevalligheden. Hij kon met enige zekerheid zeggen dat er geen ander op de 7 zeeën voer die zo goed toegerust was om deze vrouw en haar zoektocht te begrijpen en zelfs met haar mee te voelen als hij. Zijn gedachten gingen naar de storm die zijn schip had beschadigd, waardoor hij in Caesarea was beland.
de storm die ervoor gezorgd had dat hij haar pad kruiste. Hij herinnerde zich wat hij had gevoeld, de zekerheid dat God zijn weg doelbewust naar die kust had geleid. Was zij het doel dat God al die tijd bedoeld had? Was hij naar Caesarea gehaald om Carilene te helpen? Hij wreef over zijn nek. Heb jij je tante verteld dat jij je zou verstoppen op de Parmis? Natuurlijk niet. Ik wil je geen moeilijkheden bezorgen, Theo. Het laatste wat ik wil is dat mijn grootvader achter je aankomt om je te beschuldigen en iets voor de voeten te werpen. Dat is geruststellend. Ik heb een brief voor mijn tante achtergelaten in de hoop dat ze zich niet al te veel zorgen zal maken. Maar ik heb haar niet eens verteld dat ik op weg zou gaan naar Rome. Laat staan dat ik bijzonderheden over jou heb onthuld. Hoewel? Hoewel? Wel, ik denk dat Hermione het weet. Zij weet op een griezelige manier dingen zonder dat ze haar zijn verteld. Maar ze zou nooit de vertrouwelijkheid schenden. Theo knikte. Hij had gehoord van de

0: moest hem leiden, want hij zag in dat er, als het ging om deze beslissing, iets op het spel stond wat fundamenteel was voor haar welzijn. Aan de andere kant leek het niet bepaald veilig om haar mee te nemen naar Rome en los te laten in de wereld daar. En even vroeg hij zich af of hij zich meer zorgen maakte over de wereld of over haar. Hij stond op. "Je zult wel honger hebben. Ik zal Sophocles vragen je een maaltijd te brengen. We eten eenvoudig op dit schip."
1: "Dat is uitstekend voor mij, dank je."
0: Bij de deur draaide hij zich weer naar haar om. "Probeer alsjeblieft niet deze hut te verlaten." Hij hield haar blik vast. "Mijn mannen zijn geen wilden. Ze zijn op hun eigen manier betrouwbaar. Maar ik kan niet instaan voor hun manieren. Je kunt ze voorlopig beter uit de weg blijven." Ze stond op.
1: "Theo."
0: Ze hield de punt van de kruk vast.
1: "Ik ben je dankbaar."
0: Ze stak een hand op. "Ik weet dat je geen besluit hebt genomen. Niettemin ben ik je dankbaar dat je geluisterd hebt naar mijn verhaal." Haar vingers klemden zich zo stevig om de rand van de kruk dat haar knokkels wit werden. Hij keek naar die lange vingers en voelde een vreemde leegte in zijn borst, alsof zijn hart van zijn plek was gehaald en uitgewrongen was teruggeplaatst. Hij zette het vreemde beeld uit zijn hoofd. Voordat hij door nog meer hersenschimmen kon worden bekropen, glipte hij de hut uit en deed de deur hard achter zich dicht.

U luisterde naar hoofdstuk 12 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van de auteur Tessa Afshar. En u kan deze aflevering opnieuw beluisteren via de website radiomaria.be en u gaat naar het programma Boekat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers. De hymne daarvoor kan u in het getijdenboek vinden op pagina 691. Pagina 691. De psalmen vanaf pagina 992 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden volgen daarop vanaf pagina 995. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat. U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij. Opdat wanneer het daglicht is, omsluierd door de duisternis, het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden.
1: Loof nu dienaars des Heren, loof de naam van de Heer.
2: De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.
1: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden.
2: Want boven de volkeren troont de Heer, zijn glorie beheert de hemel.
1: Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten?
2: Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde.
1: Die machteloze tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt.
2: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk.
1: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis, als blijde moeder van kinderen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan.
1: Ik bleef vertrouwen als sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
2: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
1: Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
2: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn geloften volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
2: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
1: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
2: U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
2: Op het voorplein van uw tempel, in u, Jeruzalem.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
1: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
1: En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
1: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer Jezus heeft zich vernederd.
2: Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
1: Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Moge Hij in ons uitwerken wat Hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat Gij gedaan hebt, Heer onze God?
2: Hoe groot is het wat Gij gedaan hebt, Heer onze God?
1: Alles hebt Gij in wijsheid gemaakt.
2: Heer onze God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Hoe groot is het wat Gij gedaan hebt, Heer onze God? Een zaaier ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad viel op de weg, een ander op rotsige plekken, weer een ander onder de distels. Maar één deel viel in de goede aarde.
1: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De Machtige, groot is Zijn naam.
2: Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die Hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft Hij uiteen.
2: Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt Hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals Hij de Vader heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Een zaaier ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad viel op de weg. Een ander op rotsige plekken. Weer een ander deel onder de distels. Maar één deel viel in de goede aarde.
1: Christus had medelijden met zijn volk dat zonder voedsel was. En liet het tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bidden wij tot Hem. Heer, toon ons uw liefde.
2: Heer, al het goede van deze dag hebt Gij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
1: Heer, toon ons uw liefde.
2: Licht en heil van alle volken. Bescherm overal ter wereld de getuigen van uw naam. En ontsteek in hen het vuur van uw geest.
1: Heer, toon ons uw liefde.
2: Schepper, die al het bestaande in stand houdt, help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
2: Genees, Heer, van lichaam en geest, schenk verlichting aan de zieken en wees de stervenden nabij. Bezoek ons met uw barmhartigheid en wees onze kracht.
1: Heer, toon ons uw liefde.
2: Neem alle doden in uw vrede op en geef hun een plaats te midden van uw heiligen.
3: Heer, toon ons uw liefde. Bidden wij samen het gebed des Heren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: God, geen mens die zoekt, of gij geeft het licht, dat hem de weg wijst naar de waarheid. Geef dat allen die de naam van Christen dragen, vermijden wat afbreuk doet aan hun geloof, en ingaan op het goede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: De Heer schenke ons zijn zegen, en beware ons voor onheil, en geleide ons tot eeuwig leven.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Nog niet zo heel lang geleden, ergens in de winter, was ik op het pleintje voor de basiliek van Scherpenheuvel getuige van een gesprek tussen een ouder koppel. De vrouw zei tegen haar man: "Ik ga nog eens even de basiliek binnen om mijn hemel te verdienen." Daarop zei de man al schertsend en luid genoeg dat iedereen het kon horen: "Je hemel verdienen? Gelooft jij daarin? Laat mij maar naar de hel gaan, daar is het warmer." Ik stond aan de grond genageld, want ik begreep onmiddellijk dat deze man niet wist waarover hij sprak. Ik heb het me trouwens lang beklaagd dat ik hem niet heb aangesproken. Want het gaat hier om een heel ernstige zaak, het leven na de dood. Het bestaan van hemel, hel en vagevuur is voor velen tegenwoordig een fabeltje geworden, iets wat onmogelijk waar kan zijn. Het ziet er eveneens naar uit dat mensen ook niet bezig zijn met die vraag: wat na dit leven? Ze zijn volledig opgeslokt door alles wat het leven hier en nu te bieden heeft. Ze zijn als het ware van de wereld geworden. En ze denken er niet aan dat de wijze waarop wij leven bepalend zal zijn voor ons leven na de dood. Ijdelheid is het alleen op het huidige leven te letten en niet zijn blik op de toekomst te richten, leert ons Thomas à Kempis in de navolging van Christus. Tijd om bij dit belangrijke onderwerp eens stil te staan. Maar laten we het eerst eens hebben over de dood zelf. De dood is voor velen taboe. Er wordt amper over gesproken en meer nog, hij wordt, als het enigszins kan, uit de weg gegaan. In zekere zin bedreigt de dood ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze. Ziekte, tegenslag, lijden zijn voorboden van de dood. Het zijn tekens dat wij ons leven uiteindelijk niet zelf in de hand hebben, dat het ons veeleer steeds opnieuw ontglipt. En dat is nu net iets waar de moderne mens het heel moeilijk mee heeft. Hij wil immers zelf de regisseur van zijn eigen leven zijn, tot in de dood toe. Als dat leven te moeilijk wordt, dan is er euthanasie. Dan hoeven we het allemaal niet mee te maken. Prominente figuren wijzen ons de weg. Ze vertellen ons in uitgebreide interviews dat hun euthanasiepapieren alvast klaar liggen, want ze willen waardig sterven. Maar is dat nu wel de boodschap die wij moeten horen? Ons leven hier op aarde is eindig en begrensd. En juist omdat ons leven begrensd is, is de tijd die ons gegeven is kostbaar. We moeten hem goed benutten, want ieder uur kan het laatste zijn. Geen enkel ogenblik komt terug. De dood kan ook in een positieve zin in het leven tegenwoordig zijn. Ten overstaan van de dood duldt het leven geen verlet, geen uitstel of verloop en wordt het één grote uitdaging, een keuze hier en nu. Juist de aandacht voor de dood geeft aan het leven zijn betekenis. De christelijke traditie noemt de dood daarom het einde van de aardse pelgrimstocht van de mens. Hierin wordt uitgedrukt dat bij de dood definitief de mogelijkheid voorbij is om het aardse leven vorm te geven en met de genade van God heil te bewerken. Daarom moeten wij ons inzetten zolang wij de tijd daarvoor hebben. Waar de dood verdrongen wordt, waar men hem verzwijgt, uitwist of met taboes omgeeft, zoals dat in onze moderne samenleving vaak gebeurt, daar verdwijnt ook het waarachtig menselijk leven. Men kan slechts waarachtig menselijk leven als men de dood onder ogen ziet en accepteert. De schrift leert ons dat God de dood niet wilt. Maar de schrift leert ons evenzeer dat de dood een gevolg is van de zonde.
de dood als donkere en zinloze afbreuk en inbreuk, de pijnlijke en beangstigende dood waartegen de mens zich weert, waartegen hij in opstand komt, deze dood heeft God niet gewild. Deze dood is een openbaring van zonde, of anders gezegd, teken van vervreemding van God. Hij is de laatste vijand van de mens. De dood is in het leven gekomen door de ongehoorzaamheid van de eerste Adam en ging daarna over op alle mensen. Maar door de dood van de nieuwe Adam, Jezus Christus, is deze verschrikkelijke dood overwonnen. In de Christushymne wordt gezongen: Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Door deze vrijwillige gehoorzaamheid heeft Jezus de macht van de dood overwonnen. In navolging van Jezus is de dood niet meer gewoonweg het noodlot dat ons treft tegen onze eigen wil in. In navolging van Jezus kan de dood veeleer als uitdrukking van de wil van de Vader verstaan en geaccepteerd worden. Een 102-jarige Italiaanse kloosterzuster deed onlangs in een interview, opgenomen in het Katholiek Nieuwsblad, nog een uitspraak in die zin. Het is een mysterie van Gods wil dat ik 102 jaar oud geworden ben. In 1943 immers had de dokter mij na het verwijderen van een nier gezegd dat ik nog hooguit 10 jaar te leven had. Einde citaat. Als we de dood aanvaarden als de wil van de Vader, heeft hij daardoor zijn angel verloren. Daarom is iemand die gelooft nu al overgegaan van de dood naar het leven. In de prefatie voor de overledene komt deze ommekeer van de betekenis van de dood tot uitdrukking. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat we eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af. Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis om daar voorgoed te wonen. Waar de dood zo in geloof wordt geaccepteerd en als een overgang naar eeuwig leven wordt opgevat, daar kan men met Franciscus van Assisië zelfs spreken over mijn broeder dood en zich met hem verzoenen. Voor de christenen behoren dood en leven in een heel innige zin bij elkaar. De christelijke vroomheid heeft daaruit de vermaning afgeleid memento mori, denk aan de dood. Dat is geen oproep tot vlucht uit de wereld, maar een vermaning om een juiste waardeschaal in het leven aan te brengen en daarnaar te leven. Geen angst voor de dood, maar aandacht voor een goede dood klinkt uit dit woord. De mens moet zich op zijn dood voorbereiden en hem bewust aanvaarden. Vroeger bestond er een christelijke stijl van sterven, meestal in de kring van verwanten, voorzien van de sacramenten van de kerk. Daarmee vergeleken is de dood binnen onze moderne leefwereld grotendeels stijlloos geworden. De meeste mensen sterven, wel omgeven door een perfecte medische verzorging, maar toch vaak in de anonimiteit van een modern ziekenhuis, zonder menselijke nabijheid en zonder geestelijke voorbereiding en begeleiding. Doordat de dood in de publieke opinie grotendeels met taboes is omgeven, wordt de stervende nog sterker geïsoleerd. Uiteraard wordt daardoor het leven tevens banaal. Het is dan ook de hoogste tijd dat christenen zich weer gaan inspannen voor een menswaardig en vooral een christenwaardig sterven. Christelijke stervensbegeleiding laat zich vooral leiden door de overtuiging: niemand mag in eenzaamheid en onvoorbereid sterven. Juist aan de stervende zijn we het actieve en solidaire en biddende getuigenis verschuldigd over de christelijke hoop die in ons leeft.
Ook is het belangrijk dat stervenden toegang krijgen tot het sacrament van de ziekenzalving. En dat mag niet verward worden met de ziekenzegening, die absoluut geen sacrament is. Het is verrassend hoe mensen tegenwoordig denken over het leven na de dood. Er zijn er die ervan overtuigd zijn dat de dood werkelijk het laatste is. De kist in en dat is het dan. Een reden te meer om het er nu van te pakken, nu te genieten. Als je dood bent, is het immers gedaan. Anderen hebben wel een vaag idee dat er iets is na de dood, maar wat dan wel, dat weten ze niet. Nog anderen, en dat zijn er de dag van vandaag steeds meer, geloven in zoiets als reïncarnatie. Een gedachte die trouwens helemaal vreemd is aan ons christelijk geloof. Hoe komt het toch dat mensen zo onwetend zijn? Nochtans is de leer van de kerk hierover vrij duidelijk. In de geloofsbelijdenis lezen we: ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Het is me al vaak opgevallen dat er in mensen verlangens leven die in het aardse leven niet kunnen vervuld worden. Ook bij mezelf erken ik dat. Verlangens die het leven overstijgen. Zijn dat geen tekens van eeuwigheid? Ik denk bijvoorbeeld aan een universeel verlangen naar liefde. Iedereen is op de een of andere wijze op zoek naar de ware liefde een leven lang. Naar moeder- en vaderliefde, naar een liefdevolle vrouw of man, naar een liefdevolle vriend, naar een liefdevolle maatschappij. Tegelijk kennen we allemaal soms diepe teleurstellingen. Hoeveel kinderen hebben niet te lijden van een liefdeloze vader of moeder? Of van een vader of moeder die het gezin in de steek laat? En wat te denken van een maatschappij die steeds maar harder en ontoegeeflijker wordt? Toch blijven we naar die ideale liefde verlangen. Tegelijk ondervinden mensen die een geliefde door de dood verloren hebben dat de band met de geliefde er toch nog is, ondanks de dood. Is dat dan geen verwijzing naar een leven na de dood? Het blijven allemaal menselijke overwegingen. Maar voor een christen, voor iemand die gedoopt is, kan het antwoord op de vraag of er leven na de dood bestaat alleen van de kant van God komen, de Heer van het leven en van de volheid van leven. Het definitieve antwoord is dus alleen in geloof mogelijk. Ons christelijk geloof leert ons dat het eeuwige leven God zelf is en het eeuwig aanvaard en bemind zijn door Hem. Het eeuwige leven als de ideale liefde, als de ideale geliefde. Het eeuwige leven als totale vervulling van de mens, die vervulling waar hij een leven lang naar gezocht heeft. De christen die zijn eigen dood met die van Jezus verenigt, ziet de dood als een aankomen bij hem en een binnengaan in het eeuwig leven als een eeuwige liefdesomhelzing.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we staan vandaag stil bij de vraag: wat na de dood? Eind november 2016 stelde mijn man mij op een donderdag rond 5 uur in de namiddag voor om in het centrum van Scherpenheuvel ergens een kopje thee te gaan drinken. Mijn eerste gedachte was: wat een vreemd moment om thee te gaan drinken zo net voor het avondeten. Maar ik vond het wel een goed idee om even een frisse neus te halen. We gingen een gelegenheid binnen waar we anders nooit komen. We zaten nog maar net aan een tafeltje of een bekende van ons kwam binnen. Hij stapte recht op ons af. En dan kwam de gebruikelijke vraag: hoe gaat het met u? Tot onze verbazing klonk het antwoord: slecht. Slecht? Wat is er aan de hand? Vroegen we meteen. Onze zoon zal maandag euthanasie plegen. Wij waren aan de grond genageld. We wensten hem veel sterkte en hij nam plaats aan een ander tafeltje. Onze thee smaakte niet echt. We stapten vlug op. Ik had maar één gedachte: onmiddellijk naar de basiliek stappen en een eucharistieviering aanvragen voor de redding van deze man. Dat kon nog net voor de avondmis van 6 uur. Mijn man en ik voelden ons gedwongen om de dagen daarna steeds opnieuw voor deze man, die we niet persoonlijk kenden, te bidden. Ik schreef hem zelfs nog een kaartje dat ik liet bezorgen via zijn familie, waarin ik hem zei dat hij de liefde waar hij heel zijn leven naar gezocht had, maar niet gevonden had, weldra zou ontmoeten in de persoon van Jezus Christus. Als je daarboven aankomt, schreef ik verder, kijk dan naar hem en aanvaard zijn liefde. Een snelcursus christelijke voorbereiding op de dood, zei mijn geestelijke begeleider mij achteraf. Wat gebeurt er op het ogenblik van de dood? De kerk leert ons dat er dan een bijzonder oordeel over het leven van die mens plaatsvindt. Zodra hij gestorven is, ontvangt iedere mens in zijn onsterfelijke ziel de eeuwige vergelding in een bijzonder oordeel dat zijn leven in het licht van Christus plaatst, zodat hij ofwel een loutering ondergaat in het vage vuur, ofwel onmiddellijk in de gelukzaligheid van de hemel binnentreedt, ofwel onmiddellijk voor eeuwig verdoemd wordt in de hel. Hoewel we van die laatste optie niet willen horen, mogen we toch niet vergeten dat ze heel reëel is. In zijn encycliek over de hoop schrijft paus Benedictus XVI: er kunnen mensen zijn die het verlangen naar de waarheid en de bereidheid om lief te hebben in zichzelf volledig vernietigd hebben. Mensen in wie alles tot leugen geworden is. Mensen die in haat hebben geleefd en de liefde in zich hebben vertrapt. Met betrekking tot zulke mensen zou niets meer te redden zijn en de vernietiging van het goede zou onherroepelijk zijn. Dat duiden we aan met het woord hel. Tot daar paus Benedictus. Maar nu over het bijzonder oordeel. Men mag zich dat niet voorstellen als een uiterlijke gerechtelijke procedure. Dat hebben grote theologen zoals Augustinus en Thomas van Aquino uiteengezet. Wat is het dan wel? Het is een geestelijk proces. Ten overstaan van de absolute waarheid van God, zoals die in Jezus Christus is verschenen, verschijnt voor de mens dan de waarheid over zijn leven, een waarheid gezien door de ogen van God. Dan zullen alle maskers afvallen en komt er een einde aan de vermomming en de misleiding van zichzelf. Voor de mens wordt dan definitief duidelijk of hij zijn leven heeft gewonnen of vergooid. Daarvan hangt het af of hij opgenomen wordt in het leven bij God of in de duisternis van de afwezigheid van God. Dat lijkt in zekere zin alleen maar theorie. En velen zullen zich ook afvragen hoe

Op 25 december 1997, Marino was toen 47 jaar, werd hij ontvoerd en gevangen genomen door de FARC-rebellen in Colombia. Te midden van een groot lichamelijk en spiritueel lijden kwam de heer toen zelf doorheen een diep mystieke ervaring zijn leven binnen. Eerst had hij een gelukzalige ervaring van de hemel, maar die bleef niet duren. En Marino vertelt, ik citeer, de romance tussen de hemel en mezelf veranderde ineens in een scenario van mijn leven, of moet ik zeggen, de bedreiging van de eeuwige dood van mijn ziel. Ik stond op het terrein van de duivel naar de hemel te staren. Dit alleen al onthulde de staat van mijn ziel, 33 jaar in doodzonde. Dit waren jaren waarin ik alleen geloofde in iets waar ik voor mezelf voordeel kon uithalen en niets anders. En dit leidde tot een ernstige afscheiding van God. Er bestaat geen half om half voor het heilig tribunaal. Je kunt niet zeggen dat we een beetje goed of een beetje slecht waren. De scheidingslijn verdwijnt en we blijven achter aan de ene of aan de andere kant. Ik stond aan de kant van het kwade. De duivel was mijn meester geweest en op zijn terrein moest ik aan mijn Heer rekenschap geven. De staat van mijn ziel was die van een armoedige menselijke zondaar, te vergelijken met die van een man van wie de vrouw hem betrapt in het bed van zijn minnares. Wat kan hij anders doen dan verantwoording geven voor dergelijke daad door zijn daad te erkennen en op barmhartigheid en vergiffenis van zijn vrouw te hopen? Op deze manier bevond ik mij in de aanwezigheid van de Heer. Ontrouw, te midden van mijn zonde en in het bed van de duivel voor vele jaren. Vanaf het moment dat mijn oordeel begon, kon ik de Heer niet aankijken. Ik had de kracht niet om naar de schoonheid van zo'n liefde te kijken, terwijl hij mij de meest verborgen hoeken toonde van mijn leven op aarde. Ik was me bewust van het water waarin ik mij bevond. Ik kon onmogelijk zeggen of dat water koud of warm aanvoelde. Zelfs al was ik omgeven door de natuur met alle aardse elementen, het feit dat ik in de geest leefde, transformeerde mijn manier van waarnemen. Ik was bedekt met een overweldigende droefheid en omgeven door afschuwelijke schepselen die mijn stoutste dromen en verbeelding te boven gingen. Ik zag hoe de Heer toestond dat de ontmoeting met de ware toestand van mijn ziel begon, nu ik het verschil kende tussen een goede band met hem en een band met onzuiverheid. De hemel communiceerde met mij doorheen mijn eigen pedagogie, symboliek en taal. Er was niets in de communicatie met onze Heer dat ik niet begreep met de kennis die ik in de wereld had opgedaan. Het was een perfecte communicatie. Volgens wat ik zag, leken de duivels op mensen. Het waren de meest weerzinwekkende schepselen die je kan voorstellen. Ik begreep dat deze helse wezens zich openbaarden naar gelang de band die ik met hen had. Wanneer een Japanner voor het tribunaal van de Heer verschijnt, zal het kwaad zich vast en zeker openbaren volgens de Japanse cultuur. Dit doet geen afbreuk aan het bewijs dat de duivels engelachtige wezens zijn en dat zij hun aanwezigheid maximaal blootleggen in dat laatste ogenblik, het absolute en meest kritische ogenblik, om de gevallen ziel voor eeuwig te overmeesteren. Mochten wij met helderheid beseffen dat wij ons in het gebied van de zonde bevinden, dan zouden we onszelf nooit toestaan om misleid of gemanipuleerd te worden en dergelijke absurde marionetten van Satan te worden. Op dat ogenblik ervoer ik de meest ondraaglijke pijn van geheel mijn menselijk bestaan. Het voelde alsof mijn ziel gestolen was, verkracht en vertrappeld. Het ergste was dat ik moest erkennen dat ik dit vrijwillig had veroorzaakt. Zelfs al zou het woord verkracht overdreven lijken, het voelde echt alsof mijn ziel tot in haar meest innerlijke hoeken was verkracht. Ik kon de verschillende invalshoeken zien waarmee het

kwade in mij werkte en hoe het de gebieden van mijn innerlijk leven binnendrong, om geleidelijk aan het kleinste detail van de aanwezigheid van God in mij uit te wissen. Het eerste wat de duivel doet met een schepsel dat in zijn gebied woont, is hem te ontdoen van wat hij het meeste haat, namelijk alles wat wij in ons bezitten door de Heilige Geest. De reden waarom Satan ons haat is omdat we naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen zijn en hij veracht God het meest. Het is enorm beangstigend om te beschouwen welke enorme macht de vijand over ons heeft wanneer we in zijn greep terechtkomen. Hij brengt ons ertoe te geloven dat we ons op vaste grond bevinden en hij verkoopt ons leugens als waarheid, illusies als werkelijkheid. Op die manier krijgt hij invloed op ons leven op aarde. Wanneer we in ons spiritueel leven verwijderd zijn van het centrum van de zwaartekracht, bevinden we ons buiten het hart van Jezus. De geestelijke aanwezigheid van de zonde voor het heilig tribunaal is de grootste smart die een ziel ooit kan ondergaan. Elke zonde is een afwezigheid van liefde en dit betekent de afwezigheid van de goddelijke volmaaktheid. Hoe groter de zonde, hoe groter deze afwezigheid. Het laat een leegte in de ziel achter die zo groot is dat het gewoon onmogelijk is om deze met woorden uit te drukken. Deze pijn kan op geen enkele manier worden beschreven en is met niets te vergelijken. Wanneer je voor de goddelijke volmaaktheid bevindt, dan sta je ogenblikkelijk voor de volmaakte waarheid. Alle duisternis die door de zonde over de ziel is gekomen, wordt de grootste hindernis tussen het schepsel en zijn schepper. De ziel die tijdens die ontmoeting afstand neemt van alle duisternis van het leven, wil zich alleen maar versmelten met de ware fontein van liefde. Ik bevond me in een territoriaal kwaad dat zo ernstig was dat ik alle hoop om het licht van de Heer te zien verloren had. Er was me net een zeer ernstige zonde vergeven en ik bevond mij alweer in een veel ergere zonde. Ik had het gevoel alsof ik helemaal bedekt was met de meest vreselijke, rottende wonden. Maar ik kon ze niet zien en ik kon hun afschuwelijke stank niet ruiken tot ze plots, tot mijn verbazing, één voor één zichtbaar werden. En dit bracht in mij de diepste droefheid teweeg. Tot daar Marino Restrepo over zijn ervaring met het bijzonder oordeel dat iedere mens ondergaat bij zijn sterven. Dit was slechts een klein stukje van alles wat Marino tijdens zijn mystieke ervaring meegemaakt heeft. Hij heeft niet alleen zijn persoonlijk oordeel voor het tribunaal van de Heer gezien, hij was ook in het vage vuur en in de hel. En hij heeft over deze indrukwekkende ervaringen een boek geschreven dat nu in het Nederlands vertaald is, Van duisternis naar licht. Marino, die al meer dan 20 jaar wereldwijd getuigt over deze ervaringen en over alles wat de Heer hem geleerd heeft, komt naar België. Hij zal op 14 en 15 augustus te gast zijn op de welgezinde dagen bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel en op 17 augustus in de Mariahal van Scherpenheuvel. Maar meer details zullen later wel volgen. Houd één van deze dagen vrij in uw agenda, zou ik zeggen, want het zal een boeiende ontmoeting worden.

Beste luisteraars, in deze aflevering van Het Inzicht denken wij na over de vraag wat na de dood. De dood betekent de scheiding van ziel en lichaam. Terwijl het lichaam bij de dood in ontbinding overgaat, wordt bij de mens die in staat van genade sterft, dat wil zeggen verzoend met God, de ziel opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God. Dat noemt men hemel. Men kan dit echter alleen dan juist verstaan als men serieus bedenkt dat de ziel geen gedeelte van de mens is naast zijn lichaam, maar het levensprincipe van de ene en hele mens. Zijn ik het centrum van zijn persoon? In een schrijven door de Congregatie van de Geloofsleer uit 1979 houdt de kerk vast aan het voortduren en aan de subsistentie van een geestelijk element na de dood dat met bewustzijn en wil is begiftigd, zodat het ik van de mens blijft bestaan. Om dit element aan te duiden, bedient de kerk zich van het woord ziel, dat door het gebruik in de Heilige Schrift en in de traditie is ingeburgerd. In openlijke tegenspraak met de Heilige Schrift en met de geloofsoverlevering van de kerk is de hypothese van een nieuwe belichaming of reïncarnatie van de ziel na de dood terwille van een nieuw leven in deze wereld. Deze leer treft men aan in vele niet-christelijke godsdiensten. Helaas is in deze moderne tijd deze idee in veranderde vorm ook binnengedrongen in onze cultuur. Voor diegenen die bij hun dood in een toestand zijn dat ze openstaan voor God, maar nog op een onvolmaakte manier, vraagt de tocht naar de volledige gelukzaligheid een zuivering die door het geloof van de kerk wordt toegelicht in de leer van het vage vuur. Dat waren woorden van paus Johannes Paulus II die uitleggen waarom het vage vuur noodzakelijk is. Want wij moeten tijdens ons aardse leven volmaakt zijn zoals de hemelse Vader. Gaaf en vlekkeloos voor God de Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Het was niet overbodig dat paus Johannes Paulus II de oude wijsheid van het bestaan van een toestand van loutering na de dood opnieuw bevestigde, want hierover bestaat veel verwarring. Loutering wil zeggen uitputting voor de zonde en voor de effecten daarvan op de ziel. Dat is niet het pijnloze, automatisch proces van een groeien van de ziel naar het geluk van een volledige zelfverwerkelijking door het verkrijgen van steeds meer inzicht na de dood, zoals het in de sussende theorie van sommige geestelijke leraren en goeroes wordt voorgesteld. Het is ook niet het opstapelen van wat door nieuwe ervaringen is geleerd in een reeks van reïncarnaties, totdat één of ander punt van volmaakte wijsheid zou bereikt zijn, zoals in de fantasie van sommige westerse New Age-aanhangers. Dat zijn in feite kinderachtige pogingen om het diepere besef van de mens te onderdrukken dat de fundamentele dimensie, waardoor zijn leven in het hiernamaals wordt bepaald, niet een tekort is aan kennis of een tekort aan ervaring, maar wel morele onzuiverheid. De zonde en de sporen die zij nalaat op de ziel tegenover de heiligheid van God. Van de zogenaamde uiterste van de christelijke leer, hemel, hel en vagevuur en het oordeel, en dat wil zeggen het bijzonder oordeel onmiddellijk na de dood en het laatste oordeel aan het einde van de wereld, is tegenwoordig alleen nog het geloof in een hemel of een dergelijke gelukkige toestand overgebleven. Het besef van de rest is marginaal geworden. Volgens het heersende goedkope optimisme, ook bij sommige herders van de kerk, eindigt het leven van praktisch iedereen automatisch in een toestand van gelukzaligheid als ze al in iets aan de andere kant van de drempel geloven. De ontkerstende en innerlijk verarmde westerse mens erkent meestal wel dat hij onvolmaaktheden heeft, tekortkomingen, maar hij ziet zichzelf niet als zondig en uitboeten is voor hem helemaal een middeleeuws idee.
Al 150 jaar geleden zag kardinaal John Henry Newman de opkomst van deze oppervlakkige humanistische mentaliteit. Ik citeer. Wij koesteren een oppervlakkige godsdienst, een holle godsdienst, die ons niet zal baten op de dag van het onheil. Onze tijd, dat zei kardinaal Newman, wat moeten we dan denken van deze tijd? Onze tijd houdt van een uitsluitend vrolijke godsdienst. Ze is vastbesloten de godsdienst helder en zonnig en opgewekt te maken, hoe dan ook. En in diezelfde geest zal zij de katholieke leer behandelen. We halen eruit wat mooi is en aantrekkelijk, schrikken terug voor wat streng en pijnlijk is. Tot daar John Henry Newman. Het vage vuur, om maar te zwijgen over de hel, de boete, de heilige rechtvaardigheid van God, dat past niet echt in onze vrolijke, gemakkelijke godsdienst. Maar het blijft een waarheid dat de mens gaaf en vlekkeloos voor God de Vader moet zijn als hij na zijn dood voor hem verschijnt en rekenschap van zijn leven moet afleggen. Zo lezen wij in de schrift. En de schrift heeft bindende kracht, zegt Jezus. Alleen heilige zielen hebben direct toegang tot het gelukzalig verblijf waar niets onreins zal binnengaan. Daarom moet elk spoor van gehechtheid aan het kwaad worden verwijderd, elke onvolmaaktheid van de ziel worden gecorrigeerd. Dat is de uitboeting in het vage vuur. En die geldt voor al diegenen die in dit aardse leven de heiligheid niet bereikt hebben. Dat is een ontstellend, diep en heilig mysterie, waarvan de vreeswekkende aspecten niet kunnen worden verbloemd. Maar het is niet alleen een schrikwekkende realiteit. Johannes Paulus II zegt verder: een laatste belangrijke aspect waar de traditie van de kerk altijd op gewezen heeft, dient tegenwoordig opnieuw naar voren te worden gebracht. De dimensie van de communio. Dat is de kerkelijke solidariteit die werkzaam is door gebed, door de gebeden voor de zielen en door de naastenliefde. Einde citaat. Met andere woorden, het boeten en lijden in het vage vuur worden verzacht door de troost van de barmhartigheid. Uiteindelijk is dat de barmhartigheid van Christus, werkzaam doorheen zijn mystiek lichaam, de kerk. Onze gebeden, en niet te vergeten de heilige missen voor onze lieve doden, zijn van wezenlijk belang. Zij rekenen daarop. Zelf kunnen zij voor hun verdere loutering immers niets meer doen. En ze hopen dat wij hen niet zullen vergeten. Zij op hun beurt zullen zich dan inspannen om voor onze redding te bidden. Dicht bij het Vaticaan staat aan de Tiber in Rome een mooie neogotische kerk die toegewijd is aan het heilig hart van de hulp aan de zielen in het vage vuur. In een vertrek in de sacristie is een klein aantal fascinerende relieken tentoongesteld. Voorwerpen die zichtbare sporen dragen die zijn achtergelaten door zielen uit het vage vuur. Voor het grootste deel brandsporen van handen en vingers in boeken en kledingstukken. Een opvallende reliek is de ingebrande hand in het corporale van Šestochová. De collectie staat bekend als het kleine museum van het vage vuur, het Piccolo Museo del Purgatorio. De indrukwekkende relieken die in het museum te zien zijn, laten het bestaan en de ernst van het vage vuur zien. Ze laten zien dat zielen uit het vage vuur smartelijk lijden. De voornaamste reden waarom sommige zielen zich aan bevoorrechte getuigen mogen vertonen, is om voor zichzelf barmhartigheid te vragen en bij de levenden het besef en de ernst van de zonde in te scherpen en er bij hen op aan te dringen om naar heiligheid te streven. Deze bewijzen van zielen uit het vage vuur kunnen de devotie voor de lijdende zielen bevorderen. Ze brengen ons dichter bij de realiteit van het vage vuur en laten ons van meer nabij een blik werpen in die ontzaglijke afgrond van de loutering. Deze bewijsstukken spreken tot de verbeelding van de moderne mens met zijn voorliefde voor concreet bewijs en ooggetuigenverslagen. Ze dragen als het ware de handtekening van zielen die uit het vage vuur zijn gekomen
om te vragen om barmhartigheid. En zij onthullen iets over zichzelf en hun toestand van lijden en boetedoening. Maar zielen uit het vagevuur laten ook een totaal andere dimensie zien. Deze zielen schijnen ook onvoorstelbare vertroostingen en vreugde te ervaren. Deze zielen hebben reeds hun definitieve keuze voor de liefde van God gemaakt en ze zijn er zeker van dat ze eens in die liefde zullen thuiskomen. In die zin zijn deze zielen ons heel ver vooruit en ze zouden absoluut niet meer willen terugkeren naar de aarde. Je kunt het vergelijken met een zwangerschap. 9 maanden mochten we groeien in de schoot van onze moeder. Ze heeft er alles voor gedaan om te zorgen dat haar kindje in haar buik gezond en goed zou groeien tot op de dag van de geboorte. Niemand wil daarna nog terugkeren naar de schoot van zijn moeder. Wel, dit aardse leven is zoals een zwangerschap. Het is de plek waar de ziel op het moment van de conceptie met de bevruchte eicel wordt verenigd en er mag groeien tot op de dag van haar geboorte, dat is de thuiskomst in Gods liefde. We kunnen er dus maar beter voor zorgen dat die nieuwe geboorte goed verloopt en dat we inderdaad op de juiste plaats terechtkomen. De plaats van loutering. Het vagevuur is een plaats van Gods onpeilbare rechtvaardigheid, maar is tegelijkertijd ook een plaats of toestand van Gods barmhartigheid, van hoop, innerlijke vrede en vreugde.

Beste luisteraars, in de geschiedenis zijn heel wat gevallen bekend van zielen uit het vagevuur die zich vertoond hebben. En personen die dit mochten beleven zijn onder andere Catharina van Genua, die ook de theoloog van het vagevuur genoemd wordt, zuster Faustina, pater Pio en de Palestijnse karmelites Mariam Bawardi, een authentieke mystica. Elk van deze personen bevestigen uit ervaring de leer van de kerk omtrent het vagevuur. Laten we eens luisteren naar het getuigenis van de heilige Mariam Bawardi. De zielen van het vagevuur kwamen haar bezoeken. Ze ging met een grote familiariteit met hen om. God had haar het vagevuur getoond. Daar had ze een groot licht vanwege God ontvangen, een omvormend licht. Daardoor had zij een immens medelijden voor de zielen van het vagevuur gekregen. Ze was als een moeder voor hen. Ze brandde van verlangen om hen te helpen. En dus is het niet verwonderlijk dat ze met velen naar haar toe kwamen. Een concreet voorbeeld is dat van een vader van een religieuze die in de Karmel van Mariam overste zou worden, Mère Elie. Deze man was als ongelovige gestorven en hij had tot op het einde toe de sacramenten geweigerd en alle hulp die de kerk kon bieden. Hij was wel altijd een eerlijk man geweest. Mère Elie was heel angstig over het eeuwige lot van haar vader. Zonder dat zij het wist, was deze vader Mariam komen bezoeken om haar te vragen om voor hem te bidden, want hij leed enorm. Hij zei haar dat hij, ondanks zijn categorieke weigering om de sacramenten te ontvangen, in de laatste ogenblikken van zijn leven een schitterend licht gezien had, waardoor hij berouw gekregen had en zich kon bekeren. Zo was hij ontsnapt aan het eeuwige vuur van de hel. Dit voorbeeld laat zien dat wij niet kunnen voorspellen waar een ziel op het ogenblik van de dood naartoe gaat, want God alleen kan het hart peilen. Op dat ogenblik geeft God overvloedige genade, opdat de ziel zich tot hem zou kunnen bekeren, opdat ze definitief voor het licht zou kunnen kiezen. Dat heeft Jezus aan zuster Faustina geopenbaard. Een ziel ontvangt op dat ogenblik meer genade dan tijdens heel ons aardse leven samen. Daarom moeten we heel veel bidden voor mensen die zich tijdens hun leven van God afkeren. Maar terug naar de vader van Mère Elie. Deze man vertelde dus aan zuster Mariam dat hij gered was dankzij het licht waardoor hij berouw gekregen had. Maar hij had nog veel gebed nodig. Zuster Mariam vertelde Mère Elie over de verschijning van haar vader. Ze kon dit hoegenaamd niet geloven. Daarop zei ze: als dit echt van de Heer komt, zeg me dan hoe mijn vader heet, want niemand in het klooster kende zijn naam. Zuster Mariam vroeg de naam en het klopte. Sinds dat ogenblik geloofde iedereen in het klooster dat Mariam door de zielen van het vagevuur bezocht werd. Hij had gevraagd om voor hem missen te laten opdragen. De zusters begonnen een noveen van missen en gebed. Na de noveen verscheen de vader opnieuw om te zeggen dat hij in de hemel was en om te bedanken. Tot daar een getuigenis van zuster Mariam. Dit getuigenis laat zien dat het vagevuur niets te maken heeft met een straf van God. God is slechts barmhartigheid en liefde. Zijn verlangen is het om te redden, te redden, te redden. Het is zijn barmhartigheid die het vagevuur heeft uitgevonden. Maar niet alle verschijningen die zich aandienen als zielen van gestorvenen zijn ook echt zielen uit het vagevuur. Het kunnen vermomde demonen zijn die goedgelovige mensen willen bedriegen. En dit geldt voor alle zogenaamde manifestaties van de doden bij trance-toestanden, hypnose of tijdens spiritistische en andere magische of occulte sessies. Ze zijn helemaal niet de gestorvenen die zij voorgeven te zijn. Het is louter demonische namaak. Ik heb inderdaad mensen gekend
die het heel moeilijk hadden met het afscheid van een geliefde en die naar middelen zochten om met de gestorvene in contact te komen. Via via hadden zij een medium gevonden dat dit voor hen wel eens even kon regelen. Na afloop waren ze er ook vast van overtuigd dat ze inderdaad nieuws gekregen hadden van de overkant. Ze waren er zeker van omdat alle antwoorden op hun vragen omtrent hun geliefde correct beantwoord werden. Maar wat deze mensen niet wisten, is dat er een perfecte kennis bestaat in het Rijk van de Geesten. Daarom weten demonen ook alles. Laat je dus alstublieft niet verleiden tot een dergelijke praktijk en weet één ding zeker, zielen uit het vage vuur kunnen niet willekeurig opgeroepen worden. Nooit. Alle claims van spiritisten en mediums dat zij vermogens hebben om de doden op te roepen, zoals ze dat willen, en met hen te spreken, of om als kanalen te fungeren van hun mededelingen en acties, zijn aantoonbaar vals. Er is daarvoor heel wat bewijsmateriaal. Mogen wij ons dan niet tot overledenen wenden? We mogen enkel tot onze overledene vader of moeder of andere geliefde bidden en hen vragen dat hij of zij ons gebed bij God versterkt. Met andere woorden, tot overledene bidden naar God toe is toegestaan. Doden oproepen daarentegen is zonde. Bovendien, als ik een dode oproep, zal hij niet komen. Wat wij vooral moeten doen, is bidden voor onze lieve doden. Wij moeten God bidden dat hij zich over hen ontfermt. Het is egoïstisch en hardvochtig te proberen ze vast te houden en hen terug te roepen. Zij verwachten bevrijding en geen gebondenheid aan aardse dingen en aan mensen. Door hen vast te houden, berokkenen we hen veel verdriet, want zij verlangen ernaar eindelijk in Gods liefde te mogen thuiskomen. Dat is hun en na de dood ook onze bestemming. Wij zijn allemaal gemaakt voor God. Wij zijn allemaal geschapen om in een ontzaglijke liefdesrelatie met God te kunnen treden. Deze tijd op aarde is ons gegeven om te werken aan onze bekering, om bezig te zijn met de dingen van het koninkrijk, om te groeien in deze liefdeseenheid. Maar wat gebeurt er het vaakst? We houden ons met heel andere dingen bezig en we vergeten dat we een onsterfelijke ziel hebben. Daardoor stellen we onze loutering, onze heiliging uit. God van zijn kant geeft ons op aarde alle noodzakelijke gelegenheden om zuiver en heilig te kunnen worden, vooraleer wij op het ogenblik van de dood voor hem verschijnen. Sint Jan van het Kruis zegt dat, als we met dankbaarheid en niet met bitterheid alles accepteren wat God ons tijdens ons leven schenkt om ons te zuiveren, allerhande beproevingen en zelfs boetedoeningen, en wij deze op onze beurt aan hem offeren, wij recht naar de hemel zullen gaan. God schenkt aan iedereen de genade om recht naar de hemel te gaan. Maar waarom gaan er dan zo weinig zielen recht naar de hemel? Omdat we klagen, we mopperen, we verzetten ons, we rebelleren tegen God, we zijn niet tevreden, we verzetten ons tegen het kruis en soms vloeken we zelfs bij wat ons overkomt. We houden ons met heel andere zaken bezig dan met Gods glorie. Als we dan sterven, zijn we niet gelouterd. We hebben onze kansen verspeeld. Tegenwoordig zijn er maar weinig mensen, zelfs christenen, die gedurende hun aardse leven een bewuste en definitieve keuze voor God maken. Hun leven in het hier en nu heeft hen zo in beslag genomen dat ze vergeten om bezig te zijn met wat er na dit leven komt. Er wordt ons door onze herders in de kerk ook maar zelden over deze noodzakelijke keuze gesproken. Ondertussen vliegt ons leven voorbij, als in een flits. En dan komt ineens, na een lang ziekbed, of vaak geheel onverwachts, het ogenblik van ontmoeting met onze Heer Jezus Christus in de dood. Velen zullen niet voorbereid zijn op deze cruciale ontmoeting.
Velen zullen pas dan beseffen voor welke keuze gesteld worden. Want kiezen moeten we allemaal, voor God of tegen God. Als we tijdens ons leven nog niet gekozen hebben, lopen we het risico dat er na onze dood dat we niet meer de kracht zullen hebben om voor hem te kiezen, gebonden als we zullen zijn door alles wat ons tijdens ons aardse leven zo geboeid heeft en door onze zondigheid. Waar ons hart is, zal onze schat zijn, zegt Jezus. Waar ons hart voor de dood was en waar het mee bezig was, daar zal ons hart ook zijn na de dood. Aan ons de keuze wat wij willen na de dood. Het voordeel van een vroege keuze voor God, nog tijdens ons aardse leven, is dat we met ijver werk zullen kunnen maken van onze heiliging. Het verlangen naar heiliging van ons leven zal ook groeien, omdat we weten dat we daardoor onze thuiskomst in Gods liefde zullen kunnen bespoedigen. Het is gemakkelijker om tijdens ons aardse leven te werken aan deze heiliging, want dan beschikken we over alle genademiddelen in de vorm van de sacramenten, gebeden en aflaten die de kerk ons aanreikt. Zo heeft God het in zijn overgrote barmhartigheid beschikt. Als we onze heiliging uitstellen tot na de dood, zijn we volledig afhankelijk van wat onze geliefden voor ons zullen doen. Het is te hopen dat zij niet zullen nalaten voor ons te bidden en te ijveren. Anders wacht ons een hele lange loutering in het vagevuur en misschien zelfs een plek voor eeuwig in de hel. Op haar sterfbed zei Thérèse van Lisieux: ik ga het leven binnen. En net voor ze stierf: mijn God, gij overtreft al mijn verwachtingen. En Thérèse was niet de eerste de beste. Zij had altijd al voor alles gekozen. Wat mij betreft, mijn keuze staat ook allang vast. Ik wil in de voetsporen van Thérèse treden en verrast worden door de overgrote liefde van de drie-ene God. Want hij alleen kan het hart van elke mens volledig vervullen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt over dit programma of nog opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
4: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we naar het boek Jesaja en we lezen er hoofdstuk 35, versen 4 tot en met 10. Zeg tegen iedereen die radeloos is: houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding. Hij komt u redden. Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus. Daar komt een gebaande weg, die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg. Geen dwazen dwalen er rond. Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen niet op die weg lopen. Ze zijn daar niet meer te vinden. Alleen verlosten bewandelen die. De verlosten van de Heer keren terug. Met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen. Droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

0: De passage die we hebben gelezen bij de profeet Jesaja is interessant, omdat de passage een positieve boodschap inhoudt. Er komt een grote belofte van de Heer. En de Heer begint met te zeggen: houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Wij mogen God niet vrezen. Het is te zeggen, op een negatieve manier, we mogen geen angst hebben van hem. Vrezen mag alleen als het is naar hem opkijken, zijn grootheid aanschouwen, zijn almacht, maar zonder angst. Wees niet bang, hier is uw God. Er komt ook een mooie belofte voor degene die zich op zijn weg willen zetten. Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. Dit is natuurlijk een verwijzing naar Jezus Christus die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg en degene die die weg volgen, gaan naar eeuwig leven. En dat zijn degenen die zich de verlosten kunnen noemen. Alleen verlosten bewandelen die weg. En dan komt die mooie belofte: met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Eeuwige vreugde, ware vrede, de hemel. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen en droefheid en gezucht zullen wegvluchten. Allemaal zeer mooie beloften, zeer mooie woorden. En ze moeten ons aansporen om God te volgen in zijn oproep om hem te beminnen. Maar deze passage bij het boek en de profeet Jesaja is zeker ook interessant omdat er iets speciaals staat. In vers 4, hoofdstuk 35, staat er: hier is uw God, hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, en hij komt u redden. Die twee hebben precies niet direct met elkaar te maken. Wraak, goddelijke vergelding enerzijds, en redding anderzijds. En dat is het nu net. Die twee hebben wel degelijk met elkaar te maken. Maar niet op een menselijke manier, enkel en alleen maar op een goddelijke manier. Om dat te begrijpen, moeten we even terugkeren naar het boek Leviticus. Leviticus, hoofdstuk 19, vers 18, zegt ons: neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. God zegt het zelf. Neemt geen wraak. Wraak is niet goed. En op een menselijke manier klopt dat dus perfect. Waarom? Omdat wanneer een mens wraak neemt, er altijd iets van haat is in het hart. En God kent de harten van de mensen. Hij weet dat wij niet denken zoals hij denkt. Jezus zegt het op een bepaald moment in het evangelie aan Petrus: uw gedachten zijn gedachten van mensen en niet die van God. Wij moeten meer en meer in de gedachten van God terechtkomen. Wij moeten hem meer begrijpen. Maar dat doen we niet. Wij proberen vaak onze gedachten aan God op te leggen. Maar het is net God die zijn gedachten aan ons moet opleggen. En daarom zegt hij ons: neemt geen wraak, koestert geen wrok. Omdat het bij een mens altijd gepaard gaat met haat. En God zegt dus: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Laat die wraak en die wrok over aan God. Want bij God is er geen haat, maar enkel liefde. En dat zien we dus verschijnen bij de profeet Jesaja, waar hij zegt: God brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, hij komt u redden. Een hele rare wraak, laten we dat maar inzien. De wraak van God is het goede doen. De wraak van God is het tegenovergestelde doen van wat de mens doet. De mens gaat weg van God, de mens zondigt, de mens haat, De mens heeft vaak niet lief. En wat doet God als wraak daarvoor? Hij komt ons redden. Hij komt ons beminnen. Hij komt zichzelf aantonen als de barmhartige. Goddelijke wraak, goddelijke vergelding gaat altijd samen met liefde van God. Maar we moeten het niet opvatten zoals wij mensen het zouden doen. God is niet zoals wij. Wij moeten zijn zoals Hem. En de liefde heeft het laatste en het eerste woord bij God. En dat moeten wij dus ook doen. Neem geen wraak, zegt God ons. God zal die wraak wel nemen. Maar die wraak is niet zoals wij het bedenken. Niet zoals, nogmaals, Jezus zegt aan Petrus, niet volgens de menselijke gedachte, maar volgens de goddelijke gedachte. En zijn wraak is redding. En die zien we in Jezus Christus natuurlijk. De mens heeft God verlaten. De mens heeft gezegd tegen God, wij hebben u niet nodig. God komt zich wreken. En wat doet hij? Hij zendt Jezus Christus om ons te redden. Hij die al de zonden op zich neemt. Die het kruis draagt. Die ons lijden zal bewonen. En hij geeft ons eeuwig leven. Wij die de dood verdienen als wraak voor zonde en kwaad. Wij krijgen van God het eeuwig leven. Zie daar de goddelijke vergelding. Hoe waar is het, hetgeen de heilige Paulus zegt in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 20. Weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. De mensheid heeft gezondigd, heeft zich afgekeerd van God. Heeft God verraden? Heeft God niet meegeteld? En doet dat vandaag vaak nog? En toch is de genade van God mateloos. Zie daar de goddelijke wraak. Zoals we ze ook mogen tegenkomen in het boek van de Apocalyps. Want daar lezen we, hoofdstuk 6, vers 10... Ze begonnen luid te roepen, hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult u het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde? In het boek van de Apocalyps zien we dus de mensen roepen om Gods wraak. Maar vergeet niet dat Gods wraak niet is zoals de menselijke wraak, die gevuld is van haat, en van slechte wensen tegenover anderen. Wij moeten komen in die goddelijke gedachte, wiens wraak het is om ons te redden. Een positieve wraak, de goddelijke vergelding. Laten we dat zeker niet vergeten, zeker in deze tijden, waarbij er zeker ook veel gelovigen zijn die soms aan God vragen, en ze mogen dat doen, Heer, kom toch terug. En sommigen zullen het zelfs zeggen met de woorden zoals in de Apocalyps. Kom toch terug, wanneer gaat gij ons bloed wreken op de bewoners van de aarde? Maar we moeten altijd nagaan, zit er in die vraag niet een vorm van haat? Tegenover mensen die misschien anders denken of anders handelen. Nee, we mogen die vraag zeker stellen aan God, maar enkel en alleen maar zoals God het wil. En zoals God zijn wraak ziet, zoals God zijn goddelijke interventie ziet, die goddelijke vergelding, ja, die komt, maar niet op een manier zoals wij het kunnen inbeelden, maar enkel en alleen maar vol met liefde en met redding. En dan geldt terug die mooie belofte die God doet in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 35, en we lezen nogmaals dat hoofdstuk, versen 4 tot en met 10. Zeg tegen iedereen die radeloos is, houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding. Hij komt u redden. Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus. Daar komt een gebaande weg, die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg. Geen dwazen dwalen er rond. Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen niet op die weg lopen. Ze zijn daar niet meer te vinden, alleen verlosten bewandelen die. De verlosten van de Heer keren terug. Met gejubel zullen zij Sion binnenkomen. Hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen. Droefheid en gezucht zullen wegvluchten.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze muzikale uitzending, waar we jullie muziekaanvragen zullen laten horen. En we starten met een aanvraag van José. José heeft het soms heel zwaar, beste luisteraars. En er is één lied dat er altijd zoveel moed geeft. Het is een lied van Lauren Daigle en zij zingt Thank God I Do. Dank God dat ik dat doe. En in dat lied zingt ze het volgende. Ik heb de liefde zien komen en ik heb de liefde zien weggaan. Zoveel vragen, zal er ooit iemand blijven? Het is een zwaar jaar geweest, zoveel nachten vol tranen. Al die duisternis die mijn angsten probeert te overwinnen. Alleen, zo lang alleen. Ik weet niet wat ik zou doen, wat ik zou zijn als ik u niet kende. Waarschijnlijk zou ik over de rand vallen. Ik weet niet waar ik heen zou gaan als u mij ooit zou loslaten. Houd mij daarom stevig vast in uw handen. Dank God dat ik u ken. Een prachtig lied tot God van de zangeres Lauren Daigle. Speciaal aangevraagd door José.

En het volgende lied, beste luisteraars, dat we gaan beluisteren, is eigenlijk een gebed op muziek. Dit lied werd aangevraagd door Marie-Christine en Jean-Pierre. En dit eigenlijk uit grote dankbaarheid voor de bekomen genade en verbondenheid met velen in gebed en intenties tijdens hun unieke pelgrimsreis naar Assisi. Dit ter ere van de 800 jaar heilige Franciscus voor de heilige Clara en de heilige Carlo Acutis. En ze zijn ook nog naar Cassia geweest voor de heilige Rita. En ze zouden heel graag het lied horen Make Me a Channel of Your Peace, een tekst van de heilige Franciscus op muziek. We gaan zo dadelijk luisteren naar een versie gezongen door Susan Boyle. En u kent het gebed van de heilige Franciscus wel, maar laten we het nog eventjes vertalen voordat we naar de muziek kunnen luisteren. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar haat is, laat mij uw liefde brengen. Waar onrecht is, uw vergeving, Heer. En waar twijfel is, een waar geloof in u. Maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar wanhoop is in het leven, laat mij hoop brengen. Waar duisternis is, alleen licht. En waar verdriet is, altijd vreugde. O Meester, schenk dat ik nooit zozeer verlang om getroost te worden als om te troosten. Om begrepen te worden als om te begrijpen. Om bemind te worden als om lief te hebben met heel mijn ziel. Maak mij tot een instrument van uw vrede. Want door te vergeven wordt ons vergeven. Door aan alle mensen te geven ontvangen wij. En door te sterven worden wij geboren tot het eeuwig leven. Een prachtig gebed, geschreven door de heilige Franciscus, beste luisteraars. En we gaan dus luisteren naar een Engelse versie, gezongen door Susan Boyle. Make me a channel of your peace.

En u hoorde Susan Boyle met haar versie van het prachtig lied Make Me a Channel of Your Peace. Onlangs kregen wij een e-mailtje binnen van Jeffrey. Jeffrey is 25, luistert heel graag naar Radio Maria, vooral omwille van de muziek. En hij had onlangs een prachtig lied ontdekt, een cover van een lied van Hillsong Worship, King of Kings. En hij wou dat graag nog iets laten horen en delen met ons, opdat we dat lied regelmatig zouden afspelen hier op Radio Maria. Wel een hele goede tip, Jeffrey. En we gaan luisteren naar King of Kings, een versie gezongen door Genevieve Linkowski. En in het lied, beste luisteraars, wordt het volgende gezongen. In de duisternis wachten wij, zonder hoop, zonder licht, totdat u vanuit de hemel naar ons toe kwam. Er was barmhartigheid in uw ogen. Om de wet en de profeten te vervullen, kwam het woord tot een heilige maagd. Van een troon, van eindeloze heerlijkheid, naar een kribbe in het stof. Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Geest, 3 in 1. God van heerlijkheid, majesteit, prijs voor eeuwig de Koning der Koningen. Beste luisteraars, dit is het lied King of Kings, een versie van Genevieve Linkowski.

En Nadine belde ons op, beste luisteraars, om te vertellen dat zij de nieuwe cd van Cela, die dateert van enkele maanden terug, die uitgebracht is met Christus opgestaan. En zij hoort heel graag het lied Die Allermooiste Dag. En speciaal voor Nadine laten we deze ook horen hier bij ons op Radio Maria. Dit is Cela met Die Allermooiste Dag.

En u hoorde de groep Cela met het lied Die Allermooiste Dag. Het volgende lied, beste luisteraars, werd aangevraagd door Marien. Marien luistert graag naar muziek om zo eigenlijk tot God te bidden, echt lofprijzing te doen. En zij heeft een bepaald lied aangevraagd dat wij nog niet kenden. Het is een lied van Phil Wickham. Hij zingt What an Awesome God. De titel zegt u misschien, An Awesome God, zegt u misschien iets, beste luisteraars, wel. Het is deels gebaseerd op het bekende lied Our God is an Awesome God. Maar Phil Wickham heeft daar een beetje zijn eigen versie van gemaakt. Het refrein zou je misschien zeker kunnen meezingen. Aarzel niet om dat te doen. De rest van het lied is een beetje anders. En wat zingt hij allemaal? Wel, hij zingt het volgende. God is groot. Geef hem alle lof. Alleluia, naam boven alle namen. Vuur in zijn ogen, genezing in zijn aderen. Overal wordt zijn heerlijkheid zichtbaar. Kijk eens naar de sterren, hij kent ze allemaal bij naam. Voor zijn troon buigt elke knie. Demonen moeten vluchten, engelen prijzen hem. Zelfs de wind en de golven gehoorzamen hem. Onze God is een ontzagwekkende God. Hij regeert vanuit de hemel hierboven, met wijsheid, macht en liefde. Onze God is een ontzagwekkende God. Zelfs toen ik wegliep, liep hij niet van mij weg. Hij kwam en gaf de dood weer zijn plaats. Op vrijdag hing hij aan het kruis, gebroken omwille van mijn schuld. Op zondagochtend stond hij op uit dat graf. Onze God is een ontzagwekkende God. Hij regeert vanuit de hemel hierboven, met wijsheid, macht en liefde. Onze God is een ontzagwekkende God. Beste luisteraars, dit is Phil Wickham met What an Awesome God.

0: bird.
1: En na dit intensief loflied, What an Awesome God van Phil Wickham, gaan we verder, beste luisteraars. En we hebben toch wel vrij veel aanvragen van jullie binnengekregen, vooral van liederen die we hier nog niet gelijk hadden. Een van die liederen komt van de zangeres Samantha Ebert. Zij zingt het lied Flowers. Ik vertel eventjes de tekst voor jullie. Wel, blauwe luchten en heuvels lijken zo ver weg. En ik schreef in mijn notitieboek dat ik betere dagen heb gekend dan die van de laatste tijd. Ik kan de last niet meer dragen. De regen blijft maar tegen mijn raam kletteren. En ik ben al 76 dagen mijn slaapkamer niet uitgekomen. Ik wou dat er iets zou veranderen, want ik verlies mijn geloof. Dus bracht ik het voor u in een wanhopig gebed. Heer, waarom houdt u mij hier? Toen zei hij tegen mij, Kind, ik ben zaad aan het planten. Ik ben een goede God en ik heb een goed plan. Vertrouw er daarom op dat ik een gieter in mijn hand houd. En op een dag zul je zien dat de bloemen groeien in de vallei. En aan het einde van het lied zingt Samantha. Wanneer ik op de berg sta en neerkijk, zal ik een vallei vol bloemen zien, die tijd nodig hadden om te groeien. En ik zal u danken voor de regen, voor de pijn en de dagen van verdriet. En ik zal het voor u brengen in een dankbaar gebed. Dank u, Jezus, dat u mij daar hebt gehouden. U weet precies wat ik nodig heb en u hebt zaad geplant. Want u bent een goede God met een werkelijk goed plan. En u houdt mijn hele wereld in een gieter, zodat ik vrede mag hebben. Want bloemen groeien in de vallei. Een lied dat gaat over vertrouwen in God, beste luisteraars, ook in die moeilijke momenten. Dit is Samantha Ebert met het lied Flowers.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we al aan het einde gekomen van onze muzikale uitzending voor deze week. We eindigen met een lied uit Dankbaarheid, aangevraagd door Michel. Hij vroeg het lied aan Grazie Gesù van Figli del Divino Amore. Een langer lied, beste luisteraars, waar er eigenlijk niet veel wordt gezegd. Enkel maar Dank u, Jezus. Grazie Gesù. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, bij deze twee bijzondere afleveringen die in het verschiet liggen van de Leeswijzer. We gaan namelijk in gesprek met de auteur van een biografie die recent verscheen over het leven van koning Boudewijn. Gedurende een uur lang mochten we met professor Vincent Dujardin in gesprek gaan. Dit voornamelijk in het Frans, andere delen zijn in het Nederlands. U krijgt uiteraard een vertaling van de Franstalige gedeelten. U kan luisteren naar het gesprek in dit eerste deel, waar we het onder meer zullen hebben over de eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. Ik begon ons interview met de vraag aan de professor om zichzelf kort voor te stellen. We wensen u veel luisterplezier.
3: Merci à vous. En fait, donc, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Louvain. J'ai aussi enseigné à la KU Leuven dans un cadre d'échange de professeurs, le cours d'histoire de Belgique. Et donc j'ai aussi eu l'occasion d'enseigner à Cracovie, aussi à l'Université à Kiev, sur les questions relevant davantage de l'Union européenne, qui est aussi un de mes champs de recherche. Et je travaille sinon sur l'histoire institutionnelle belge et notamment aussi le rôle de la monarchie belge dans l'histoire de notre pays. Et sur le plan justement des publications, les derniers temps, j'ai pu faire un livre sur l'histoire de la Commission européenne que j'avais pu diriger avec une série de collègues européens sur les années de Jacques Delors entre 1985 et 1995 et puis les présidents suivants jusqu'en 2000 et travailler aussi sur le ministère des Affaires étrangères, sur une série de personnalités de l'histoire politique belge et notamment de Pierre Armel, l'ancien premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, qui avait bien connu le roi Baudouin.
2: En de professor die stelt zich als volgt voor. Ik ben hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de Université catholique de Louvain. Ik heb ook lesgegeven aan de KU Leuven in het kader van een uitwisseling van professoren voor het vak Belgische geschiedenis. Ik heb ook de kans gehad om les te geven in Krakau, aan de universiteit in Kiev, over kwesties die binnen de Europese Unie vallen, wat ook een van mijn onderzoeksgebieden is. Verder werk ik aan de Belgische institutionele geschiedenis, in het bijzonder aan de rol van de Belgische monarchie in de geschiedenis van ons land. Wat betreft publicaties heb ik een werk kunnen doen over de geschiedenis van de Europese Commissie, die ik heb kunnen leiden met een reeks Europese collega's, over de jaren van Jacques Delors tussen 1985 en 1995 en de daarna volgende presidenten tot het jaar 2000, ook werken over het ministerie van Buitenlandse Zaken en over een reeks persoonlijkheden. De Belgische politieke geschiedenis in het bijzonder over Pierre Armel, de voormalige Belgische premier en minister van Buitenlandse Zaken, die koning Boudewijn zeer goed kende. We luisteren verder naar het interview dat, zoals u zal kunnen horen, sommige deeltjes in het Nederlands verliep. U hoort mij de volgende vraag stellen. Ja, en daar begint natuurlijk eigenlijk een beetje dit verhaal, zeg maar. Want het is zo dat u een doctoraatsthesis heeft geschreven over de oud-premier Pierre Armel. En het is in het kader daarvan dat u een bijzondere ontmoeting had.
3: Ja, inderdaad. Ik ben al heel lang bezig met die biografie van koning Boudewijn. Uiteraard was ik de koning al tegengekomen bij vroeger werk over kopstukken uit de Belgische en de buitenlandse politiek. Ik heb koning Boudewijn nooit ontmoet, maar zoals ik in de inleiding uitleg, had ik in 2005 wel een ontmoeting met koningin Fabiola. Dat gebeurde naar aanleiding van de publicatie van mijn doctoraatsthesis over het premier Pierre Armel, waarvan ze al enkele bladzijden had gelezen. En dus ik ontmoette haar bij Armel thuis. En daarna nodigde ze mij uit op Stuyvesant. En ze was bereid om mijn vragen te beantwoorden en gaf me geleidelijk toegang tot de privéarchieven van haar man. Dus die waren nog helemaal niet geclasseerd. En dat waren ze bij haar overlijden trouwens nog altijd niet. Maar ik ben dus iets minder dan 10 jaar met de koningin in gesprek geweest.
2: Dat is toch echt wel een heel uitzonderlijk iets. Het feit dat u op deze wijze niet alleen toegang hebt gekregen tot officiële archieven, maar eigenlijk toegang krijgt tot de gedachten van een koning.
3: Ja, in dat kader heb ik de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn kunnen raadplegen, met daarin ook zijn aantekeningen bij de audienties, met in begrip van de politieke audienties. En de koningin had ook de persoonlijke agenda's van de koning en van zijn adjudant bewaard, maar vanaf 1968 hield de koning ook spirituele dagboeken bij. En dus hun inhoud is uiteraard veel spiritueler van haar, maar vaak spreekt hij hierin niet alleen zijn persoonlijke zorgen uit, maar ook zijn politieke kopzorgen. Over België, wereldconflicten, bezoeken van buitenlandse machthebbers, staatsbezoeken enzovoort. En dus deze geschriften helpen soms om onderliggende motieven voor zijn keuzes in politieke dossiers te achterhalen. Ze maken het niet alleen mogelijk om het denken van de koning van nabij te volgen, maar ook om beweringen in werken of in de herinneringen van politieke figuren te bevestigen, aan te vullen of zelfs te weerleggen. Soms gaat het daarbij om belangrijke elementen uit de regeerperiode, in feite.
2: Ik kan mij voorstellen dat als u dan toegang krijgt tot, tot de meest intieme gedachten eigenlijk van koning Boudewijn, dat u als historicus toch voorzichtig moet zijn welke zaken u aan het licht kan brengen en welke niet.
3: Oui, absolument. C'est vrai que l'accès aux archives du roi et à ses carnets personnels ne permet pas de tout révéler. Par exemple, les confidences que certaines personnalités ont faites au roi et qui n'apprennent rien sur le roi Baudouin, mais qui apprennent en fait sur la confiance que certaines personnalités pouvaient avoir dans le roi en lui demandant des conseils ou en lui confiant des choses, mais il est clair que ça ne doit pas être publié, ni aujourd'hui, ni dans 20 ans, parce que travailler sur l'histoire tout à fait contemporaine, c'est évidemment très différent que de travailler sur Jules César ou Toutankhamon. Et donc, il y a une déontologie à avoir. Mais bien sûr que sur le roi Baudouin lui-même, en fait, on pouvait vraiment dire tous les éléments qui permettaient de connaître sa personnalité en plus de son rôle de roi. Qui était cet homme derrière le roi? Et il est quand même maintenant décédé depuis plus que 30 ans. Donc les événements dont je parle ont entre 33 ans et 100 ans. Donc en ce qui concernait le roi Baudouin, la reine trouvait que c'était un bon moment maintenant pour faire connaître le vrai roi Baudouin aux Belges et à ceux qui peuvent s'intéresser à lui aussi à l'étranger, mais ça n'autorisait pas pour autant de publier tout ce que d'autres personnalités ont pu lui confier et qui relevait de la vie privée. Et donc ça n'a pas sa place dans un livre d'histoire.
2: Absolute. Het is waar dat de toegang tot de archieven van de koning en zijn persoonlijke dagboeken niet toestaan om alles te kunnen onthullen. Bijvoorbeeld de vertrouwelijkheden die sommige persoonlijkheden aan de koning hebben verteld. En die niets over koning Boudewijn zelf leren, maar die wel inzicht geven in het vertrouwen dat sommige persoonlijkheden in de koning hadden door hem om advies te vragen of dingen toe te vertrouwen. Maar het is duidelijk dat dit niet gepubliceerd mag worden, nog vandaag, nog over 20 jaar, omdat het werken aan heel recente geschiedenis uiteraard heel anders is dan werken aan bijvoorbeeld Julius Caesar of Tutankhamon. En dus is er een deontologie die moet worden gevolgd. Maar natuurlijk kon men over koning Boudewijn zelf alle elementen vertellen die toelieten zijn persoonlijkheid te leren kennen naast zijn koninklijke rol. Wie was de man achter de koning? Bovendien is hij nu toch al meer dan 30 jaar overleden, dus de gebeurtenissen waarover ik spreek zijn tussen de 33 en 100 jaar geleden. Wat koning Boudewijn betreft vond de koningin dat het nu een goed moment was om de echte koning Boudewijn bekend te maken aan de Belgen en aan een ieder die er interesse in heeft in het buitenland. Maar dat gaf nog geen toestemming om alles te publiceren wat andere persoonlijkheden hem hadden toevertrouwd en wat tot zijn privéleven behoorde. Dat hoort dus ook niet thuis in een geschiedeniswerk. Heeft u eigenlijk gewacht tot nu omdat het werk nog moest voltooid worden? Of heeft het toch iets te maken met die bijzondere aankondiging die Paus Franciscus deed toen hij op apostolisch bezoek kwam in België?
3: Oui, non, moi mon livre est vraiment un livre d'histoire, d'histoire politique avant tout, que j'ai commencé il y a 20 ans. Donc ça n'a aucun lien avec la visite du pape François et les déclarations qu'il a pu faire à la fin. Mon travail est un travail d'historien, c'est-à-dire simplement d'expliquer, de répondre à une question très simple. Que s'est-il vraiment passé? C'est à ça que je dois répondre, simplement sur la base des archives, et de pouvoir livrer le contenu des archives pour savoir ce qui s'est vraiment passé, et montrer les succès, montrer les échecs dans la vie du roi, parce que par exemple, vous l'avez vu dans les premiers chapitres, mais c'est vrai que là, il y a une série d'erreurs que le roi a commises, surtout sous l'influence encore de son père et de sa belle-mère. Mmh. Vu l'admiration qu'il avait pour son père, l'injustice qu'il pensait qui avait été, dont son père avait souffert, pensait-il, hein. Et c'est comme ça aussi que je dis qu'il y a deux rois Baudouin. Il y a le roi Baudouin avant 1960, avant son mariage, et puis c'est un tout autre homme après 1960.
2: Nee, niet echt. Mijn boek is een geschiedenisboek. En bovenal nog politieke geschiedenis, dat ik al 20 jaar geleden ben begonnen. Dus het had geen verband met het bezoek van Paus Franciscus of de verklaring die hij aan het einde heeft gedaan. Mijn werk is het werk van een historicus. Dat wil zeggen, gewoon uitleggen of eigenlijk antwoorden op een zeer eenvoudige vraag. Wat is er echt gebeurd? Daar moet ik antwoord op geven. En gewoon op basis van de archieven en de inhoud daarvan kunnen presenteren om te weten wat er echt is gebeurd. De successen en de mislukkingen in het leven van de koning te tonen. Want, bijvoorbeeld, zoals jullie in de eerste hoofdstukken hebben kunnen zien, klopt het dat de koning een reeks fouten heeft gemaakt, vooral toen hij nog onder invloed stond van zijn vader en zijn stiefmoeder, gezien de bewondering die hij voor zijn vader had. De onrechtvaardigheid waarvan hij dacht dat ze had plaatsgevonden, waar zijn vader volgens hem had onder geleden. En zo zeg ik ook dat er eigenlijk twee koningen Boudewijn zijn. Er is een koning voor 1960, voor zijn huwelijk, en dan is er een totaal andere man na 1960.
3: Vous avez un roi qui est très retenu, qui souffre de, qui se sent usurpateur du trône de son père avant 1960, qui subit l'influence politique des conseillers de son père, y compris sur des dossiers très importants, on pourra en parler tantôt sûrement, mais celui du Congo. Après son mariage, c'est un autre roi qui devient souriant, qui devient jovial, retenu encore à l'extérieur, mais qui peut rire vraiment de façon très large en privé, qui fait des sketchs, qui, qui imite Charlie Chaplin devant ses neveux qui sont morts de rire. Et ça, c'est un roi inattendu, comme on le voit aussi dans le carnet photo. Mais c'est devenu un autre roi. Et évidemment, dans ce règne de 43 ans, c'est aussi une autre Belgique. Et vous l'avez déjà dit, entre la Belgique de 1950 et la Belgique de 1993, c'est plus le même pays, c'est plus la même Europe, c'est plus le même monde, le monde de l'immédiat après-guerre avec le monde d'après la chute du mur de Berlin que le roi Baudouin a encore connu. Et donc, ce n'est plus le même roi, ce n'est plus la même Europe, ce n'est plus le même monde. Et c'est ça qui était fascinant, voir au fond 43 ans de règne, un demi-siècle d'histoire de Belgique, de l'Europe et du monde, sur la base des archives inédites hein, du roi, ses carnets personnels, comment lui il a vécu, quel était son jugement sur tous ces événements, comment il était acteur et comment il a ressenti tout cela. Et ça a été très, très passionnant.
2: Zo zie je dus een koning die erg terughoudend is, die ook leidt, die zich als een usurpator van de troon van zijn vader voelt voor 1960, die de politieke invloed ondergaat van de adviseurs van zijn vader, ook over heel belangrijke dossiers, daar zullen we het later nog over hebben, bijvoorbeeld dat van Congo. Maar na zijn huwelijk is het een andere koning, die glimlacht, die joviaal wordt, nog steeds gereserveerd naar buiten toe, maar die zeer hartelijk kan lachen en privé sketches doet, Charlie Chaplin nadoet voor zijn neefjes die zich helemaal kapot lachen. En dat is een onverwachte koning, zoals ook te zien is in het deeltje met de foto's in mijn boek. Het is een andere koning geworden. En uiteraard, in dit bewind van 43 jaar gaat het ook over een ander België, zoals u al heeft gezegd, tussen het België van 1950 en het België van 1993, dat is niet meer hetzelfde land. Het is niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. De wereld van het direct naoorlogse tijdperk en de wereld na de val van de Berlijnse muur, die koning Boudewijn nog heeft meegemaakt. Niet meer dezelfde koning, niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. En dat was fascinerend. In feite 43 jaar regering, een halve eeuw geschiedenis van België, Europa en de wereld op basis van de archieven. Het is dus niet eerder gepubliceerd materiaal van de koning, zijn persoonlijke dagboeken en hoe hij het zelf heeft beleefd, hoe hij over al die gebeurtenissen heeft geoordeeld, hoe hij erbij betrokken was en hoe hij alles heeft gevoeld. En dat was zeer boeiend.
3: Et aussi de pouvoir alors confronter cela à d'autres archives, bien sûr. Mm-hmm. Il y avait les archives aux États-Unis, des présidents américains, du Royaume-Uni, de la France, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, du général de Gaulle, etc., etc., pour voir comment les autres voyaient le roi. Et aussi beaucoup d'interviews. J'ai pu interroger des anciens premiers ministres, des anciens chefs de cabinet, des anciens officiers d'ordonnance, des membres de la famille, pour savoir comment eux avaient perçu le roi, y compris le cardinal Divitch, qui était le secrétaire privé de Jean-Paul II, que Baudouin avait bien connu, il avait quand même fréquenté plusieurs fois. J'ai pu interroger Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, qui m'a écrit ce qu'il avait expliqué au roi sur la question de l'avortement. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces sources qui ont permis de retracer l'histoire d'un homme, mais aussi l'histoire d'un demi-siècle, en fait.
2: En ook om dit alles vervolgens te kunnen vergelijken met andere archieven. Uiteraard waren er de archieven in de Verenigde Staten, van Amerikaanse presidenten, van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Spanje, Nederland, Luxemburg, van generaal de Gaulle enzovoort, om te zien hoe anderen de koning percipieerden. En ook vele interviews. Ik kon voormalige premiers spreken, voormalige kabinetchefs, voormalige adjudanten, familieleden, om te weten hoe zij de koning hadden ervaren. Inclusief bijvoorbeeld kardinaal Djivic, die de privésecretaris van Johannes Paulus II was en die koning Boudewijn goed had gekend en meerdere keren had ontmoet. Ik kon ook spreken met kardinaal Ratzinger, die later paus Benedictus XVI werd. En die beschreef wat hij aan de koning had uitgelegd over de kwestie van abortus. En dus, zoals u ziet, zijn het al deze bronnen geweest die het mogelijk hebben gemaakt om het verhaal van een man te reconstrueren, maar ook eigenlijk de geschiedenis van een halve eeuw. Ja, ik kan me toch niet ontdoen van de indruk dat de voorzienigheid heeft gewild dat het in deze periode is waar toch ook, ja, om nog even te verwijzen naar dat apostolisch bezoek, de apostolische reis van paus Franciscus, ja, toch wel de schijnwerpers terug volop op koning Boudewijn heeft geplaatst, ook internationaal.
3: Oui.
2: Dat u lijvig boek zal kunnen bijdragen aan het beter begrijpen van deze persoon, van deze koning.
3: Donc vous avez raison que c'est sûr que les propos du pape François ont à l'international rappelé le rôle du roi Baudouin, qui est effectivement un rayonnement qui dépasse la Belgique.
2: Mm-hmm.
3: Je ne vais pas anticiper peut-être la fin de l'émission, mais au moment de ses funérailles, 45 chefs d'État ou de gouvernement sont présents. 45. Juste une comparaison pour les funérailles de Kennedy, qui, comme on s'en souvient, a été assassiné. Donc il y avait aussi un moment très émotionnel. Il y avait 19 chefs d'État ou de gouvernement. Et donc on voit le réseau international que le roi Baudouin avait tissé en 43 ans de règne, et qui effectivement constitue une énorme évolution, parce qu'il était partisan de la politique de neutralité jusqu'en 1960, et ce n'est qu'après son mariage donc qu'il a commencé à avoir ce réseau international.
2: U maakt een punt dat het zeker is dat de uitspraken van paus Franciscus internationaal hebben herinnerd aan de rol van koning Boudewijn, die inderdaad een uitstraling had die België overstijgt. Nu, ik ga nog niet vooruitlopen op onze vragen, maar op het moment van zijn begrafenis waren er maar liefst 45 staatshoofden of regeringsleiders aanwezig. 45. Gewoon even ter vergelijking bij de begrafenis van president Kennedy, die, zoals we ons herinneren, werd vermoord, en dat was ook een heel emotioneel moment, waren er 19 staatshoofden of regeringsleiders. En dus ziet men dat het internationale netwerk dat koning Boudewijn in 43 jaar heerschappij had opgebouwd, en dat inderdaad een enorme ontwikkeling is. Omdat hij tot 1960 een voorstander was van een neutraliteitsbeleid en pas na zijn huwelijk werkelijk begon met de opbouw van dat internationale netwerk. Ja, en die ook vandaag de dag nog altijd invloed uitoefenen. We hebben net het toch wel heel uitzonderlijke bezoek gehad, staatsbezoek van de keizer van Japan.
3: Ja.
2: Een man waar hij een hele diepe vriendschap mee heeft opgebouwd en die echt generatie op generatie eigenlijk wordt doorgegeven.
3: Oui, vous avez raison de le souligner aussi, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit que dans les 45 chefs d'État, il y en a deux qui n'ont jamais été à des funérailles à l'étranger pour un autre chef d'État. La première, c'est la reine Elisabeth II, qui en 70 ans de règne n'a jamais été à des funérailles d'un chef d'État étranger, jamais, sauf une fois, pour le roi Baudouin. Et alors, vous avez raison de rappeler que l'empereur du Japon avait des liens très étroits avec le roi Baudouin à partir de 1953. Et donc, il y a eu, et son fils aussi, l'actuel empereur, a gardé des liens forts avec la famille royale belge. Et c'est en fait Baudouin qui était à l'origine de ce rapprochement, qui bien sûr a bénéficié aussi sur le plan diplomatique, sur le plan économique, parce que ça ouvre évidemment des portes, des liens vraiment d'amitié, on peut dire, hein. Entre les deux familles où il y avait vraiment des partages de moments d'intimité familiale.
2: Yep.
3: Entre les deux familles, comme je l'explique dans le livre, hein. Mais vous avez raison, là il y a vraiment un héritage qui reste présent aujourd'hui.
2: U benadrukt het juist, want het is waar, ik heb het niet gezegd, dat van de 45 staatshoofden waren er twee die nooit naar een buitenlandse begrafenis van een ander staatshoofd zijn geweest. De eerste is koningin Elisabeth II, die in 70 jaar regering nooit naar de begrafenis van een buitenlands staatshoofd ging, nooit, uitgezonderd één keer, voor koning Boudewijn. En dus ja, u heeft gelijk om te herinneren dat de keizer van Japan bijvoorbeeld hele nauwe banden had met koning Boudewijn vanaf 1953. En dus waren er die banden, en trouwens ook zijn zoon, de huidige keizer, met de Belgische koninklijke familie en die zijn ook behouden. Eigenlijk was het Boudewijn die aan de basis stond van deze toenadering, wat natuurlijk ook een diplomatiek en economisch voordeel heeft opgeleverd. Want het opent uiteraard echt deuren om deze vriendschappelijke banden te hebben tussen de twee families, waar echte momenten van familiale intimiteit werden gedeeld, zoals ik ook uitleg in het boek. U heeft gelijk. Het gaat hier echt over een erfenis die vandaag de dag nog aanwezig is, aldus professor Dujada. Vervolgens vraag ik hem of het mogelijk is om samen met ons een beetje het leven van koning Boudewijn te overlopen, te beginnen bij zijn jeugd.
3: Et donc c'est vrai que ce qui me frappe beaucoup quand on reprend l'ensemble de la vie du roi, c'est aussi de montrer combien d'abord son enfance a été difficile. C'est un roi qui a beaucoup souffert. Il n'a pas 5 ans lorsque sa mère est décédée. Il avait 10 ans lorsque la guerre a éclaté. Il avait 14 ans lorsqu'il était déporté en Allemagne. 19 ans lorsqu'il est devenu prince royal après la question royale où il a vu son père critiqué, controversé, le roi le plus controversé de l'histoire de Belgique. Mm-hmm. Un règne le plus court, le règne effectif du roi Léopold III, c'est 6 ans, c'est 34-40. Parce qu'après c'est la guerre et puis c'est la question royale. Et donc le règne le plus court et le plus controversé de l'histoire de Belgique. Et Baudouin est donc un homme très blessé à 19 ans. Il ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas les hommes politiques, parce que ça fait

0: qu'il était aussi alors très tôt, très marial, et qu'il a effectivement été fort animé dans sa foi, mais fort, il avait une foi, très profonde, mais on voit aussi qu'elle a évolué hein, beaucoup au cours de son règne, et que dans ses carnets, on voit très clairement que toute sa vie, toutes ses actions, chaque jour, étaient animées par sa foi. Hein, je prends un seul exemple, il est au Maroc, en visite officielle, il voit des milliers de gens qui l'applaudissent, et dans son carnet, il note qu'il prie le Seigneur pour chacune des personnes qui étaient le long de la route en l'applaudissant. Donc il a pensé à. Vous voyez, il avait cette dimension de prière, en fait, même au moment d'une visite face à la foule qui l'accueillait. On voit aussi, bien sûr, que dans sa vie conjugale, dans sa vie de roi aussi, tout simplement, dans sa vie familiale, il essaye toujours de voir où est son devoir, mais à l'aune de sa foi.
1: Ja, en dat reeds vanaf het begin. De eerste zin in zijn persoonlijke dagboeken. Daar staat: Mon élan vers Dieu. En dat is een woordspeling die in het Frans werkt. Dat betekent zoveel als mijn opgang naar God. Maar élan loyal is ook zijn totemnaam in de scouts. In het Frans betekent un élan de opgang naar God en un élan, ook het dier. Twee betekenissen dus. En dat zie je dus eigenlijk vooral sinds de dood van zijn moeder. Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Altijd die vraag over ja, het eeuwige. Over de spirituele dimensie van het leven. Ook was hij van reeds vroege leeftijd erg mariaal. En erg geworteld in zijn geloof. Dat had een sterke invloed in zijn leven. Je ziet ook dat gedurende zijn regering veel is geëvolueerd. In zijn dagboeken kan je heel duidelijk zien dat zijn hele leven, al zijn acties, elke dag werd gedreven door zijn geloof. Eén voorbeeld. Hij is in Marokko op officieel bezoek. Hij ziet daar duizenden mensen die hem toejuichen, applaudisseren. En in zijn dagboek noteert hij dat hij de Heer bidt voor één ieder van die mensen die langs de weg stonden om hem toe te juichen. Dus, je ziet dus echt, hij had deze dimensie van het gebed, zelfs tijdens een bezoek tegenover een menigte die hem verwelkomde. En je ziet dat ook in zijn huwelijksleven, in zijn leven als koning, in zijn gezinsleven. En altijd probeert hij te zien waar enerzijds zijn plicht ligt, maar altijd in het licht van zijn geloof.
0: Et en même temps, c'est clairement, et ça c'était parfois vraiment bien documenté grâce à ses carnets, et parfois c'était inattendu d'ailleurs aussi, on voit que c'est à quel point c'est un homme de dialogue. Donc vous voyez, un
1: Oui.
0: homme qui a des convictions très fortes, une foi très profonde, et qui l'affirme, hein, et qui a des convictions qui lui conduisaient à parler de sa foi avec Mobutu, avec François Mitterrand, avec Jimmy Carter. C'est quand même étonnant qu'il voit Jimmy Carter seulement 10 minutes, seul dans un trajet en voiture, et qu'il lui demande s'il a l'occasion aussi de prier. Donc vous voyez un dialogue directement profond avec le président des États-Unis. Mais en même temps, vous avez un roi qui est un homme de dialogue, donc très respectueux des opinions des autres, de ceux qui ne pensent pas comme lui. Par exemple, j'ai quand même été étonné de voir dans ses carnets qu'il faisait l'éloge de Georges Griner, qui était un député communiste qui avait crié Vive la République en 1950 avec Julien Nao au moment où le roi a prêté serment, et il loue son engagement humaniste dans ses carnets. C'est quand même inattendu qu'il dise que du positif sur Georges Griner, alors qu'il partageait bien sûr d'autres horizons philosophiques que ceux du roi Baudouin, mais on voit un très grand respect, et je crois que c'est aussi pour cela que tous les hommes et les femmes qui ne partageaient pas ses opinions, au fond, le respectaient beaucoup, parce que ils savaient qu'ils étaient aussi respectés.
1: En de professor gaat verder om te zeggen tegelijkertijd, en dat is duidelijk, en dat kan je ook echt goed documenteren dankzij zijn dagboeken, is het soms onverwacht. Je ziet ook dat hij echt een man van dialoog is. Je ziet dus een man met zeer sterke overtuigingen, een diep geworteld geloof dat hij ook beleeft, waarvoor hij uitkomt, overtuigingen die hem ertoe brachten om zelfs over zijn geloof te spreken met bijvoorbeeld Mobutu, met François Mitterrand, met Jimmy Carter. En dan hebben we het natuurlijk over de toenmalige leider na de opstand van Congo, de voormalige president van Frankrijk en de voormalige president van de Verenigde Staten. Het is toch verbluffend dat hij president Jimmy Carter maar 10 minuten ziet, alleen in een autorit, en hem vraagt of er de mogelijkheid is om samen te bidden. Je ziet dus een directe, diepe dialoog met de president van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd heb je een koning die een man van dialoog is en erg respectvol tegenover de meningen van anderen, van diegenen die niet denken zoals hij. Bijvoorbeeld, ik was toch echt verrast om te lezen in zijn dagboeken dat hij vooral veel lof had voor een figuur zoals Georges Glineur, een communistisch parlementslid dat in 1950 samen met Julien Lahaut Leve de Republiek had geroepen toen de koning de eed aflegde. En toch prijst hij zijn humanistische inzet in zijn dagboeken. Het is toch onverwacht dat hij enkel positieve dingen te zeggen heeft over Georges Glineur, terwijl hij natuurlijk andere filosofische visies had dan koning Boudewijn. Maar je ziet dus een groot respect. En ik denk dat dat ook de reden is waarom alle mannen en vrouwen die zijn mening niet deelden, die van koning Boudewijn, hem toch veel respecteerden, omdat ze wisten dat ze zelf eveneens gerespecteerd werden. Vervolgens ging de professor verder met wat enkele voorbeelden te geven van deze manier waarop koning Boudewijn omging met andere meningen en andere overtuigingen.
0: J'ai pu interroger Willy Klaas, j'ai pu interroger toute une série de personnalités qui appartenaient à d'autres horizons philosophiques, religieux, à différents horizons politiques, et tous au fond avaient gardé un profond respect pour le roi. Je crois aussi parce qu'il se sentait respecté par le roi, quelle que soit leur opinion. Alors parfois, il n'était pas d'accord. François Mitterrand m'a raconté sa Sherpa, sa principale collaboratrice qui accueillait les chefs d'État étrangers lors des visites d'État et qui a parlé avec le roi Baudouin 10 minutes. Mais elle avait un souvenir incroyable de ces 10 minutes avec le roi Baudouin. Je l'ai mis dans le livre. D'abord par la capacité d'écoute du roi Baudouin, qu'il trouvait hallucinante, dit-elle, mais aussi par elle rapporte combien Mitterrand avait une très très grande estime pour le roi. Il est venu à ses funérailles, bien sûr, aussi en 1993. Conversation très profonde, même s'il n'était pas toujours d'accord, bien sûr. Par exemple, Anne Le Vergeon me disait que sur la question de l'avortement, par exemple, Mitterrand n'était pas d'accord avec Baudouin. Mais il y avait quand même aussi un très grand respect, cet homme du dialogue, donc des convictions très fortes qui l'ont parfois conduit à poser des gestes très forts, comme en 1990 sur la question de l'avortement.
1: En we kunnen het nagaan. Ik heb bijvoorbeeld Willy Klaas kunnen interviewen en een hele reeks persoonlijkheden kunnen interviewen die tot andere filosofische, religieuze en politieke achtergronden behoorden. En allemaal hadden ze een diep respect voor de koning. Ik denk ook omdat ze zich door de koning zelf gerespecteerd voelden, ongeacht hun mening. En soms waren ze het helemaal niet eens. Zo vertelde de Sherpa van François Mitterrand, voormalige president van Frankrijk dus, en de naam Sherpa, dat is de eerste en belangrijkste medewerker die bijvoorbeeld buitenlandse staatshoofden moest ontvangen tijdens staatsbezoeken. Wel, die Sherpa die kon 10 minuten met koning Boudewijn spreken. Maar zij had een ongelooflijke herinnering aan die 10 minuten met de koning. Het is dan ook opgenomen als anekdote in het boek. Vooral door de luistervaardigheid van koning Boudewijn, die ze hallucinant, verbluffend vond, zegt ze. Maar ook omdat, eigenlijk, ze vertelt hoezeer Mitterrand respect had voor de koning. Dat respect werd ook uitgedrukt door de aanwezigheid van koning Boudewijn op de begrafenis van François Mitterrand in 1996. Ze hadden dus diepe gesprekken gehad met elkaar, zelfs wanneer ze het niet altijd eens waren. Zo vertelde Anne Lauvergeon, en het gaat hier over een zeer welgestelde Franse zakenvrouw. Zij vertelde dus dat de president François Mitterrand het bijvoorbeeld niet eens was met Boudewijn over de zaak van abortus. Maar er was toch ook een groot respect. Deze man van dialoog, met sterke, zeer sterke overtuigingen, die hen soms deden tot krachtige daden over te gaan, zoals in 1990 wat betreft de zaak van abortus, maar toch een zeer groot respect had voor een ieder die een andere mening was toegedaan.
0: Mais aussi, même à ce moment-là, vous le voyez, favoriser le dialogue, parce qu'il dit au Premier ministre, voilà, pouvez-vous trouver une solution ? Je voudrais trouver une solution qui concilie ma conscience avec le déroulement du processus démocratique. Et il va proposer une solution qui, au fond, était fragile sur le plan politique et sur le plan juridique qu'il avait préparé avec son entourage, que Wilfried Martens va refuser. Et il a eu raison, je pense, en cherchant alors une autre solution qui était celle de l'impossibilité de régner. Et qui était accepté par tout le monde et cherché dans le plus grand secret pendant trois jours. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui serait impossible. C'est quand même extraordinaire que tous ces vice-premiers ministres ont tenu le secret pendant trois jours. C'est, je crois, aussi parce qu'ils avaient du respect pour le roi et qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais qu'ils voulaient trouver une solution qui respecte la conscience du roi et le processus démocratique, le roi sachant bien lui-même que ça ne pourrait fonctionner qu'une seule fois. Que donc il demandait qu'on révise la constitution en vue de d'autres lois à caractère éthique qui s'annonçaient.
1: Maar zelfs op dat moment bevorderde hij de dialoog, want hij zei aan de premier: kunt u een oplossing vinden? Ik wil een oplossing die mijn geweten verenigd met het democratische proces. En hij stelde daarbij een oplossing voor die op politiek en juridisch vlak zeer kwetsbaar was, maar die hij had voorbereid samen met zijn entourage en uiteindelijk werd geweigerd door premier Wilfried Martens. Ik denk ook dat hij gelijk had. Er is dan een andere oplossing gezocht, namelijk de onmogelijkheid om te kunnen regeren. En dat werd uiteindelijk door iedereen aanvaard en geaccepteerd. En dat werd ook in het grootste geheim gezocht, deze oplossing. En dat gedurende 3 dagen. En ook daar, denk ik, is het iets dat tegenwoordig onmogelijk zou zijn. Het is toch bijzonder dat al die vice-eerste ministers dat geheim 3 dagen lang hebben kunnen bewaren. En ik denk ook dat het kwam omdat ze respect hadden voor de koning. En het niet eens met hem waren, maar dat ze een oplossing wilden vinden die het geweten van de koning en het democratische proces zou respecteren. Nu, de koning zelf wist heel goed dat het maar 1 keer zou kunnen werken. En dat hij dus vroeg om de grondwet te herzien in het licht van andere wetten en ethische kwesties die zich aandeden. En dat is natuurlijk de fameuze abortuskwestie. Toen koning Boudewijn zichzelf oncapabel liet uitroepen om te regeren, en waar uiteindelijk de wet werd goedgekeurd, waarna de koning opnieuw de mogelijkheid kreeg om het koningschap op te nemen. De details over deze gebeurtenis en tevens de onjuistheden die over deze zaken verkondigd zijn, die kan u terugvinden in het boek en worden daar uitgebreid verteld. Zo zal u ook ontdekken wie uiteindelijk op het idee kwam om dit onderdeel van de wet te kunnen gebruiken om het geweten van koning Boudewijn te kunnen verzoenen met het democratische proces in België. We zijn aan het einde gekomen van ons eerste deel van dit gesprek met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. En dat gebaseerd onder meer op de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn zelf. Een volgende keer gaan wij verder met hem in gesprek en gaan we het onder meer hebben over het huwelijk tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola. Hoe hebben zij elkaar leren kennen en had kardinaal Sunens daar nu eigenlijk iets mee te maken? U ontdekt het een volgende keer. We gaan ook dieper in op de moeilijke situatie van de onafhankelijkheid van Congo en ook de moord op Lumumba. En zullen ontdekken dat door het ontbreken van een cruciaal stuk in het onderzoek van de Lumumba-commissie er vandaag de dag een andere conclusie dient te worden gemaakt over de al dan niet betrokkenheid van koning Boudewijn bij deze moeilijke zaak. Dat is allemaal voor een volgende keer. Dan gaan wij verder in gesprek met professor Vincent Dujardin. Van harte dank voor het luisteren en graag tot volgende maand.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop, die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord, God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze

geestelijk testament van Johannes de 23e en zijn laatste wil. Venetië, 29 juni 1954. Op het moment waarop ik moet verschijnen voor de ene en drievuldige God die mij schiep, mij verloste en mij tot zijn priester en bisschop maakte en die mij overstelpte met eindeloze genade, vertrouw ik mijn arme ziel toe aan zijn erbarmen. Ik vraag hem nederig vergiffenis voor mijn zonden en mijn gebreken. Ik bied hem tot zijn eer in dienst van de Heilige Kerk en tot stichting van mijn broeders dat weinige goeds aan dat ik met zijn hulp heb kunnen doen. Ook al was ik onvolmaakt en armzalig, hem tenslotte smekend als goede en milde vader mij te willen opnemen bij zijn heilige in de gelukzalige eeuwigheid. Ik wil gaarne nogmaals volledig mijn christelijk en katholiek geloof belijden en ook mijn toebehoren en onderworpen zijn aan de Heilige Apostolische Kerk van Rome en mijn volmaakte onderdanigheid en gehoorzaamheid aan haar verheven hoofd, de paus, die ik de grote eer had lange jaren te vertegenwoordigen in verschillende streken van Oost en West en die mij tenslotte te Venetië aanstelde als kardinaal en patriarch en die ik steeds gevolgd heb met toegewijde liefde die geheel onafhankelijk was van ieder mij verleende waardigheid. Het bewustzijn van mijn geringheid en mijn onbelangrijkheid heeft mij steeds goed gezelschap gehouden. Het heeft mij nederig en ingetogen gelaten en mij de vreugde geschonken mij zoveel mogelijk toe te leggen op de voortdurende beoefening van de gehoorzaamheid en de naastenliefde voor de ziel en de belangen van het Rijk van Jezus, mijn Heer en mijn Al. Aan Hem komt alle eer toe, aan mij naar verdiensten zijn barmhartigheid. Mijn verdienste is de ontferming van de Heer. Heer, Gij weet alles. Gij weet dat ik U bemin. Dit alleen is mij voldoende. Ik vraag vergiffenis aan degenen die ik buiten mijn weten beledigd heb, aan hen die ik misschien tot geenerlei stichting geweest ben. Ik voel dat ik niemand iets te vergeven heb, omdat ik in alle die mij kenden en in enige betrekking tot mij stonden, ook als ze mij overigens terecht beledigd, veracht of geminacht zouden hebben of voor mij een reden tot verdriet geweest zouden zijn, slechts broeders en weldoeners zie wie ik dankbaar ben en voor wie ik bid en altijd zal bidden. Arm geboren, maar uit geëerde en eenvoudige lui ben ik bijzonder blij arm te sterven, nadat ik, al naar gelang van de verschillende eisen en omstandigheden van mijn eenvoudig en bescheiden leven, ten dienste van de armen en van de Heilige Kerk die mij gevoed heeft, datgene heb uitgedeeld wat in zeer beperkte hoeveelheid overigens gedurende de jaren van mijn priesterschap en mijn episcopaat in mijn bezit kwam. De schijn van welgesteldheid verdoezelde dikwijls verborgen verdriet over de krenkende armoede en verhinderde mij altijd te geven met de mildheid waarmee ik zou hebben willen geven. Ik bedank God voor de genade van de armoede waarvoor ik in mijn jeugd de gelofte aflegde, armoede van geest als priester van het Heilig Hart en werkelijke armoede, en die mij hielp nooit iets te vragen, nog positie, nog geld, nog gunsten, niet voor mijzelf en evenmin voor mijn verwanten of vrienden. Aan mijn geliefde familie, naar afstamming, van wie ik overigens geen enkele materiële rijkdom ontvangen heb, kan ik slechts een grote en speciale zegen nalaten, met het verzoek die vreze des Heren te bewaren, die hen altijd zo dierbaar en bemind bij mij maakte. Ook al waren zij eenvoudig en nederig, zonder zich er ooit over te schamen. En dat is hun ware adeldom. Ik ben hen soms te hulp gekomen in hun ergste noden, zoals een arme,
de armen helpt, maar zonder hen uit hun eerlijke armoede te halen die zij met opgewektheid droegen. Ik bid en zal steeds blijven bidden voor hun voorspoed, daar ik zeer blij ben, ook in de nieuwe en krachtige loten, de standvastige trouw aan de godsdienstige traditie van de vaderen te constateren, die altijd hun geluk zal uitmaken. Mijn vurigste wens is dat niemand van mijn familieleden en verwanten zal ontbreken bij de vreugde van de uiteindelijke eeuwige hereniging.

Vrouw, op weg naar de hemel, groet, dank en zegen ik de tallozen die zo langzamerhand mijn geestelijke familie uitmaakten. Te Bergamo, te Rome, in het oosten, in Frankrijk, in Venetië. En die mijn stadsgenoten waren. Weldoeners, collega's, leerlingen, medewerkers, vrienden en bekenden, priesters en leken, kloosterlingen en kloosterzusters, en van wie ik door de beschikking van de voorzienigheid, of schoon onwaardig, medebroeder, vader of herder was. De goedheid die mijn arme persoon ondervond van alle die ik op mijn levensweg ontmoet heb, heeft mijn leven gelukkig gemaakt. Ik herinner mij, nu de dood nadert, alle en ieder persoonlijk zeer goed. Zij die mij voorgingen in de dood, zij die mij zullen overleven en die mij zullen volgen. Laat ze voor mij bidden. Vanuit het vage vuur of het paradijs, waar ik opgenomen hoop te worden, ik herhaal het nogmaals, niet wegens mijn verdiensten, maar wegens de barmhartigheid van de Heer, zal ik het hun vergelden. Ik denk aan alle en ik zal voor alle bidden. Maar mijn kinderen te Venetië, de laatste die de Heer rond mij schaarde, tot grote vertroosting en vreugde van mijn priesterlijk leven, wil ik hier in het bijzonder vermelden, ten teken van bewondering, dankbaarheid en zeer speciale genegenheid. Ik omhels alle, iedere geestelijke en leek, in de geest zonder onderscheid, zoals ik hen zonder onderscheid beminde, als behorende tot eenzelfde familie, voorwerp van eenzelfde zorg en vaderlijke en priesterlijke genegenheid. Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij één mogen zijn, zoals wij. In het uur van het afscheid, of beter gezegd van het weerzien, vestig ik nogmaals de aandacht op alles wat in het leven de meeste waarde heeft. Jezus Christus, de gezegende, zijn heilige kerk, zijn evangelie en in het evangelie vooral het onze Vader. In de geest en naar het hart van Jezus en uit het evangelie de waarheid en de goedheid, de milde en welwillende goedheid, werkzaam en geduldig, onoverwinnelijk en zegevierend. Mijn kinderen, mijn broeders, tot weerziens. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In naam van Jezus, onze liefde, van Maria, onze en zijn zoete moeder, van de Heilige Jozef, mijn voornaamste en uitverkoren beschermheilige. In de naam van de heilige Petrus, de heilige Johannes de Doper en de heilige Marcus, van de heilige Laurentius Justinianus en van de heilige Pius de Tiende. Amen. Getekend Angelo Giuseppe Kardinaal Roncalli, patriarch.

Castel Gandolfo, 12 september 1961. Onder het dierbaar en getrouw toezicht van Maria, mijn hemelse moeder, aan wier naam de liturgie van deze dag is gewijd, en in mijn 80ste levensjaar leg ik hier mijn testament vast, het vernieuwende onder annulering van iedere andere verklaring aangaande mijn testament dat ik reeds meermalen gemaakt en op schrift gesteld heb. In vol vertrouwen en blijmoedig wacht ik op de komst van zuster Dood. En ik zal haar ontvangen onder alle omstandigheden waaronder het God behagen zal mij haar te zenden. Voor alles vraag ik kwijtschelding aan de Vader van de barmhartigheid voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden, zoals ik zo oneindig vaak gezegd en herhaald heb bij de offeranden van mijn dagelijkse heilige mis. Met het oog op deze voornaamste genade dat Jezus al mijn schulden vergeven heeft en met het oog op het binnengaan van mijn ziel in het gelukzalige en eeuwige paradijs beveel ik mij aan in de voorbeden van alle die mij gedurende mijn leven als priester, als bisschop en als zeer nederig en onwaardig dienaar van de dienaren van de Heer gevolgd en gekend heb. Het is voor mij een grote vreugde de ongeschonden en vurige belijdenis van mijn katholiek, apostolisch en rooms geloof te hernieuwen. Onder de verschillende formuleringen en symbolen waarmee het geloof gewoonlijk wordt uitgedrukt, geef ik de voorkeur aan het credo van de heilige mis voor de priester en bisschop, die uitgesproken wordt met grotere en welluidende stemverheffing en dat in overeenstemming is met de universele kerk van iedere ritus, iedere tijd en ieder land, vanaf het ik geloof in één God, de Almachtige Vader, tot aan en het leven van het komend Rijk.

A. Mijn laatste wilsbeschikkingen die verband houden met voorwerpen die mijn eigendom zijn en die mij als patriarch van Venetië toebehoren. Ik beschik slechts over dat wat ik vanuit Bergamo naar Venetië als eigendom meebracht. Stijlmeubels, een grote kast, tafels en stoelen van de eetkamer, zilver en vaatwerk door mij gekocht of ten geschenke gekregen van de inwoners van Bergamo ter gelegenheid van mijn benoeming tot kardinaal en mijn inhuldiging. Bij mijn dood moeten deze voorwerpen, evenals het tafelgerei, in het patriarchale paleis blijven ten gebruike van mijn opvolgers. Het zal goed zijn dat een klein etiketje mijn naam aanduidt. Mijn zuster Maria en mijn nicht Enrique mogen mijn strikt persoonlijke kleren, wasgoed, soutanes en mantels van iedere kleur, rood, paars, purper of zwart, als erfenis houden of verkopen, al naar gelang het hun goed dunkt. De roquette Morlani is toegedacht, zoals later nog wordt gezegd, aan het eerbiedwaardige kapitel van de kathedraal van Bergamo. De andere roketten mogen verkocht worden op de meest voordelige manier en de opbrengst moet in geld voor de armen van Venetië omgezet worden, daar ik zelf over niets beschik voor hen die mij, bisschop, als armen van Christus zo na aan het hart leggen en die ik vraag mij met hun gebeden op de weg naar de eeuwigheid te begeleiden. Eveneens moeten mijn kruisen en ringen verkocht worden tegen een zo hoog mogelijke prijs en het geld van de opbrengst moet eveneens aan de armen gegeven worden op de wijze die de beste lijkt. Deze uitdeling aan de armen, waarbij speciaal gelet moet worden op de behoeftige zusters, seminaristen of priesters, moet eveneens plaatsvinden uit de opbrengsten die resulteren te mijnen gunsten na de berekening van de rente van het patriarchale inkomen, berekend op het ogenblik van mijn dood volgens de gewone wijze. Als er nog misstipendia over zouden blijven van nog niet gelezen missen, dan moeten deze opdrachten doorgegeven worden aan mijn secretaris of aan de medewerkers van de patriarchale curie. Ik verzoek mijn executeur testamentair met klem deze opdracht met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uit te voeren, opdat mijn arme ziel in het vage vuur niet hoeft te lijden door onnauwkeurigheden in deze heilige materie. Indien ik dit al niet onmiddellijk voor mijn dood gedaan mocht hebben, bepaal ik ook dat mijn herderstaf van verguld metaal naar de apostolische nunciatuur te Parijs gezonden moet worden, waar ik deze gekregen heb met het verzoek er de volgende woorden in te laten graveren: Cardinalis Angelus Joseph Roncalli, successoribus suis in nunciatura apostolica parisiensi, 1945-1952. De andere herderstaf van verguld zilver, geschenkt van de inwoners van Bergamo, bied ik de kerk van Santa Maria della Salute in Venetië aan, als teken van kinderlijke devotie tot de geliefde Madonna, die daar vereerd wordt, en van vaderlijke genegenheid voor het zeer geliefde seminarie van het patriarchaat dat zorg draagt voor de cultus en de eredienst voor deze Madonna.

B. Mijn laatste wetsbeschikkingen betreffende mijn bezittingen en goederen te Sotto il Monte. Het gedeelte van mijn bezittingen, bouwgrond, wijnbergen en bosgrond dat mij toeviel bij de boedelscheiding tussen mijn broers en zusters en dat zich vroeger in handen bevond van mijn broer Giuseppino, die deze grond steeds bewerkte en nog bewerkt, terwijl ik de hiervoor verschuldigde belasting betaalde, maar zonder dat ik er enig voordeel uit trok, vermaak ik aan hem en zijn familie. Voor mijn broer Giovanni heb ik al veel gedaan op andere wijze en in verschillende omstandigheden, speciaal door voor zijn zoon en mijn lieve neef Don Battista, die nu bijna priester is, de studie te betalen op het College van Rome en aan de seminaries van Bergamo en Faenza. De zorg om hem was voor mij een reden tot angst en kommer, die echter altijd geschraagd werd door het vertrouwen dat ik had en dat ik nog steeds heb in zijn ernst, zijn goed karakter en in de succesvolle afloop van zijn priesterstudie. Ik beveel hem speciaal aan in de liefde van mijn zuster Maria en zijn zuster Enrica, wat betreft de meubels en boeken van Camaitino. Aan mijn zuster Maria, na de dood van onze onvergetelijke Ancilla, de enige overlevende van de zusters, en aan ons beider nicht Enrica, dochter van Giovanni, laat ik het grootste deel van mijn meubels te Camaitino na, en wel voor eigen gebruik en in eigendom, opdat deze twee goede vrouwen tezamen met de betreurde en zeer beminde Ancilla na de boedelscheiding met mijn broers deel hebben uitgemaakt van de meest intieme familiekring, mij omgeven hebben met zeer veel liefdevolle en geduldige zorgen en daarom een speciale en bevoorrechte behandeling verdienen. Ik zal de hemel dankbaar zijn voor iedere uiting van respect die men mijn zuster Maria en mijn broer Alfredo zal willen betonen, omdat zij, nu zij ouder worden, behoefte hebben aan meer hulp en genegenheid. Ik wil ook dat bij mijn dood van het geld dat mij mocht toebehoren een kleine toewijzing van 10.000 Italiaanse lire's gegeven zal worden aan ieder van mijn dierbare broeders Saverio, Alfredo, Giovanni en Giuseppino, als ook aan de gehele familie van de overleden zusters Teresa en Assunta. Ik heb altijd al mijn broers en zusters lief gehad met gelijke gevoelens. Aan dezelfde personen moet tevens, te mijner herinnering, een of ander voorwerp uit mijn huis gegeven worden, dat echter slechts gekozen mag worden uit de meubels van Camaitino. Ik vraag ook een kleine herinnering te geven aan mijn lieve nicht Elisa Mazzola, aan haar broer Giovanni en aan de neven Magni en Carvico, ter herinnering aan onze vereerde moeder die stamde uit het geslacht Mazzola en aan onze tante Felice, haar zuster, gehuwd met iemand van de familie Magni. Kleine voorwerpen die evenwel voldoende zijn als teken van eerbiedige herinnering en trouw.

café. Beschikkingen over het geld dat mij misschien zou blijken toe te behoren bij mijn dood. Het geld dat op mijn naam gedeponeerd is bij het instituut Opere di Religione in het Vaticaan, komt overeen met de overgebleven som die mijn particulier eigendom is van het stipendium dat ik kreeg van de Heilige Stoel gedurende mijn diplomatieke dienst in het buitenland. Het diende mij als rekening courant en ik wil dat het bij mijn dood als volgt wordt verdeeld. Aan de bank Piccolo Credito Bergamasco. Het geld dat mocht blijken mijn krediet te zijn, met hartelijke dank en met mijn goede wensen voor het weldadigheidswerk van dit instituut. Aan de Heilige Vader 50.000 lire als een klein maar veelbetekenend penningske van kinderlijke liefde. Aan de bisschoppelijke curie te Bergamo 500.000 lire, opdat de jaarlijkse rente mogen dienen voor de onkosten van het heilig 40-uren gebed in de kerk van mijn parochie te Sotto il Monte, waarvan de bouw begonnen en voltooid is tijdens mijn priesterschap en die door mij plechtig gewijd werd, met de verplichting dat minstens één van de heilige missen in deze dagen van aanbidding opgedragen zal worden voor het heil van mijn ziel en van mijn verwanten die voor en na mij gestorven zijn. Eveneens moet aan dezelfde curie zoveel geld gestort worden als overeenkomt met de tegenwoordige geldwaarde voor het lezen van 12 missen, 1 per maand, en voor een passende rouwmis op de herdenkingsdag van mijn dood in mijn geboorteparochie van Sotto il Monte, tot mijn intentie, zoals hierboven is gezegd. De heilige missen voor de overledenen van het 40-uurige gebed kunnen beschouwd worden als behorende bij de 12 missen hierboven vermeld. Aan de pauselijke werken tot verbreiding van het geloof, Nationaal Centraal Comité, van wie raad voor Italië ik naar de wens van de voorzienigheid de eerste president was, actief medewerkend tot de algemene wederopbouw van genoemde organisatie als pauselijke missiewerken voor de gehele wereld, moeten 100.000 lire gegeven worden ter aanmoediging en steun van de clerus. Als er nog geld op mijn krediet zou overblijven, nadat alle hierboven vermelde stortingen verricht zijn, beschik ik dat een gedeelte moet toekomen aan mijn zuster Maria en mijn nicht Enrica voor hun eventuele noden, met de bede de armen niet te vergeten, vooral niet de ware armen en zij die te verlegen zijn om het te tonen. De naaste liefde jegens de armen is familietraditie bij ons, waaraan ik van jongs af de herinnering bewaar. Het in ere houden van deze traditie zal ook voor de toekomst veel zegen met zich meebrengen. Voor de armen wil ik binnen de grenzen van het mogelijke en passende een gedeelte gereserveerd zien dat goed zal zijn onmiddellijk vast te stellen bij de liquidatie van mijn pover erfdeel en dat gegeven moet worden aan de bisschoppelijke curie van Bergamo ten behoeve van het kindertehuis te Sotto il Monte dat ik tezamen met de verdienstelijke pastoor Don Giovanni Birolini altijd heb begunstigd volgens de mogelijkheden van mijn gering inkomen en dat mij ten zeerste ter harte ging. Het is vanuit het kindertehuis dat de zegen van een parochie begint.

D. Verschillende bepalingen betreffende boeken, voorwerpen, schilderijen enzovoorts uit mijn bezit die bestemd zijn voor personen, instellingen en plaatsen. Aan de Heilige Vader voor de Vaticaanse Bibliotheek mijn gehele verzameling boeken en drukwerk over zaken die Bergamo betreffen. Niet alleen als eerbetoon, maar opdat dit voorbeeld mogen strekken tot aansporing voor anderen van de overige diocesen van Italië en van het buitenland om dit eveneens te doen, tot verrijking en nieuwe sier van deze beroemde bibliotheek. Voor de bisschop van Bergamo, om te gebruiken in zijn paleis waar ik de beste tijd van mijn priesterlijke jeugd beleefde, van 1905 tot 1914, als privésecretaris van Monsignor Radini Tedeschi, zaliger, aan wie ik zoveel verschuldigd ben. Het grote doek, de Heilige Maagd met het kind en de kleine Johannes, en dat ik bij de antiquair Carlo Ceresa in 1915 aankocht. Het andere, eveneens voortreffelijke schilderij van dezelfde herkomst, de heilige Alexander Martelaar met het kind dat een schaal bloemen opheft uit het wonderbare bloed, en tevens het grote schilderij mij geschonken door de marquis Pino Perzi di Sant'Agata, portret van de bisschop Gerolamo Ragazzoni di Bergamo, voorheen apostolisch nuncius te Parijs. Aan de kathedraal van Bergamo, waarvan ik, ofschoon onwaardig, altijd kanunnik ben gebleven, zelfs na mijn benoeming tot bisschop en kardinaal, mijn kardinaalsmantel van purperen zijde met hermelijn en de kostbare roket van oude Burano-kant. Het hermelijn behoorde vroeger aan Monsignor Radini Tedeschi, kanunnik van het Vaticaan en bisschop. De roket kocht ik voor 20.000 lire van de familie Morlani na de dood van mijn grote en edele weldoener Monsignor Giovanni Morlani, aan wie zij toebehoorde. Zij schijnt afkomstig te zijn uit de familie van de graven Benaglio, de broers Giuseppe en Monsignor Gaetano, bisschop van Lodi. De koormantel zal kunnen dienen op de rouwkatafalk van de bisschoppen en de kanunniken. Aan het bisschoppelijk seminarie te Bergamo, door mij altijd zozeer bemind en waar ik 25 jaar lang leerling en leraar was, het kleine paneeltje van de schilder Spinelli, voorstellende Monsignor Radini Tedeschi. Al mijn manuscripten en correspondentie, inderdaad niet heel veel, omdat het grootste gedeelte zich in de archieven te Rome bevindt en in die van het Vaticaan en voorts in de apostolische delegaties van Bulgarije, Turkije, Griekenland en de nunciatuur te Parijs. Alles dient voor het archief, ook de onduidendste papieren en persoonlijke aantekeningen en brieven die te Camaitino en hier in Venetië bewaard zijn, mits ze niet behoren tot de administratie van de diocese. Al deze privépapieren zijn dus voor het seminarie van Bergamo. Ik wens met bepaalde en bijzondere bedoeling dat naar de bibliotheek van het seminarie te Bergamo, waaraan ik deels geholpen door Monsignor Gustavo Testa, aartsbisschop van Amasea, reeds in 1943 de gehele collectie van Latijnse en Griekse patrologie van Migne schonk, onder toevoeging van de door mij ter aanvulling gekochte delen die ik heb laten inbinden. Mijn gehele verzameling boeken en platen van Parijs naar Venetië overgebracht in 1953 en hier aangevuld met mijn persoonlijke aanwinsten wordt overgebracht en gerangschikt. Verder verklaar ik dat ik aan het seminarie te Bergamo het eigendomsrecht van mijn uitgave De Acta der Bisschoppelijke Visitatie van Sint Carolus Borromeus te Bergamo nalaat,
van 1575, met verzoek er de verkoop van te regelen op een wijze die nuttig is voor de algemene kerkelijke en maatschappelijke cultuur, door exemplaren bij de voornaamste Italiaanse en buitenlandse historische instituten te plaatsen. Tot nu toe kwamen de grote onkosten van de uitgaven van de eerste vier delen, behouden enige particuliere steun, voor mijn persoonlijke rekening. Ik hoop het werk voor mijn dood met de hulp van de voorzienigheid te kunnen beëindigen. In ieder geval zal het goed zijn in verband hiermee inlichtingen te vragen bij de prefectuur van de Ambrosiaanse Bibliotheek te Milaan en bij de bekende uitgeversmaatschappij San Alessandro. Aan beide instanties wil ik gaarne ook in mijn uiterste uur mijn dankbare heilwens en zegenende goed brengen, opdat alles in overleg met het seminarie tot een goed einde geleid mogen worden. Het eventuele batig saldo moet dienen tot bevordering van de priesterstudie van de klerus van Bergamo.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 314 en wij lezen samen Lucas hoofdstukken 3 tot en met 5 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 27 en 28. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is de tweede dag dat wij lezen in het evangelie volgens de heilige Lucas. Gisteren hebben wij gelezen over de aankondiging van de geboorte van Johannes, de aankondiging van de geboorte van Jezus, het bezoek van Maria aan Elisabeth en over de kindertijd van Jezus. Nu gaan wij verder met het optreden van Johannes en met de doop van Jezus. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Lucas hoofdstuk 3. Optreden van Johannes. In het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, Herodes tetrarch van Galilea, zijn broer Philippus tetrarch van de landstreek Iteria en Trachonitis, Lysanias tetrarch van Abilene, en Annas en Caiaphas, hoge priester. Toen kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen, tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Elk dal zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht. Bochtige wegen worden recht, oneffen paden vlak. En alle mensen zullen de redding zien die van God komt. Hij zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toren kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort waaruit bekering blijkt. En zeg nu niet van uzelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De mensen vroegen hem: wat moeten wij dan doen? Hij gaf hun ten antwoord: wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft. En wie te eten heeft, moet hetzelfde doen. Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden: wat moeten wij doen, meester? Tegen hen zei hij: vorder niet meer dan u is voorgeschreven. Ook soldaten stelden hem de vraag: en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels, maar wees tevreden met uw soldij. Het volk leefde in gespannen verwachting en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was. Maar Johannes gaf hen allen ten antwoord: ik doop u met water, maar er komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige geest en vuur. De wan heeft hij in zijn hand om zijn dorsvloer op te ruimen. Het graan verzamelt hij in zijn schuur. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Zo en op vele andere manieren verkondigde hij met klem aan het volk de goede boodschap. Maar toen hij de tetrarch Herodes aan de kaak stelde, vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, bekroonde Herodes dat alles met het opsluiten van Johannes in de gevangenis. Doop van Jezus. Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel en daalde de Heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op hem neer. Er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind. Stamboom van Jezus. Aan het begin van zijn optreden was Jezus ongeveer 30 jaar. Naar men aannam was hij de zoon van Jozef, de zoon van Eli, de zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janai, de zoon van Jozef, de
de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Nahum, de zoon van Hesri, de zoon van Nagai, de zoon van Mahat, de zoon van Mattathias, de zoon van Semein, de zoon van Josek, de zoon van Joda, de zoon van Johanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Almadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eliakim, de zoon van Melia, de zoon van Menna, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, de zoon van Aminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Gesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van Reu, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Sedach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksat, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methuselah, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Hoofdstuk 4. Door de duivel op de proef gesteld. Vol van Heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef 40 dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at hij niets, en toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. Toen zei de duivel tegen hem: "Als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden." Jezus antwoordde hem: "Er staat geschreven: niet van brood alleen zal de mens leven." Daarop nam de duivel hem mee omhoog en liet hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: "Heel die macht en al hun pracht zal ik u geven, want zij zijn mij in handen gegeven, en ik geef ze aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, zal het allemaal van u zijn." Jezus gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven: de Heer uw God zult u aanbidden, en hem alleen dienen." Hij bracht hem naar Jeruzalem, zette hem op de rand van de tempel en zei: "Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven: aan zijn engelen zal hij bevelen u te beschermen, en op hun handen zullen ze u dragen, zodat u aan geen steen uw voet zult stoten." Jezus antwoordde hem: "Er is gezegd: u zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van hem weg voor een bepaalde tijd. Terug naar Galilea. Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest. Zijn faam verbreidde zich over heel die streek. Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door iedereen geëerd. In de synagoge van Nazareth. Zo kwam hij in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: "De geest van de Heer rust op mij. Daartoe heeft hij mij gezalfd,
Om aan armen de goede boodschap te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen, en aan blinden het licht in hun ogen. Om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is. Daarna rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. Toen begon hij hen toe te spreken. Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan. Ze betuigden hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de woorden van genade die uit zijn mond vloeiden en zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? Hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden: dokter, genees jezelf. Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaum is gebeurd. Hij vervolgde: ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig. Om u de waarheid te zeggen, er waren veel weduwen in Israël ten dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef, zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land. Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd, maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werd de hele synagoge ziedend van woede. Ze sprongen op, sleurden hem de stad uit en dreven hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om hem in de afgrond te duwen. Maar midden tussen hen door ging hij zijns weegs. Genezingen in Kafarnaum. Nu kwam hij in Kafarnaum, een stad in Galilea. Daar gaf hij op Sabbat onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn onderwijs, want zijn woorden hadden gezag. In de synagoge was iemand die in de macht was van een onreine demonische geest. Luidkeels krijste hij: hé, wat wilt u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus strafte hem af: houd uw mond en ga uit hem weg. De demon slingerde hem midden in de kring en ging uit hem weg, zonder hem enig letsel toe te brengen. Allen werden ze door ontzetting bevangen en ze zeiden tegen elkaar: wat zegt hij daar? Met krachtdadig gezag geeft hij bevelen aan de onreine geesten en ze gaan weg. En zijn roep verspreidde zich overal in die streek. Hij verliet de synagoge en ging het huis van Simon binnen. De schoonmoeder van Simon werd gekweld door hoge koorts en zij riepen zijn hulp in voor haar. Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten allen hun zieken, die aan allerlei kwalen leden, naar hem toe. Hij legde hun 1 voor 1 de handen op en genas hen. Uit veel mensen gingen ook demonen weg, die krijsten: u bent de Zoon van God. Hij bestrafte hen en stond hun niet toe te spreken, omdat ze wisten dat hij de Messias was. Bij het aanbreken van de dag ging hij de stad uit naar een eenzame plaats. De mensen zochten

in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: "Vaar nu het meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen." "Meester," antwoordde Simon, "de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." Dat deden ze, en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen, en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens." Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem. Reiniging van een melaatse. Toen hij in een of andere stad was, dook er opeens een man op, van onder tot boven melaats. Toen hij Jezus zag, boog hij diep voor hem neer en smeekte: "Heer, als u wilt, kunt u me rein maken." Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. En onmiddellijk verdween zijn melaatsheid. Hij waarschuwde hem er met niemand over te praten. "Ga u laten zien aan de priester en breng, zoals Mozes voorgeschreven heeft, een offer voor uw reiniging. Dat zal hun het bewijs leveren." Verhalen over hem deden nu in nog wijdere kring de ronde. Grote drommen mensen stroomden samen om hem te horen en hun ziekten te laten genezen. Maar hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. Genezing van een lamme, vergeving van zonden. Op een dag gaf hij onderricht terwijl er fariseeën en wetsleraren bij zaten. Ze waren gekomen uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. In hem was kracht van de Heer om te genezen. Toen kwamen er mannen aan, met op een draagbed iemand die verlamd was. Ze zochten een mogelijkheid om hem binnen te brengen en voor hem neer te zetten. Maar omdat ze vanwege de menigte geen kans zagen om hem binnen te brengen, gingen ze het dak op en lieten ze hem met bed en al tussen de tegels door neer in de kring voor Jezus. Toen hij hun vertrouwen zag, zei hij tegen de man: "Uw zonden zijn u vergeven." De schriftgeleerden en fariseeën hadden hun bedenkingen. "Wat is dat voor iemand," zeiden ze, "die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders dan God alleen kan zonden vergeven?" Jezus doorzag hun bezwaren en gaf hun een weerwoord. "Wat hebt u voor bezwaar? Wat is eenvoudiger? Zeggen: 'Uw zonden zijn u vergeven'? Of zeggen: 'Sta op en loop'? Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven," zei hij nu tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed op en ga naar huis." En meteen stond hij voor hun ogen op, pakte het bed waarop hij had gelegen en ging naar huis, terwijl hij God verheerlijkte. Verrukking maakte zich van iedereen meester.
Ze verheerlijkten God en zeiden vol ontzettend.

Het is ongelooflijk wat wij vandaag gezien hebben. Aan tafel met zondaars en tollenaars. Daarna ging hij naar buiten en zag bij het tolkantoor een tollenaar zitten, Levi genaamd, en zei tegen hem: "Volg mij." Hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi richtte een groot feest voor hem aan in zijn huis. Er was een talrijk gezelschap van tollenaars en andere mensen met hen aan tafel. De Farizeeën en vooral de schriftgeleerden onder hen klaagden daarover tegen zijn leerlingen. "Waarom," zeiden ze, "eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars?" Maar Jezus gaf hun ten antwoord: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering op te roepen, maar zondaars." Nu zeiden ze tegen hem: "De leerlingen van Johannes vasten geregeld en doen hun gebeden, en de leerlingen van de Farizeeën eveneens. Maar die van u eten en drinken maar." Jezus zei: "U kunt de bruiloftsgasten toch niet laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. Dan, in die dagen, zullen ze vasten." Ook zei hij tegen hen in beeldspraak: "Niemand scheurt een lap van een nieuwe jas om een oude op te lappen. Anders scheur je niet alleen de nieuwe jas, maar zal bovendien blijken dat de lap van de nieuwe niet bij de oude jas past. Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken. Anders doet de jonge wijn de zakken barsten, loopt de wijn weg en zijn de zakken kapot. Nee, jonge wijn doe je in nieuwe zakken. En niemand die oude wijn gedronken heeft, vraagt om jonge. Hij zegt natuurlijk: de oude is lekker." Spreuken, hoofdstuk 25, versen 27 en 28. Veel honing eten is niet goed, maar het onderzoeken van moeilijke dingen is eervol. Een open stad die geen muren meer heeft, dat is een man die zichzelf niet beheerst.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 314 en we hebben zo net samen gelezen Lucas hoofdstukken 3 tot en met 5 en Spreuken hoofdstuk 25, versen 27 en 28. Voor vandaag lezen wij nog een citaat van de heilige Cyrillus. Hij is de Heer der glorie. En wij hebben zijn glorie gekend, hoewel wij haar vroeger niet kenden, omdat hij mens is geworden en zich in zijn menswording geopenbaard heeft als even sterk, even machtig en even roemrijk als God de Vader. Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. Met gemak verricht hij wonderen, hij beveelt aan schepselen, wekt de doden op, en zonder moeite verricht hij andere wonderdaden. Daarom is de heerlijkheid van de Heer geopenbaard en heeft alle vlees de redding van God gezien. Van God, dat betekent van de Vader. Want het is de Vader die de Zoon als verlosser en heiland naar de wereld heeft gezonden. De wet vermocht niets, de offers die slechts voorafbeeldingen waren, konden de zonden niet uitwissen. In Christus worden we voltooid, worden we bevrijd van elke smet, en worden we, door de Geest, vereerd met het kindschap van God. Volgens de bedoeling van de Verlosser moet deze genade, die ons in Christus gegeven wordt, alle vlees, dat wil zeggen, alle mensen bereiken. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 314. Morgen op dag 315 is het tijd voor Lucas hoofdstukken 6 tot en met 8, Spreuken hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 3. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 315.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
3: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
6: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 18. Mijn kind, wanneer je de Heer gaat dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Laat je hart de juiste weg inslaan, laat het sterk zijn en wind je niet op als tegenspoed komt. Houd je aan Hem vast en laat Hem niet los, dan zal je uiteindelijk groter worden. Alles wat je overkomt moet je aanvaarden. Je moet geduldig zijn in de gebeurtenissen die je vernederen. Want goud wordt in het vuur beproefd en de mens die God aangenaam is, in de oven van de vernedering. Vertrouw op Hem en Hij zal je helpen. Bewandel rechte wegen en stel je hoop op Hem. Jij die de Heer vreest, verwacht zijn erbarming. En wijk niet af van de weg, je zou kunnen vallen. Jij die de Heer vreest, vertrouw op Hem en je loon blijft zeker niet uit. Jij die de Heer vreest, hoop op het goede, op eeuwige blijdschap en medelijden. Richt je ogen op de generaties van vroeger en zie, is er iemand geweest die op de Heer vertrouwde en beschaamd werd? Heeft er iemand in de vrees voor Hem volhard die in de steek gelaten werd? Heeft iemand Hem aangeroepen zonder verhoord te worden? Want de Heer is barmhartig en genadig. Hij vergeeft de zonde en redt op het ogenblik van de onderdrukking. Wee de laffe harten en de krachteloze handen en de zondaar die twee wegen bewandelt. Wee het krachteloze hart omdat het geen vertrouwen heeft, daarom wordt het niet beschermd. Wee degene die de volharding heeft verloren, wat zul je doen wanneer de Heer verantwoording komt eisen? Wie de Heer vrezen, zijn niet ongehoorzaam aan zijn woorden. Wie Hem liefhebben, volgen zijn wegen. Wie de Heer vrezen, zoeken zijn welbehagen. Wie Hem liefhebben, zijn vol van de wet. Wie de Heer vrezen, houden hun hart bereid en vernederen zich voor Hem. Laat ons maar in de handen van de Heer vallen en niet in de handen van de mensen. Want zoals zijn grootheid is, zo is ook zijn medelijden.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 31. Luister, kinderen, naar het oordeel van jullie vader en handel ernaar. Dan worden jullie gered. Want de Heer heeft aan de vader aanzien gegeven bij zijn kinderen en hij heeft het oordeel van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen. Wie zijn vader hoogacht, krijgt vergeving van zijn zonde. En wie zijn moeder eert, is als iemand die schatten verzamelt. Wie zijn vader hoogacht, zal vreugde aan zijn kinderen beleven. En als hij bidt, wordt hij verhoord. Wie zijn vader eert, zal lang leven. En wie luistert naar de Heer, geeft zijn moeder aanzien. En hij zal zijn ouders als zijn meesters dienen. Eer je vader met woord en daad. Dan zal zijn zegen over je komen. Want de zegen van een vader stut de huizen van zijn kinderen. Maar de vloek van een moeder ontwortelt de fundamenten. Zoek je eer niet in het belasteren van je vader, want het belasteren van je vader strekt je niet tot eer. Want de eer van een mens komt voort uit het respect dat zijn vader geniet. En een geschandvlekte moeder is een blaam voor de kinderen. Kind, verzorg je vader als hij oud is en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, je moet het hem niet kwalijk nemen en hem niet verachten, jij die nog al je kracht hebt. Want een goede daad aan je vader bewezen wordt niet vergeten. Wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op. Op de dag van het verdriet wordt aan jou gedacht, zoals wanneer de zon op het ijs schijnt. Zo smelten dan je zonden weg. Degene die zijn vader in de steek laat, is gelijk aan een godslasteraar. En wie zijn moeder treitert, is door de Heer vervloekt. Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid, en je zult meer bemind worden dan iemand die geschenken geeft. Hoe hoger je staat, des te kleiner moet je je maken, en je zult genade vinden bij de Heer. Want groot is de barmhartigheid van de Heer en aan de nederige toont hij zijn geheimen. Zoek niet wat te moeilijk voor je is en jacht niet na wat je krachten te boven gaat. Geef je aandacht aan de dingen die je zijn opgedragen, want wat verborgen is, brengt niets op. Maak je geen zorgen over dingen die niet tot je taak behoren, want er is je toch al meer getoond dan mensen kunnen bevatten. Want zelfoverschatting heeft veel mensen op een dwaalspoor gebracht en ongezonde inbeelding heeft hun gedachten ontwricht. Een versteend hart zal het uiteindelijk slecht vergaan en wie het gevaar bemint, sterft eraan. Een versteend hart zal het zwaar te verduren krijgen en de zondaar stapelt zonde op zonde. Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing, want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem. Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken. Wat de wijze voor zichzelf wenst, is een oor dat luistert. Water blust een laaiend vuur en goedheid verzoent de zonden. Wie goede daden vergeldt, denkt aan de toekomst. Op het ogenblik dat hij gaat vallen, zal hij een steun vinden.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 31. Mijn kind, neem van de hulpbehoevende niet weg wat hij nodig heeft om te leven. En laat hunkerende ogen niet wachten. Doe de hongerige geen pijn en verbittert geen mens die in nood is. Maak een verbitterd hart niet radeloos en laat de vrager niet op het gevraagde wachten. Wees niet weigerachtig tegenover een smekeling in nood en wend je gezicht niet af van de bedelaar. Wend je blik niet af van degene die vraagt en geef niemand reden om je te vervloeken. Want als hij je vervloekt in de bitterheid van zijn gemoed, zal de maker zijn gebed verhoren. Maak je bemind in de gemeente en buig je hoofd voor de hooggeplaatste. Neig je oor naar de bedelaar en sta hem vriendelijk en zachtmoedig te woord. Bevrijd de onderdrukte uit de handen van de onderdrukker en wees niet kleinmoedig als je recht spreekt. Wees als een vader voor de wezen en neem bij hun moeder de plaats van haar man in. Dan zul je als een zoon van de Allerhoogste zijn en door hem bemind worden, meer dan door je moeder. De wijsheid voedt haar zonen op en zij zorgt voor degenen die haar zoeken. Wie haar lief heeft, heeft het leven lief. En wie haar vroeg zoeken, worden met vreugde vervuld. Degene die haar verwerft, zal roem als erfdeel krijgen, en waar zij binnenkomt, geeft de Heer zijn zegen. Degene die haar huldigen, dienen de heiligen, en degene die haar beminnen, worden door de Heer bemind. Wie naar haar luistert, zal recht spreken over de volken, en wie haar is toegedaan, zal zich veilig voelen in zijn woning. Als je op haar vertrouwt, krijg je haar als erfdeel, en zul je nakomelingen haar blijven bezitten. In het begin bewandelt zij kronkelwegen met jou. Ze jaagt je vrees en angst aan. Zij toetst je met haar opvoeding, totdat ze je gezindheid vertrouwt, en ze stelt je op de proef met haar bevelen. Daarna wendt ze zich rechtstreeks tot jou en maakt ze je blij en openbaart ze haar geheimen. Als je afdwaalt, laat ze je los en levert je over aan je ondergang. Wacht je tijd af en pas op voor het kwaad en zorg ervoor dat je over jezelf niet beschaamd hoeft te zijn. Want er is een schaamte die tot zonde leidt en er is een schaamte die een prachtig sieraad is. Wees niet te overmoedig tot je eigen schade en veroorzaak niet je eigen val. Laat een woord niet onuitgesproken wanneer het ogenblik erom vraagt. Want wijsheid uit zich door het woord en in het spreken van je tong komt aan de dag wat je hebt geleerd. Verzet je niet tegen de waarheid en wees je bewust van je onwetendheid. Schaam je er niet voor je zonde te bekennen, probeer een stromende rivier niet tegen te houden. Geef niet toe aan een dwaas en kijk een machthebber niet naar de ogen. Tot de dood toe moet je voor de waarheid vechten, dan zal God de Heer voor jou vechten. Wees niet brutaal met je tong en tegelijk lui en traag in je daden. Wees in je huis niet als een leeuw en wees geen ingebeelde zot tegenover je slaven. Laat je hand niet geopend zijn om te krijgen en dichtgeknepen als ze moet geven.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 15. Vertrouw niet op je bezittingen en zeg niet, ik kan er mij wel mee redden. Laat je niet meeslepen door je eigen zin en je kracht om te wandelen volgens de begeerte van je hart. Zeg niet, wie zal mij commanderen? Weet wel, de Heer bestraft dat zwaar. Zeg niet, ik heb gezondigd, maar is mij nu iets overkomen? Weet wel, de Heer is toegevend. Over de verzoening moet je niet zo luchthartig zijn, dat je zonde op zonde gaat stapelen. Je moet ook niet zeggen, zijn medelijden is groot, hij zal mij mijn vele zonden wel vergeven. Let wel, er is bij hem zowel medelijden als toorn, en op de zondaars werkt hij zijn kwaadheid uit. Blijf niet wachten met je terugkeer tot de Heer, en stel die niet uit van dag tot dag. Want de toorn van de Heer komt plotseling los, en in het uur van de bestraffing ga je te gronde. Vertrouw niet op oneerlijk verkregen bezit, want het helpt je niet op de dag van de rampspoed. Je moet niet wannen bij iedere wind en niet op ieder pad lopen. Dat doet de zondaar, de man met twee tongen. Sta vast in je overtuiging en blijf bij je woord. Wees er vlug bij om te luisteren en bedenk je lang voordat je antwoord geeft. Antwoord je naaste als je iets weet, zo niet, leg dan je hand op je mond. Van spreken komt zowel eer als schande, en de tong brengt de mens ten val. Zorg dat je niet de roddelaar genoemd wordt, en spreek geen kwaad met je tong, want schande treft de valsaard, en een vernietigend vonnis wacht de man die met twee tongen spreekt. Bega geen misstap, groot of klein.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 37. En wordt van vriend niet tot vijand, want het erfdeel van een slechte naam is schande en laster. Die komen over de zondaar, de man met twee tongen. Laat je niet overheersen door je hartstocht, want hij wordt als een stier die je kracht afgraast. Je loof wegvreet, je vruchten afrukt en je achterlaat als een dorre boom. Kwade hartstocht wordt de ondergang voor wie eraan leidt en levert hem over aan het leedvermaak van zijn vijanden. Vriendelijke taal maakt overal vrienden en een hoffelijke tong krijgt overal een welwillend antwoord. Laat velen met jou in vrede leven, maar laat slechts één op de duizend je raadsman zijn. Als je iemand tot je vriend wilt maken, stel hem dan eerst op de proef en vertrouw hem niet te snel. Menigeen is je vriend zolang het hem goed uitkomt, maar hij blijft niet trouw op de dag van de tegenslag. Menigeen is je vriend, maar wordt je vijand en brengt tot je schande de ruzie op straat. Menigeen is je vriend en zit met je aan tafel, maar hij blijft niet trouw op de dag van de tegenslag. In goede tijden staat hij aan je kant en gaat hij vertrouwelijk met je bediende om. Maar gaat het slecht met je, dan keert hij zich tegen je en laat hij zich niet meer bij je zien. Houd vijanden op afstand en wees op je hoede voor je vrienden. Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur. Wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen. Het heeft een waarde waar niets tegen opweegt. Een trouwe vriend is een levenskruid. Wie de Heer vrezen, zullen het vinden. Wie de Heer vreest, houdt zijn vriendschap ongekreukt, want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste. Mijn kind, aanvaard van jongs af de opvoeding van degene die je opvoedde, dan zul je met grijze haren nog wijsheid vinden. Zoals iemand die ploegt en die zaait, moet je de wijsheid benaderen. En je moet weten te wachten op haar goede vruchten, want het werken aan haar kost je maar even moeite, en al spoedig zul je van haar vruchten eten. Hoe hard is de wijsheid voor wie niets geleerd hebben. De onverstandige houdt het bij haar niet uit. Als een steen die je zwaar op de proef stelt, zo drukt zij op jou, en het duurt niet lang of je werpt haar van je af. Want de wijsheid is wat haar naam zegt, ze is maar voor weinigen weggelegd. Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht en wijs mijn raad niet af. Steek je voeten in haar boeien en je nek in haar ketenen. Zet je schouders eronder en neem haar op en laat haar banden niet te zwaar wegen. Ga met heel je ziel op haar af en volg haar wegen met al je kracht. Spoor haar op en zoek haar. Dan zul je haar ontdekken. En als je haar gegrepen hebt, laat haar dan niet meer los. Ten slotte zul je rust bij haar vinden en zal zij voor jou tot vreugde worden. Dan worden voor jou haar boeien een machtige bescherming en haar ketenen een prachtige versiering. Met goud is zij dan versierd en haar banden zijn purperen snoeren. Als een prachtige versiering doe je haar om en als een vreugdekrans zet je haar op je hoofd. Als je maar wilt, mijn kind, zul je leren en als je je geeft met hart en ziel, zul je een verstandig mens worden. Als je graag luistert, krijg je iets te horen en als je je oor neigt, word je wijs. Zoek het gezelschap van ouderen en luister trouw naar hun wijsheid. Luister vooral naar ieder godsdienstig betoog en laat je geen wijze spreuken ontgaan. Als je een verstandig mens vindt, ga hem dan al vroeg in de ochtend bezoeken en laat je voet de drempels van zijn deuren afslijten. Blijf met je gedachten bij de voorschriften van de Heer en overweeg voortdurend zijn geboden. Dan zal hij je hart sterken en wordt je de wijsheid gegeven waarnaar je verlangt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 36. Doe geen kwaad, dan zal geen kwaad je overkomen. Blijf uit de buurt van het onrecht, dan zal het jou uit de weg gaan. Zaai niet in de voren van de ongerechtigheid, dan hoef je van dat zaad geen zevenvoudige oogst te vrezen. Probeer van de Heer geen macht te krijgen en vraag van de koning geen erezetel. Geef tegenover de Heer niet de schijn van rechtvaardigheid en doe bij de koning niet alsof je de wijsheid in pacht hebt. Streef er niet naar om rechter te worden, je zou misschien niet bij machten zijn de ongerechtigheid weg te nemen, of bang worden tegenover een machthebber en je onkreukbaarheid in gevaar brengen. Maak je niet schuldig tegenover het volk in de stad en verlaag je niet terwille van de massa. Stapel geen zonde op zonde, want één enkele is al voldoende om schuldig te zijn. Zeg niet, hij kijkt wel naar mijn vele gaven, en als ik God, de Allerhoogste, iets aanbied, dan neemt hij het wel. Wees niet karig met je gebed en laat het niet na al

aalmoezen te geven. Lach niet om een mens die bitter bedroefd is, want het is dezelfde die vernedert en die verheft. Strooi geen leugens rond over je broer en evenmin over je vriend. Pas ervoor op leugen na leugen te vertellen, want voortdurend liegen lievert niets op. Praat geen onzin in de vergadering van de ouderen en verval niet in herhaling als je bidt. Wees niet afkerig van zwaar werk en van de landarbeid die door de Allerhoogste is ingesteld. Zorg dat je niet tot de menigte van de zondaars gerekend wordt. Denk eraan dat de woede niet zal uitblijven. Verneder jezelf tot het diepste, want vuur en worm is de straf van de goddeloze. Verkoop geen vriend voor geld en geen trouwe broeder voor het goud van Ophir. Laat een wijze goede vrouw niet in de steek, want zij is aantrekkelijker dan goud. Doe een dienaar die eerlijk zijn werk doet geen kwaad, evenmin als een dagloner die zich helemaal geeft. Bejegen een verstandige dienaar met hartelijkheid en weiger hem de vrijheid niet. Heb je vee? Zorg ervoor. En als het nuttig voor je is, zorg dan dat je het behoudt. Heb je zonen? Voed hen op en buig hun nek van jongs af. Heb je dochters? Waak over hen en kijk hen niet al te vriendelijk aan. Huwelijk je dochters uit, dan heb je iets moois tot stand gebracht en geef hen aan een verstandige man. Heb je een vrouw naar je hart? Verstoot haar niet. En als een vrouw je niet aanstaat, vertrouw je dan niet aan haar toe. Eer je vader met heel je hart en vergeet de barensweeën van je moeder niet. Bedenk dat jij je leven aan hen te danken hebt. En wat kun jij hun teruggeven voor wat zij jou gegeven hebben? Vrees de Heer met heel je hart en heb ontzag voor zijn priesters. Heb je maker lief met alle kracht en laat zijn dienaren niet in de steek. Vrees de Heer en eer de priester en geef hem zijn deel zoals je bevolen is. De eerstelingen, het schuldoffer, de schouderstukken, het heiligingsoffer en de eerstelingen van heilige bijdragen. Strek je hand uit naar de bedelaar, dan zal je zegen volkomen zijn. Geef je gunsten aan iedereen die leeft en misgun ook de doden je gunst niet. Onttrek je niet aan degenen die wenen en treur met de treurenden. Aarzel niet om een zieke te bezoeken, want door zulke daden maak je je geliefd. Denk bij al je woorden aan je leven zijnde, en je zult je leven lang niet zondigen.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 19. Verzet je niet tegen een machtig man. Je zou ooit in zijn handen kunnen vallen. Maak geen ruzie met een rijk man, want hij kan je zijn overwicht laten voelen. Velen immers zijn aan het goud te gronde gegaan en harten van koningen zijn erdoor misleid. Ruzie niet met een kletskous. Je moet op zijn vuur geen houtblokken stapelen. Maak geen grappen over een onopgevoed mens, want het zou oneer kunnen brengen over je voorouders. Minacht geen mens die zich van de zonde afwendt. Bedenk dat wij allemaal straf verdienen. Verneder geen oude mensen, want wij worden misschien ook wel oud. Verheug je niet over iemands dood. Bedenk dat wij allemaal sterven. Sla de betogen van de wijzen niet in de wind en blijf hun spreuken overdenken, want bij hen zul je inzicht opdoen en de hooggeplaatsten leren dienen. Minacht de betogen van de grijsaards niet, want ook zij hebben van hun vaders geleerd. Van hen zul je begrip leren en op het juiste moment leren antwoorden. Wakker de vuurgloed van de zondaar niet aan, je zou jezelf aan zijn vlammen kunnen branden. Laat je door een brutale spotter niet van de wijs brengen. Je zou hem de kans geven je plotseling in je woorden te vangen. Leen geen geld uit aan iemand die sterker is dan jij. Als je het wel doet, beschouw het geld dan als verloren. Sta niet borg boven je vermogen. Als je zo borg staat, reken er dan op dat je moet betalen. Procedeer niet met een rechter, want zijn aanzien bepaalt het vonnis. Ga niet op weg met een waaghals. Hij zou je in zware ellende kunnen brengen, want hij volgt toch zijn eigen zin en jij gaat door zijn onverstand mee te gronden. Vecht niet met een driftkop en trek de woestijn niet met hem door, want bloedvergieten is voor hem maar een kleinigheid. En zodra je geen hulp hebt, slaat hij je neer. Overleg niet met een dwaas, want hij kan geen woord voor zich houden. Doe in het bijzijn van een vreemde niets dat geheim moet blijven, want je weet niet wat ervan uitlekt. Open je hart niet voor iedereen en probeer je niet daarmee geliefd te maken.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 18. Wees niet jaloers op de vrouw van je hart en leer haar geen kwaad. Het treft jezelf. Geef je hart niet zo aan een vrouw dat zij je op je kop had zitten. Kom niet in de buurt van een hoer, je zou je naar netten verstrikt kunnen raken. Zoek niet het gezelschap op van een lichtzinnige vrouw. Je zou voor haar verleidingen kunnen bezwijken. Geef niet te veel aandacht aan een jong meisje. De prijs voor haar zou je kunnen ruïneren. Verslinger je niet aan publieke vrouwen. Je kunt er je erfdeel aan verspelen. Kijk niet rond in de straten van de stad en dwaal er niet door de stille buurten. Wend je blik af van een mooie vrouw en geef niet te veel aandacht aan schoonheid die van een ander is. Door de schoonheid van een vrouw zijn velen op het verkeerde weg geraakt, want daardoor vat de liefde vlam als een vuur. Ga nooit bij een getrouwde vrouw zitten en wees niet haar tafelgenoot bij een drinkgelag. Je zou je hart aan haar kunnen verliezen en bebloed de dood intuimelen. Laat een oude vriend niet in de steek, want een nieuwe evenaart hem niet. Een nieuwe vriend is nieuwe wijn. Pas als hij belegen is, drink je hem met genoegen. Benijd het succes van een zondaar niet, want je weet niet hoe zijn einde zal zijn. Overschat de welvaart van de goddelozen niet. Denk eraan, zij worden niet gerechtvaardigd tot aan de dood toe niet. Blijf uit de buurt van een man die in staat is te doden. Dan zul je zelfs niet vermoeden wat angst voor de dood is. Kom je in zijn nabijheid, doe dan niets verkeerds. Hij zou je om het leven kunnen brengen. Besef dat je te midden van valstrikken loopt en dat je wandelt op de wallen van een stad. Kijk uit, zo goed als je kunt, met wie je omgaat en zoek raad bij wijze mensen. Zo goed als je kunt, met wie je omgaat en zoek raad bij wijze mensen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 31. Een wijze rechter voedt zijn volk op en voert een ordelijk beleid. Zoals de regering van het volk is, zo zijn ook zijn ambtenaren. Zoals de bestuurder van de stad is, zo zijn ook al haar bewoners. Een onbekwame koning richt zijn volk te gronde. En een stad wordt een bewoonbare plaats door het verstand van haar bestuurders. In de hand van de Heer ligt de macht over de aarde. En op een juist tijdstip stelt hij de geschikte man over haar aan. In de hand van de Heer ligt het succes van de mens. En hij verleent zijn pracht aan het gezicht van de wetgever. Wrok niet tegen je naaste, wat voor onrecht hij ook heeft gedaan. En zoek het nooit in eigenmachtige daden. Hoogmoed wordt door de Heer en door de mensen gehaat, en voor beide is onrecht een wanklank. Door onrechtvaardigheden, slechte daden en hebzucht verplaatst de heerschappij zich van volk naar volk. Waarom is stof en as verwaand?
2: Al tijdens zijn leven zitten zijn ingewanden vol bederf.
1: Een onbeduidende ziekte, de dokter vindt het niet ernstig. Maar wie vandaag koning is, sterft morgen. En als de mens sterft, worden maden, ongedierte en wormen zijn erfdeel. Het begin van de hoogmoed bestaat hierin, dat de mens de Heer verlaat en dat zijn hart zich afwendt van zijn maker. Want het begin van de hoogmoed is de zonde. Wie zich in de zonde vastbijt, loopt over van afschuwelijkheid. Daarom heeft de Heer hen overrompeld met zijn bestraffingen
2: en heeft hij hen totaal vernietigd.
1: Tronen van heersers heeft de Heer omvergeworpen en in hun plaats heeft hij de zachtmoedige gezet. De Heer heeft volken ontworteld
2: en in hun plaats de nederigen geplant.
1: De Heer heeft de woonplaatsen van volken verwoest
2: en vernietigd tot op de fundamenten in de aarde.
1: Hij heeft hen uit de mensenwereld weggerukt en hen vernietigd.
2: En zelfs hun aandenken heeft hij van de aarde laten verdwijnen.
1: Hoogmoed hoort niet bij de mensen en heftige woede niet bij de kinderen van vrouwen. Wie worden geëerd, welke mensenkinderen? Degene die de Heer vrezen. Wie blijven van eer verstoken, welke mensenkinderen? Degene die de geboden overtreden. Wie de leider van zijn naasten is, wordt in hun midden geëerd. Zij die de Heer vrezen,
2: worden door hem geëerd.
1: De vreemdeling, de buitenlander en de bedelaar, hun roem ligt in de vrees voor de Heer. Het is niet rechtvaardig een vrome bedelaar zonder respect te benaderen.
2: En het is onbehoorlijk
1: een zondaar te verheerlijken. De vorst, de rechter en de machthebber staan hoog in aanzien, en toch is geen van hen groter dan degene die de Heer vreest. Een wijze slaaf wordt door vrije mannen gediend, en een verstandig man moppert daar niet over. Kom niet met spitsvondigheden aan als je je werk moet doen, en bronk niet als je krap zit. Iemand die werkt en ruimschoots van alles is voorzien, is beter af dan iemand die maar pronkend rondwandelt en gebrek heeft aan brood. Mijn kind, wees bescheiden, maar behoud je zelfrespect
2: en schat jezelf op je echte waarde.
1: Als iemand zichzelf onrecht aandoet, wie zal hem dan rechtvaardigen? En wie zal iemand eren die zichzelf geringschat? Een arme wordt geëerd om zijn kennis en een rijke wordt geëerd om zijn rijkdom. Als je geëerd werd als arm mens, hoeveel meer word je dan geëerd als je rijk wordt? En degene die als rijke man geminacht werd, zal des te meer geminacht worden als arme.

0: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 34. Door wijsheid wordt de nederige verheven en komt hij in de kring van de machthebbers te zitten. Prijs niemand om zijn schoonheid en verafschuw geen mens om zijn uiterlijk. Klein is de bij onder de gevleugelde dieren, maar wat zij voortbrengt is het beste in zijn soort van wat zoet is. Wees niet trots op de kleren die je draagt en word niet verwaand als men je eer bewijst, want de werken van de Heer zijn wonderlijk, ook al zijn ze voor de mensen verborgen. Veel heersers zijn verlaagd tot het zitten op de grond, terwijl degene in wie men geen erg had, de diadeem te dragen kreeg. Veel machthebbers zijn diep in oneer geraakt en beroemdheden vonden zichzelf overgeleverd aan de genade van vreemden. Spreek geen afkeuring uit voordat je onderzoek hebt gedaan. Denk eerst na en maak pas dan je afkeuring kenbaar. Antwoord niet voordat je hebt geluisterd en onderbreek niemand terwijl hij nog aan het woord is. Meng je niet in een strijd die voor jou geen belang heeft en ga niet met zondaars op de rechterstoel zitten. Mijn kind, bemoei je niet met te veel dingen. Doe je te veel, dan blijf je niet vrij van schuld. Wat je najaagt, bereik je niet, en wat je ontvlucht, ontloop je niet. Er zijn er die zwoegen en werken en rennen, en er zijn er die steeds meer achterstand oplopen. Anderen zijn sukkels om hulp verlegen, met tekort aan kracht en te veel aan armoede. Maar de ogen van de Heer zien hen goedgunstig aan en hij richt hen op uit hun armoede. Hij heft hun hoofden op tot verbazing van velen. Wel en wee, leven en dood,
1: armoede en rijkdom, het komt van de Heer.
0: Wat de Heer geeft is het blijvend deel van de vrome mensen en zijn gunst werpt altijd goede vruchten af. Sommigen worden rijk door hardnekkige hebzucht en het loon dat ze krijgen is dat ze zeggen: ik ben binnen, nu ga ik genieten van mijn bezit. Terwijl ze niet weten wanneer hun uur zal komen en ze alles aan anderen moeten nalaten wanneer ze doodgaan. Hou je aan je verplichtingen en blijf erbij.
1: En ga door met je werk tot je oud bent.
0: Vergaap je niet aan wat de zondaar doet. Vertrouw op de Heer en volhard in je werk. Want voor de Heer is het een kleinigheid om een arme in één klap rijk te maken. De zegen van de Heer is het loon van de vrome mens. En zijn welslagen bloeit in een oogwenk op.
1: Zeg niet, wat heb ik nog nodig?
0: Wat voor goeds kan ik verder nog krijgen? Zeg niet, mijn bezit is groot genoeg. Wat voor kwaad kan mij verder nog treffen? In goede tijden wordt het tegenslag vergeten. In slechte tijden weet men niets meer van de goede tijden. Het is voor de Heer niet moeilijk om een mens op de dag van zijn dood naar zijn levenswandel te vergelden. Een uur van lijden doet alle weelde vergeten. En het einde van de mens brengt zijn daden aan het licht. Voor zijn dood moet je niemand gelukkig prijzen. Pas aan zijn einde wordt een man gekend. Haal niet iedereen in huis, want een bedrieger zit vol slinkse streken. Als een lokpad reist in een kooi,
1: zo is het hart van de hoogmoedige.
0: En hij loert als een belager op je val. Listig verdraait hij goed tot kwaad,
1: en zelfs het kostbaarste bederft hij.
0: Een vonk kan een groot vuur worden en een zondaar loert nu eenmaal op bloed. Pas op voor de boosdoener, want hij smeedt kwaad. Hij kan voorgoed een smet op je werpen. Als je iemand die niet deugt in huis haalt, zal hij jou in verwarring en tot dwaling brengen en je van je verplichtingen vervreemden.

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 18. Als je een goede daad verricht, weet dan voor wie, en je zult dank krijgen voor je goedheid. Een goede daad voor een vrome zal vergolden worden, zo niet door de ander, dan door de Allerhoogste. Degene die de zondaar goedheid geeft, zal het niet goed vergaan, want hij heeft zeker geen gerechtigheid beoefend. Geef aan een vrome en help de zondaar niet. Geef goedheid aan degene die nederig is en geef het niet aan de onvrome. Geef hem geen wapen in de hand waarmee hij jou de baas kan worden. Want het kwaad dat jij zult ervaren zal dubbel zo groot zijn als al het goede dat je hem gegeven hebt. Want ook de Allerhoogste verfoeit de zondaars en hij straft de onvromen. Geef aan een goed mens en help de zondaar niet. In goede tijden weet men niet wie zijn vriend is. In slechte tijden blijft de vijand niet verborgen. Als het goed gaat met iemand, dan hebben zijn vijanden hartzeer. Als het slecht gaat met hem, dan verlaat ook zijn vriend hem. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven, want zoals koper groen wordt, zo komt bij hem de kwaadaardigheid tevoorschijn. Ook als hij zich vernedert en ineengedoken loopt, moet jij je in acht nemen en voor hem oppassen. Dan zul je zijn als iemand die een spiegel gepolijst heeft, maar goed weet dat hij steeds weer dof wordt. Laat hem niet naast je staan, want hij brengt je te val en hij neemt je plaats in. Laat hem niet aan je rechterhand zitten, want hij zal op jouw plaats uit zijn. En je zult mijn waarschuwing te laat begrijpen en dan diep getroffen zijn door mijn woorden. Wie heeft er medelijden met een bezweerder die door een slang gebeten wordt en met al diegenen die te dicht bij wilde dieren komen? Datzelfde geldt ook voor iemand die met een zondaar omgaat en een smet van zijn zonde meekrijgt. Een tijd lang zal hij bij jou blijven, maar als het misloopt met je, dan houdt hij geen stand. De lippen van de vijand zijn honingzoet, maar zijn hart is erop uit om je in een kuil te laten tuimelen. De ogen van je vijand staan vol tranen, maar wanneer hij de kans krijgt, is hij met geen bloed te verzadigen. Treft jou een ongeluk, dan vind je hem naast je, alsof hij je wil helpen, maar hij komt om je de voet te lichten. Dan schudt hij zijn hoofd, dan klapt hij in zijn handen en onder veel gefluister trekt hij een ander gezicht.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 26. Wie pek aanraakt, maakt zich vuil. En wie met een hoogmoedig mens omgaat, wordt zoals hij. Til geen last die te zwaar is, en ga niet om met iemand die sterker en rijker is dan jij. Hoe kan een pot met een ketel omgaan? Eén stoot van de ketel en de pot ligt in scherven. Als de rijke onrecht doet, maakt hij er ook nog ophef over. Als de arme onrecht lijdt, moet hij ook nog om hulp vragen. Als je hem van nut bent, dan profiteert hij van jou. Maar wanneer jij bezwijkt, laat hij je liggen. Zolang je iets bezit, teert hij op je. En hij kleedt je uit en het doet hem niets. Als hij jou nodig heeft, dan misleidt hij je. Hij lacht je toe, hij geeft je hoop. Hij praat vriendelijk en vraagt, wat wens je? Zolang hij daar voordeel bij heeft, speelt hij zijn spel met jou. Tweemaal, driemaal kleedt hij je uit en tenslotte bespot hij je. Ziet hij je naderhand terug, dan laat hij je links liggen en schudt hij zijn hoofd over jou. Pas op dat jij je niet laat misleiden en je door je dwaasheid vernederd wordt. Als een machtig man je uitnodigt, wees dan gereserveerd. Des te vriendelijker zal hij je uitnodigen. Dring je niet op, want dan kun je afgewezen worden. Maar houd je ook niet te veel terug, want dan kun je vergeten worden. Probeer niet als gelijke met hem om te gaan en vertrouw zijn vele woorden niet. Want met zijn vele praten toetst hij jou en met een glimlach hoort hij je uit. Een machthebber kent geen medelijden. Hij bedreigt het leven van velen. Wees dus waakzaam en zeer voorzichtig en ga niet om met geweldplegers. Elk levend wezen heeft iemand lief en elk mens degene die hem het naast is. Alles wat leeft sluit zich aan bij zijn soortgenoten. Ook de mens voegt zich bij een ander. Kan een wolf samenleven met een lam? Evenmin een zondaar met een vrome. Kan er vrede zijn tussen een hyena en een hond? En kan er vrede zijn tussen een rijke en een arme? De ezels in de woestijn zijn een prooi voor de leeuwen. Zo zijn de armen de weidegrond van de rijken. Voor een hoogmoedig mens is nederigheid een gruwel. Zo is een arme een gruwel voor de rijke. Als een rijke wankelt, wordt hij door zijn vrienden op de been gehouden. Maar als de mindere man valt, krijgt hij van zijn vrienden een trap na. Als een rijke struikelt, zijn er velen die hem helpen. Zegt hij onbehoorlijke dingen, dan weet men het goed te praten. Struikelt de mindere man, dan maakt men hem ook nog verwijten. Spreekt hij verstandige taal, dan ziet men hem niet staan. Spreekt de rijke, dan houdt iedereen zijn mond en verheffen ze zijn woord tot de wolken. Spreekt de arme, dan zeggen ze, wie is dat? En als hij struikelt, geef ze hem nog een duw mee. Goed is de rijkdom die niet uit zonde voortkomt. Slecht is de armoede die een gevolg is van hoogmoed. Met het hart van een mens verandert ook zijn gezicht. Het zij ten goede, het zij ten kwade. Een opgewekt gezicht wijst op een gelukkig hart. Het vinden van spreuken vereist moeizaam nadenken.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 27. Gelukkig de man die met zijn mond niets misdaan heeft en niet wordt geplaagd door wroeging over zijn zonden. Gelukkig wie door zijn gemoed niet wordt veroordeeld en die nog hoop heeft. Een krententeller heeft niets aan zijn rijkdom. En wat moet een gierigaard met geld? Wie zo spaart dat hij zichzelf tekort doet, vergaart voor anderen. En van zijn goederen vieren vreemden feest. Als iemand slecht is voor zichzelf, voor wie zal hij dan goed zijn? Hij geniet niet eens van zijn eigen bezit. Niemand is slechter dan degene die zichzelf gierig behandelt. Hij betaalt zelf het loon voor zijn slechtheid. Als hij goed doet, doet hij het onbedoeld en uiteindelijk verraadt hij toch zijn slechtheid. Slecht is de man met het hebzuchtige oog, die zijn gezicht afwendt en niet voor de mensen zorgt. Het oog van de hebzuchtige is niet voldaan met zijn aandeel, en zijn ongerechtig oog mergelt hem uit. Het ongerechtig oog is karig met het brood. Zo'n mens zit misdeeld aan zijn eigen tafel. Mijn kind, als je zelf iets bezit, neem het ervan en doe jezelf te goed, zoveel als je kunt. Bedenk dat de dood niet reuzelt en dat het verdrag met het dodenrijk je nog niet getoond is. Voordat je doodgaat, moet je je vriend goed behandelen en met uitgestrekte hand goedheid aan hem geven. Laat een gelukkige dag niet ontsnappen en zorg ervoor dat jouw deel van het geluk niet aan je voorbij gaat. Zul jij je bezit niet aan een ander nalaten en zal de vrucht van je zwoegen niet worden verloot? Geef en neem en doe je te goed, want in het dodenrijk is geen genoegen meer te vinden. Alles wat leeft verslijt als een kleed, en van oudsher geldt de beschikking: jij moet sterven. Zoals met het loof van een volle boom, hij laat zijn bladeren vallen en andere groeien, zo gaat het met de mensen van vlees en bloed. De ene generatie gaat dood, de andere wordt geboren. Ieder werk vervalt en vergaat, en met het werk verdwijnt ook de maker. Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen, die de wegen van de wijsheid in zijn hart overdenkt en haar geheimen probeert te ontdekken, die op weg gaat en haar als een speurder naziet en op de loer ligt waar ze heen gaat, die door haar ramen gluurt en aan haar deuren staat te luisteren, die dicht bij haar woning kampeert en zijn tentpin in haar muren slaat, die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar pracht vindt hij rust.

0: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 20. Zo doet degene die de Heer vreest. Wie zich houdt aan de wet, zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij je tegemoet, en zij begroet je als de vrouw van je jeugd. Zij geeft je het brood van het inzicht te eten, en laat je het water van de wijsheid drinken. Je steunt op haar, en je wankelt niet. Je hecht je aan haar, en je wordt niet beschaamd. Zij zal je verheffen boven je naasten, en in het midden van de vergadering opent ze je mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij je schenken. Mensen zonder inzicht verwerven haar niet, en zondaars krijgen haar nooit te zien. Zij houdt zich ver van de hoogmoed, en leugenaars denken nooit aan haar. De lofprijzing in de mond van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven. De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer zijn zegen eraan. Zeg niet, het ligt aan de Heer dat ik mij van hem heb afgewend. Wat hij verfoeit, veroorzaakt hij niet. Zeg niet, hij heeft mijzelf misleid, want aan een zondaar heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat verfoeilijk is, en wie hem vrezen, bespaart hij het. Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Als je wilt, kun je de geboden onderhouden, en het is verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor je neergezet, je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest.
1: Voor de mensen liggen het leven en de dood,
0: en dat waar een mens genoegen in schept. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is geweldig en hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op degene die hem vrezen, en iedere daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand de opdracht gegeven te zondigen, en hij heeft niemand toestemming gegeven kwaad te doen.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 30. Verlang niet naar veel kinderen als die niet deugen, en verheug je niet over onvrome zonen. Ook al heb je veel kinderen, je moet niet gelukkig met hen zijn als zij geen vrees voor de Heer in zich hebben. Vertrouw er niet op dat je kinderen in leven zullen blijven, en vertrouw niet op hun aantal. Want één die de wil van God doet, is beter dan 1000 anderen. En kinderloos sterven is beter dan onvrome kinderen hebben. Want vanwege één verstandige man blijft een stad in stand. Maar een stam van wetlozen gaat ten onder. Dat soort dingen heeft mijn oog vaak gezien. En nog ergere heeft mijn oor gehoord. In de samenscholing van zondags laaide het vuur op. En onder het ongehoorzame volk ontbrandde de woede. Hij was de reuzen van de oude tijd niet genadig toen zij met heel hun macht opstandig werden. Evenmin spaarde hij de mensen bij wie Lot woonde en die vanwege hun verwaandheid door de Heer verfoeid werden. Hij zorgde niet voor het volk dat met de banvloek geslagen was, degene die om hun zonde verdreven zijn. Zo is hij ook opgetreden tegen de 600.000 voetknechten die vanwege hun verstokte hart werden uitgeroeid. Ook al is er maar één hardnekkig, het zou verbazingwekkend zijn als die zonder straf bleef. Want er is barmhartigheid bij hem en toorn. Hij is machtig in vergiffenis, maar hij laat ook zijn toorn gaan. Zo groot als zijn barmhartigheid is, zo groot is ook zijn strengheid. Hij beoordeelt de mens naar zijn daden. De zondaar ontkomt niet met zijn roofgoed, en de verwachting van de vrome mens blijft niet onvervuld. Wie gerechtigheid doet, ontvangt wat hij verdient. Iedereen krijgt loon naar werken. Zeg niet: ik verberg me wel voor de Heer. Wie zal daarboven aan mij denken? In de massa val ik toch niet op. Want ben ik in die onmetelijke schepping? Weet wel, de hemel tot de hoogste hemel toe, de diepte en de aarde, zij wankelen onder zijn blik. De grondvesten van de bergen en de fundamenten van de aarde, zij trillen en beven als hij hen aankijkt. En toch schenkt hij geen aandacht aan mij. Wie zal er op mijn wegen letten? Als ik zondig, is er geen oog dat mij ziet. En als ik in het diepste geheim iets misdoe, wie weet er dan van? De goede daden, wie praat erover? Wie wacht erop? De afrekening blijft nog lang uit. Dat zijn de gedachten van een kortzichtig man, een domoor, een dwaallicht denkt zulke onzin. Luister naar mij, mijn kind, laat je onderwijzen en neem mijn woorden te harte. Wel overwogen onderwijs zal ik geven en ik zal mijn kennis nauwgezet overbrengen. De werken van de Heer zijn vanaf het begin door hem geschapen. En vanaf hun schepping heeft hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Ze komen niet tekort en worden niet moe en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Ze brengen elkaar niet in verdrukking en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft hij haar aanschijn bedekt, en ze keren naar haar terug.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 32. De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen en heeft hem tot daar laten terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bepaalde tijd en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht als de zijne en hen naar zijn beeld gemaakt. In alles wat leeft heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun denkvermogen, hun tong, ogen en oren gemaakt en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goede en het kwade. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hen te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken melding maken en zijn heilige naam prijzen. Hij heeft hun ook kennis geschonken en hij gaf hun de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijd durend verbond en toonde hun zijn voorschriften. Hun ogen zagen de grootheid van zijn glorie en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En hij zei tegen hen: pas op voor alle onrecht. En hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is. Hun wegen zijn hem altijd bekend en blijven voor zijn ogen niet verborgen. Hij stelde over ieder volk een heerser aan, maar Israël is het deel van de Heer. Allen werken zijn zonneklaar voor hem en zijn ogen zijn onafgebroken op hun wegen gericht. Hun ongerechtigheden zijn niet voor hem verborgen. En al hun zonden zijn de Heer bekend. De liefdadigheid van een man bewaart hij als een zegelring en iemands goedheid beschermt hij als zijn oogappel. Uiteindelijk zal hij opstaan en hun naar hun verdiensten beoordelen. Wat zij verdienen,

0: Prijs de Heer terwijl je leeft en gezond bent.
1: Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer en hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem bekeren. Want voor de mens is niet alles bereikbaar, omdat het mensenkind niet onsterfelijk is. Wat straalt helderder dan de zon? En toch wordt ook zij verduisterd.
0: Maar vlees en bloed zijn tot het kwade geneigd.
1: De Heer overziet de legermacht van de hoge hemel. De mensen zijn allemaal stof en as.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 33. Hij die tot in eeuwigheid leeft, heeft het heelal geschapen. Alleen de Heer wordt rechtvaardig bevonden. Niemand heeft hij in staat gesteld zijn werken voluit te verkondigen. Wie doorgrondt zijn grote daden? Wie kan de macht van zijn verhevenheid meten? En wie zal over al de blijken van zijn barmhartigheid vertellen? Men doet er niets aan af, men voegt er niets aan toe. De wonderdaden van de Heer zijn niet te doorgronden. Als een mens is uitgedacht, staat hij slechts aan het begin